0: onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

nigga, fuck you and your shoes.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per

0: per uur. Het koelt af naar 16 graden en blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio.
2: Multikleurrijke radiostation Mart.
1: Mart.
3: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
2: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

existe un número.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one- of die-hard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars

Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke

food en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Smart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chiviri. De no tomorrow. Mart. Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: 6 maart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

She come over here. Slip her desk, guys.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Communicatieinstituut MART, gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars, twijfel niet. Heb altijd een Dekati hart voor MART.
1: Ondreman, Ndama, Ndama.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloon, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt.

0: In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €1,50. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM, Salto, Ether 107.9 FM. Dat de Heere God u zegen. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om de goede nieuws te geven. Nou, is er nog goede nieuws? Het is vandaag maandag 31 augustus, hè, is de late dag van nog een maand dat wij zullen afsluiten. En ik wil deze maand met u afsluiten, zometeen ook met een speciaal gebed. Ondanks wij nog de hele dag zullen hebben nog van de 31ste, maar dat wij niet alleen maar de dankbaarheid zullen doen, maar misschien zegt u, pastoor, ik heb deze maand was een moeilijke maand, was een zware maand. Ik heb zoveel dingen meegemaakt en het lijkt als een last ben ik aan het dragen. Ik weet niet eens, ik wil nog eens denken aan de maand september. Maar we gaan het geven in de handen van God. Soms zijn er moeilijkheden, soms zijn er strijden die wij meemaken die makkelijker is om niet te dragen. Natuurlijk, soms als wij die situaties aan de kant zetten, denken wij van oké, ja, het komt goed. Nee, we moeten loslaten. Als wij ze blijven vasthouden en soms hebben we moeite met dingen loslaten. En ik ga zo meteen ook meer daarover praten, maar het loslaten doet ons goed. Geeft ons de capaciteit om door te kunnen gaan. Gisteren spraken wij iets en ik wil wat wij gisteren spraken in de dienst, wil ik ook met u delen. Omdat ik geloof dat zoals het ons heeft geholpen, het ook u zal helpen. Dingen loslaten, soms kan een beetje ingewikkeld zijn. Het is makkelijk aan één kant, maar moeilijk aan de andere kant, omdat wij blijven steeds daaraan denken. Dat maakt het moeilijker om los te laten. Maar zometeen gaan we daar even meer over praten. Blijf zeker luisteren naar deze uitzending van vandaag. Het is nu 7 over 7. En ik ga u eerst laten met een hele mooie lied. Ik was eventjes een hele mooie lied aan het zoeken in de ochtend. En ik stuitte tot dit liedje, De Kracht van Uw Liefde. Soms maken wij zoveel dingen mee en wij zijn zo gefocust op alleen maar op problemen, op moeilijkheden enzovoort. En wij vergeten dat er een liefde beschikbaar staat voor ons. En ik ga u nu laten luisteren en daarna komen wij terug hier op Radio Mart met het programma Hoop en Leven.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. Hier, u luistert naar het programma Hoop en Leven hier op Radio Mart. Voordat wij gaan het met u wil delen, hè, hoe wij naar voren kunnen gaan. Hè. Soms maken wij dingen mee en wij blijven constant denken aan datgene wat we hebben meegemaakt. De frustratie soms, de teleurstellingen. En wij willen gewoon deze rust ontvangen. En soms doen wij in de naam van het willen rust ontvangen. Soms dingen dat wij daarna spijt van hebben. Omdat wij doen het niet op de juiste manier. U kunt niet iets goeds hebben als u het op een verkeerde manier doet. Althans, de Bijbel praat eigenlijk zelf daarover. Wij kunnen niet het kwaad overwinnen. Met kwaad. We zullen alleen het kwaad overwinnen met het goede. Begrijpt u dat? En dit is eigenlijk wat wij tot u willen brengen. En in dit levensverhaal dat ik me herinner, en ik ging het eventjes opzoeken. Ik heb het kunnen vinden. Ik wil het met u delen. Een persoon die ook iets naars heeft meegemaakt in het verleden. Maar nu erover praat, alsof het lijkt alsof het zelfs niks is. Hè? Maar het gaat niet. Het is niet dat het niks is. Het is iets echt best wel zwaar. Maar ze heeft dat hoofdstuk kunnen afsluiten. Ze heeft een plekje kunnen geven. Ze heeft het kunnen overwinnen. Dat gevoel dat zij dagelijks meemaakte, heeft ze kunnen overwinnen. En nu kan zij zeggen van, nee, ik voel me gelukkig. Ik kan weer door. En dat is iets dat we echt nodig hebben. Goed, luister naar dit verhaal. En ik kom zo terug bij jullie. Maar ik wil jullie ook al vragen. Breid uw glas water voor om samen met mij te bidden. Want zometeen gaan wij bidden. We gaan bidden om uw water te zegenen. We gaan bidden God vragen voor vrede. Voor zijn vrede, voor zijn kracht. En natuurlijk, vandaag is ook maandag 31 augustus. Het afsluiten van deze maand. Waarbij wij, wanneer we morgen ook zullen komen in een nieuwe maand. Dat we ook met volle hoop en kracht zullen gaan om wat wij niet hebben kunnen bereiken tot nu toe, wel daarvoor kunnen vechten. Goed, maar zometeen praten we daar meer over. Luister naar dit verhaal en wij komen zo terug.
2: Goedendag, ik ben Sherida Piquet. Ik kom naar de kerk in Amsterdam-Oost. En ik zat met veel problemen voordat ik naar de kerk kwam. Ik liep met heel veel zelfmoordgedachten. Ik was zeer ontevreden, onzeker en dat beïnvloedde mijn leven heel veel. En waardoor ik de zelfmoordgedachten had, dat kwam door wat er in mijn jeugd gebeurd was, op zeer jonge leeftijd. En ja, dat kon ik niet verwerken en vandaar de zelfmoordgedachten. Dus en zo kwam ik eigenlijk naar de kerk. Door ook een uitnodiging, een folder op de Dappermarkt. En daar heb ik eerlijk gezegd niks mee gedaan. Maar later, toen de problemen nog erger werden, zag ik een televisieprogramma Stop met Lijden. En dat had me aandacht getrokken. En toen had ik besloten van nee, ik moet hier wat mee doen. En dat heb ik gedaan. Het was op een vrijdag, dat weet ik nog. Toen ik de eerste keer naar de kerk kwam en het was een strijd, want aan de ene kant wilde ik, maar aan de andere kant in mijn gedachten zei van nee, je hebt het niet nodig. Maar de vrijdag toen ik kwam,

0: andere kant in mijn gedachten zei van nee, je hebt het niet nodig. Maar de vrijdag toen ik kwam, gesproken met een pastoor en die heeft me toen uitgelegd hoe ik dit probleem kon aanpakken. En geadviseerd om op de vrijdag, zondag en de woensdag te komen. En dat deed ik. Na de eerste dag dat ik kwam, zag ik van hey, het is anders en hier wil ik meer van weten. En zo begon ik te komen. Toen ik daar aankwam, toen ging het de getuigenis eigenlijk over mijn leven. Want de persoon die haar getuigenis vertelde, had precies hetzelfde meegemaakt wat ik had meegemaakt. En daardoor heb ik gezien van ik moet mijn geloof gebruiken. En dat heb ik gedaan. Ik ben daardoor bevrijd van die zelfmoordgedachten. En ja, ik was niet meer onzeker. Ik geloofde weer in mezelf, in het leven. En ja, mijn leven is daardoor ja, zo veranderd. Ik heb een goede band met de mensen om me heen. Ik neem de stappen die ik moet nemen. Als mij verteld werd van je kan iets niet, dan nam ik de stappen van door geloof. En ik ben een voorbeeld voor mijn kinderen ook. Ja, ik was vroeger ook een ander soort moeder, maar ze zien de verandering in mij en mijn familieleden. Vandaag de dag kan ik zeggen dat ik vrede heb. Ik heb geen zelfmoordgedachten meer. Ik voel me gelukkig. Ik ben blij. En ja, ik zie het sowieso als een zegen. En dat ik ook de mensen naast mij kan helpen met hetgeen dat ze ja, een hulp nodig hebben. Maar ik ben gezegend en ik ben vrij van de zelfmoordgedachten. En ik ben gelukkig.
1: En dit is een hele mooie verhaal. Dat praat over een gebeurtenis dat heel extreem is natuurlijk. En het is zo vervelend om te horen dat een persoon op zo'n leeftijd zulke dingen hebben meegemaakt. Het is niet om te rechtvaardigen hoe of wat. Het is gewoon iets heel, heel slechts. En misschien zegt de persoon, maar hoe kan zo'n persoon dat vergeten? Nou, vergeten is moeilijk. Wij zijn zo gemaakt dat wij zulke dingen niet vergeten. Iemand zei tegen mij, ja, ik heb liever dat ik een geheugenverlies aan een geheugenverlies leidt of zoiets. Of iets krijgen tegen

sterker of maak ons soms negatiever in bepaalde dingen. Soms komen die gebeurtenissen en wij worden bitter. Wij worden bozer, wij worden agressiever. Wij nemen gewoontes, nieuwe gewoontes aan die ons niet goed doen. Niet ons goed doen en ook soms niet ook onze familie die rondom ons staan wegens dat. Maar wij zien in het verhaal van mevrouw Sherida dat toen zij naar de kerk begon te komen en zij leerde het geloof gebruiken, dat zij dat wat ze had meegemaakt kon draaien naar iets positiefs, waardoor zij sterker werd op een positieve manier. En nu zelfs haar verhaal kan delen aan u, aan anderen, omdat zij dat gevoel, die negativiteit heeft kunnen overwinnen. En misschien zegt de persoon, maar het is voor mij heel moeilijk om dat te overwinnen. Ja, en wij zeggen ook niet dat u van de ene dag naar de andere dat zal overwinnen. Maar het punt is, het is heel belangrijk om dat gevoel, die negativiteit te overwinnen. Zodat het niet een negatieve invloed zal hebben op wat u dagelijks doet. Soms zien wij dat er moeders heel negatief reageren naar hun kinderen. Niet omdat ze dat willen, maar wegens de dingen die zij soms meemaken in het huwelijk. Waardoor zij de kinderen eronder leidt, laat me het zo zeggen. En misschien leidt de kinderen eronder, het werk eronder, misschien andere familieleden leiden eronder. Omdat de persoon niet bepaalde situaties heeft kunnen overwinnen. Maar mevrouw Sherida, godzijdank, heeft dat kunnen overwinnen. En ik laat het aan u horen, omdat u dat ook kan overwinnen. Ja, en misschien bent u een vaste luisteraar van dit programma. U luistert elke ochtend en het doet u goed. En dit is alleen maar omdat u luistert naar dit programma en het gebed. En samen met ons het water meedrinkt. En wij bidden en u drinkt het water als een trouwe luisteraar. Maar u heeft nog niet de stap ondernomen om te zeggen, weet je wat, laat me een keertje langs gaan naar de kerk om te investeren in mijn leven. Zodat het gaat niet alleen maar naar het goed voelen na een moment. Maar het herstel, de transformatie volledig zou kunnen hebben in uw leven. Wat wij jullie aan het laten horen zijn verhalen van mensen die werden gezegend. En als u zegt, ja, ik zou één keer graag met deze mensen willen spreken, dan kunt u dat gewoon laten weten. En dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen doen. Maar meer dan dat, strijden voor uw leven, zodat u gelukkig kan zijn. Want u heeft deze recht om dat te doen. En wat wij gisteren spraken in de kerk, wat ik graag met u wil delen, zegt zo in Filippenzen hoofdstuk 3 vers 14, zegt zo, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, maar uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En misschien zegt de persoon, maar hoe ga ik vergeten? Het gaat niet om de gebeurtenis vergeten, zoals ik al zeg. Dat vergeten we niet. Maar het punt is, niet meer focussen daarop. Want dat kan wel. En soms focussen wij elke dag op wat we hebben meegemaakt. En wij focussen niet op wat wij nodig hebben. Voor wat u wilt strijden. Soms bent u zo gefocust op wat u heeft verloren. Zodat u niet meer aan het kijken naar wat u heeft. En dat komt omdat onze focus ligt op datgene wat we hebben verloren. Of het verleden of wat dan ook. Maar God wilt u vandaag vrijzetten. Hij wilt u ondersteunen. God wilt u ondersteunen. Hij wilt u oprichten zodat u dat zou kunnen overwinnen. Maar de beslissing van de focus, dat is aan ons persoonlijk. En misschien zegt u, nee, ik wil niet meer blijven.

elke keer in deze slachtofferrol. Ik wil dit overwinnen. Ik wil sterker hieruit komen. Dan wanneer u deze stap neemt en deze eerste stap begint al met het gebed dat wij zo meteen zullen opzeggen, samen met ons meebidt. En daarna de tijd zoek om langs te gaan. Hè? Misschien wilt u een dag langskomen, woont u in de buurt van Amsterdam Oost. Dat u daar gaat naar onze kerk, daar in Oost, aan de Borneostraat, nummer 40. Misschien zegt u, pastoor, ik woon in de omgeving van West. Hè? Dan, ik zal daar zijn, in de Porsches, bij de Porscheskade 23. Daar klaar, staan we daar klaar om u te helpen, om u te woord te staan en om u te ondersteunen. En wilt u dan met ons praten, dan laat het ons alsjeblieft weten, want dan kunnen wij een afspraak maken, een vrijblijvende afspraak maken, om u te kunnen ondersteunen. Goed, maar zoals het woord zegt, maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij is, uitstrekken naar wat voor is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. God heeft ons geroepen omdat hij wil ons helpen. Hij wil ons vrijmaken. Maar ik moet al beslissen. Nee, ik wil niet hier mee blijven vastzitten. Ik wil dat hij mij helpt en ondersteunt. En dat is wat we nu gaan vragen in dit moment van gebed. Wij gaan hem vragen om u te ondersteunen, om u aan te raken en u op te richten door het geloof. Ja, laten wij ons voorbereiden, want dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, samen met alle luisteraars, wil ik dit gebed opzeggen in hun voordeel. Wil ik u vragen voor uw vrede, voor uw kracht, herstelling. We zitten nu, mijn Heere, vandaag is de laatste dag van deze maand. Heer, ik wil u vragen, ondanks wij in deze maand zoveel hebben meegemaakt, ervaren, en misschien zijn er dingen gebeurd die deze persoon hebben vernederd, hebben de persoon naar beneden gehaald. Gebeurtenissen en verlies dat de persoon, mijn Heere, nog steeds niet kon begrijpen hoe dat kon gebeuren. Maar mijn Heere, in sommige dingen in het leven hebben wij geen overhand. Maar wij willen u ons leven, ons hart geven en ons helpen. Help deze persoon, mijn Heere. Help deze mevrouw. En breng deze vrede in de naam van de Heer Jezus Christus. Heere, zo vraag ik u en zo geloof ik. Zegen het water, zodat wanneer dit persoon zal drinken van het water, mijn Heere, deze aanraking zal ontvangen. Deze vrijheid zal ervaren in de naam van Jezus. En misschien wil deze persoon zelfs een dag naar de kerk gaan, maar er is iets alsof iets deze persoon tegenhoudt. Heer, geef deze persoon deze kracht om te komen en versterkt te worden. In Jezus Christus naam. Zo vraag ik aan u en dank ik u, omdat ik geloof dat u in ieder hier is heeft gezegend. In Jezus Christus naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water. Heel goed, mijn vrienden en vriendinnen, we zijn aan het eind gekomen van dit programma. En ik geloof

0: Dat wij gaan ook zo meteen door. Morgen zullen wij weer hier zijn na het nieuws van 7 uur 's morgens. En zometeen zullen wij ook onze grote vriend Julio zal ook hier zijn met het programma hier. Dus blijf zeker luisteren. Wilt u meer informatie, dan kunt u ook ons een bericht sturen naar 0682906638. En wij zullen dan klaarstaan om u te helpen bij de Borneelstraat nummer 40 of in Amsterdam-West aan de Porscheskade nummer 23. Dat de Heere God u zegent. Ik wens u een hele gezegende dag en tot dan.
1: En we welkom alle smouwen, gaan samen de Heere lopen en prijzen.

Goedemorgen. Waar je ook bent. Of je net denkt, oh ja. Laat mij de radio aanzetten. Het is start met Mart op deze maandag. Hallo, fijn dat je luistert. Zoals ik altijd doe, de speciale groetjes. Hallo Carmen. Fijn dat je terug bent in het land, hè? Edith, Agnes, Oom Sjoel, Tante Marianne. Je bent jarig geweest, hè? Alsnog gefeliciteerd. En Tante Leen, zus van mijn vader, ook 97 jaar geworden. Oudste levende zus. Lucia en Ruel Dissels. Hallo in Zandam. Lisette Zweden. Monique Zweden. Sintje Watson. Guno van der Leeuw. Kenneth Lieveld. Alle vaste luisteraars. En de stille luisteraars. Goedemorgen. Start met Mart. Ik ben er weer. Op deze maandag 31 augustus. Augustus leven, ja.

een beetje gaan spelen hier met de techniek. Dingen willen niet doen wat wij willen af en toe. Hè? Maar dat is techniek. Laten we kijken of we kunnen gaan starten met iets vrolijks om u uit bed te krijgen. Ja, kijken. Ja hoor, come on.

daar ben ik weer. Dit is Start met Mart op deze maandag. En ik ben uw gastheer Julio en we gaan samen radio maken. Ja toch. Het is heerlijk weer buiten. Het zonnetje schijnt. Het is niet zo warm. Een beetje 22 graden. Maar een goede reden om eruit te komen hoor. Oppo Azari. Ik heb niet echt in de actualiteit kunnen duiken om te kijken wat er allemaal gebeurd is deze nacht terwijl wij sliepen. Maar even kijken, het is nu 4 minuten voor 8.

niet zoveel meer doen. Ik ga om na 8 uur gooi ik de lijnen open. En dan nodig ik je uit om te bellen. U mag uw deelneming doen. U mag groeten. En dan hoor ik van u wat uw nieuws is. Graag tot na 8 uur. Dat is voor het inbellen hoor. Stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten

0: Ze moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,50. Elektriciteit steeg van 23 naar €0,28 per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

sing. Can you stop the rain? Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G.

Special guest, Boss B and Master Shopo. The dress code is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en tof gezelligheid. You must be there.

0: 30 jaar naast Kawina en Kaseko Loko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

helemaal wat het zou moeten doen. Maar we behelpen onszelf. Yes. De lijnen zijn open. We gaan vrolijke muziek opzetten. Dan kunt u bellen. Hallo. Ja toch. Soms af en toe. Ja toch. Mamus Fudoro.

0: Radio. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, meneer Kielero. Goedemorgen, hoe is het met u?
0: Ja, goed. Goedemorgen.
1: Ik heb even getest, kijken of we doorkomen. En,
0: ja.
1: Nou.

0: dat ik doorkom.
1: Ja, heel goed.
0: Is de lijn oké?
1: Ja, de lijn is oké.
0: Nou, ik zou zeggen, fijne dag dat ik toch met deze storm weer
1: nou, hè.
0: Er ben.
1: Mm-hmm.
0: Ja, het ziet er niet goed uit. Ze hebben om 2:00 gezegd dat we heel veel regen krijgen.
1: Ja.
0: Dus de mensen die rijden, aquaplanning, mensen voorzichtig. Ik wil iedereen die op luisteren is gewoon zo de groeten doen.
1: Ja.
0: En ik zal alle mensen die ziek zijn, wil ik ook heel veel sterkte toewensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat we daarmee beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil ook de mensen dan die jarig zijn, ben ik ook achteraan, wil ik feliciteren. Ik wil Moor in Suriname Malon feliciteren.
1: Mm-hmm.
0: Die is vandaag jarig.
1: Mm-hmm.
0: En morgen beginnen we een nieuwe maand. Ik wil een kennis van mij, meneer Emmanuel, wil ik ook feliciteren. Meneer Okaref is niet wat alles maar wanneer ik had
1: binnen.
0: En ik wil ook mijn zwager nog feliciteren, die gisteren jarig geweest is, meneer Biekman.
1: Mm-hmm.
0: En nou 1 september mijn vriendin Peggy ook.
1: Mm-hmm.
0: En ik wens ze heel veel mooie maanden met dit nieuwjaar wat ze jarig zijn.
1: Mm-hmm.
0: En ik wil de rest, iedereen die iemand heeft die jarig is, wil ik ze allemaal feliciteren.
1: Mm-hmm.
0: En nou, ik wil ook de mensen, dat ga ik verder, die iemand verloren hebben, wil ik heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke en donkere dagen.
1: Mm-hmm.
0: En dan wil ik een paar mensen groeten. Mm-hmm. Want dat is ook wel prettig, hè?
1: Jazeker.
0: Om de mensen te groeten.
1: Ga je gang. Ja, natuurlijk.
0: Ik wil mevrouw Koenders, mevrouw Nana Oyema wil ik een groeten. Ik wil mevrouw L.I.R. groeten. Zijn altijd mensen die groeten, hoor. Jullie hoort mm-hmm. zijn een vaste ploegje.
1: Jazeker.
0: Vaste radioploeg, trouwens, je hoort het toch?
1: Ik hoor het. Ik noem het de Mart-familie.
0: Mart-familie, ja, meneer Bakkie, meneer Etje, Etje, goedemorgen.
1: Mm-hmm. Allo, wanneer tak Etje, tak Et.
0: Meneer, oh ja, Et, ja, dan ik begin even, hè. Et, ik zou zeggen Et, goedemorgen. Meneer Maarten, goedemorgen. Mevrouw L.I.R., goedemorgen. Tante Loes, goedemorgen, hoe gaat het met die Tante Loes? Ik wil Nana Abreuwa, wil ik ook. Mevrouw Adam, wil ik ook groeten doen. Meneer Marcel, meneer Vrij. Martens, ben je al wakker, mevrouw Kreesburg? Ben je al wakker?
1: Ja, inderdaad.
0: Wie nog meer? Ik zou zeggen, mevrouw Keerkel, doet ik ook. Meneer Biga heb ik lang niet gehoord, is ook iemand die belt.
1: Mm-hmm.
0: Meneer Van Pova, de groeten. Mevrouw mm-hmm. Dorothy, het zijn allemaal mensen die groeten.
1: Vaste mensen,
0: Ja toch, ik wil ook mijn familie de groeten doen. Yolanda Blokland en verder de hele familie Blokland wil ik groeten.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil meneer Creton ook groeten.
1: Oh ja.
0: Mm-hmm. Ja. En mevrouw Vincent Landbrug wil ik ook groeten, want die hoor ik. Dat ook wel, ze komt niet altijd, maar ik kan een boontori.
1: Mm-hmm.
0: Mevrouw Yvonne,
1: mm-hmm.
0: mevrouw B,
1: mm-hmm.
0: mevrouw Cleone, goedemorgen.
1: Mm-hmm.
0: Mevrouw Lisbeth, die belt ook vaak. Eenmaal niet bijna elkaar, die dan doe ik de groeten.
1: Want wanneer
0: er andere programma's zijn, dan doe ik dat niet.
1: Nee.
0: En dat waren ongeveer de mensen, die zijn Mathilda. Ik wil ook een familie McDonald's en ook mijn vriendinnen wil ik ook de groeten doen. Rufus, Etienne ook.
1: Mm-hmm.
0: En niet te vergeten, Claire Wie.
1: Mm-hmm.
0: En ook, ik zei je collega's. En ook een, hoe heet hij? Hij komt op de dinsdag. Ook mijn vriend. Nou ja, ik kom niet op zijn naam, wat erg. Maar goed,
1: mm-hmm.
0: ik doe iedereen de groeten, mensen die vergeten zijn.
1: Mm-hmm.
0: Mensen die me jullie mee niet kwalijk kunnen nemen, maar ook als ik heb gebruik van gemaakt.
1: Natuurlijk.
0: Iedereen de groeten, een mooie dag. En ik zou zeggen, ja, mensen bellen jullie met jullie nieuws. So, ik bel straks voor het nieuws.
1: Oké, grand tangie.
0: Dankjewel. En ook de groeten aan je zussen en alles, want die bellen ook al.
1: Ik denk dat ze onder de knop zitten.
0: Ja, gezegend de
1: Oké, dank je. Doei.
0: Doei.
1: Hallo, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja, goedemorgen.
1: Je bent er nog, Hortans, goedemorgen.
2: Juist, goedemorgen, Lobby Brada. Hoe gaat het?
1: Goed, goedemorgen.
2: Gloeio, Odinala Zee.
1: Mm-hmm.
2: Die wee karimo,
1: zoals
2: die mooie, zoals ap en toe, teno de, en go te kasani. Dat is op abrasko
1: Ja, toch.
2: Voor alle de chief, mijn mami bek kwijt, mijn jopers koot, dat mijn zoon naar boven heel goed zijn staan. Zoals af en toe, tegen de, en ik hoor de kaas aan. Ja, En ja, heisje. Isabel, heisje toch, Julio? Heisje, mijn beste zuster.
1: Ja.
2: We gaan die kleren uit, onderzoek, controle. En dan ga jij groeten kopen, want dan ga ik straks koken. Abrabasi, odi, odi. Odi, odi, nalasi. Hey, Julio. Alibi is de lakken aan het traan.

0: hoeveelste?
1: Dank je, voor de vierde.
0: Vierde, oké. Okay. Gefeliciteerd. De jongen of een meisje?
1: Gratanje, een meisje.
0: Oké, okay, welkom aan nieuwe, ja, nieuwe Europeaan.
1: Met Tegi. ik moet volgende week bevallen.
0: Waarvan?
1: Van een drieling. Awaning, Abrabasi,
0: jullie wangen roefers. Oh, mijn mabo, tak meisje.
1: Met Tegi, dat is het toe, me vergeten, Redel ook toe aan, jongen. Het leven is een lachen en traan.
0: Natuurlijk, grantani. Ja, natuurlijk.
1: Liever dit, lit trobi.
0: Ja, natuurlijk.
1: Het heb ik eens maar ter, Michel, jou, dat met teri baka.
0: Dat heet er den baka.
1: Liever tang.
0: Ja.
1: Dala des ma di e karmineng.
0: Ja.
1: Egi mi odi.
0: Ja.
1: Egi dala mala odi.
0: Mhm.
1: Dat ai. No, hasta negozo. Alas ma beye. Mina kritaki, i termi, mo teri.
0: Ne teri baka.
1: Ina mus fu termi, mina mus fu teri ook tu. Is dat toch? Jarawan Kondre, niemand komt voor je op. Jij moet voor jezelf opkomen. Want ook is boemboem kwekaaser nang. Je verstaat toch? In elkaar gaan we voor jaar of zo. Links wat toesmaat stong, rechts wat toesmaat stong en je tak links wang odi.
0: Nee,
1: je begint jouw, je trekt weer in afreis, toch? Dat alles maar odi links rechts. Ja, prisiri kong. Als ayaro kari voor kom met prisiri, aan elkaar kom kom kom kom kom voor een day. Wat niet jij mee op mijn adres? Je verstaat. Ja, we gaan door. Hi, bedankt voor je felicitatie. Ik doe Ambrabasi ook de groeten. De Brarangasa in Agadem. Ja, mijn zus die wordt 2 ook jarig. Ja,
0: 2 september.
1: Ja, 2 september wordt mijn zus jarig. Zus je Drachtenstein. Begrijp je? ACND. Mijn lief naar de moro is er geen traan. Maar samen staan we sterk.
0: Ja, ja.
1: Ziet het voor mooi, maar je nog de jouw wang. Ja? Ik bel u ook heel goed. Heel goed op. En ik stuur ook de groeten van mijn broertje Ed. Ed is mijn broertje hoor.
0: Serieus zo?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ed is mijn broertje. En dan een broertje op mij. Broertje op mij, dat zijn mijn broertjes.
0: Oké.
1: Ja, en wat ik wilde zeggen, verder stuur ik ook kussen. Kusje en brasa voor mijn meisje, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn apootje. En de boem komt nu ook te met die Odi, de crew van Maart, Rufus, Redel, Henk. Weet je, Henk, die draaide mooi kokotinetti. Weet je, ik geniet van zijn muziek. Is dat niet toch? En verder Ellie, mevrouw D, mevrouw B. Mevrouw D was ook niet zo lekker. Ik hoop dat het nu wat beter met haar gaat. Tante Loes, doe ik ook de groeten. Begrijp je, gisteren heb ik ook meegedaan met een Salem 88, joh.
0: Oh, oké. Okay.
1: Na lange tijd, dan was ping bij hoor, mijn rieke taka mijn laatste tablo.
0: No, kaba.
1: Weer net in mijn stribe, bij 6 uur, mijn ketang aan ping. Maar de mijn domi tak no roefers, die de mijn ogen doe mee. Als domi's door aan stingen, heb ik mijn tak sta op. En doe wat je moet doen. Ik voelde me geroepen, roepenstress kreeg ik weer in mijn sting. Dan parwaan zie ik dan zo raak dibri, dat longo bakapik moet doen. Mi, jullie snoer me de mond.
0: Nee.
1: De mekong. Ik zou zeggen, jullie, TKD,
0: ja.
1: Begrijp je?
0: Grantani.
1: De ziekenwijs ik beterschap ook doe die daar ook zo. En die daar ook zo. Voor de rest zou ik zeggen, ik zit op luisteren. Ik was naar die dat nu komen, dan kom ik terug.
0: Dan hoor ik je. Abong hoor.
1: Oké, voor de piep,
0: hoera,
1: Johanny voor die kleine.
0: Ja, zeker.
1: Voor die Odi.
0: Doei.
1: Bye bye.
0: Goedemorgen, bent u er nog?
2: Ja, ik ben er nog met Cleona.
0: Cleona, goedemorgen, sorry.
2: Goedemorgen. Ja. Ik wil familie Vos condoleren in verband met het overlijden van Reinier Vos. Reinier was bekend als de Sanse stadsdichter.
0: Ja. Ja.
2: En hij was ook rapper. Erg betrokken bij de kinderen van Sabi Rutuskoro. Dus daarom mijn condolera familie. Namens het team voor Sabi Rutuskoro. En dan ga ik feliciteren. De zoonman Louis Zederburg was gisteren jarig. Ik feliciteer het namen alle zoongangers. En mijn wens nog heel veel gezonde jaren toe. Namie Ebari.

0: want roy daga ete me pa mi wawa
1: yipipipi
0: ure dankjewel
1: gezegende week grand
0: ja dank hetzelfde
1: doei
2: soms af en toe ben no de ben go te casa ni soms af en
1: toe ben no de bent u er nog goedemorgen.
0: Goedemorgen, je weet je zus heeft alle geduld.
1: Wat goed van jou. Goedemorgen, Edith.
0: Goedemorgen, mijn lieve broer. Nieuwe week, nieuwe kans.
1: Ja, ik was al bang dat ik niet bel.
0: Wat zeg je?
1: Ik zeg ik was al bang dat ik mis Sano bel.
0: Not for sure, ik sta altijd.
1: Ja.
0: Mijn radio is half al open, mijn boy.
1: Oké, okay, mooi, mooi, mooi.
0: Alles goed?
1: Ja, ik mag niet klagen. Midden.
0: Fijne week gehad.
1: Fijne week gehad. Een beetje hier en daar wat regelen, organiseren. Ja, maar ago. Ago.
0: Ja. Oké, oké. Wat een regen, hè?
1: Ja, man. Heel erg.
0: Man. Ik heb ook een fijne week gehad. We hadden familiedag met de kerk en zaterdag was heel gezellig.
1: Okay.
0: In Almere.
1: In Almere. Okay.
0: Ja, ik was in Almere, dus daarom.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik doe de groeten aan alle broers en zussen. Oom Sjoel, tante Marianne, familie Dissel.
1: Want tante Marianne was jarig geweest, toch? 27?
0: Nee, ja. Lena.
1: Nee, tante Marianne ook. Ik heb iets gelezen, tante Marianne was jarig. Maar goed, misschien moeten we Agnes vragen.
0: Dan alsnog, als ze jarig was, alsnog gefeliciteerd, tante Marianne. Dan moet ik Agnes vragen, ja, want dan ben ik het vergeten. Maar voor de rest, alle broers en zussen, veel kracht en gezondheid deze week. En we zien jullie
1: zaterdag, hè?
0: De vijfde, zaterdag.
1: Ja.
0: Dat we elkaar zien.
1: Graag. Ik zou het heel fijn vinden.
0: Jawel, jawel. We gaan ons best doen.
1: Ja.
0: We gaan ons best doen.
1: Trek je andere zus nog over de streep.
0: Ja.
1: Oké, missa.
0: Dank je wel.
1: Tot 10 uur vandaag. Yes.
0: Oké. Werk en wees voorzichtig als je naar huis gaat.
1: Ja, dank je wel. En heel veel. Gezegende week. Doei.
2: Você viu? Luiz Moitê.

0: Maar
1: hallo. Radio.
0: Maar ja. Ja, mibia zet wan pokoe kong. Goedemorgen, Ed.
1: Ja, goedemorgen. Mibia tam tam voor mata. Watamata. Na. Consensie.
0: Consensie. Goedemorgen, Faitan.
1: Goedemorgen, jamatoon. Jamatoon. Dat is fata. Dat is mij voor jou. Dat is mooi tota. Pina soepo.
0: Ja, toch.
1: Mooi. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Faitan.
1: Ja.
0: Ja, ja.

0: Mart Radio, goedemorgen. Je bent in de uitzending.
1: Hi, Julio, daar ben ik even weer.
0: Ja.
1: Ik was mijn zus Ingrid Nijhorst vergeten.
0: Oké.
1: Ze is ook jarig geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ja, kracht gezondheid, angelange libi.
0: Mm-hmm.
1: Ook zus van mijn broertje Waldi.
0: Mm-hmm.
1: Waldi Nijhorst.
0: Oh,
1: ja, Waldi
0: Namimati. Ja.
1: Met Barrio. Is mijn broertje.
0: Oh,
1: is mijn broertje. En te mij bevallen. Waldi ze heeft een trompet voor het kind. Kato. En dan een en een krullenbal, een eentje en een glennie met
0: Kenny.
1: Ja, ja, ja. Julio, kom laat voor jou wat noppen. Zij let dat televisie, Julio. Zo'n ellende.
0: Is
1: dat die mambo? Is dat die dat niet aan de bronzole is? Dat ik wou je een kasking. Op een tutorial. Je wou toen zijn in die visioen, die me dan met de dag aan lapen. Dat is hoe je prijden bakken ze die ding. Die bijzat toen dat je weer hoe ede.
0: In
1: het radio ede, in het televisie ede.
0: Ja man.
1: Is dat niet toch? Nou kom koeri. Is dat niet toch? Ai. Dus dan mijn persoon Ingrid. En mijn heren, ik ben vandaag pokken voor mata. Is dan nog miskaf wat een Toto, jammer die het vara. Mijn heren van een bar van Toto. Jammer is die weer, wat heb je bij de in de buurt. Mambo, ik moet deze emissie boten qua spoempot om te zoeken te pieten. Ja, mijn zus, je draagt de steen. Ze wordt 86 met Goswil.
0: Oh, oké.
1: Ja, is mijn zusje. Ja, oké, voor straks wel thuis, Julio.
0: Grantangi.
1: En thanks voor al, ja.
0: Oké, doei.
1: Tot zo, Lobby. En Erik, mijn mati Erik, doe ik ook de groeten. Erik.
0: Oké.
1: Erik Gulpen. Yes, Odi okay. Odi, en thanks voor al, hè.
0: Ja, Hortans Lobby.
1: Zoals af en toe.
0: Ja, no.
1: Ik hoor te kaas, bye.
0: Doei.

Ze zijn ondankbaar, oh. Ze blijven ondankbaar. Tje mi gudu, teven wa lobby mi gudu, no mek biji. No tegi, no wasma, man, jere sa omiti, man,

0: Marta Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen. Je spreekt met Carmen. Goedemorgen.
0: Praxetaka okrololi di se sribi.
1: Ja, maar. Sribi, maar ik kon naar alle weer toe. Ik heb heerlijk geslapen. Ja, maar.
0: Ja, maar.
1: Dus wie pas kan ik bellen? Wie pas, maar jij denkt. Ik moet wel even...
0: Ja, zeker. Zijn je...
1: Ik nog een lekker ruim op tijd.
0: Ja, zijn je koffers aangekomen inmiddels?
1: Alles is altijd zo. Dat heeft erg lang geduurd, ja. Uiteindelijk 5:30 in de ochtend thuis.
0: Okay.
1: Ja, dat hoort er ook bij, hè. Dingen nemen zo aan te komen, hè.
0: Precies.
1: Je kan er niet niks aan doen. Maar hoe gaat het met jou? Hoe was je weekend?
0: Ik mag niet jokken. Ik ben... druk geweest het weekend. Waar was ik? Zaterdag. Ai boy, mi edin en dinne. Zaterdag. Ai, ik heb gedraaid. Was het vrijdag of zaterdag? Ai, mi edin, ik wekba. Zaterdag. Ja. Ai. Het was leuk. Maar, het was leuk.
1: Oh, al met al een goed weekend gehad.
0: Jammer.
1: Weer kijken naar een nieuwe werkweek. En vanaf morgen naar een nieuwe maand.
0: Ja, zeker.
1: Dat
0: is mooi. Ja.
1: Wat genade weer. En we hebben ook genoten van de zitvakantie. Het was heel erg leuk. En het smaakt alleen maar naar meer.
0: Heerlijk toch?
1: Ja. Dus wij mogen ook niet klagen. Maar ik wil beginnen inderdaad. Oh, jij ook allemaal gecondoleerd met de mensen die je goed kent, die heen gegaan zijn.
0: Ja, die broeders. Ja, Stanley.
1: Ja, broeder, ja.
0: Ja, Stanley.
1: Ja.
0: Stanley Donk in Suriname en ja, hier Molijn. Ja.
1: En Molijn, ja.
0: Ik kijk net in mijn agenda, dat mensen zeggen, oh ja, ik was vrijdag naar een optreden van Geneva. En zaterdag had ik die Stoomvoetendag. Ja, daarom ben ik weer zo, van Apinti.
1: Oh, yes. Ja. Ja, laten we maar genieten van het leven. Hè,
0: ja, zeker.
1: Het zo, hè.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja toch. En ik wil ook alle andere mensen die een dierbare verloren hebben, ook condoleren. Met het verlies en Gods kracht toewensen. Alle jarigen wil ik van harte feliciteren. En een hele mooie en gezegende en liefdevolle verjaardag toewensen. Alle zieken van harte beterschap. Ook die meneer, hoe heet die? Die ene meneer. Ik weet niet of jullie inmiddels contact met hem hebben gehad.
0: Oh ja, Banasi. Met Banasi. Banasi. Ja.
1: Ja, allemaal van harte beterschap toewensen.
0: Ja.
1: En de groeten te doen aan alle bekenden, alle stille luisteraars. Van ook veel tante Marianne, familie Dissels. Van verder alle bekenden, alle vaste luisteraars. Ook onze bonussen. Wil ik ook de hartelijke groeten doen.
0: Zeker. Ik heb er niet gehoord vanmorgen, nee.
1: Oh, nog niet gehoord. Oké. En dan ga ik weer eindigen met mijn motto, hè.
0: Jazeker.
1: Weer iedereen weer blijf vooral scherp, sterk, jong en gezond.
0: Dat
1: en een hele gestegende week. En jij nog even. Tot 10 uur ben je vandaag toch?
0: Ja, ik ga even door. Ja, ik ga even door tot 10 uur. Want ik heb daarna ook, als het goed is, komt iemand iets vertellen over moffo. Dat is een mondvol nog wat. In ieder geval over gezondheid. Dus blijf luisteren.
1: Dan blijf ik gewoon luisteren.
0: Oké,
1: nou heel veel succes nog en werk ze nog.
0: En ik hoop je zaterdag te zien.
1: Zaterdag gaan we ervoor met
0: Godse naam. Oké, is goed, Kari.
1: Ja,
0: tamboom.
1: Tot zo, lobby.
0: Oei.

0: Maar radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Ja, Julio. Nog even met mevrouw Elfriede. Is het alweer wat te nieuws? Of,
0: ja, doe maar. Ik ben benieuwd, ja? Ik ben benieuwd naar uw nieuws. Ja, graag.
1: Ja, want je had geen headliners beluisterd.
0: Nee.
1: Ik heb,
0: nee.
1: Wat ik een beetje gehoord heb, zal ik even doorgeven.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het was weer een weekend, hè. Weer een paar jonge mensen overleden. Een botsingen. Was zaterdagavond op zondag op... daar bij Lelystad.
0: Mm-hmm.
1: Lelystad Enkhuizen. Ja. Jonge mensen, drie jonge mensen overleden. Mm-hmm. Oh my god.
0: Mm-hmm.
1: 17, 19.
0: Mm-hmm.
1: Dat sterkte voor de ouders, hoor. Ja, yeah. Het waren twee auto's met acht mensen erin en de derde auto erachteraan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, elke weekend bingo.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Yeah.
1: Mensen, rustig rijden.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet, mensen hebben zo'n haast.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, zoals je weet het niet natuurlijk, maar het is over het algemeen. Mensen rijden hard, mensen soms, ja, van alles en nog wat kunnen zij roken. Vooral de jonge mensen, hè.
0: Ai.
1: Ze nemen het verkeer niet zo serieus.
0: Nee, nee.
1: Maar goed, dus dat.
0: En dan brengen ze andere mensen brengen ze dan in gevaar.
1: Ja, twee, ja. Dus ik zal vanavond 1-1-2 kijken horen wat de oorzaak was.
0: Oh ja.
1: Weet je,
0: ja,
1: het was ook een daar en kruisen. Het is ook een drukke puntje.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat. Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: En nog een nieuwsje. Ik ga straks ook luisteren. Ook een headliner. En die gasten, die partijen, die gaan straks weer verder over de begroting.
0: Oh ja, want het moet vandaag af.
1: Nou, ik hoop het voor ze, want die ziet toch...
0: Vandaag is deadline, de moesu.
1: Ja, die wil met die wil dan met die, die wil niet met die. Maar weet je wat het is, Julio? Dadelijk door benadeel UNO, want FNP, er worden veel stakingen voor de komende maand verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, die sociale zekerheid...
0: Ja, 9 september gaat ook alle openbaar vervoer, hè? Alles gaat plat.
1: Yes, laat die mensen goed luisteren of dit nog wel knap aan bevalt.
0: Nee, 9 september gaat alles plat.
1: Ja, ik heb een hele lijst van de FNV. Ja, verplegingstaken, hoe weet je staken? Ja, een paar bedrijven. Want weet je, de arme mensen zijn weer de dupe, Julio.
0: Jazeker.
1: Ook bezuinigd. En ik bedoel, alles, de inflatie is al hoog. Alles is al hoog.
0: Ja.
1: En nog meer de mij kieroen.
0: Ai man.
1: Ze denken niet aan de arme mensen.
0: Nee.
1: Want VVCD, dat denk je zo, ze zijn goede man.
0: Ja.
1: Natuurlijk moet je de mensen hier houden voor roken, dit bedrijven. Maar jezus. Als je die winsten hoort wat die mensen maken tegen...
0: Wel, nee.
1: Kippenvel.
0: Mm-hmm.
1: Kippenvel. Maar ja, we gaan het afwachten, we gaan het zien.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ook, ook wat te zeggen over mijn buurt hier, want ook in Zuidoost bouwen ze vol. Weer een hoge toren hier achter
0: de arena. En dat heb ik gezien. Zo biggie, hey, toren. Waarom? Nee.
1: Julio, maar die flats zijn niet te betalen. Heb je achter de IKEA gezien wat ze gebouwd hebben daar?
0: Ja.
1: Brada, Inama, Paide, Oslo, alles staat bijna leeg. En dan hebben ze het over huizen tekort.
0: Mm-hmm.
1: Toe, doe zo, drie, doe zo huur. Waar haal je vandaan?
0: Nee. Maar weet je wat gek is? Vroeger hebben we Taki de Belmar heeft te grote, hoge flats. De Brokkoding. En nu komen ze weer hoge flats bouwen.
1: Ja, en dan voor de rijken. Hele grote gedeelte van de rijken, wat ook naar Nabai. 4,5, 5 ton, 6 ton.
0: Nee, in de koma bij.
1: Weet je, het is echt niet normaal. Maar goed, we gaan het zien. Want het is, ik kom daar achter. Ik ga IKEA miskrijgen. Om te zien wat er in de buurt allemaal bijgekomen is. Ik bedoel, ik woon in de buurt al vanaf de 80er jaren. Maar
0: Okay. Het
1: reizen de pan uit. Dus dat wilde ik zeggen.
0: Okay.
1: En ja, nog wat een headline ook. De stormseizoen is begonnen. Ik hoor op Saba.
0: Ja.
1: Zijn de scholen dicht, want er komt weer een storm.
0: Ja, Saba Sint Maarten, meer toevallig. Ik zeg Saba Sint Maarten, ik heb gehoord, de scholen
1: dicht. Ja. Oh, dat vind ik altijd zo eng. Maar goed, we hopen dat wat rustiger, dat er geen doden en gewonden vallen.
0: Nee. En hoe heet deze? Hoe heet deze storm? Martin of zo?
1: Martin, dit is een man.
0: Maar die man ingeren een ogri zo lekker.
1: En de man krakt die dus.
0: Nee, de man ingeren een ogri zo lekker de oma's.
1: Ja, we gaan het zien. En voor Suriname, Julio, ben ik blij dat die honden ook gaan meezoeken, hè. Naar die verdwenen meneer.
0: Ja. Laten we hopen dat... Okay.
1: In elk geval, dat was mijn nieuws. De groeten.
0: Hartstikke bedankt. Dank je wel. Ik ben er tot 10 uur, dus je kan blijven luisteren.
1: Hoor je me?
0: Ja, ja, ik zeg ik ben er tot 10 uur.
1: Ik hoor je niet meer, maar ik hoor wel even op de radio mijn stem nog.
0: Oh, je hoort me niet meer? Oh, dan moet ik iets doen.
1: Ik hoor je niet meer.
0: Oké, nou, in ieder geval, dank je wel. Ai, doei.
1: Hallo.
0: Ja. Mart Radio, goedemorgen. Hoort u mij? Hallo, hallo. Dat is aan Noani. Hallo.

0: Marta Radio, hoort u mij? Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, u hoort mij.
1: Nu ja. Hoor ik u, want ik was er al en
0: ja.
1: In ene was ik weg, hoorde ik niets meer.
0: Oh.
1: Maar goed, er is geen tijd meer.
0: Mm-mm.
1: Maar
0: het is 1 minuut voor 9, ja.
1: In de zoekhoef mee.
0: Nee. Jij jij van mijn gagoe, dus eigenlijk...
1: Waarom? Het is niet leuk, hoor, dat je zo met je zus omgaat.
0: Jawel. Want mijn zus van Delft, die zei nog... En ook de groetje aan mijn adoptief zus, aan mijn adoptiezus.
1: Ja, heb ik gehoord. Ja. Maar ik dacht, ik ga kijken.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
2: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
4: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
2: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, Now and Always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt

0: Graad of 19, morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de regen is de vertraging groter in de dagelijkse files dan anders. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer, 5 minuten bij Amsterdam Buitenveldert. 5 minuten ook op de A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer. Op de A27 Almere Gorkum, nog een kwartier vertraging tussen Hilversum en Knopen Dunette. 10 kilometer file door een ongeluk, de weg is weer vrij. En 201 Hilversum Uithoorn. Kwartier vertraging tussen afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot, 3 kilometer. Een half uur vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Herugowaard, industriegebied Boekelenmeer, 4 kilometer file. En op de N243 Averhoorn-Alkmaar tussen Stompertoren en Alkmaar, 3 kilometer stilstaand verkeer. N244 Edam-Alkmaar tussen Zuid-Schermer en Alkmaar, 3 kilometer file. En 2 kilometer file op de N245 Schagen-Alkmaar bij Herugowaard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Ja, wann bon, schwitzi Mantin, guten Mein Name ist Örmi Bezisa, Örmi Sobu Emebar, Odigona Alla de Lobiwang. Sandy abgestemd, natürlich, für sie rakoki.nl, voor de fouten, miskat, mi diehards. En niet te vergeten, zij die ook afgestemd zijn via de Salto-frequentie. Van 9 tot 11. Dus Iwa Arki Rakoki, dan natuurlijk Ika Arki Rakoki, tapafasi sa yu e feni. Boom. Wan boom sweet odigo na alla din signore burgers. Ja, als ik naar buiten kijk, deze op zo'n kantakje. Niet zo slecht hoor, maar of je look in toch, dat zou ik eerder thuis zitten met een lekkere bakje thee. Een gezond iets voor me en natuurlijk de epotheen. Tapra koki punten. Tapra no mataki. Nee, punten. Tapra koki punten. En zo is abi dat hij bepaalde tori kan confreren. Yo, yesi. En natuurlijk ook een boon sweet origomiti de mama's, de papa's. Van harte beterschap natuurlijk naar Dings en de vierde schrift zo lekker, weet je. En vooral bij jou focus tap aan weer vooral. Of in een vierboon de lukogadoro zien, no, no, de migado als een korso. Of je skin of vier korso, je ai e vier korso. Dus dan ik door zee koryu. En natuurlijk namens haar heer team voor Rakoki. Van harte beterschap. En ook toegide wansalas.

0: Dir bar ila suang lobiwang nawa san san de ini di en weet je en daarom zeg ik één ding dus wat die si wan dit taki ila suang dir bar ila suang lobiwang en natuurlijk boom voor krachti en a krachti eco automatisch en je vira krachti boom shoot is op het ding voor al die si ba sablat ili bunang dir bar da abra da we speed de ne fir no one de ge wan dat wan taki you e de kring you ati kring enkelak sa yo me si mi gado mo me sa shuit wa kayar of mo mis den shuit tori ere na dati wan wan dat na de sari momenti ma no tak dati me ki biji ten an negosi de yere dat afskeid bari de e bari ja komi Tokyo. De al die tijd dat je hebt zo'n gorogorina familie dat nooit die troonzanger is. Maar mijn god, uur is te vroeg. Maar goed, mijn lieve mensen. Die alalibisma zijn die in de penitentie dat die natuurlijk boem voor krachtig. En dan lobby ik me kijk moeten uit naar Dungro Olodati. Dus boem voor lobby we zijn committee aladeen lobby wang. En natuurlijk ben je jarig, heb je wat te vieren. Itro mama, heb je iets bijzonders te vieren. Want dat is de toebaya, ja wel gefeliciteerd. Gide wan san verjaar den dee samsa de wan san beverjaar is de. So boem de wan ftide de wan ftamara na den dee sa. Ik zou zeggen van een natuurlijk hip hip hip hip hip hip hip hoera hoera hoera en we go eind augustus zijn we al hè? Even kijken is ja, het hier na 31 augustus zijn zij boy het gaat wel. En dat want dat ik alle de augustus voorjaar is, maar bij je ipipipipuré. Zo, we zijn van Boonschuit Odigo ook toen naar Amsterdam, Oost-West, Zuid, Noord, Centrum, Zuid, Oost, voor de Voortang. Enkele klangen mina draaien op ook. Surinam, people, fawaka. Maar onde toch, alasan ego boom. Jawel, en natuurlijk, alle trouwe winspe, onde van Boonschuit. Odi namens na heer team voor jura koki. En dat want dat we zijn de suite odi gogo met alle de provincies aan de afgestem. Arnhem, Pasi, Bayamatus, maar dat pena heen je nood. Tante Joyce, Kralendal, zo. En dat we Bardelo bij want dat pena Rotterdam, Fossi. Ja, want je weet ook dat ze ook toe en zo boena alasee en ook toe van een verkitte abrawatra mam no mankar alasee de wees mo stop de wante wante sranami godo miskat alasan boom en zo we baron boon sweet odigo miti de wanda pena in a turton passie. En natuurlijk ben ik niet alleen hier ja zo mi denanga mi lobisisa Lillian Harrison. En zolang een moment is dat de lobby van DC kan komen, want dat deed ze ook altijd door aan no. En dat want ik enkele kator zou weten dat ik nou hier op je leeftijd, nou hier dame leeftijd, aan een baby. Ja, kom biggie kaba. Dus Lillian was boom, sweetie, sweetie, sweetie, monde.
1: Ja, misa, mitaki grantani ma wortu abara. Me bar odi lek fai bara odi tuyere ala si fai bara odi persis mi de letei baka. Fai pur futu mi de letei baka drape bara odi na sre fasi. Me barem bayaji ala sma. Wante mi go kane tamara mantem nok beti desna. Me barem so. Lek fai sa mi barem so me barem tu odi odi na ala si. Mi barem mi. Manga sisa mi de jaso mi. Den na in uitzending die dan wordt actori aan het roeden is dat er mee
0: ja ja ja yeah. En nog erbij eigenlijk de tori is nou een tori bij alles maar kan vinden er nog een diepe na tori er ook oppervlakkig
1: ja precies
0: in a tori
1: biggest matakie wat kasi see
0: ja ook toe en voor ons aan mij bij een begin voor mij begin gomorrow vara dan moet het wel poco even. En a poco di samo poti mi lo ba poco di sube bar ma de frey wan bungi shuto di brada bloki we bar wan bungi shuto di ala de lobby wan de vergeto mudas mi gado. Mo bro hersila ego no ay baya sanika miti sama. me lafu mano moy. Wan persis nek fami ma bo di mwa to rimbo lafu. Net so ma wan tu bigis ma omi en ya bu wan fek sa e pot mi pchuta prakir des. Solis mi sreve barikatem lafu ma urmiya dekatif lafu.
1: Ato bigis ma e meki la futu.
0: Ma fuk mana so mi dekaba.
1: Fat fatore taki.
0: Dus mevrouw Hersila, mm-hmm. Me good yeah. You. Jawel, yeah, mevrouw, yeah, yeah. Dus moest je me bar een bonk, sweetie, Odi ook to. Mm-hmm. En Carmen ook to, je me bar een bonk, sweetie, Odi, want kabij tanga, bidis mabaya, tanga. Einde, des na so lobby, gideng lobby, mama, dati. En natuurlijk, ik heb ook gemerkt dat we lo jong wang, bijna veel op Facebook, wat lo jong wij, gwe jong Lilian.
1: Zou want dat kan,
0: maar voor zo'n goede pato, dat hij dan moet doen, poko even, die de smas aan verjaardag. En of hij sabt dat hij nog heb money. Enough go lend money, no go borgo sopa no once ma. Kaba want of you.
1: No labo de ubige. Yere, abu bie go doro, me archi.
0: Wane, kekra bo no no de voyente walot me de desner. So li jika me ke bigite eu schuld da ibarika dat. En fu voorkom de soort san dat i dat igwe wat las man a begi want to ori. Da no mono mi me ke bigite eu schuld da ino de mori da want to sma komberi de sakaji yes ala da tam.
1: Komberi de go skamu na ne sa ibarada.
0: Ala da te skrivi. Ja. Wat is motak fa ilagi. Des enkelak ye shirati enkelak fa alibi e gono.
1: Mi be sabu an bigi man. Si sa urmim no kotu mofo. A bigi man dat i dan ala ya dem kinfe e bori nyan ala den soort san. Ma bigi man de dek bayara.
0: Ja, ja, ja.
1: Da de aksa patak pasai wan trajari wan daye tabigam sama ro me yara pa bot tapi yara pa trajari fai ka aksi mitritori trajari mina sabi
0: ma panaret apa beri ka mi brain mi citi
1: mi tak trajari wan mina sabi mi de trajar moro das trajaru no veru edanga trajari das ator be su jimi mi lafu wan nas masam ben sabi e mi lafu fa bigi mata trajari. Say aksi misani trayari tempo yari. Kadem no demoro. Ambiki maleti ermi. Abendete a komita trayari madata no ben sabi no wafu no ben sabi ye make a plan. Maso lesa plan e go fault.
0: Daarom heb ik dus met dat maakberekenis geen ontvang.
1: Boy.
0: Weet je wel, solicie of if you know who die wang barhoere. Beetje barhoere. Je noemt ze of nee, ati voor jaar of nee, long. Of noemt ze op voor jaar. En vier en bo, je lost to barhoere. Je wans door je barhoere. Of je wanneer kan barhoere, terang aan mami, bo barhoere, sabri, was de
1: keer. Je dat is in Bas Afri toch niet tegen. Dat is mijn vrouw. Je bar boeren, dat is Sam Sadan.
0: Mijn oma tak dan nam niet lang vrij.
1: Dat is mijn vrouw bij vier baroeren dan barere.
0: Ja, mijn lieve mensen. Na zo a tori e waka. Oké. Ja, ja, mijn lieve mensen en natuurlijk technicus is een mooi tori die ja grantani. Abong, te op een bepaalde zekerheid, op een bepaalde vieri. Mm-hmm. Want als je dat vieri dat dan ga zeggen, op een soort bepaling.
1: Mm-hmm.
0: Weet je wel, ja. Opo, want in Barikan, je nou een bedrijf toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus twee weken maanden. Twee weken maanden. Ja, twee weken maanden zo. De breken je een PS dat je nou een bedrijf. Je noemt mijn jongpok moet direct voor bedito. De breken twee weken maand je noemt mijn jongpok want je moet voor bedrijf die intak. Je hapen. Je langer dan toe aan hoe je haar lees je strekken. Look at that, hey. Oké, de armen van fabriek doen.
1: Ja, ja, ja.
0: Je haar je voet dat, hey. Alles aan boem, kindie boem. Dat je op het op. Dat je breken dat. Want dan betek je bedrijf één.
1: Ja.
0: Enkelijk nog meer krapang aan jou.
1: Ja, precies. Ja, maar naar jouw bedrijf.
0: Naar jouw bedrijf.
1: Ja.
0: Weet je wel eens.
1: Ja.
0: Alles maar bij je bedrijf.
1: Ja.
0: Daarom moet je bedrijf ook bezig zijn.
1: Zeker, ja. En daarom moet je hoor, een bedrijf in horen en horen. En ja. Tak en want als ze aan zei het tak atrasi in het tak is soms ze aan of die zei het tak atrasani aan of die zei het tak atrasani. I ed het tak die man te moet ik richten die zit ik astrati. I voet het tak dat zei.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, en dat ook toen in bloeken aan ik te ik donk kan die denk ik tien plek of go. Je bereik IT de modus zo. Maar tenet die tabu je zelf als je het alleen tien zijn zei denk je dat toen om je doet.
1: Ik doe. En dat je praktijk tak samen. De femme doet de titi, ja. En de femme doet de roja.
0: Ja,
1: en de femme...
0: juist.
1: Zo.
0: Omdat je estuur al libisma moussabi yo na vlees en bloed.
1: Ja.
0: Te je opo. Weet je wel, want ze zijn in de zeker, want als zelfzekerheid, weet je wel, als confident voor jou,
1: om
0: met jou te zijn. Maar of jullie ons maar zijn twijfel, dat je op alle wegen voor jou ook toe.
1: Toe, dan, dat ga je doen dan.
0: Wil je dat je bief geboren bent, dat je bief nasi komt, dat je bief niet
1: aan de wand komt, dat
0: je bief maar zijn met toch die dada.
1: Dat kan die nou aan komen.

0: Rakoki, informatief, actueel, cultureel, verbindend en innovatief.
1: Yes, mi lobby Arkiman. Sisa, hoor me weer. Wan boom sweetie, konenig de wan san knapot an konono de net na ini. Sisa Lilian, ik begrijp wat hoor san bebedoel.
2: Ja, mi. Het lijkt zo eenvoudig, maar zo eenvoudig aan het ding. Als je dit nou maar weer zo, nou maar bigitorin gaan tappen eigenlijk tegenko. Ja toch?
1: Nou maar warsko.
2: Nou maar warsko, ja. Zo'n takking.
1: Ja, dat was waar.
2: Nou, maar als goed, het is een Harry Young Lloyd tak, Adjer Story.
1: Ja.
2: Dus nou een heavy Adjer Story, want dat is een Epsa.
1: Ja, toch, precies.
2: Is dat niet toch?
1: Ja.
2: Want je ziet Epsa. Vooral no. Dat zo lees je gewoon voor jou. Zo lees je alles mee kon naar een tas en naar een sannini.
1: Ja.
2: Als man aan notina, het is mij brokken kon een tap discharge sani. Discharge wanya san, discharge bami, discharge lezen, discharge.
1: Den voor jaren zo dat mooie is, ja, verschil van na shoot voor jaren zo. Dat want dat in het tak abrabun kompe more, tak abrabun familie.
2: Aso.
1: Want dat want dat de lobby want dat om je heen sap dat me gana ne go bunanga disi.
2: Ja.
1: Is ap sane wo go neng, ma we go verras, we go verras.
2: Dat is een biggie.
1: En te go verras, eti, ati want, ati go verras even no de sister. Ik maak een voor als ik was aan door je abrochers, maar dat ook.
2: Dan die no, deze man want de biggest man fossie. Ik taya niem mooi zonin, anisani mooi.
1: Garota, ja man.
2: En hij taxa achake facha wan pon aan alle deze animal. No, de asma fos adoro. Hij tak wan nadapem no dore tem no misaka no danga RMC. Mechara nyanga sodoro.
1: Ja, precies.
2: Tuma, hij bel, hij pote wan slaga Facebook.
1: Ja, precies. No zo wan chiefe lo mo me kifan hippie de dalat. Ik ben de na face. Ana mechara sanda to.
2: Ana mi. Aher ya po epi ipi ye pasma pasba ya po buka ya po da werde. Na mi ba. Na gronta perigia so vide dei.
1: Ambranda san kambito wan fu yaro so man.
2: Ja.
1: Isi wanda enkele amano baf go astrafo.
2: Amano baf ono man fu yaro so.
1: Wat inamoni.
2: Eh?
1: Isa go go leni dis manya.
2: Ma meta ken tu yare. Dat is zo pima dat mis ab want to so pima ti. Toen me dat ook kongi de of mina ab mi money. Dat mi moest go buy so pigunu. Blijf voor jullie thuis. Mina ab voor yaro so. Make me want but go down buy one ready to force them just make you me buy me ready of me
1: drinking. No, see, drink it chin show water.
2: Aye, show water if it chin or shadow. Iya toch, des don't talk by the body people regis refi.
1: Mooi, wat niet. Ja, precies. Want dat bij voorbeeld van dan ik van is hier dat hij af voor jaar of zo man. Want is hier een probleem, want dat zo hij op ook te vertrouwen voor jaar of zo man. Af voort zou hij mee toe. In namen niet mee, want ben.
2: Ah, you want for us?
1: And for us, and the Ireno, and the note, and the Fosibe countries, them Pokumani, the
2: Pokumani,
1: the Pokumano Besa Bunsa, Winties, and the Be Plain, the Winties, and the Pokumai, but you can know Eric Biggis, Mother Pekuli, the Tamaro Sako,
2: the Kamatu, the Kamuns,
1: the Ogra Pukuf, this day. Itakom, Metata Saka.
2: Anesaka, the Tamara Martin, that make them Pokuma Begwe, my Pokuma, no, no, it's

0: Di tanto ci sei e ovvia drapeda, hanno tegem cintac pa monide. Me bighi tara he, fammi ricordam con play poco, cabatu ma.
1: Ma da te psano, ieși dat asam condrai, no one know. No, ma. Ieși ma comoro, snap ya.
0: Ia, ia, bo, ies toch.
1: So feel for the pistori di si des, enkelak a pisi fu atori, dati te uno abi.
0: Mhm.
1: Weet je, Briti is dat om een genade naar een Briti voor die aan die oppositie.
0: Ja, dat die deed het op een grote
1: plek. En ook toen die lukkoboen, na doordat toen begint terum voor jou die met oude dombaar koudappen.
0: Dat ik niet bereid dat ik je eerlijk vind. E o friadi da mejor fiz na ouro e com
1: ouro não nem mana serio e com
0: ela e bela tá boa
1: nem mana o no
0: trevo ouro e com ouro
1: da fora des mas a lop dance a la yari diz na te lu que na tu que é assim spiegel beeld
0: vertel me
1: ik kan je hart want je geef geen dag
0: me suere que erbi dus te vivir met ta casa met me cabecere es geboorte dat je meer sa ik had die kafria die net dit met termi es geboorte dat je taki ya mi brara jimeng ya want da eb di moro min taki ya da jima es geboorte
1: ya to want we jo wel bewe su conta pona a pistori di si wanda so ye shi dati wanda we gafria ritori we gafria en ook to ye shi dati in den ting Zeggen ook de heer, hoe dat vind ik van dat we last boom voor jongens, maar toen bij
0: jou.
1: Vrede bij je te denken dat ben aan de silly.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, want toevallig was maar bij Bel dat had ik geconfronteerd ook door in de lassie. Voor weet je wel.
0: Jongen,
1: maar vaak kan dat zo voor jongens, maar weet je. Niet om wat me bevinden, we bij bos op Samsa. No, no, de des of dat want dat is aan mij eens dat in dat ding in Zawego. Dat of je abip ching, dat ik ching tap 25 jaar moet je een gat in de lucht springen
0: met God om
1: je te overleven.
0: Ja, je begatta, je takangatta, dat mi gado. Aba lifte disi ma fa elibego doro ta fa libo waka you like te kom big ba ages like ye libino aso senwere te kom you want de yongu in e praxer noti anta ki ne praxer ye praxer ko uni na te di de
1: enta kap che hari ye ko to mata kom bigine at
0: tantiri
1: want you blave moeder
0: ye blave moeder e moro ye kom bigi moro
1: en unom frede ftak fu den pistori tuan meki ala sui tore ta ki majer sue luku
0: ya we frede ftak fu den pistori disi frede ftak
1: fu bepaalde san ya ya omdat je dat over bepaalde zijn, niet nog belangrijk. Na een manier van toren, soms eigenlijk of wat, zo'n fasie, nog steeds zo'n bepaalde fasie. Maar dat we tapen me van om een week te maar hier die poké play of wat is aan het eind. Ik zal dat of noem maar op. Dus eigenlijk.
0: Maar om naar Luca Trace in Alibi.
1: We zijn bang om over bepaalde dingen te praten.
0: Ja, precies.
1: Weet je wel, maar weet je, dat ik abrasan in Janus, maar zijn in takkie, om dat bepersoonlijk dat moment, dat ook te abra gebeuren. Luca, ja, bijvoorbeeld, Luca is aan mijn eigen bussen naar Sranang. Maar ik hoor ook vaak veel
0: dingen
1: voor bussen. Luca, om dat deze, want of je go bussen, dat je als mij klimaatbedrijven, om je,
0: Kontum, die zijn dat wel nonsens.
1: Maar snap je, want eigenlijk dat in het takkeroep, maar dat want dat je eigenlijk informatie aan de fara aan de zoek want is op in jouw wij de alasan etel
0: etel ai
1: vooral
0: de zo de zingen toe want dat de boeken mij zingen alleen zo chantistiek
1: omdat je bereken sorry naar de mandat naar de eigenlijk de sturing voor ze even in de plek
0: ai
1: je eigenlijk in bereken naar dat man kan kara a hogri sampai
0: te motiveren
1: saka woord te
0: gaan
1: en of you skin dot in ekip tino fin ook is bon voor informatie dat je zo amazing dat enkele de virus ref bloot in virus ref bloot trouwe por prosito
0: ja in het denk not moro
1: in het denk next moro
0: want look we is kota ik mo pa oso ya 20 jaar ik mo pa oso mi ching voor zegt want je gaan bus de jong tem bus of dono de trouwens je bigisma se fe bak epi den bakasi des maar de jong op chin dat abus den nabes want die abden bes ook to die tapu
1: ja
0: dus en de man de santo want alle den soort bes dat de want dan de etak ja ano de jongen chino me akita tapa bes de ma ekonanga de idee de wil dem chimoro trana
1: i bereken mi subscribe so i bereken dem ki as a denk is nel des de i bes dat you it de des a verstand san de no no de dan bij voorbeeld i me ka her bes ba for you bo one you bes in your mind is ke sa da you treve bigite ga ma va bes dis no bo bon to
0: ya

0: gordijn.
1: Ja,
2: snap je? Precies. Dus eigenlijk dan maakt het niet uit wat de verjaring, maar weet je wel, alleen van de informatie, bijvoorbeeld zou een loofde nou opvoeden zelf, want je gaat mee, je gaat met de stromen mee, het is gezellig, weet je.
1: Ja.
2: Als anxiety, dit is een,
1: je doet lekker mee. Ook toen ze zei, Ermie, het trangt als op je drinken, want hoe bij drinken, je pot ijs, je pot.
2: Ja.
1: Maar dit is maar nou, nou, dat ik van batra dene, en dat batra cognac, zo ik kan tenen bakaneki. En dat de boene, en de moro de juro dat. Nou, eerlijk, de jongens, die wat is het drink trang als op je zondro, watra zondro, ijs zondro, noti.
2: Ja, precies, ja.
1: Is dat toch?
2: En weet je wel, en daarom, en als het nou een historie zei, dat dat weer, Lilian. Want,
1: nee, dus je groeit,
2: je staat er niet bij stil, hè. Maar, look, nou, alle de zons heeft ze nou nodig. Vooral, look, of we takkie bijvoorbeeld, of je look, go. Vooral P, wala malak moto konk stranang.
1: Ja.
2: Dan vind ik ook zeef sa dat bedak. Weet je wel, minno sabiere, maar ze blijft in de stad bij stil. Dat baka zeg maar 10 jaar in nou hier gap. Srana abi. Vooral bijvoorbeeld suma moest luko suma. Na de oorus ma moest ko luko de jongens ma. Of na de jongens ma moest luko de oorus ma.
1: Aji, aji.
2: Des enkelijk luko.
1: Ja.
2: Luko wala gine. Denk aan pisto dat.
1: Ja,
2: maar te i luko realistisch. Want tanga olanga yo marideri.
1: Ja. Want eigenlijk, man eigenlijk te luko ti de delik feit dat kem. En als je zegt, dat. Na de jong wa musluku den bigi want omdat den bigi wa na no am ne di den de jong wan wa wa voorbeeld dat no no enough peri baka si so nabes of of is na in one dance of het gebeurt so na den bigi wan so furu dat en op che begin gro kon ei begin buku nem bela ei begin is ala den so sania dat i look we dance wan na pilok op mo panga dance na Afrika des i mag seke as so op mo podape a dance na na blakas na so op mo podape ti de wet man se fe dance man den teken funu maar ei go dorom dat en abi want unu sref me jong me sek mi bela tu me dance maar en a voorbeeld no de moro tegen de lek van ik begis maar ben kandiënt dat meisje stop ah pa, in oké me kasandi si is abi tegenwoordig hoor je dat niet voor een biggie wang et tegen wang chi wang maar jong wang je begrijpt me me gaat om tak om mensen om allemaal als een mama me bedoel uno neem me kwalijk samen tak maar na de sansa heb sata pa grond tapu da je praxer uno le biggie wang dat ik in man te zo rap chin toma tegenwoordig in een man waarschuw wang chin want en schrijf en maar ze me voor die ete je wang biggie tak en maar schrijf broko contact sa je contact
2: ja
1: is dat en maar saka gi you lek wang biggie sma des you lek uno lek den biggie wang want dat is maar zeven om biggie smalle kunnen dat de taki over het algemeen om biggie bado op dem chi dus je vrede voor was je om chi tegenwoordig dus in de same taki dan wins zei je op chi en make of is dat zat in een man was je om chi tegenwoordig is dat toch en in een man voorbeeld no de voorbeeld no de want luko fosi un a 50 jaar ote yo grab one biji gonda chego go su tu trawan des anat no ben de dat chego fetit up a young leeftijd dis fu 50 jaar dat ma yes kreki no de dat chin fu 50 jaar kan de uma kan de man e su des ref kiri so is a bidas ye fir sari fu den tori dis yara si sa me tegi e lak me fir sari te luko den tori dis ye praxer mi gado so young ipchin apchin de da want at sut kiri sagba akiri ye sar am madi emchin sut kiri e ye sar am madi e la semchin wan anam am madi di emchin sut kiri che potano en senengo go kiri ifo stanto
2: dis
1: ja, je amma dat ook toe, je zal in dat aan een senem chin. Je verstaat toch? Maar dat is een, ja, en soms wel, je hebt enkel dat aan mij te a. Het is mooi vooral te den boy den libif den isabi a trawan tek misani des me go kiren am magna pawansi ay suten ifo stand toch des den ma dat ook toe no le ripchi noi go go su chiri. No leren nooit, want ano makkelijk voel leren gogo su kiri. Is abi dus ano je sari fu den tori di sierra met tanta ken. Het me sari fa jongere ekir den schrift so tegenwoordig. Dan in like fault taki by in a man body, want if you body a dry a tegi one big taki no say a you as hot. Dus in ons op zijn doe eigenlijk dat ik naar Pauwans zie. Alle die met dat heeft me dat, dat die misschien toen mij fettie kan zijn. Ik heb jongeren, vooral jongeren, naar school toe moet kari. Want mijn ego naar minder ding. Mijn ego kan go bij, kan go was. Je voelt dat ik aan moro begitaki kon zoeken je pie. A de man die hem zoeken je pie. Dat naar school toe moet hem zoeken je pie. Dat kan kari.
2: Nee, maar
1: ja,
2: precies zei dat. Dus eigenlijk niet alleen tortori die zei. Maar om man taki, vooral US One Pref, ik heb bijvoorbeeld over een systeem van mijn vriend Negobong.
1: Ja.
2: En toen zei dat over een systeem van Negobong, dat ik zei dat ik hem telefoon. Want dat je dat over een systeem van Negobong, dat ik lang had, maar ze moest konfkoliba systeem no de moro.
1: De no de. Maar dat is lekker naar uno oru wa etang.
2: En dat we voor grijtjes, dat wan taki, dat wordt het weer een kale woestijn.
1: Zonder niets. Mijn schwering is niet dat ermee.
2: Nee,
1: we tak de sans om ja, want dat is lekker.
2: Nee, weet je, om je remoro.
1: De tion wan de feefi, je koopt dat kan de drie oru wan gwe, amindri, maar... Voor jong wang ik wil je bono.
2: Ja, ja.
1: Is dat niet dat je
2: en die man wil erover praten.
1: Ja.
2: En want look at you, not take over one day, one Sunday in a Sunday. They break in that, okay. Weet je wel, they give up. En look at you, no sabalibi. Dat in a span, dat jong toch naar die zeep zangen bij Eredam na trobief deden. En het is erg dat je zo om naar alibi. In machari negi moet je om eens aan met die ma. Voor je kon biggie zo. Maar dat nooit te ilibi wan fasi waarschuwen ode. Dat enkele dat juist refeesje alibi ne kwam pre sani. Dat ach mine spang.
1: Mine spang.
2: Wat loop je te heel loop de sani.
1: Ja, ach mine spang. San kong kong.
2: Juist. Pe a prins pari pe a respecti voor alibi srevi de patang.
1: Ai.
2: Snap je?
1: Is waar.
2: Dus zo zijn die aan of tapo aan of opo aan pi voor de
1: ja.
2: Voor vee wat kan aan opting. Want eigenlijk naar de xavier zijn we dat in iemand maar zei kom. Je knap die ege verantwoord is in mama met team king.
1: Ja.
2: Ik denk dat mama met tilo na tiper na si mama met ki.
1: Ja, ja.
2: De waf de per na si na sem. Want ook kan moet uit wat allemaal nog wan voor naar poang aan de vinger afdruk.
1: Alles maar op die
2: alles maar op die veegi.
1: Ik kan dit tweeling. Ik kan op die veegi.
2: Snap je? Dus im sabi dus enkelijk een mooi voor alibi dat te ikisi opdracht dat e dis na milo sorgu in het duengi no wans maar in duengi no strefi. Dat jong ino maar kan ino maar pote bung doisen maar sorgu pote boy wat richting.
1: Precies.
2: En of wat kies je dat ino want een richting dat na heru.
1: Ja, met dat toe.
2: Snap je dat na heru dat na
1: e? Die abchint dat
2: ga richting.
1: Ja, ga richting.
2: En dat is net zo weet dat die nek voor iemand met ting al wel allemaal naast je. Net zo te Yusuf met die naast je iemand toe.
1: Met toe. Ja, na naast je.
2: Snap je? Dat na zo als aan en daarom met je die dat sakafasi no one belangrijk zijn want toen ik heb die one of you leer you back up pitching for them go om nanga alibi nanga bung for respect them kinda te de wal lust for go om nanga de ina daily be snap ya
1: yeah.
2: But I see that of you leer den takru maniri wan motegi at takru te you leer wam chi anano wan prese ki bring and you don't forget that we to be this mano de moro you mano de moro eta visita cartio fi you chi eta you visita cartio
1: precis.
2: Snap je, spari.
1: Ja, ja.
2: Dan snap je, suma, die je begeleid. Dan snap dat, snap je, maar zo'n ding. Weet je, allemaal natuurlijk in alibi. Zolang je in een meekie foto, in een maleri.
1: In een maleri,
2: en daarom ik te was met mijn foto, en of zolang je vinger gaan tapen.
1: Ja.
2: Enkelijk na knakom, schreef je dat, hé. Of wat kan mijn man deuren voetakie.
1: Zo, dat is mijn deuren dat fout die zie.
2: Juist. Maar is afzalans, en maar me begrijp, omdat jouw wel, luk jouw wel los, maar zijn eigenlijk juist naar de sma, zelfs maar eeuwen vertrouwen, dat ik bepaalde naar de sma, dat is tel je teleur. En dat me begrijp, in dat tijd is dat wel liefde. Bijna nog eens, maar nog want dat geen koeien dingen, want ja, want dat is zo, wat kan ik vertellen, dat geen koeien dingen.
1: Ja, ja, wat kan
2: ik vertellen, dat geen koeien dingen.
1: Ja. Is habito a hulle nek mo poni.
2: Ja, is
1: habito en sana sani hede absoluut negatief een negatief soort sani atapusrefi.
2: Yes.
1: Is habi hede we kritiseer usrefi negatief. Is habi vooral sani de kari a Facebook tori di simiga do mischinge gro. Is habito Het heeft een mooie een positieve kant, maar weet ik, maar voor zo'n negatieve
2: fascinatie. Mooi, want eigenlijk
1: dat. Kadoman.
2: Maar dat ben je ziet ook dan en ik zo beter dat je eigenlijk naar een visitekaartje toch zo'n beter. Dus die luco

0: stoor dat aan het eten, dat je dat bollo voor nu nog klaar eten. Zonder voor taki, zonder want weet je dat je met taki na het doen. Een moment heeft je de reactie die ze tanken, dat want dat was nog niet klaar. Enkele keer te weten dat tak voedsel want zo lang.
1: Tak voedsel ja.
0: Uno wiki, en niet normaal wiki, na jong wiki.
1: Na jong wiki.
0: We snap je,
1: na
0: weet je wel, en hij gaat naar, van je gaat om dan gaan zij gebeuren naar jou, dus wat ik kan doen, zij take you, en ik ga van je gaat om dan je wanneer, dan ben je creëer je leren passie. Maar wat ik gewoon pokken dat bakken, dat die daar, om die bakken die lobby
1: aan. Ja.
0: Yes.

0: Welcome terug. Dat we dat de lobby van Sande afgestemd die is naar je egirakoki.nl. Sande voor archief voor de in een wiki, maar op de maandagen tussen 9 en 11 doe die ook toe te beluisteren via Asalto kanaal. En dat want dat jala de lobby van Sande nou de afgestemd, want boon shoot die koneini. Natuurlijk te weten dat doen we met de afwisselingen met muziek. En natuurlijk een gesprek ego over, weet je wel, de pitani fono, de jongere fono. Weet je, dat die eigenlijk kon luku go atrasi op. Want na de wansa musko luku no di special. Maar je weet na zo asiti kaba. Mm-hmm. Weet je, a wan groepe bakalei atra groepe kom bakalei atra groep. Weet je, neka de wan faka net alas ma de georden. Maar hij is niet ununo de georden.
1: Ai.
0: Terwijl je hebt zo voor.
1: Maar ze zei, Missa Epsa ook toen aan ununo de blakawa. Isabi, eigenlijk den poor alla un sretur no anu. Den poor alla u cultuur no anu. Isabi, dus. De chare familie, de jametaka alla de mina no one, mine hat no one with man.
0: Ja.
1: Want nanga umulibanga de wanga de abak geschiedenis. Ik versta.
0: Mitaka not.
1: Adesso, ma te yo luku blakas ma, dan yi e prakse tak ma fawe dusang ou srefi. Ala ten wan nyamu srefi.
0: Mm-hmm.
1: I forstan, na pur srefi.
0: Den
1: pur, na pur nomo dan nou du luku omen generasi ukon, generasi op generasi. Dan fen tak, meku ne du datang ou sref moro. I forstan, u no doro kande apen pe uno nyam nyam usref moro ondra fesi bakala si mar ko u ndua muiti.
0: Yeah,
1: I forstan. De man pur asa no anu den pur une kade di den pur une meku uno sab moro fo une uno sab fo une ma dawe prakse taki so ot stam ma omdat me luku furu in a Afrikaanse film dan mi e mek me igi filosofi.
0: Yeah, yeah,
1: I forstan na me tak ok dan moro mi e begreep alibi dat ei ai de man poru ne nou anu na un de man poru sani uno poru hier ne poru hier tal u formu a tal du densa na kawan eta poten asen na tongo isapti de alas maloben ya pani eta ke onestane ta ke ala de fole ke ta ken mana om te sin dat i na wa moy tal i begrijp sa me bedoel da je si dat uno na bons ma mi isap sende sisa ermi omdat die alle san funu sma e de intercepta in alle trafolk
0: maar mama dat me aksi me eiga dan me bari kama san of
1: dus blakas man eiga
0: blakas man e si dat alasma of you look a grown up boom de si dat alasma de bi so kwan do ununa
1: so
0: en sep sanga unu ne leto buenan tor sabe gi no unu de
1: so
0: un de bi ke do
1: so
0: wan trasmana
1: so
0: to wer enkelat alasmana unu de volo maar des yes, me okay. Yes, so let them dry look at me, but and then we have it all.
1: But
0: door that we sabo self, that give one to give away, give one to eat
1: handle.
0: Snap ya?
1: What them miss don't they look on a philosophy? So me make it that saying the ala trafolk one lady me broken in one school in selling. Then boy breathe if tak na sana nantongo that they chare no in our kamantal. Darom tinen tak bapaus na me take betayden koliha no na astratal. Maar atal nou wat trafasi je kar asan nou wat trafasi je kar asan dat
0: arki en ala dat um let op ook toe
1: ja.
0: Want na uno mus gi un tal a waardigheid
1: precies
0: weet je wel a moment sa ik want ik maak het ook mee a moment sa bijvoorbeeld was mo on kontak wa kamata la me berespi
1: so
0: seire mek me berespi you tell me no sabif kontak de so chat that you all look me langa is a kede lop chito
1: ai
0: dat na fa waka me wa koti wa un club mi si ma de mi se so le me berika la mi bung wan de manka chambi ja so ni
1: that mi belop te den boy ba kada me de na tan bi ere mi of mi piki Sayotaki.
0: En natuurlijk Ilse Webari, wan boon chwiti
1: Odi Baya. Ja, ja, Ilse, Odi Eremi Gudu, Odi Baya. Ja.
0: Nee, snap je, dus eigenlijk, we zijn allemaal Die bet aan wat er slecht precies gebeurt. Oei, aan de vinger ik gewoon naar Wala Mala. Daarom met de toren.
1: Wala Mala, ja.
0: Om vrede voet te gaan kaba. Kan je de boeien brengen. Kan ik dat de motor kassa naar smoot en kan ik bedoel. Dat want dat je bad mind.
1: Daarom ik met
0: je gedachten slecht. Weet je, ik ga slecht. Ik
1: heb wat onder dat je. Wasma ermee.
0: No wasma, weet je wel, asana, weet je wel, na die ons leven. Want alle mala abitje, o alle mala abigramtje.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk, zomaar no one dat am gomoro boom.
1: En ze zeggen, meneer, wat dat was aan die, dat je een beetje grof aan je ouders. Mino, mami, no, mami, no, mami.
0: Alla de sandis
1: dona. Alla de libitans, want look at them chi e shibaka. Daarom mi mabele mi fana fakchi, abwayari, tuyari, eikon. If he pure, if bijvoorbeeld, te kwan sandano, mag teki. If he pure, e atobro, e naki.
0: Ja.
1: Mi matak teki tu finger de naki baka, plap. Dat is dat mino mag naki. Isabi toch? Mino mag naki. En zo. A pingi of a beti bete mbaka, da e fosta dat e na grome grokong. Da, de san is mino mag. De san is mino mag, ma, soms ma et denk, na lob mi pchino mo das mino, mine, a mak dusa awani. Ano boom ensa, me tegunu, sabi, ano boom. Omdat, yesi, sa epsa op den duur. Ane arki not moro sa yu etak natuurlijk tapchi egrokong ay pibo di sanga dati ano amma kaye pi we do ala muiti nanga demchi odes u arki me begono ye do muiti nanga yupchi apcho o chare se fori ya ma yo di se fori su filan chang ne yabi ma ta grofu mi che kon tegi mi grofu ot bena mwanga kolera
0: ya mne ma
1: porchi sa bito

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Terwijl een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light. Jazz Radio.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Haar programma terug tegen kracht. Mm-hmm. En natuurlijk, en dan heb je morgen, ik denk van 10 tot 1 uur heb je Monique Asmus na een leuke kinderprogramma PE tak voor over kinderen van ego, weet je, vooral jonge kinderen. En ik zou zeggen van ik lobby van Karki Alobisa dat die, want soms gaat ze heel diep en ze heeft ook gelijk.
11: Ja.
10: Mensen die ook naar de luisteren zijn Epping, zij is in die power game. Dus bij deze, morgen is het ook heel leuk om afgestemd te zijn. Maar voor nu natuurlijk, dan moet je het doen met Lilian en Urmi.
11: Zo is dat.
10: Ja, ik van untaki, ik ba untaki obra de jongwang. En wotantaki, trawiki of zo, abuwaning. Daar zitten wij weer hier. En dat of abuwaning, dat om contact moren die voor een tra onderwerp. Want dat die bij jou, je zin al langer per se, de uno naast
11: no, no.
10: Libi na fasie, je wordt geleid. Zolang je je libi eerlijk kan, je schreef, dat je schreef voor je. Want ik moet dat ook zo naar niks hebben, dat net toch. Je berikken dat hij moet jongen voor zo, maar je dat grapje met je. Dat want dat je alleen toets voor je dek. Parati door de straat, dan wordt je geleid.
11: Ja.
10: Want je zegt, wat je met principe wil gaan komen, normaal, je wordt geleid.
11: Je wordt geleid, et, met takken, maar libisma is king.
10: Ja.
11: Is king, alle organen, alles, je heer is king, euroko. Je moest ook gaan trouwen, tegen trouwen. Oh, maar zijn die doen dat, want dat is die, ik ben wang go. Ik ben lop, takken zijn is na kris. wa anu lefa is ki wa anu etak of awan e de tak disi en i ati tak dati i edangai ati na tumandi her de defeti
10: e
11: i hasan anga yu ati efet her de
10: ya men zegt toch a moment sa yu gevoel nanga yu denki abtrobi dat want dat da yu abtrobi nanga her universal stande om yu want te yu dora wan presida yu na trobi jani
11: pues a trobi jani
10: no one dat want dat states up states om dat yu ede nanga yu gevoel no de tap wan
11: no de tap wan sai ati etaki i hersen netak a hersen netak man mi tak taki dai lisa sandi si dai pota sandi si oni ati tak o mana dat mi wani
10: yo is dar me ya so ma tas ma du wan sane nit bakara cheche i kre ano be wan du ma san kom sa
11: ya
10: a firi ving over brusa ma ke ya
11: over brusa ma ya
10: ke la kapu over brusa ma ya sindes da en ke la da yo mo sabirati
11: Gos don denki, ya, gos don denki.
10: Wanda of i ab wans man, ye wakala wans man sa ab trobange edange gevoel. Deso wans man sa kongi advies.
11: Metegi, i ede komoro trubu. I den bix mata trubu, you sap sa de ka trubu. Jakasa. I ede komoro trubu moro leksan ino be wanade. No, dat mek im gos don denki. Tede sa andi sip sanangai, ga sita en nadenko. Go orienteri srefi, go, poti srefi, go denki. Go realiseri srefi, taki isam sanga mi yungu, mi no ben, mopof gora pof mi no ben, disi of mi no. Da ego sone tak, oh, okay, madasa, ni sipsa, okay, na so yungu mana. Iya toa kwan, efi no go denki, i hersen, ena wa buas moons, sel sa ni, atajunu yari, i hersen.
10: Omdat lu kuno, omdat na datim set kontro, omdat lu kuno gaan. Teri de, teru, yes, eigenlijk na je let op iets revieri, je meken,
11: ja,
10: je poren.
11: Poren, precies.
10: Maar alleen te je meken, te je poren, sap van je poren.
11: Ja.
10: Snap je, want alles aan is aan jou edu, verantwoord to
11: de. En dat haar hersen net jou?
10: Ja, en moet en behalve maar zo lees ik, om hersen net tegen verantwoord, de maske tegen een leer. Ja,
11: maar dat me wat.
10: Doe dit.
11: Mana dat miwa tegi nono, jadi sa ermi tak tahe asan senen kontak, mi bar you, suma ati taki komiti kande, lifer tak o, me du mi uroko wan mo pura kef baka gogo diri wan batra sopi. Das nas asking. A firi in his king, a tranga yare no me krape, ala si in his king abuan firi. Betake ala di. Mana yung gos don denki tak boy ma ay boy ma mnogo tidere. Ma ekta mi nogo dat man tak a hese ne taka ngay tak mi takis doris
10: tak. Iya to, iya soms ma bay for this. A ede baren dat nogo.

0: Sinto quando hai brito, non mamma guanta, può spantare e che tu manci un leadership.
1: Metteghi, di adesso te lo ricostello sulle sue
0: spalle. E lei ha fatto un po' quando hai brito, mi ha disbeda per becca e mi è. Sono tena io con la
1: pancia di yourself. E chi sa va a scor?
0: Alla fanza overcome you. Na you serve mus ma ye più serve fuk moto doroi.
1: For all of befobilt, itak mi nego. Isabito, mami no guerra. E ne se jumpo opo.
0: Ne want iere di so da pe bari kan na e risiko. Daram mi kwecha e risiko basta okto.
1: Ya basta.
0: You must persist do what you will.
1: Well, ya persis.
0: No once man e blame me for the say.
1: Do you look? You must
0: persist say one.
1: And you say fe chance
0: refi. So langa ye fir bung inside you edo.
1: Yeah.
0: Blijf het maar doen. Mm-hmm. Want of aan een boom gie dat je treft voor vier dat aan een boom. Maar voor vier dat aan een boom dan nog vergeet je eden is kimustaki.
1: Ja.
0: Want of je eden dan aan je gevoel neemt taki. Dat want taki nou een boom bigi probleem. Je abi. En weet je, daarom heb je bepaalde mensen nooit naar eenvoud. Altijd naar smaak.
1: Maar nog kan. Ja, dat ben je fout. Dat is onder jouw leren.
0: Nooit afvoud.
1: En daarom maak je hersen. Daarom maak je hersen. In heb je hersen roko.
0: Weet je,
1: in een gie hersen roken, want alle tijden denk aan me.
0: Ja, precies.
1: Aan het true dat aan jou. Je kan dit doen, want je zou...
0: Maar
1: of aan
0: jou dat zo'n man in?
1: Na trouwen.
0: Die doren dat petit, doren dat is dat aan jou.
1: Na trouwen. Aan me, na trouwen.
0: Snap je? Oh, na trouwen zijn dintje. Maar dat want ik ik.
1: Aan me.
0: Want daarom ik des mee dat deze soort wang ving ato. Wat dat was, maar ik kan drie soort koen naar jou. Omdat jou wans maar zei libin jou.
1: Ja, tuurlijk.
0: En at dat chama,
1: yeah.
0: One finger no sare, you know, you may finger dry committing. Yeah. Three.
1: Once by living you.
0: On that so ina, no ena, at ena one say, say, cha you na, eh. So let's say you want to, and it's so,
1: tatakanga
0: you wa, and it's your open that your mom pal kage. So, I work like that, mako da pe fosi. Atore, digba, mador that you no habi, tengi you srevi. Yap, tengi, trasani, da isa, ino mamoksi de san
1: kum. Ap tengi so so trasani kontinu mego dape mego ja mego ye waka waka hedi tigba waka ino sap sedu
0: ya to persis
1: ye waka waka hedi
0: ya persis luku no bay forbid of ye luku bay forbid no de in America say say in America and look America by the look
1: ya kasa
0: you know one brief that Alan San safe sa in America if sa jama alindati ja adiers onder onder een spel we kijken een let op
1: ja
0: weet je san van zelf spreken
1: oplet den boy tak
0: ja weet je san van zelf spreken ach mijn grap ze heeft zijn amir en of dat moest zeggen ja zo true geloof mij daar hebben we allemaal een heel groot probleem en ook doen we de ja een groep dat besluit om aan elkaar ijs
1: met tegen jongen.
0: No, ik heb ijs nog de. Voor concert zijn jullie. Dat want ik wist je geboren Amerika. Wist zij jullie?
1: Ja. Gado jewa ati. Zat atta jewa ati. Maar neem ik gebruik voor ati.
0: Snap je?
1: En ati no man takangen. En omdat ane geen kans voor takangen. En dat heeft en ane geen hersen. A brim was in hersen. Als ik wans aan nomen. Die me kon de min pakas malis dan weer. Mi weer. Aboeien dan bosroten.
0: Ja.
1: Is dat
0: Nee, dus... maar eigenlijk is je dat je nou nu de... Na Trump eigenlijk verstoven dat we hebben niet tegen vlees en bloed te strijden. Dat eigenlijk dat bijna zo is tegen weet dat kan dat je ons best op jongen PD. Maar nu te weten kan zijn dat je en of je spiritueel... En bijvoorbeeld je libi kring met ons op vaar in libi. Maar in elk geval te je de een bepaalde systeem.
1: Ja,
0: ja. Of a...
1: Ai.
0: Want Trump eigenlijk of je lukt Trump boom. Trump min of denk dat Trump ook je want tra president a okasie fuko.
1: Metegi jong.
0: Trump lukt min of want bengel, amana want bengel. Vanaf mit is dat pete mi amana.
1: Ama evil, ama evil aposa evil serefi.
0: Amana want bengel iets motegi. Hey. Bibi, vanaf amandis koi midrem mi bariken mi gado.
1: Amandis al koi
0: midrem. Ano want so martori dis koi midrem. Want amandis ano libis madam koi midrem. Analis disi dabe de president kebafisi. Des da dabe.
1: Evil mamang.
0: Die aan het zijn bij komen die beide dan. Maar ik kan aan boskopen samen aan tegen mijn adres. Zo, het gaat lekker die door te zien, mooi Trump. We, op die centrum kom bak aan alles aan samen aan taki.
1: Ai boy.
0: Ame idu.
1: Maar is op zijn aswiti. Daar man ko aan tek alle ding, ono dossier. Apot alle mala, atiket alle mala, die zet mopo, dat ik mopo. Lek wan, lek tis da skoro.
0: No, samen kon doe eigenlijk. Want nu eigenlijk
1: aan
0: man kon doen wat losani. Ja, man kon doen wat losani, sa trouwen best doen, denk ik doe. En eigenlijk de trouwen best.

0: aku break moro fi tu once once ami mishirati once ami lo shi akir wo akir kir de takita ki maite wante teje wa masa de kar farakan e talents ding farakan e talents dem buri en farakan na fana fa fa e kare hen kitof
1: Ja.
0: Enkelijk naar hen kitof, de piste dat in de bab internet heeft er ook afgezette bandjes.
1: En de farakan, van mandat.
0: Oké, bab boan boan tori tak en ta mandat e taki ik heb liba mandat i want amandat e sha visi.
1: Mikado jong una
0: ye ye Amandat e movechi fos ai.
1: Ai.
0: En ame tjellos de amandat tegi de net wisu wan konkir mo konkir mino. Weet je wel, de noari ja geert tap aan mamoro.
1: De noari ja geert tap aan mamoro.
0: Natuurlijk, denk hier aan de trauma zo'n beetje om
1: mama heen.
0: Maar dan hoe je je naar de mauri toe dan nog nog want eenmaal ijs kon te kies maar. Dat de berika ijs. Eigenlijk tegenhoor deze man
1: ook.
0: Deze man moest hij baby. Zat er een trum doen. Net trum met een handschoen geijs. Naar een schokkende trillingen. Dus de one of the month ijs hoor je. You drive a ik man hier, no hoor me, no hoor me, no hoor me. Dus je moet nagaan, is een moordmachine wat gecreëerd. Pe wala malade.
1: Mi hier, San, jongen, tak de man die een handschoen zo tori.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nu die het tak tori, dan nu me focus moro. Tak mi hier, San, tap nieuws van zo vast, zodat over als a pistori, dit boy.
0: Ja, precies. Je moet nagaan, dus eigenlijk, dus de man die zie je nou een moordmachine die je ontwikkelt.
1: Ja.
0: En je bijna zo voor robot. Ik kan ook me tegen eerlijk, wat los maar brengen aan technologie. Tuurlijk, waarom niet? Maar wat loopt, denk boom.
1: Ja.
0: Maar na zijn technologie die ze pay-up. Kim fika de no duen best so bas koroma fino am ti uroko san up next to maka. Dalek ala de uroko dati na robot o duen. Da dalek je gaat zien wij mensen we gaan kleiner worden. Want doordat wij mensen bezig zijn da ala you spier ala san illusio ye ye ye ye ye ye ye grow.
1: Ye ye ye ye ye ye
0: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye
1: Ai.
0: Te robot tek ala de broko. Sa uno mus do. Da is het afgelopen Lopen. Ook met de mens.
1: Ai.
0: En dat zei ook je ziet dat de nakomelingen. Dat is dat die oh abif goi feti no na nga machine.
1: Ja. Go feti nga machine.
0: Oh. Ja, tuurlijk.
1: Maar dan no wat sa if sa ook to know. Die si ala dem cham ma bai wan an iPad tanga lin. San de hede yap chins don. Ta tapa iPad. Ni tis ane play jul. Deno sab jul zef moro. Nga lin. Nga beauty ching.
0: Nee, and that is and so that, eng eh.
1: Ala malas don. Ala san da tapa san. Ay le rap ching sud gong. Ay le rap ching. It is...
0: Dus daarom ik dus daarom joh alles maar vooral
1: je blijft klein
0: behalve dat hij alles maar wat kan gebogen brief so, niet
1: yeah.
0: Omdat hij dit ook go moro die peluk op de tien zei kon vno bijna op tien af denk je want zijn normaal op tien moest op een maand tak even hallo daar
1: zo
0: dat hij want de man sorry want er komt ook een tijd zijn terrified de machine dat dat op begin ook zei je sabi
1: Want
0: dat je ook erachter dat doen ik lebit maar nog zo'n next morgen want al die tijden na a alien denk ik via je telefoon. Want weet je want in Berika den dat voor zodanig. Met je is te abi zoals mijn serie no zo van de karatrawan. Om me mooi neman.
1: Ah, mi no sabala de nef
0: de mami. Mi no sabi de kare. Ma in elk geval herana. Do dit voor me. Siri na dis opsa. Des eigenlijk zei du. You hear is... You hear is thing. You hear denkweze. Je potina machine. Des tamo as mo beli as me meknet. You no skreki. Des son onbewust.
1: Ja.
0: Onbewust, je creëert je schrijf, je enkele keer kloon jezelf.
1: Ja, ik ook bang.
0: En nou, als man ik kon kloon me daarom ik zorg op want op tien code taal. Voor taal door zo vara.
1: Ja,
0: deze woorden hebben een code dat die naar vuur naar de vaste slaan. Dat taal door zo vara naar code, want ik had je wel niet in de wakako, wat er mee wakako.
1: Terwijl aan de
0: andere kant van mij, dat is wat meer zie ik aan er mee zat ook kloon. Hey, mijn leden code zo lekker van je.
1: Mi denk tak wan chisa no so tak jongu na lien mano ere.
0: Snap
1: wan san dedi o so dat ano eng.
0: Ja precies. Ja we.
1: Am de dus eigenlijk te wat ik kom se chibri wan tu na kikias fi.
0: Ja
1: ni. Tu mik mik.
0: Dat
1: dis ela. Na lek fa ai tu na des korruptie to di tak de huiswerk sa ai fa fane. E yeb dem che me ki to fa pchi aksi ai fa ai fane
0: ai
1: e gide
0: intelligence.
1: Ya e me ken gide

0: Tiens, mais t'as que ça, Dati? Mais
1: Mami,
0: tu demain, t'as
1: madame,
0: ouvert la salle.
1: Michi, adesso
0: Mais
1: mi
0: t'as
1: informo.
0: mis,
1: Io
0: Jesus.
1: non so se la tiro
0: Non,
1: mamma, madame.
0: Monsieur Gros. Monsieur Gros, hai temo come t'as mi gado di scorop. Ciò gebeur an a leri, an a onderwijs, mi gado da mi west, don taki. Mais t'as mi, ano, kan. Dan so wat mi belu kwa miser e gidem e tek mame ka ahoy swerg mek dem ti me ka skoro. Want de attack want me say want them to make out said put them in hersen a praxeri put them hersen fa hersen tan broko want taga also a make in a chano sabe axi e ai fa fi dik fi pa sanne eh no ma experience lak man mischi egro fa lak fa pistodi di siara me tegi ela mischi egro man
1: ma da pe yechi to enkelak we take this on kon on
0: that
1: na
0: da
1: te sana nga uno
0: this minute take phone ekwan
1: we take this on kon we ja en
0: Is niet grappig hier, hè?
1: In haar vorige oeuw, voor de zon is bekend aan de playwang en rock opera. Want soort opvoering, voorstelling.
0: Ja, ja.
1: Weet je, Demi kon begrijpen ze eigenlijk een techniek die ze op naar Onu.
0: Met tegen jou.
1: Want eigenlijk, dit is Anolo. Wie is eigenlijk alles aan zo'n Onu Libisma en die kracht die? Want Onu Libisma ook je mag.
0: Ja.
1: Maar door dat doet Onu Sabu zelf, met weer dragen go.
0: Ja.
1: Trafasi. Want ik mag niet best hebben zelf deze op dat maas van power.
0: Met tegen.
1: Dat was aan Bob Sam.
0: Dat was aan Bob Sam.
1: Snap je maar door dat je Onu op informatie en we hebben geen tijd. Weet je, aan het tak dat wel of nu nog wanko luko dat jongen, maar zo man aan mij. Vee wanko dek des aan dat dire keesje dat die ja drie paai man papira. Des ap draai je mind baka.
0: A draai je mind baka, ja.
1: Des enkele die je moet zien van enkele die. Libi gericht, focus. No focus tap om eens aan die focus zijn belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Snap je? Want na de pistori dat we weer gaan. Nog zie je je eigen, je eigen zelf. O draaien, go mee. Tuurlijk, zomaar nog op technologie. Ja, technologie moest de. Maar volgens die technologie. No bij de lukuvo bij de nanga makandra. Ajer die bij komoro eerder naar plek. Weet je, alle de standaard bij wakker. No, ajer daar man ko amee verweder. En of je lukuvo amee verweder. En dan vast wel a technologie in verweder. Je denkt die machtig. Omdat je brengt een man. Maar die zie alles aan wie kan doen, ja zo.
0: Hij
1: is naar Kori.
0: Naar Kori, ay.
1: Omdat hij alles aan zou willen.
0: Naar Kori, mama.
1: Alles aan zou willen, bisma.
0: Naar Kori, mama. No, Elmi.
1: Snap je? Weet je, dus alle de soort zand is naar gevaarlijk.
0: Mij vindt u er. Met tegen mij netje, de zand is normaal.
1: Nee, maar ook dat iedereen is blij met natuurlijk wie ben ik. Vader, wat is mama zo'n zakken, give me dat zand. Ik had het, nee, mij het takje voor jou. Mij het takje bijvoorbeeld van dat
0: die. Het takje voor zand, den nalibi.
1: Maar dan gaan we het om maak.
0: Maar ik heb zo'n zand, maar ik heb zo'n zand. Ina ala de libi.
1: Snap je, mensen, we hebben een wantan blend. Nog zo'n wantan luku. Atrasie, want we hebben.
0: Ik vind dat het moet over gesproken worden.
1: We zien dus nog nodig aan technologie. Zelf handschoenen naar kietrelen.
0: Tegen me vind ik wel handschoenen. Het gibs mama kerry. Zo ik ga de groot op aan elkaar.
1: Dus eigenlijk dadelijk. Dus als aan ik kon zo verschrikkelijk dadelijk. En dat heb zomaar de mouw bij je oefen. De bij je te oefen. Dat heb zo zo smaak aan geërs me.
0: Ja, ja.
1: Want dan kan open
0: de.
1: Ja, dan kan open de mouw voor bar. Zo voor u. Dat moment kon voedoe naar Onu. Naar Onu. En alles mee tjaren kon naar Onu. Dit is normaal vind ik. Door tjaren kon naar. Dit is normaal vind ik. Dit is misref kon. Ja. Dus eigenlijk als aan die zo contact en toen dan nu, vooral aan blakas maar moest man ko op ei. Ja. Waar kan dat hier grond op abin tegen jou?
0: Maar dan.
1: En brief meer en alles en ik kan brief meer en zo samen
0: ja.
1: Takja.
0: Ja.
1: A blakas maar moest sabi. Ino kan go sakai kindi alles hier dat hier go fus maar lobby jou.
0: Ai.
1: De draai assistent. Jou moest sabi suman aan jou.
0: Ai.
1: Weet je wat? Die spie go suman. Nou, ik kwam begis mij tegen me dat mij gado aan ook kan toch abigis ma belwa RMC. Dat want tak ik aan ondo abigis mij tak ik van Somaliërs, de Somaliërs zijn er.
0: Ja, ja, ze er gide.
1: Van de go om na nga den bigis ma funo. Ano akrak dan mi man niemand zeg wat na.
0: Suma mi me.
1: E buna wan bepaalde groep e vira of we accepteer van de suma ego om na
0: ondo. Wal is wan kontek mi dan no dan a kon wan heri yura fesi mi tak sei kondu sofruku. Dan mim go ta Rotterdam, na de mim go bego de wan tem tim tina bende de tole, dat sa. Mi tak sofruko, mi tak apres no opete, a pa de domino mangonin sei.

0: Ik ben bijna, mis donf, mis rustig.
1: Ja.
0: Dan een kwartier ze en zo dat man bel, maar geef me nog buiten. Tak nee, me nog buiten, nee. Omdat Anna Juro dit misspreek af.
1: Jawel.
0: En het is niet eens een half uur van tevoren, want heer Juro. Nee. Met dat samim go doen, heer Juro, drapen de apressie op.
1: Ja, maar zo.
0: Is dat toch, dus mijn kroet toen aan het ding. Wel is de bel, ik ben ook toen aan een album aan de reen, ik ben go even voor me een sani drapen.
1: Ja.
0: Mijn mo voor hen zo. Jongen, dan ook contact me dan bel. Dan me bel go, dan me bel kom. Ik tak maar. Sanatorie, dus de vergiet dat heel
1: erg. Maar jij bent niet de enige.
0: Nee, tuurlijk wel.
1: Ik wil weten van of naar zo'n bepaalde groepje of naar Sanwan, nou in elk omdat jij zo op die vriend die je was, je kon door en moxie was door en kinky. Ja, precies. Yeah. En de officier, dat was dan misreven de getuigen, zo liet
0: Bushoneko,
1: zo liet Bushoneko, zo liet Bushoneko, Ottawa, dan ga fassi van de mij pot den fessi. Teletje at Dungru Gramma.
0: Aye.
1: Me tegi ela.
0: Saka giden.
1: Me omdat
0: tegi.
1: Me omdat me wan nek den bigis madoro oso mek me bariko er mi you tap you mofo.
0: Aye.
1: No go piki chauffeur.
0: Ya.
1: No so chauffeur. Ma asandi fungu skohop. Dab me aksi.
0: Me tegi.
1: Suma abwa organisasi. Wana de sandi fung bigi luku no.
0: Luku. Uh-huh.
1: Wan ko bigi luku se mitanga den bigis ma sande no fesi. Wan dalaka umber. Dat umber dene kon sref srefi.
0: Me saka giden mitak. Me bego na. No, satra mi begami ka ka be for yari satra no frida mi tega meshe mi tak en me ka mano ko wan here a few rafesiera mi tak pandam no bete mi tegu fa yuru disi mi sap tak an kwartier for of an kwartier na mi tak ma a half uur tot a uur ik wil niet en zo mi tak wat het gebeurt me te vaak ik wil het niet hebben en zo meshe tak iedam sa skriven mi tak skriven dat mina wani if I can take me one euro for save a few euro can go me ne go
1: yeah
0: na me belta ku sen wan trawan kon gimi want me no ma want this I want to smart for picky that they pack you go me direct a euro in a den na euro save me no wan demando
1: amo fromus goja a fromus goja na mercator plane de chara fro go tabusum this amar reip saja go teana
0: da drai baka na fro
1: da ik krijg dat ik dat van een oorvro dat bij je actuele vraag dat in bereken dat vrouw weer komt tussen de war want dat je kara vrouw gaat
0: vreemd
1: dat ben een vrouw normaal weet je een vrouw ben je helemaal van slag en dat de man wat van slag
0: dat zei je charmant a passagier dat
1: de man wat
0: gote
1: de man wat arki en we vinden dat hij die zie aan een sma voor een man voor een klaar aan het toesma dit is met ik serieus en met tegen dat man nog lukt ja maar de abdij is met tegen man wat sma je dat doen groeit met dat zeer en bekend met dat kadino sap dat sma je nee eens reflect you
0: nee no
1: dat sma je in sap dat nou wat doen groeit Arab ibeta kan
0: no then is you Then sub dance refi according that innocent de la malade.
1: What we have? What of tanga this madati and an one we see which this makonji and a clock that he. Na fa genoeg weet je wel, uno make spot una de so tanga ki man. This was my sande de bay de system that he. We hope that they informer for ku fa wa ka want ek lok of una wa ro krat yel that wa organize man ber guard in predat tagudes ma da yo me take elk da suma uno. Da ek lok da yo mi
0: Maar RMC, ze maken het te bot, comité valis. Want valis na buiten
1: aan
0: de. Deze even met de nonsens, zoete de moest ik me best. Saka gide malis die de lip me dapa alpha.
1: Nee, want dan moeten we het weten. Nee, want
0: de misdomi wacht die te. Mi brimi bedriu lang am wachti da de tak no ya bes no den sima de contact mi wel de contact mi telek u ben dem brbe na 60 euro want apresi mu stapu des mi gok na padoro se diste abe koru is abito mi tenen sa mi kan extra hier in do ko mi tak dat kan niet en so dan am meje tak abundo kon da dab as u wit kill da kol akil contact ma kel mek mi la fin na bes fan for na fa contact mi te adora am tak na oso me go Mi degba atak me libin woorden, tena woorden mi degba de aksi mi asjeblieft mi kan go take up on a client this
1: year.
0: Is dat beter?
1: Ja, zo zie je
0: maar. Maar me take dat man tak fugado, ik kan niet hier laten, dus ik ben maar gekomen. Mi tak iya, want ik ben zie dat drie uur moesten ze me ophalen.
1: Terwijl a Somalië niet tak dat a Somalië ben wan saka bigis ma kon na wan bushalte.
0: Oh, dat is nou tak wan moro bigis ma wan bali. Na wan Somalië, ik kon mi ook te voer Rotterdam. Mi take a boy tak dam ik mi belgo. Mi tak no wan a nonsense ni Samsung bigi krutang ade.
1: No, dat is maar, ik hoop het hoor, dat als die morgens maar een probleem hebben, dat ze toch wel werk van maken, want de bigis maar voor nu in lei. Weet je, dat is maar in lei oronder en of in ab no wa orga sama belgo da peda mo sap son u ab ja so le kisra nas mas da u u ai bi je da bon pe na me gagu.

0: voor een pistool die ziet.
1: Van de tekst.
0: En dat wat ik zomaar weet, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Well, is one contact me. Dan am chami go na cry nest, hè?
0: Ja.
1: Achami, attack am go take his morosma. Dan I go take this man een Hollandrecht. Dat is door een Hollandrecht hier. Je moet hier sapu beta. Mitak hier. Atak oh ya sorry wat ina hier een redere mi et tak torang wan trawang.
0: Is it all this
1: et tak torang wan trawang na telefoon das a forget it batak nas ma ego tek da panom sakami da per mitak kilo no mitak ya no James sakami.
0: Yeah.
1: Natak ni sorry mevrouw da bel kade mantus ma des ma bego ook tu na pembego. Na ma fria.
0: Ja, ja, ja. En Maya, weet je wel, in de band is ik een mechrap, weet je wel. Om maar zo zelf dat we ook te boon collectief, boon strak, ook te georganiseerd of geregeld. Vooral tegen, ik wonder of de biggest matorno zit, die daarvoor we kunnen ons zijn kompakken. Dat we lo tore, taki, taki, tak, go, tak, kon, tak, go, tak. Kom, waya, ontak de sani na bumbu vas en enkele kala de sani. Sa mous de prespari fudu na tab de sani dat un focus. Want du kon ek fam ja, bewust mi ne focus mi go om een kilometer moro fara. Omdat ma bribi, dat do pake andape.
1: Yeah.
0: Na ja un focus uno.
1: Yeah.
0: Na ja
1: yeah.
0: Welibi, na ja asan efsa.
1: Efsa.
0: Snap ja? Ke we taki, te me metak abrasranandak, te metak over Suriname positief bekeken. Mi no go weer mi ede na nga san san ka. Want dak ala den soort san dat. We take a lot of animatural legs and after on the room. Of kind of everybody could them team for combi gig of no
1: matter. It's just that you're able to lose my attacky. Me negas na sa nai sungo sa nandi si sa nanda ti mitak madajane sungo.
0: No madal ay kalag
1: na. Mitak Thailand ala den presipe de astrum nanga den na fade ka den
0: madat koala.
1: Mitaki unes dape overstrum eno de mitak asra na uwa we si tak awat overstrum de mitak ne mitak FF na dat musor mi dat mi negas na mitak dat dan na wali want mi ogo mitak mi netro iya da son faya da pina mama ka son faya mitaki na ina somi kabora. Ya isabi to mitaki the send them make me no go nasranang isabi mitak that no hor me fu mi no gas na mi no wa yere next when I was masa here they at luku say gebeur in sranang mitak teki i bundle de gas na mtu so
0: ni ma ekela ke
1: ko ichi sranang in plus it tak no sense
0: mi fini ya mara ti sma i
1: ya gado ala den sa da
0: one day this sa den ki ya
1: give tasu mitak no sen no en kris give moro tak strati tak lian duku strati sa lebdin ben da pas masen besen give tak duku strati sung mitak no sen de sandat gimera mi no wani no sen den gimi mi no wani.
0: Oké, mooi tori. Zo mijn lieve mensen, dat want ik nou de door een poko baka. Op het een poko voor Dolly Parton en Kelly.
1: Hi Dolly.
0: Just want Dolly, zo even naar de moro. En niet om wat jaren mine de fan voor singies. Maar wat moet ik eerlijk zeggen? Nou was man af actie mis om aan een soort zanger is mijn lobby, soort zanger. Zo ben. Mino happy dat die, I don't give. Mina alas maar zei play boom muziek. Dat want ik niet dat mij de dichtbij.
1: Yeah.
0: Ma mina yeah. Favorite, mina adoleer, mina adoleer, no wants, no noti, noti mina bi. Weet je, no mina fan voor no wants, weet je. Milop alasan se kling boom, anga alasan sa poan boom boodschap, da ondersteun ik dat. Ma fu fan, mino abi, ma apisten dus voor Dolly. Dei sab dat imoro jongen dan mi sabete na mi jongen, wa vrouw ba poan film na nga Burt Reynolds. Is dat Burt Reynolds ete? Ouro acteur man.
1: No, wacht hier.
0: Ne demandat na ouro acteur. Enkelijke, ja, Burt Reynolds, de oude acteur daarbij. En hij was ook een hele goeie. En Dolly Parton play want to film naar gast dat hij. Echt waar, dat piste dat hij natuurlijk hier morgen jong moet.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Die moro jong moet.
0: Ja, echt waar.
1: Als dat jong moet denk, en die komt bij je praxe. San, weet je dat mij nog bij praxe?
0: Maar waar, voor dat je me mee denkt, dat vak. Nu kijk, want ik heb mijn garotje best dan aan mijn meditori. Mijn man bij moest verbreken, maar waar gaat de tijd? Het is zo snel dat mis de geest, maar you know man. Weet je, no, eerlijk keer, hè.
1: Of je moet niet even
0: toe mee, dat zou je snel niet komen. Maar toch, ja.
1: 30 jaar.
0: Nee, maar dat zo, maar ik ga vijf bewaar je geestelijkheid. Want ja, soms maar vermoeien geestelijkheid. Dat eigenlijk aan een man denk je is, alweer zodanig dat...
1: Alweer,
0: daarom ik hier ga soms maar eens mee takken. Zo'n thee, alweer, voor

0: Ja, wel, mijn lieve mensen, dat want ik hier mijn Lilian die ja zo in de studio voor koken. En natuurlijk samen met de lobby, Arkeman en de Kimchi app, zou we kiezen dat we proberen een bonchoe uit te uitzending.
1: Precies. Maar ze zijn er mee. Want Tori Dere zijn het dan Rami. Omdat die we gaan Afrika zien.
0: Ja, ja, ja.
1: Want dat ben na Congo, een Ebola virus die erigeren. Mij nog maar denken, want tegen mij bij jaren, want twee jaar terug, die nog bij takken, zo lang, want drie jaar, nee, van vier jaar. De bij tak, want den, een Afrikaan brada, dat ben fan, want volgens mij, want dressing, dan heb ik naar wiri, ik heb toch naar kruiden, ik heb bij dress den sma, en dan, sami ben jaren dat, het abe yepi abe yep dance mama en is mine yere not moro leke yere no tak a embola virus e chir no baka tenes mai go be te in one day mine sabe fatins ma de be direct
0: so voro
1: what a so me begrip a tori want that is sorry baka fa oru no sani de sorry baka oru film of so mada yesi dak de mai go be risma na me praxe tak ma sei gebeur eigenlijk
0: so. Maar laat me
1: weten,
0: enkele
1: no man.
0: Maar een historie dat je voor Ebola, de One PC er is. Dat
1: ja, de One PC.
0: Nou, jullie sabi dat is maar boko met dresif tier blakas magron tapo. Zo mooi bidding.
1: Want dat de kata want ama di be meki ablaka man di be me Afrika man abe yepisma des ma betaki tok sma be kom betre feng en sma enes mi no yerem no sabe fo ama dat froisik mo pa Afrika sam saik
0: wit froisik mo ta gronda want soli ta fo froisik mo ta Afrika da froisik mo ta gronda bu want ibarikan ju sakanga wang dredi dat jo betre ibola de me kiri direk.
1: No soy a mi bravo, si mo pa gronta po,
0: sa sa sa. Ya ni enek mi den ki bo be di ma ya.
1: Ay ay ay.
0: Ni bo te ki mi la tu as mano de moro, no bo te ki mi agua ya anda, no. No no ko mi pe, no ko bo ya anda. Era mama.
1: Mo ta ka fro dis fro si to. No ma ma no, am dat so so eenvoudig. A fro dis fro, para fro is go ya anda.
0: Ya to, ma so ye ti atori so.
1: Ne ma ama, eh enes mi ne yere next moro fo am Afrika man dat.
0: Den ge wan fro fro. No wan na sa sa ne go no. Daarom ben ik in Sabda de Masona Sikombaka en de Somarsmona
1: Sikombaka.
0: Zolang de man ontgrijp je in Libi, de man tek je Libië en bij de je momenten, dat want ik wie is Sibab et et today Libië, Libië, de Libië dat. Daarom ben ik tegen je baby geboren die dan gaat toe, dat want ik een baby dat beta café zien, ik me go en me no want ik rond op de torsam je ref zuster dat heeft daar kom, dan Libië rond op de meta moest go, me no want
1: ik
0: rond.
1: Me draai is es kombaka.
0: En dat ben je een werkplaats. Dus eigenlijk nou een systeem of je mind kring. Dat je een systeem komt in die
1: ene. Ja.
0: Van eigenlijk naar vader, ja naar zade. Naar
1: zade, als je zade dat ben.
0: Snap je? Dus van dat je stierde naar die, je ziet dat de man go naar Congo toen we bij Arkinius te vallen.
1: Ja.
0: Dat de man contact de Fenwang of Binosabi of Amidel dat bij Dikbama. De versterke middel en ik kwam nu spoiti dat de go dat de sab dat ano je want Ebola no ab not zo'n kandre yes de man ik zo overiet zijn niet al
1: a virus heb je man
0: dan dat enkele dressing of de film yes dat de man go nu de begin injectie en ik kwam toe sma
1: ja
0: we voelen ook dat die
1: efauroko
0: if
1: na proef kon hij niet zijn
0: dus tuurlijk man dat de man wani tenating. Tena teng unu na proof konein voor de man. Non mi besab dat teetje de man sien wan schilderij om een miljoen. A bruin schilderij. Dat want ik na Milanin san de tapon wuskin. Na ga dati tena teng a meki den
1: boekude om een. Ta ga de ma
0: fulu san e libi moro. Nonu de se imbariken wan traf fufuur opo. Wan de sogenaam de vade ka arsiologen.
1: Ai.
0: Dat de man dat kon verstaan ho. Dat enkelijk dat ding an fara overvossi. Telebe feti. Mm-hmm. De Aladdin feti voor ding dat ik altijd een tekenaar of nou een kunstenaar. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ja. Man, dat betekent alle feti voor mm-hmm. de farao.
1: Mm-hmm.
0: Dus Aladdin farao mm-hmm. zang bedede. Mm-hmm. Aladdin feti de strijd.
1: Schilder heeft in de.
0: De man beschrijft het op de kist. Dat ja. we nodig hebben. Dat zijn de beerde farao. En zo de beerde farao naar Aladdin goed toe. No, ik heb dat want toe voor wat weet maar op. Is dat dan nooit?
1: Hij te maar dat dan discreetje.
0: Arki, want dan nu de maand ik denk die vara toen de meibrik. Hey, de vara o beranga alasana de skin. Mina archeologie dat moet go play. Nek me zoeken, maar te den doro dat pede poer ala de sani de maskin tek me. Dus je moet nagaan na atem fufosi de nu nu de nu fesi. Maar we sribi.
1: Ja, atem nu werkelijk. Want is abo
0: poer. Is abo de poer. Maar dat is in berik die de man comforta dat hij. De man mm-hmm. beranga ala heb
1: ala sanda
0: sanda no beranga kubu de man mm-hmm. be potwa libi sma be beranga fara o winsi be da libi
1: libi want you know what
0: you know what so to work tanga la ngwa ka trip konde de
1: konde de want anoma libi I abablo of gron tapete no cantanda pe
0: and daro me tap ala ding bewar sani fu de man di si te

0: kure buku of anga den koffer so une car koffer de mandat be ap ook tou fou den so biki so kisi
1: ay ay ay
0: pou de sa tap ala den tekening dat de ikan
1: skrifi dala sani
0: o men fiti afara o di swini suma be de afara o di enda sia twar ale mar donkere en dan ben je over Egypte, boven, afara over boven naar beneden Egypte. Donguru, donguru, donguru. Dan ben je conchirat bijvoorbeeld van de man beter aan grond. Naar fruit, bonfruit, dat heb je.
1: Ja.
0: Dat soort zand, dat die bonfruit. Dus eigenlijk bijna, ik had je dat die ambitie cultuur voor uno. En ook moet op pierborsu helemaal uit Afrika. Wang. En weet je wel, gedeeltelijk ook, ik denk, bepaalde gedeeltelijk, de inito, maar toch je op een trouw wezen en wezen of je go, dat je go, dat je bijna je ziet dat zijn niet voor uno. Want het is belangrijk ook te geven voor dat voor dat beto. Teer je bijgisma, want altijd is dat of je noteer je bijgisma, je de
1: soort. Dat wij. Dat wij, als je de zingen zingen.
0: Ja, dat wij.
1: Dat wij.
0: Weet je, dus eigenlijk jongen, je ziet dat hij eigenlijk om een tori de zo moest podja, zo en de tori zijn no namak. De tori zijn
1: tori zijn tori zijn pesa.
0: Eigenlijk nou man tori je follow God, want de man tak wan verhaal no knap na wan si. En zo li zijn no je go spora verhaal op, na verhaal is spor you op.
1: Precies. Snap je? Verhaal is spor you op. Dat na te, ik go zo spiritueel, dat is don dat denk je toch. Daarom met dat kent dat was, maar ik moest poti hersen na roko. Goes don dat denk je, mek wan, na zat de profiel den profiel
0: bezig. Dus alle de soort zijn dat belangrijk. Zelf de man dat begint aan ook toe. Va belangrijk dat ik hoor je naar je
1: schrijfie.
0: En tem tak hoor je naar je schrijfie tegenwoordig. Je abaya wel los maar wan kan trangen weer morgen. Dus de moksa pakket. Maar eigenlijk het gaat niet om dat. Want eigenlijk alles aan zijn heeft zijn ajuna ju aba verantwoord. Toen is abis maar zijn beloba moksita nga langa moksite. Dat of jullie kunnen gram tien voor jullie verbreken maar mi gado mi kudu. In aten die zien mij dat na juna oppas. Terwijl ajuna gram. Snap je wat ik bedoel? Terwijl nee omdat die uno tek der zijn hem ik grap. Het lijkt maar een mop. Het lijkt een hele leuke iets. Hier heeft ik de burgemeester van Bos en Lommer Kolenkeer. Ruud van Buren.
2: Hij is wat about?
0: Hoe gaat het met je?
1: Goedemorgen, zeg ik. Oh, maar ik kan me niet zo omdraaien.
2: Ik heb je gemist.
0: Ik heb jou
2: gemist. Wat een goed knuffeltje.
0: Kijk eens aan, Ruud. Blij je te zien, ja?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ben weer helemaal hersteld.
0: Kijk eens aan, dat zie ik ook. Dus we gaan het gauw in gesprek dus.
2: Die 11 kilo die eraf waren, zijn er ook weer bij.
0: Ik merk het, want ik merk het in je gezicht. Wat ben ik blij weer te zien. We gaan snel afspreken.
2: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Toch, man. Ja, mijn lieve mensen, jullie merken dat jullie horen het ook goed hier gegaan. Ruud heb ik fruit van buren heb ik zo lang niet gezien. En het is nou een vaarlijk boomkracht die daar zo binnen kolen kit buurt. Weet je wel, en het is nou wel man dat je look dat ja, me et aan te komen zijn. Not every white man is my enemy. And not every black man is my friend. Of my brother.
1: Right to the point.
0: Dat na alibi. Maar atori.
1: Maar het is een metatoxische embolatorie die zie. Atori, afirus, afirus.
0: Ja.
1: Ik denk dat de man teki boon takru. Leg van bijvoorbeeld, kotaki.
0: No, de man is namelijk.
1: Leg van bijvoorbeeld, de man met kwam van de kar in de aanwantra woord, virus, maar een aanwantra woord. De man teki me denk dat lek fa een wan krab dat go fa
0: farin de moxi wan cobra de man ta krus ne
1: ja eerlijk tap dat me kom
0: ja de man met maar de best hoor dit
1: ik heb de tek a krab dat go de krab dat go na een hyenas natuurlijk om mensen na ze na tongo weet dat krab dat go ala den sa
0: wat krab
1: dat go dat enya ala sane en sa ermi enya ala takru dus
0: ana ja je weet man nooit krab ik me wan go tap den pistori dis ook to fu wat ravenu nang barinya sama na barinya sana barinya om dat hi nunu de mechi dat baya
1: Wat is dat?
0: Omdat mensen met tegen A borok betre uno go bakadoro wan kuchi di asago bem lera kulturu bakadoro katal mentangu ka radio wange. Tirena di mi briti datu kona radio nanga fukota kulturu wan datu wanta kumpanye uye prating.
1: Uye prating. Weche
0: en wansani nanga bohofu positivitate. Anga fu wala malago gro. Wan kaba ofu bego lera mbakadoro da noit ubo konta pa radio.
1: Ya.
0: Fu kulturu en dan me tankara mandis ning we ja we sim need last me tak nange natuurlijk via Glenn God for me body one bunch with Odi Henry Stray
1: Odi
0: na dat beguno a okasi natuurlijk na matra
1: ja precies ja
0: fu be konanga kulturu en mi breti dat tire na di kulturu de so en aman prati
1: akadoro so
0: ma wansan da da akadoro so isab dat alasan ide si dat uktu want to lady of you know that he before we want me she that he alas me of and singing or alas ma the Christa pa singi one an tap I moisting ma eigenlijk visual moisting eigenlijk er is a receive and we love for ego era mar for
1: alas me do and tap in fasi
0: moi ma lui we is up sana tan emal we ta congo tori kosu go ta pastor pe me fir pum go
1: so
0: madam wo pota
1: de tori
0: aha e man mi ere na ja so ak moto e mi uno a profe fe to da wolo wango ki so baya black harmony o de

0: que fiel es que malango.
1: Si sa mi wakti ko kota kwa mutu e for bra u brada brada fu nu baya dem ting brada fu nu weko. Si sa mi di ma di tu me kota e for me kota e for. Mhm.
2: Ya.
1: Me kutak ifo ufer na buwe data pa betak ufer ahi manga bi mo betak wan awan raba awat raba ni.
2: Ni ma dati wo hori om dati mishi dati ekel ok om dat wat rabenu ananga barinya. Wejo wel wo verskil mar mishi dat ma de fur tapa at atrake deel ta. Des ano tak dat na sa takimba we prewan sol mine wan tak next go direct in this moro mar son ten you trevechi dati im takata kile kwata kimu takino sono ita ta kota kle kwata ki mota ki
1: yong moiso
2: mar a pistori se a betak ne
1: ya
2: fo su bota ku a barinya
1: ya a he mangabi
2: ya wan dat eigenlijk luku we yere hi mangabi no mi tip sang no me wan mi den ku eden 100 boy
1: so langa wan bente play
2: sanga
1: ablante ba play ya de sakai bruko de piri bele da zinga hey mangabi Faye poten, saye pota midri.
2: Mama ekel ke man gabine pas.
1: An
2: arki mit ar u de himanga de chatu mang.
1: Ai jakasa.
2: Arki om dat des mananga yor ka des me plain ro ro de dansi. Om dat ti luku no me begrijp enjoy sansan klink mooie want ik niks potu na adaptatore di TV. Omdat hij in ons op vat donanga alasma. Vat do luku vat jap soms maar bijvoorbeeld krakrari, aknap dape krakrari. Meestal om een probleem we skuno no de in dansi.
1: Maar en dat is
2: dat asan ka en dat tap de in dansi.
1: Dus dat ermi dat als je boont dat de mij play den poku dan no mono moan tuf den takuru wan kan passe yo so. Abroko kon wat ikari manga bi de sa broko kon do wan tu ogrin na presi.
2: Want dat kreeg je ook. Nee, want dat
1: te dem dat te dem poku mij play te mire den sigimi. Ano fans mi atebro mi tak mi gado mi Jesus. Ma fa akansa ye pot hei ma gabi da ye goso dipi.
2: Yeah.
1: Huh?
2: No om dati. Ma no do ma na des ma wan des ma yere en des ma ibarike yune grupu. And for all of this ma bribi in yune grupu. Da de barike ikanga wansani. Da is not normal. Mar.
1: No boy.
2: And untugi ala des ma sa abigis ma na oso. And bo vergete snel wat we nek prisiri cha we nek.
1: Yeah.
2: Weet je, en met de kanga wat big is maar de meeplein, wat pokoe voor wakti, wat pokoe neng. Babau, farfan neng. Babau, maar in elk geval. En dat big is maar met de ene is, pokoe plein, dat big is maar ik kan tenen, kijk, geek je meeplein, don babau of tiki babau. Oh, en in 100.
1: No
2: lafu. Se pemi mi ati pro wan meta kanasma. Eri mi jasma ere gwe fer pem de kawan baruta. Na don baba u siki baba u.
1: Das me no ma.
2: Sa wan taka poku.
1: No. Isa bi mi ne me krap na hade so situasi dati.
2: E la kwa fasi ere. E la kwa fasi ere. En iedereen weet wel, ik begrijp het.
1: Ik begrijp het niet, ik wil het niet begrijpen.
2: Maar je de eens lang, maar me begrijp wel dat... Maar
1: ik ben de eens lang, maar... Maar sorry, want kijk hoe den kona bent, toch? Ze hebben wel lof den diefserna ook toe, kom met ja. Ik vind dat, if uno no bigs, maar de usabi zou we zingen, te usingen op baren, dat mensen unen zingen, zingen de zomaar naar president, baren die den trabent. Dat uno singen zomaar, want ano wan zomaar singen. Is dat pete te odipi a yorka dati.
2: Maar luku ze heeft zo'n uno de ook toe daarom met naai.
1: En nog er bijna kabra.
2: Arki a heeman gabi sa we karito. Ino si fe guang ali. E guang as ma vio. O guang as ma sa yu lobi wan kabaye nodige uit. I kufari fabikis ma betak i uit nodige in kaba.
1: I nodige in kaba, werkelijk. Dat mek de une oplet, de ne oplet moro.
2: Snabi.
1: Sa de singen. En dat heb ze.
2: No.
1: Dus mij denk ik grappig, maar ik heb mijn abdepes. Ik heb meer hier, maar Gabi, meer als een meer.
2: Nee, maar dat is mijn man. Begin niet op het kerst. Begin niet bij ik kan dan wat. Kan dan wat dan wat theorie of nou wat.
1: Omdat mij ze prive, het is een urmi. Ik heb toch de jorka de cabra condans, cabra prik me gado. Zij heb en de jef van de biggest man. Maar ik heb de dessing en soort of de jump.
2: Ja, maar mooi.
1: De dessing en soort of de jump.
2: Eerlijk, er is een gevaarlijk salu. Als een eikelijk naar Aladdin toe ik haar kom. Dus eigenlijk, je zang ii bakal lekti bakal nostra. Ik sabi dat na je ego na nga moro bigi overlast dat pa je bere en je zo. Want je met plezier je gezellig.
1: Den takru jorka knapper. voor door het brokken komt.
2: En vooral in de dans, daarom ben
1: ik... Dat mijn bedoel.
2: In de dat let dat de kaarten komt. Dat zo penyang, die sessa, in bereken je de strevende goe. Dan ook op een adere dappe. Kan je bereken, ik ga door mijn vrienden, maar mooi schatje, ai, bij ai. Doe je god dan het amare jere ja, hef. Alla gay man, Gabi, nanga chatu man, Gabi.
1: Gabi, make them pass up.
2: Maar goed, mijn mensen.
1: Maar wacht even, want pis dit, want dan nou tegen kan het takje worden. Dan zie ik moto. I want 5 years na panga want gonda pasu tatra want chiri.
2: Mo, masume ikar ko ano hima ng chatuma.
1: Weno.
2: Omdat hij ook wat bigi tag de sot sam dis.
1: Ano krap met tag de tori dis ernstig. No ernstig met tag de.
2: A de fa no do.
1: Ernstig met tag de mi ab de peste mi daden te ide na dansi of like mi gado mi fen nas nang dem boy ab dat so la de singi wa singi pchin so hey man gabi yeah. Lelele dat de singi wa tu trandon ses fisakei dat de komba ka hey man gabi me praxe ni gado sab sabe singi man wa fu ne jompa jompo di hey man gabi jompo
2: en kande en ses be jompo fu na changa ya kande de wan salo be se bari ka accident so ba da pe na studio so solo lo so na vetak da sine ko vetak lo lo so na de go jompi hey man na nge chatu man yere
1: ya
2: en me jira ta yuru ko doro da to abi bar wan bon chuti
1: wan chito di noces mi gado si sa erme we me bara o di dento no sari ma we tak dentori ya trabaka ya
2: suko abro ko fu
1: ya wel ya ya ma mesa u luk bu un den poku mana nga hi mangabi u luk bange ma me baro di wa ala simi lo wala
2: Maar je hebt ook een distance van mijn man begrepen.
1: Ja, want biggie pokuma voor mij jari.
2: Want ik kon Dora bieven voor bakafutu, jong.
1: Omdat
2: nu de meisje dat money play, wat rol.
1: Tantiri.
2: Met dat principe daar, ja, joh. Maar goed, mijn lieve mensen.
1: Trawikir de nentapu.
2: Odi. Ja. Van luko boy, is hier na song. Ay, maya, se skene na kuso. Dat want ik. Dank je. Wel. Heru. Misonga.
1: Ja. Aso utake. Ja.
2: Ik zou dat we op het wang pokumi lobby arkiman. En dat want ik dat wiki dau de baka a yuru so yeremi anga nef dem bijiwan
1: odoi.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Tropic 2020 jaar.
12: Frankie's Tropische Winkel is specialzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
11: Tenkatenstraat 43, postcode 1053-BX Amsterdam.
12: Telefoon 020 41 22 5 95.
11: Diverse groenten en rijstsoorten.
12: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
11: Pamtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
12: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
11: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
12: Ai boy, naar Frankie je moet deed. Tenkatenstraat 43 Amsterdam West.

tide mung Haiti de tritintinawang a defu kojo anga juba boni grani de baka na yu achidosu. So boong tide vandaag op de 31ste dag van de 8ste maand. En u kunt van 11 tot 2 op Caribbean FM luisteren naar het programma van Bonnie Grani. En dit programma wordt u aangeboden door Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit Grani.

En we zijn blij met een nieuwe dag en groeten de maan, de zon en alle planeten in ons zonnestelsel. En de zonopkomst was vandaag om 6:46, dus 14 minuten voor 7. En zonsondergang is 20:28, 2 minuten voor 8:30. In totaal geeft ons soms 13:42 mogelijk zonlicht. En ook mooi, de maanstand zal doorschuiven van... Zijn we beland? Even kijken. Ach, die schuift door natuurlijk van volle maan op de 28e naar een laatste kwartier. En zal de 4e zijn van de volgende maand. En dat geeft ons eigenlijk, als we nu al naar boven kijken, al 89% van de maan is schijf, is zichtbaar. Het zal minder worden, maar geniet er nog maar even van, die maan aan de avondhemel. En zij die verder in de nachtelijke hemel willen staren. We kunnen goed kijken naar Venus in de avonduren. Mars in de ochtendschemering. Jupiter ook in de ochtendschemer. Saturnus midden in de nacht. Allemaal met het blote oog zichtbaar. Wat we nog niet kunnen zien is Mercurius, behoorlijk verborgen. En dat geldt ook voor Uranus en Neptunus, waar we een telescoop voor nodig zullen hebben.

0: alle monden naar een mooi Caribbean FM radiodag met programma's van eerst vroeg in de ochtend Mart, dan Rakoki Radio, Kolen Kid, dankzij Sisa Urmi voor je mooie programma's. En ach, ik groet sowieso alle programmamakers voor het invullen van die eerdere zenderuren. Want nu Bonnie Grani van 11 tot 2. Dus van 11 tot 2 brengen wij van Bonnie Grani hun educatief en informatief programma over politiek en samenleving van het gedecoloniseerd perspectief.
1: Amansa! Amansa!
0: En natuurlijk ook een sweet oddy aan alle medeprogrammamakers van Bonnie Grani en Grani Bonnie, die de maandag en dinsdagen zo leerzaam maken. En dan groet ik in het bijzonder Sisa Patricia Wilson, Sisa Ilse Diana Adams, Sisa Connie Arnaud.

0: ouders die jullie vaak horen en ook de overige bestuurleden van Stichting Grani, Nana Kwame Mensah, Bediako, Gram Brada, Peter Richelieu en Brada Jouw Macintosh. Want deze mensen doorbreken glazen plafonds, denken out of the box en met hun helikopterview nemen ze ons mee voorbij onze comfortzone met nieuwsfeiten, achtergronden, analyses en opinies. En ook een sweet oddy aan alle overige programmamakers op dit radiostation, de Caribbean FM. Oddy oddy, Bralansa. En we groeten speciaal alle donateurs die ons programma steunen met hun bijdrage. Piki Grantangi, hartelijk dank. En, at last but not at least, ik groet alle citizens of our universe. En u luistert naar ons interactieve community radioprogramma op de Caribbean FM. En wil graag dat u, net als wij zelf, daar ook van geniet. Ik zeg altijd, samen sterk tegen eurocentrisme, tegen white supremacy, tegen racisme, tegen afrofobie in het bijzonder. Decolonize the mind and power to the people.
1: Amanza!
2: Amen!
1: Amanza!

En dan vandaag conducteur en machinist van de techniek Tide Nami Kendo. En als machinist ga ik die trein nu in beweging zetten. Dus doe gerust mee, stap op die trein. Take a seat.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

bij Lobby Arkimang. Het lijkt alsof er een korte storing is geweest in de uitzending. En we gaan proberen om te kijken waar de storing zat. Ik heb hem met de technici van Salto overlegd wat er wel of niet gebeurd kon zijn. Maar er was blijkbaar toch iets waar we niet op gerekend hadden. Dus we gaan even verder checken, testen. Het is een nieuwe studio, dus deze keer we hopen de storing gevonden te hebben.

check het nog even, dus alles weer in orde is. Het lijkt alsof we weer door kunnen gaan met de uitzending. Laat me gewoon even weten als u mijn stem wel of niet kunt horen. En dan gaan we gewoon de uitzending van vandaag weer aanpakken.

zaal vandaag. Conducteur en machinist van de techniek, Nami Kendo. En als machinist heb ik de trein al 2 keer in veen gezet. En ik hoop dat het blijft rijden vandaag. Maar namens het hele Bonnigrani radioteam begroet ik u speciaal alle mensen die door ziekten of andere ongemakken of verplichting aan huis gekluisterd zijn en naar onze uitzending luisteren. En ook wensen we allen die recent iemand verloren hebben heel veel sterkte toe. Ook Krakti Brangsa. En ook toe we feliciteren jarigen en andere mensen die iets te vieren hebben. En we bedanken gewoon al onze luisteraars, Unu de Arkimang, voor het afstemmen op Caribbean FM tijdens onze uitzenduren. Welkom, welkom. En ik heb dan wel een tragisch bericht dat ik wil delen met u. Een bericht is, dit weekend heb ik bericht gehoord dat Lobby Brada Reinier Vos is overleden. Hij is heen gegaan. En Reinier was een betrokken man. Hij was uitgeroepen, gekozen tot stadsdichter van Saanstad. 3 jaar op rij. Hij heeft een meegewerkende Sabi Routescore van Stichting Grani. Broeder Brada Reinier was heel talentvol. Was ook een IT-specialist. En ik wens ieder die Reinier een warm hart toedroeg heel veel sterkte toe. Familie, vrienden, kennissen, Lobbywang. Ja, een goede man hebben we hier. Gaan we hier zeker missen. Echt een hele goede man gaan we missen.

0: Ja, hiermee nemen we ook afscheid van Reinier de Vos. Reinier Vos. Website van Rijn aan de Praat. Kunnen we nog steeds bekijken met zijn vele talenten. Beste familie van Reinier, kennissen, vrienden. Gecondoleerd bij deze. Ik heb een beller op de lijn, dacht ik. Maar dat is... Het gaat nu voorbij, maar geen probleem. U kunt de studio bereiken. Het nummer is 020-788-4305. En dan brengen we gewoon nu live in de uitzending. Want ik ben weer in de studio. Studio is verhuisd, hebben we gehoord. Naar de Oosterdokkade in het gebouw van de Openbare Bibliotheek, de OBA. En ze hebben hem op de verdieping van AT5 zit Salto. Nieuwe studio gekregen, nieuwe apparatuur. Dus u bent welkom om te bellen naar het vertrouwde nummer 020-788-4305. Ik ga kijken of het gaat lukken met doorverbinden in de uitzending. Ik denk het wel. Welkom in de uitzending, natuurlijk genoegen.
1: Ja, je hebt de genoegen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Je spreekt met Orsine B.
0: Orsine B. Vahoede.
1: Midden Vrijgorangai.
0: Ah, midden ook toe,
1: Ja, ja, ik blijf voor je zeg. Ik wou de hele Surinaamse gemeenschap condoleren met het heengaat van deze jongeman.
0: Mm-hmm. Een talentvolle jongeman hoor, Reinier Vos.
1: Jawel, heer Reinier Vos, ja, ik ben geschrokken dat ik het hoorde.
0: Mm-hmm. Dat was te jong, hè? Hij had nog een jonge man, jonge kinderen, dus ja, ik was ook geschrokken.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Ik heb hem een keertje gezien op de televisie, heel spontaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Mm-hmm. Maar veel sterkte iedereen, ook de gemeenschap. En nog wat, ik wou mijn kleinzoon, Kelvin Boyd in de VS, die was gisteren 37 jaar oud geworden.
0: Oeh, gefeliciteerd.
1: Daar wil ik de familie ook feliciteren.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hoi, ook gefeliciteerd. Mooie leeftijd hoor. Gaat goed, oom.
1: Ja, ja. Biggie Wang.
0: Dus dat, hè. Daarom.
1: Ja.
0: Dat is goed. Hey. Dank u wel voor uw belletje, hoor.
1: Ja, hey. Ik blijf op luisteren. En,
0: ja,
1: en
0: wel,
1: bedankt. Hoor.
0: Een hele mooie
1: doei,
0: dag,
1: doei.
0: Hoor. Blessie. Doei, doei.
1: Ja, dank je. Doei.
0: Hey. Ja, is mooi om te horen. Het leven is altijd een lach en een traan. Eén ding proberen we zo goed mogelijk te combineren. Het is nu week... 36 alweer. En ook in week 36 gaan we ons best doen om er een mooie dag van te maken. Kijk, een mooie week 36. Wie er waar Odi kunnen draaien? Wel, die gaan we gewoon opzetten. Zeker omdat het in het begin van de uitzending niet gelukt is, gaan we week 36 ook groeten.
2: Wie er

Ja, we zijn mooi gestart deze ochtend en we gaan er weer een mooie week van maken, zei ik al. En dit nummer van Nina Simone is passend gewoon om de week mee te beginnen. Feeling good, we gaan onze schouders eronder zetten, wat er ook gebeurt. En samen met u gaan we iets mooiste van maken. Kijken of we misschien nog iets kunnen vertellen over het weer vandaag. Dat is dan, ja, ik kom hier naartoe gefietst.

vandaag. Het kan van alles worden. En de temperatuur zo'n 17 graden. Voelt iets zelfs iets kouder aan. Een beetje wind. Op dit moment zijn er druppels weg. Ze kunnen weer terugkeren.

Ja, in de ochtend 17 graden, in de middag 19 graden, in de avonduren 18 graden en in de nacht gaat het zelfs zakken tot 16 graden. Ik zei al, 16 graden wordt het vandaag zelfs en het kan nog kouder worden.

KNMI maakt voor het hele land, zegt, er zijn wel stevige onweersbuien. Misschien morgen droog, maar vandaag en morgen onweersbuien, zeker in de kustgebieden en later ook landinwaarts.

Dus vandaag maximaal 20 graden, wel onweersbuien. Morgen 21 graden, woensdag 22 graden, donderdag 23 graden. Dus u ziet zo'n temperatuur, maar regen blijft en donderdag gaat weer hard regenen. Niet zo hard als vandaag hopelijk. Dus dat is dan de weersverwachting voor de komende periode. En ja, ik zou zeggen, kleut u goed. Pas op voor die verkoudheid, voor die griep die zomaar kan binnendringen. Het is ja, wisselvallig, hè, wat dat betreft. Dus een mooie pokoe zoeken om te kijken of... dat een mooie pokoe kijk, ik meegenomen heb. Even kijken. Nee, niet bij me. Dat is jammer zeg. Dan gaan we op deze manier even opzoeken. Kijken of het gaat lukken. Er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden ook in de studio. Ik ga ze allemaal uitproberen. Want wie weet hoe... Kijk hoor. Alles wil ik uitproberen vandaag. Laten we kijken of het gaat lukken deze. We zeggen nu, je kan ook via je telefoon nu ook muziek maken. Dus ook dat gaan we uitproberen. En dan, maar het enige is, oh ja, Rapture is altijd goed. Kijk, oh deze, die is voor alle liefhebbers vandaag. Kijk, gelukkig.

Dus die test is helaas niet geslaagd. Dan gaan we snel andere muziek zetten. Want anders gaat ons onderbreken. Ja, ik vind het vervelend dat ik nu een klein beetje aan het testen ben. Het heeft ook te maken met een nieuwe studio, hoor. Dus excuseer mij. Gaan we kijken of het op deze manier beter gaat dan. Even kijken, want ja, Anita en Beke verdient goed geluid. En daar wil ik zeker voor zorgen dat het ook echt goed in de eten komt, hoor. Ik moet alles even uitproberen. Dus, kijk hoor, Anita Beker, ja, die is gaat goed.

0: verder testen.
1: Even, ja, het is vervelend misschien, maar ik moet het gewoon proberen.
2: Stap nu over en krijg 12 maanden.
1: Ah, we gaan gewoon alles één voor één proberen. Om te kijken hoe de studio. En nu word ik hem beter.

0: Ja, Anita Baker. Eigenlijk kan je daar niet te mis mee gaan. Sommige artiesten, weet je gewoon, dat zit goed als je die kan afspelen op de radio. En ik hoop dat u er ook van genoten heeft, net als ik. You bring me joy. En dat zeggen we natuurlijk tegen alle mensen die ons vreugde geven in het leven. Voor wie we opstaan en wie we altijd met warme gevoelens aan denken. Als het gewoon als het moment daar is, natuurlijk. Lobby Wangs. Dus, het eerste uur was even weer behelpen, erin komen. Er ging iets fout hier op het Salto-kanaal. Ik geloof nu wel weer alles onder controle hebben. Dus in het tweede uur is Bonnie Crani weer terug in de uitzending. Tot de klok van 2 uur 's middag. En van 12 tot 1 hebben we wat nieuws over wat er de afgelopen periode is gebeurd. Belangrijke bijeenkomst bij Surinaamse ambassade in Den Haag, onder andere. Er zijn er veel wat andere zaken gebeurd. En natuurlijk de zaken voor vooruit te kijken.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light. Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Tropic 2025 jaar.
13: Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens agro-cosmetica en culturele producten.
12: Tenkatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
13: Telefoon 020 41 24.95.
12: Diverse groenten en rijstsoorten.
13: Bronje met kateriaal. En diverse vissoorten.
12: Pantaien, gerastige zaven en kokos voor de boeien.
13: En ook diverse vleesproducten. Van zoutvlees tot geroosterde kippen.
12: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel. En je houdt over in de portemonnee.
13: Ai boy, van Frankie Jode. De Kaartenstraat, 43 Amsterdam West.
14: Amansa!
0: Ja, welkom terug bij het programma van Bonnie Grani en Grani Bonnie op de 107.9 FM in de ether voor Amsterdam en omstreken en op salto.nl/Caribbean FM. Mijn naam is Kendo en ga samen met u door tot de klok van 2 uur.
14: Go!

0: Oddia. Ja, zijn we terug bij het programma van Bonnie Granin, Granin Bonnie. Op de 107.9 FM in de Ether. En dat is voor Amsterdam en omstreken. En ook nog voor salto.nl/Caribbean FM. En daar kunt u ook ons beluisteren. We gaan een mooi programma met u van maken. Tot de klok van 2 uur. Mijn naam is Kendo. En ik groet allen die luisteren. En het mooie berichten van afgelopen week, wat we hebben samen gedaan als comité Bonnie. En ook aandacht vragen voor belangrijke issues. Maar goed, voordat we dan starten, dan zorgen we even dat de weg vrijgemaakt wordt. Natuurlijk, voor alle mooie invloeden. Ik zei, we zitten hier in een nieuwe studio. En ook deze studio moet bekend worden met ons geluid. En ook deze studio moet ruim baan gemaakt worden voor alles wat vanuit Stichting Afro-Caribische Levensbeschouwing en Spiritualiteit naar voren gebracht moet gaan worden.
1: Kripaso, kripase, kripaso, kripasi.

kunnen ook zeggen, interessant nieuws. Afgelopen vrijdag is een delegatie naar de Surinaamse ambassade gegaan om aandacht te vragen voor de milieuvervuiling, voor het landmisbruik in Suriname. Te overal kunnen zien, maar waar te weinig aandacht voor is en waar ingrijpen noodzakelijk is. En deze delegatie werd eerst begeleid door... werd eerst vergezeld met mensen die een aantal belangrijke geluiden lieten horen, toespraken gaven. Onder andere Nana Kwame Mensah Bediako heeft daar gesproken. Brada Gilmar Maknak heeft daar gesproken. Onder begeleiding van Comité Boni. En ik geloof ook mevrouw Glenda Vijzelman had al geholpen bus regelen. Dat mensen makkelijker vervoerd konden worden naar de locatie. Dus een mooie organisatie. Alle mensen hebben daar samen de schouders van opgezet. Gesproken met de ambassadeur van Suriname hier in Nederland, de heer Panka. Er is een petitie overhandigd. De bedoeling is dat die petitie doorgegeven wordt, doorspeeld wordt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname en aan de kabinet van de president in Suriname. En ook daar ziet men de noodzaken van in om echt hierop te gaan handelen. We hebben al een eerste bespreking gehad, diezelfde donderdag of vrijdag geloof ik. Maar ja, vanuit heel veel kanten hoor je nu wel de

0: noodkreet meer aandacht aan de manier waarop er naar goud gedolven wordt in Suriname. De misstanden die erbij komen kijken. En de slechte manier waarop de rijkdommen van het land verdeeld worden om de bewoners van het land. Vaak zo dat er maar een kleine groep is die profiteert. Terwijl de rijkdommen van het land bedoeld zijn voor iedereen natuurlijk. En ja, die angst bestaat ook dat het in de toekomst zelf zal gaan gebeuren. In de oliesector. Dat niet het volledige grootste deel van de bevolking kan mee profiteren. Opnieuw van de rijkdommen van het land. Die weer in handen gaan vallen van een kleine elite. En we zien het ook zo op die manier gebeuren in Guyana. En dat moet zich niet gaan herhalen in Suriname. Dus ja, mensen zijn alert. En ik vond het ook wel fijn om te zien dat ook vanuit Nederland men dit nauwkeurig in de gaten houdt. En hun broeders en zusters steunt die in, ook in Suriname deze strijd aan het vechten zijn.
1: Amansa! Amansa!
0: Ja, we gaan even een pokoe opzetten. En dan kunnen we de rest van het programma en de rest van de nieuwtjes met u gaan delen.

Ai. En voor alle liefhebbers gaan we meer muziek bij elkaar sporen hier op deze nieuwe studio. En ik zei al, vorige week hebben we veel nieuws. Dus belangrijk nieuws natuurlijk de petitie aangeboden is aan ambassadeur van Suriname door een mooie delegatie die in Den Haag bij de ambassade zich had verzameld en met de ambassadeur hebben gesproken. Maar vorige week was ook nog een keer in het nieuws dat er nu toch wel stappen ondernomen worden om ook om juist hier in Amsterdam ervoor te gaan zorgen dat er meer gedaan wordt tegen de dakloosheid die zich voordoet bij vele, vele plaatsen. De mensen die gebruiken, dus drugs gebruiken, voornamelijk verslaafden, die dan daar last van hebben en daardoor ook andere mensen last bezorgen. Er moet echt een actieplan komen, want in de gemeenteraad werd al gediscussieerd. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de verslaafde locatie? Een locatie voor verslaafden in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost, die toch wel voor overlast lijkt te gaan zorgen. Tegelijkertijd in Amsterdam Oost zelf, in de buurt van rondom het Oosterpark, waar eerst een gebruikersbus was. Een soort busje waar gebruikers in konden naartoe konden gaan voor ondersteuning, om op straat ook te kunnen gebruiken. Die moest weg. En ja, dat geeft weer nieuwe problemen. Of in West, Nieuw-West, op het Delftlandplein. Ook overlast, zegt men voor de bewoners daar. En al met al, het is niet alleen iets van een bepaald stadsdeel, maar ook niet alleen van Amsterdam. En ja, het doet ons soms een beetje terugdenken aan de tijd in de jaren 70. Waar ja, veel mensen opeens, aan het eind jaren 70, zo 80, was er opeens een crisis rondom het gebruik van heroïne. En actieplannen werden opgesteld. Mensen werden gevraagd om ja, toch. Nee, goed, we hebben gewoon heel veel overlast. Toen alles gestolen. Ik kreeg autoradio's. Stiekem op straat fietsen kopen voor €5, €10. Alle gebruikers die. Ik zag ook de meest. Ja, niet-legale methode om aan geld te komen. Die crisis hebben we overwonnen. Maar het lijkt er weer op alsof er een nieuwe crisis aankomt. Maar dan is dus nu de overlast wordt gecombineerd door mensen die dakloos zijn. Mensen die drugsverslaafd zijn zelfs. En die ook nog gewoon nergens terecht kunnen. Dus zowel GGZ als arbeidsproblemen hebben. En ja, hoe gaan we dit oplossen als stad? En alleen maar klagen dat de mensen voor overlast zorgen. En niet vergeten dat we het echt over mensen hebben die geholpen moeten worden, is niet de methode. Dus ja, het zijn veel zaken die spelen. Mensen krabben zich achter het hoofd van hoe gaan we dit nu wel of niet oplossen. En ja, ik denk dat gewoon als samenleving moeten we het samen gaan doen. En hebben we geen andere keuze. We kunnen het niet overlaten aan het geluk, aan het lot. Kijken wie waar terechtkomt. Als samenleving moet je dit samen oppakken, samen doen. En ja, we gaan gewoon kijken hoe mensen hier als Amsterdammers onze schouders eronder gaan kunnen zetten. Nou goed, we gaan, wat ik zei, we moeten gewoon even deze pakken. Ons best doen om ook weer uit deze crisis te komen. Vorige crisis hebben we overleefd. Deze crisis gaan we ook overleven met z'n allen. Zoals die Duitse mevrouw het zei, wir schaffen das.

0: Ja, mooi pok weer. En zelfs aan vorige week zijn al genoeg zaken hebben de revue gepasseerd. En die mensen ook vaak naar de publieke televisie kijken. Maar bij Omroep Zwart is een documentaire gestart. 3 delen, geloof ik. En het documentaire heet, ja, heet echt zo, De Witte Man. Voor diegenen die dat tegen kunnen, want ja, eigenlijk is zo'n documentaire meer bedoeld om witte mensen op te gaan voeden. Maar goed, dan kun je wel kijken hoe de insteek daar is. Maar goed, ik denk dat het waarschijnlijk elke vrijdag is. Kun je hem terugkijken naar de aflevering van afgelopen vrijdag. Die documentaire heet De Witte Man. En dan gaat de documentaire maakster, die doet een interview met een man of 10 of zo. En dit allemaal Jan. Ze heeft een doorsnede van Janne genomen. En die doorsnede moet een beetje de witte man in Nederland representeren. En ze gaat hun gedachtegoed onderzoeken. En soms ook even confronteren met hun entitled positie in een land als Nederland. En ja, je kunt u voorstellen natuurlijk dat daar wat wrijving, wat conflicten over zitten. Want veel van die mensen weten eigenlijk niet dat ze die entitled position hebben. En ja, kijk naar de manier waarop organisaties vaak ingericht zijn. Op de kantoor is 80-90% wit. Maar op de werkvloer of in de buitendienst is het net omgekeerd. En men doet alsof men het niet ziet. Iedereen weet eigenlijk heus wel dat het zo is. En ja, dan, zo af en toe moet je mensen daarmee confronteren. Ik zei al, het programma is niet echt voor ons bedoeld. Want het is om de witte man een spiegel voor te houden. Maar het is goed om van een afstandje mee te kijken hoe ze daarop reageren. En of het enige eventuele effect zal gaan hebben in de toekomst. Als mensen met elkaar weer samen door het leven gaan of te kijken of er dingen veranderen. Ik ben altijd bang dat de kans klein is, maar het voor de bühne is dit soort zaken. Maar goed, je weet het, die mensen hebben meegedaan. Dus misschien zijn er een aantal die openstaan en toch denken van, misschien moet er iets veranderen in de samenleving om het ook leefbaar te houden voor iedereen in deze samenleving. Maar goed, ja, ik weet het ook niet hoor. Heel goed, wat ik al zei, u kunt het gaan volgen. Er wordt heel veel strijd geleverd op vele plaatsen. Vorige week draaide ik een hele mooie pokoe van Sangra Fu. Ik ga hem weer even zoeken, want was het deze? Even kijken hoor. Kunnen we deze proberen dan? Want die had ik een tijd lang niet gehoord. En toen ik hem vorige week draaide, dacht ik van ja. Hey, die zit er goed erin. Die gaat goed.
1: Mario, oh yeah. Oh yeah. Abari, oh yeah.

Ja, luister, het programma van Bonnie Grani op de 107.9 FM in de ether en via het internet op caribbeansalto.nl/caribbeanfm. En we zenden uit vandaag tot 2 uur. Mijn naam is Kendo.

Ay, San Rafael con justo batalla. En vandaag is de 31ste van de 8e maand. En deze dag is... De International Day for People of African Descent. Dit is een dag. En deze dag is dan ook weer uitgeroepen door de UN. De Verenigde Naties, United Nations. Die hebben gezegd van oké. Okay, 31 van de 8e maand, is de International Day for People of African Descent. En er is een continue, wij weten het noodzaak, maar continu aandacht is gevraagd voor de positie van People of African Descent, zoals die dus wereldwijd eigenlijk gemarginaliseerd wordt, of juist... te weinig aandacht aan besteed wordt. En ook de secretaris-generaal Antonio Guterres, die maakt zich ook heel erg sterk voor. Hij zegt ook altijd: we must continue our fight to right these wrongs by acknowledging the historical facts and enduring repercussions of colonialism and slavery, in particularly the transatlantic slave trade. En dat heeft ook te maken met de second international decade for people of African descent. Hij ziet dat is een further opportunity to drive meaningful progress. Zeg, we moeten continu blijven zetten om de misdaden, dingen die incorrect zijn gegaan, fout zijn geweest, die moeten we duidelijk zichtbaar erkennen. Dat de feiten en ook de continue onderdrukking van kolonialisme en slavernij, en met name rondom die transatlantische mensenhandel, dat al die zaken nog steeds een rol spelen. En daar moeten we voor zorgen dat we ook weer dat we niet alleen die de decade instellen, dus de second international decade, maar het ook betekenis aangeven. En vandaag is er een global event on the international day for the people of African descent. Over 2 uurtjes ongeveer, een uur of zou ik zeggen, 3 uur, is er ook op YouTube een UN Movie Society, de International Day for People of African Descent. Dit is een documentaire, het is geen documentaire dit keer. Het is een gesprek live, als ik het goed lees, on 31st August, on the International Day for People of African Descent, de UN Movie Society of the United Nations Staff Recreation Council is honored to present a special conversation with two-time Academy Award-winning director Ben Proudfoot, director of The Eyes of Ghana. Aha, dus juist die film, The Eyes of Ghana, en de regisseur van die film, die komt dan live over 2 uurtjes op YouTube in gesprek. En daar kunnen we heel veel van leren. En ze willen ook aantallen opening remarks zullen er zijn op dat moment door de ambassador extraordinary en plenipotentiary. Ik weet eigenlijk niet wat dat betekent, maar dat maakt niet uit. Permanent representative of Ghana to the United Nations. De mensen die weten wat er precies staat. Helemaal prima. Dus die film, The Eyes of Ghana, die is dan ook geproduceerd door president Barack Obama en zijn echtgenote Michelle Obama. Die hebben ons voor geld ingestopt en overzicht gehouden. En ja, er zijn heel veel belangrijke zaken die u kunt zien dan over 2 uurtjes. Gewoon gratis en voor niks op YouTube. Een live uitzending in het kader van de International Day for People of African Descent. En de heer Ben Proudfoot staat dan centraal, want hij heeft die film gemaakt, The Eyes of Ghana. En daar kunt hij heel veel dingen over opsteken. Ik kan bijna niet wachten om over 2 uurtjes dan daar gereed te gaan zitten en mee te genieten van alles wat er dan daar aan boord gaat komen. Ik heb een mooie pokoe hebben die ook past. Als we toch hierna gaan luisteren. Ja, mooie pokoe uit de Franse Antillen. Die doen het ook altijd heel mooi en heel goed. Laten we daar even naar gaan luisteren dan samen.

0: programma.
1: Ja, en u kunt altijd toch bellen op het nummer van 020-788-4305. Het nummer van de studio vandaag. 020-788-4305. 788-4305. Dat is ook een mooie manier om te onthouden. 788-4305. En ik zei al, vandaag is de 31ste. Is die International Day for People of African Descent. En als ik eigenlijk over nadenkt, is iedereen van African Descent. Want in Afrika is het leven op deze planeet, het menselijk leven, moet ik zeggen. Hè? Ja, is begonnen. Homo sapiens sapiens was in Afrika, heeft hij zijn oorsprong gevonden. En op die manier de hele wereld bevolkt. Af en toe gemengd met, ik weet niet of het echt waar is, wat zeggen ze? Bijvoorbeeld met Neandertalers, die eigenlijk in die grotten woonden. Dus sommige mensen op deze aardbol hebben ook gewoon Neandertaler DNA in hun cellen zitten. Maar goed, wij laten die Neandertalers links laten liggen. Die International Day for People of African Descent. Iedereen die zich aangesproken voelt, kan iets doen in het kader van deze dag. Organiseer een event. Ik zie, er is een online meeting georganiseerd van 7 uur in de avond tot 9 uur in de avond. Ik zal het eventjes rustig lezen. De Pan-African Roots Synergy Roundtable Conversation. Daar zie staan, dat denk ik meestal mevrouw Biekman. Maar goed, ik zie verder geen andere details. Ik zie hier wel staan die I'm pleased to invite you to the Root Synergy Roundtable Conversation, the observance of the International Day for People of African Descent and the Durban Declaration and Program of Action. Thema is Reflection on the Added Value of This Day, the Collective Significance and Individual Impact. Het zal wel Engelstalig zijn. Het begint om 7 uur in de avond. Vanaf 6:15 kunnen mensen zich aanmelden. Het is een online meeting. Je kan gewoon thuis rustig achter je laptop, je iPad, je telefoon zitten en meeluisteren in deze meeting. En even kijken. Oh, voor meer informatie is er een e-mailadres. Het e-mailadres is secretariaat@epafpad.org. epafpad.org. Dat staat hier geschreven. En ja, dat is ook allemaal in het kader van die International Day for People of African Descent. En ik zei al, over 2 uurtjes is er op YouTube vanuit de United Nations al een gathering, een get-together, een komakandra rondom gesprek met de regisseur van The Eyes of Ghana, een film geproduceerd door de heer Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama. En is ook gratis te bekijken. Dus veel mooie gratis evenementen op deze dag, die 31ste van deze maand. Want sowieso, deze maand is sowieso een hele speciale maand, vind ik altijd. Kunnen we in het volgende uur even iets meer aandacht aan besteden waarom deze maand zo'n speciale maand is. En dan gaan we even kijken of ik nog een mooie pokoe voor u heb in de tussentijd. Dan kunt u ook weer genieten en eventjes uw oor te luisteren zetten.
2: Aisa mama, mama fugwea, mama tonesi, mama meyanga, fie wani wajo, fie wani wajo na.

0: Aman sa!
1: Aman
0: sa!
2: Hi, welkom. We gaan naar de break toe. Een nationaal blok, een reclameblok. Zijn we gewoon weer bij u terug in de uitzending van Pony Grani, Caribbean FM.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Terwijl een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend 4 kilometer file. Kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En tot

0: 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Tropic 2025 jaar.
4: Frankie's Tropische Winkel is de zaadzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens agro-cosmetica en culturele producten.
3: Tenkatenstraat 43, postcode 1053, BX Amsterdam.
4: Telefoon 020 41 22 5 95.
3: Diverse groenten en rijstsoorten.
4: Bronje met kateljauw en diverse vissoorten.
3: Pantaiers, geraspte gazaven en kokos voor de bojo.
4: En ook diverse vleesproducten, van stokvlees tot geroosterde kippen.
3: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel. En je houdt over in de portemonnee.
4: Hi boy, van Frankie Jode. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
5: Lobby Argimang, we zijn weer terug in de uitzending. En u luistert naar Pony Grani op de Caribbean FM 107.9 FM in de ether. Internet is salto.nl/Caribbean FM. Ik ben Kendo en ik hou u nog het gezelschap tot de klok van 2 uur.

Hallo Bibradangsa. Dus we hebben nog tot de klok van 2 uur en nog wat mooie nieuws. Ik zei al, maand augustus is altijd een hele bijzondere maand. Want in deze maand dan zijn de namen van, ik noem ze maar even, Marcus Garvey heeft een gedachte. Heeft in deze maand de naam gemaakt. Is geboren deze maand. Martin Luther King heeft in deze maand naam gemaakt door zijn beroemde I Have a Dream speech uit die maand. Fred Hampton heeft in deze maand naam gemaakt. De Tula heeft in deze maand naam gemaakt. Wie nog meer? Natuurlijk ook de start van de Haitiaanse revolutie heeft in deze maand plaatsgevonden. Onafhankelijkheid van Ghana heeft in deze maand plaatsgevonden. En ik zei al, de Verenigde Naties heeft dus in deze maand niet alleen op de 31ste die dag voor de People of African Descent, maar ze hebben ook op 23 augustus een memorial, een gedenkdag geïnstalleerd. Ook rondom. Dus maar laten we even al die zaken bezinken en begrijpen hoe belangrijk en hoe revolutionair deze maand wel niet is.

0: Hi, Lobby Arkiman. Ik zit hier bij je te lachen op mezelf. Want we hebben nu de studio gebracht naar de openbare bibliotheek in Amsterdam. Bij de Oosterdokskade. En het is een heel open ruimte, glazen ruimte. Dus iedereen kan me zien. En ik zit hier dus met deze pokken van Muta Baruka. Met vuist omhoog, de meter swingen. Iedereen denkt, wat doet die man daar? Dus ik heb mijn deur een klein beetje opgezet. Zo het revolutionaire geluid van Comité Bonnie. Ook mensen ook in de Oba ervan kunnen genieten. Want continu zie je mensen op die roltrap heen en weer gaan. Die naar binnen kijken. Niet dat ik aan ze zwaai, maar volgens mij genieten ze ook mee. Van onze revolutionaire geluid. En ik noem juist Comité Bonnie. Want ook deze maand augustus, is een jaardag voor Comité Bonnie. Die in 2014 een eerste manifestatie heeft gehouden op die 28ste van de maand. Dus ook in die maand. En ik zei al sowieso de 28ste. Dan denken we altijd automatisch aan die dag dat Martin Luther King in Washington op het grote plein riep I have a dream. En het is mooi verwerkt. In een van die pokoe van DJ Awadi. DJ Awadi, die heeft hem heel mooi gebruikt.
1: We know the battle ahead will be long. But always remember.
0: Een beetje Barack Obama en een beetje Martin Luther King.
1: Stand in our way. Nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change.
2: I have a dream.

Ja, en mooi van deze pokoe van DJ Awadi is dus Dans mon rêve. Ik denk gewoon, I have it in mijn droom. Dan mengt hij het Frans en het Engels. Want ja, die revolutie en die onderdrukking was internationaal. En die zal ook internationaal gevoerd moeten worden. Nou, nu toch de Franse tour op gaan. Even kijken of ik deze pokoe ook nog kan beluisteren. Il n'est jamais trop tard. Dat betekent gewoon, het is nooit te laat. Dus dat is ook een belangrijke om mee te nemen. Wanneer je strijd voert, het is nooit te laat. Hoef er nooit op te geven. Everything seems impossible until it is done. Il ne jamais trop tard. Kijken. Gaat dat werken? Moet ik op drukken? Hier dan eventjes op drukken. Even kijken. Die gaan we aanzetten. Harder zetten. Nog harder zetten. Ach jee. Er weer een probleem dat niet alles wil werken wanneer je wil dat het gaat werken. Hè? Dan zal ik hem op een andere manier te pakken krijgen. Want ik vond zo'n mooie pokoe. Il ne jamais trop tard. Kijk hoe ik hem hier ergens anders heb staan. Want ja, wat ik al zei, de spirit daarvan is, het is nooit te laat. Even kijken. Nee, dit is hem niet. Dit is hem niet. Even kijken hoor. Gaan we toch nog. Ik kom graag horen.

0: afdraaien.
1: Il met jamais. Het is nooit te laat. Dus van de man is Senegalees, denk ik. Even kijken of hij wat hij is. Jawel, hij komt uit Senegal. Cheikh Lo. En ook daar kun je van leren.

Ja, om op deze manier de week te beginnen. Week 36 is toch plezierig. Ook Il ne jamais trop tard. En ik zei al, het is een mooi begin. Ik moet nog even herhalen dat het nummer van de studio is 020-788-4305. Dus 020-788-4305. En ik hou ze nu steeds in de gaten dat alles goed gaat met de Salto-uitzending. Maar goed, ik heb soms dan wel even ook uw hulp nodig om aan te geven dat ik nog steeds in de ether ben. En dan weten we gewoon dat we op die manier de uitzendingen kunnen doen vanuit deze locatie. En ik zei al, het is een nieuwe locatie. Ik moet ook de mensen hier in de OBA een beetje kennis laten maken met onze muziek. Ze weten van deze pokoes kunnen ze verwachten. Even kijken. Ik sprak eerder over de noodmaatregel in Amsterdam. Als het gaat om de gebruikers die een plek moeten hebben. Er is geen goede opvang. Want de opvang die ze toegewezen krijgen zorgt vaak weer voor overlast. Maar ik heb wel een leuke pokoe van lieve Hugo nog uit het verleden. Is ook leuk voor de mensen hier in de OBA om een keer naar lieve Hugo te luisteren natuurlijk. Kijken of we kunnen vinden op deze zender nu. 1, 2, 3, kijken of het gaat lukken. Het ging eerst lukken, maar nee, dit is niet een handig apparaat om te gebruiken, jammer genoeg. Jammer, ik had een hele mooie lieve Hugo gevonden voor de liefhebbers die het nog konden waarderen. Kijk of we hem hier kunnen vinden in deze omgeving dan. Ja, de eerste tonen kwamen binnen, maar daarna hield de Salto-apparatuur ermee op. Dus ze moeten nog wel een beetje aan de bak wat mij betreft hoor. Niet alles loopt nog gesmeerd. In de tussentijd, ja, ik heb hem gevonden. Kijk, ik hem hier op kunnen zetten dan op deze manier. En ik zei al, onze nummer van de studio, die kan nog steeds testen of alles goed blijft gaan, is 020-788-4305. We maken nog steeds een fijne uitzending er samen van, waar iedereen zijn ei in kwijt kan, energie op kan doen voor de nieuwe week. En dan weer gezamenlijk de schouders om kunnen zetten voor een goed resultaat. En ik denk dat hij nu wel binnenkomt. Kijken.

Je pokken niet bedoeld om mensen verkeerde gedachten te brengen, hoor. Dat niet, maar ik denk het is leuk om hem juist hier in de Oba ook te draaien. En alle mensen die voorbij rijden en op de roltrap of hier langs lopen, langs de studio, ook mee kunnen genieten van het geluid van Caribbean FM. Daar moeten we van genieten. En ook nog komende week voor de liefhebbers in Utrecht, in de poptempel Tivoli, komt niemand minder dan Burning Spear. En dat is dus voor de liefhebbers die dat kunnen waarderen. En als we toch een boek van Burning Spear gaan erbij gaan pakken. Dan, ik had al de naam al genoemd van Marcus Garvey. Dus ja, Burning Spear, ik was een groot fan van deze man.

Ik hoorde net een telefoonlijn overgaan, maar we zijn goed doorverbonden. Beste beller, u bent welkom om in te bellen. Het nummer van de studio is 020-788-4305. En ik zal corrigeren als het weer overgaat en niet goed in de studio terechtkomt, hoor. Gaat uw gang.

0: Sosolobi.
1: Hi, Sosolobi. En hebben dan ook meestal, tenminste tot 3 maanden geleden, deed ik heel vaak een quiz in het laatste uur van ons programma Bonnie Grani. Ik heb het nu nog niet gedaan. En ik weet ook nog niet hoeveel animo er nog is voor de quiz, hoeveel medespelers ik heb. Hoeveel mensen al weten dat we al gewoon terug zijn op de maandagochtend van 11 tot 2. Dus al die zaken moet ik even nog uittesten. Of we überhaupt weer met de quiz gaan beginnen. Daarentegen, ik keek naar de televisie, publieke omroep. En ik zag ze daar wat quizzen deden. Eentje triviant, geloof ik. Andere mes op tafel. Nu per seconde wijzer. Maar die mensen die hebben niet de juiste vragen. Die raken niet de essentie van de vragen die wij in onze quizzen weten te raken. Door juist die het niet belichte aspecten van de wetenschap, van de technologie, van de geschiedenis en politiek naar boven weten te halen in onze quiz. En daarom is onze quiz vaak moeilijker dan de doorsnee quizzen die ik op televisie zie. Maar goed, dat terzijde. Ik zei al, deze week wordt weer een mooie week. Nou, dat het al Burning Spear is in het land, kunt u gaan bezoeken. Mensen die van televisie kijken houden, ik heb al gezegd, er is een documentaire serie gestart. Die heet De Witte Man. Laat je niet gewoon door de war brengen door de titel. Het is toch wel interessant om te kijken van hoe de rest van Nederland in het leven staat als het gaat om onder andere het ongelijkheidsdebat. Als het gaat om seksisme, racisme, etc. En ook deze week, de 31ste, is juist de dag van vandaag, is een speciale dag, want de Verenigde Naties, United Nations, heeft de dag uitgeroepen als de International Day for People of African Descent. Dus ook daar kunnen we dan een evenement aan wijden om te kijken hoe we dat wel of niet dat ook binnen de community breder willen gaan trekken. In het kader hiervan is er over een uur of zo een filmvertoning of een gespreksvertoning live op YouTube met de regisseur van een van die belangrijke films die gemaakt zijn door Barack Obama en zijn vrouw Michelle Obama. En in de avonduren van 7 tot 9 is er een Pan-African Root Synergy Roundtable Conversation. Het is een soort online meeting. Kan je gewoon voor aanmelden. Nu even een e-mailtje sturen naar. Kijken. Wat is dit? Pam. Secretariat. En het e-mailadres verder is epafpad.org. epafpad.org. En dan gaan mensen daar ook verder over in discussie met elkaar. Te kijken hoe en op welke manier we

Ja, meer inhoud kunnen geven aan dit soort dagen. En hoe we elkaar kunnen vinden op een internationaal gebied. Ik zei al, gooi alles door elkaar. Engels, Frans, Nederlands. Want de strijd die men voert is echt internationaal. En eens kijken, misschien je orchestra, Baobab. Die maakt altijd mooie muziek. Dus kijken of we die er ook tussendoor kunnen gooien voor de variatie.

0: Hi, welkom in de uitzending. Hugh Genoegen.
1: Jima, Jima. Jima, Jima. Kokos Kronto. Stof Kronto. Awitu, awitu, sabedo.
0: Hi, Louis. Hortens. Faude.
1: Hoe gaat het, Gudu? Hoe gaat het? Hier heeft vast een contractie, toch?
0: Jawel, jawel, jawel. Stinkbakken.
1: Ja. Mi be fete nya wa ton to mi tak temi ka bada mo kon gimi lo bi brada odi kon mi tak yo mo ateng no as my bell isabi to eso drade yere mi spend a khale telefone ga isabi to der ne telefone ya li bi sani ma boli bi sani a po go sai pat no no de me khani peng
0: ay ay ay ay tu
1: odi na la se I love you.
0: Hé, hey, Louisisa, wat gebeurt er met de telefoon hier? Ik moet nog een keer voor me bellen hoor, want ik weet niet wat de telefoon nu doet. Ik zeg je, dit nieuwe toestel van hun. Ah, nou boem, ik ga ze graag straks ervan langs geven. Ze hebben een nieuw toestel gezet, maar vaker valt het geluid uit dan dat het aanblijft. Dus Sisa, als u de kans krijgt, belt gerust terug. En dan kunnen we dan ons gesprek vervolgen, want we hebben nog maar 10 minuten in de uitzending. En die gaan snel voorbij. Dus ik ga even kijken of ik een leuke pokoe voor de mensen hier heb. Dan is het toch nog in een nieuwe omgeving. En dan kunnen ze een beetje wennen aan de muziek die we hebben. Oh, ik ga het proberen. We pakken hem even buiten de uitzending, zetten we snel een pokoe op. Lobby Sisa, ik pak u even buiten de uitzending, hoor.
2: Ja.
0: Ja, wacht even, hoor. Want die telefoon van Salto Anno Bong, toch?
2: Nee, ja, bom, mijn belt ook niet meer in de steek. Dan bel ik even op uw nummer.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, zeg okay. Maar even met Tess maar hier, want dat kan ons dat aan u leggen niet meer is.
0: Oh, nog oké. Okay.
2: Zeg maar even.
0: Ja, ja. Okay. Ja, ik zet u via de microfoon dan. U bent binnen.
2: Oké.
0: Okay. Gaat uw gang, hoor. Smaaien hier, joh. Wel goed.
2: Ja, maar
0: niet
2: van de handen, maar oma. Daar roepen ik het. Ja, ik doe Ilse en die andere op de groeten en op die brana poka. Weet je, Ayriko. En ik had je gehoord over Den Haag. Is dat niet toch?
0: Mm-hmm. Wakker boem toch? Den Haag ben je wakker boem. Het is mooi gegaan.
2: Ja. Moet dat me nog even aan toekeren, want dat is dat schimp de wonfasti. Ja. En te miske RGP aan de meneer Voorsweer. Is dat betoog, want ze pas aan het brak. Dat is geen wat ik hier op straat. En minuut dan ga je samen met die.

0: Je suis bizarre.
1: Mensen Odigi Alasma, de Bonko Pepni Ellie, mijn broertje Ed, Isabita, en wie nog meer? Sister Carmen B, de zoon is ook jarig vandaag, mijn versterking ook toe.
0: Oeh, van harte.
1: Mijn zus is ook jarig geweest, 76.
0: Hey, van harte, mooie leeftijd.
1: Dank je. Mijn zusje is ook een 2 september, wordt ze 86.
0: Hij boeit het, man.
1: Atalanta op 86.
0: Mm-hmm. Een mooie leeftijd.
1: Ja.
0: Oké dan.
1: Bedankt. De senioren doe ik ook de groeten. De Brelama staat in Agadam. We maken Erik. En andere crew van de crew van een Razo. Ook de mensen die de moeder een Zeedorf naar Brewa. Begrijp je? Emmy, Marta, Elfriede. Ja, met die allemaal naar Odi. En niet te vergeten, de senioren is Asiana, de Drecht, Kornhorst. Weet je? Ja, dat is wel Abrawatra. En de zieken, die daar toch zo wel in Osso, begrijp je, beterschap. En die dingen is wel op je wang. Sterkte allen in deze donkere dagen. Voor straks wel thuis, dan moet je dat lekker niet.
0: Ah, ik kan het dan eens, ja.
1: Ja, wat ik je wel eens zeggen, was mijn jaar Belly, naar Belly, dan moet je tegen je wat zeggen. Als je komt, neem een Belly voor me mee. Kenny, nooit mis een bot van 3 met Belly, die.
0: Krantang in Louisisa.
1: Ja, ze is een lobby. Amai, sorry.
0: Hai, Awetu.
1: Awetu.
2: Awetu. Amansa.
0: Hai, bye.
1: Awetu.
0: Abong, bless you. Doei.
1: Ja, hoor. En teken met de regen, ja?
0: Hai, Krantang.
1: We hebben het ook nodig. Want mijn verwachting.
0: Alkom.
1: Ja,
0: ik denk
1: rustig.
0: Aha, nou zo. Aboom, bless you, doei.
1: Bye.
0: Ai. Ja, de telefoon is niet helemaal stuk, dus ook u kunt nog steeds bellen, Lobby Arkimang. Maar ik zag dus dat de verbinding niet helemaal goed ging. Maar gelukkig heeft Sisa Orten zelf de oplossing gevonden om toch even met ons te praten. En ons ook een mooie week toe te wensen. En een mooie maandag toe te wensen. Want daar gaat het toch om. We gaan er deze week een hele mooie week van maken. Ik zie, we gaan al bijna het eind van de uitzending van vandaag. Eind 2 uur. En dat betekent dat daarna andere mensen het over gaan nemen op de Caribbean FM. Programma's van bij Mart Radio, maar ook mooie programma's bij Razo, ook Salto. En Chadi Draai met Mary Lane en Enrique waarschijnlijk vandaag wel in de uitzending. Dus dat kunt u gewoon genieten, relaxen. Zelfs met slecht weer is Salto en zeker Caribbean FM en Razo geeft een beetje ontspanning. Nou goed, ik heb hierbij op de OBA al gezorgd voor wat misfeer in het gebouw. Wat mooie muziek waar ze nu van kunnen genieten. Muziek die ze misschien eerder niet zo vaak horen voorbij komen. En ik zeg u, we gaan zeker ervoor zorgen dat de bezoekers van de OBA meer en meer kunnen genieten van Caribisch muziek. En dan samen met ons ook een mooie tijd kunnen hebben. Die inspiratie en die enthousiasme die zich hieraan vindt. Goed, even kijken of ik nog andere dingen wil experimenteren. Nee, ik heb laptop geëxperimenteerd, telefoon geëxperimenteerd, YouTube, MP3's. Ik denk dat ik nu wel alles geëxperimenteerd. Ik heb nog niet de quiz geëxperimenteerd. En daar had ik het over. Ik weet nog niet hoeveel fanatieke quizdeelnemers nu mee verhuisd zijn naar de OBA. Die weten het weer op maandag onze programma's maken. Want we waren gewoon 2 maanden lang eruit. Dus al onze vaste luisteraars moeten we weer langzaam terugwinnen. Zeggen dat ze niet moeten gaan luisteren naar andere stations. Gewoon weer op de Caribbean FM op de maandag.

ochtend voor het echte nieuws voor ons en door ons. En even kijken, even de pokoe, Bonnie erbij halen. Want daarmee kunnen we dan ons programma weer afsluiten. En de andere aanbieders de kans geven om het over te nemen. Het was een mooie dag vandaag voor mij om dan toch weer even achter de knoppen te zitten. En dit geluid naar voren te brengen. Bespiegelen wat we gedaan hebben in het verleden. En wat we komende week nog gaan meemaken. Rickman, J. Crew.

Ja, dank natuurlijk weer op de bellers in het programma. Vandaag was waren het niet zoveel, maar het waren mooie bellers zoals altijd. En ook de donateurs, Krantangi. En natuurlijk ook alla de Arkiman, Unu, de Portugese Arki. Morgen to de Vroco, Boni Grani, Grani, Boni de Baka. En u kunt ook gewoon via e-mail met ons in contact blijven. Stuur een bericht naar comitéboni@gmail.com. En ook veel dank aan redactieteam Sisa Abena. Deze drie uren werden u aangeboden door Comité Boni en Stichting Grani.

En morgen begint een nieuwe maand. En veel evenementen in de Maron-gemeenschap heb ik gezien. Geniet ervan. Odi, odi, Branza. Mi, Nakendo, Waka Ankoni. Ja, man.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting te rechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuken op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerderstrand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Is Marta. Alangata 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,

0: Ja, luisteraars, daar ben ik dan weer. Mijn naam is Etje Wiks en we gaan weer een beetje participeren, zoals we dat noemen hier bij Maart. Uw vaste zender waarop je veel muziek hoort en nieuws en bijdrage ook kan leveren. Maart Radio is via Caribbean FM Salto te beluisteren in de ether 107.9. Luistert u via digitale weg, dan is het www.radiomaart.nl. En wilt u reageren in het programma, participeren, 020-471-4291, het welbekende nummer van de Radio Maat. Vandaag zit ik samen met een collega hier en dat is niemand minder dan de grote zoon van... Vertel het zelf.
1: Nou, de grote zoon van Harold Biervliet. Voor de mensen die Harold Biervliet niet kennen natuurlijk. Een van de gitaristen. Ik noem hem mijn grote pa. Gitarist. Vanaf het begin met... Trio de la India is hij mee begonnen. Begonnen eerst met een Spaanse groep. Daarna Trio de la India. Cosmo Beats. Sentimental Brothers. Met Carlo Dundas en Leslie Gers. En ga zo maar door. En van daaruit is hij met Lieve Hugo aan de slag gegaan. Max Nijman, de muzikanten. Hij is daarna, na Lieve Hugo, zijn dood, doorgegaan met de Happy Boys. Waar ook natuurlijk Happy Boys tot een hoogte is gestegen. Dat een geweldige periode heeft gehad voor de mensen die dat kennen nog van de Happy Boys. Gansloef, overal, de zalen, houtrissenhallen tot aan, noem maar op. En na de Happy Boys is hij begonnen met Travassi. Travassi natuurlijk voor iedereen wel bekend. Met Boegroe en Leslie Leeflang, Ricardo Chonacon en mijn zalig oompje Iwan, broertje van mijn vader. En die hebben prachtige tijden meegemaakt.
0: Juist, dat was geschiedenis.
1: Nou, een beetje wel.
0: Helemaal, compleet. En laat me één ding vaststellen. Volgens mij kent elke Surinamer, wel voor de jongeren natuurlijk, kent elke Surinamer Harold Biervliet. Maar je hebt ook twee Harold Biervliets, hè?
1: Ja.
0: Dat moeten we ook wel even bekendmaken. De ene is een omroeper geweest. Die heeft ook programma's bij Radio Maat en de NOS gemaakt.

0: de ander is de muzikant, de gitarist. Heeft hij nog andere instrumenten bespeeld?
1: Nou, mijn vader kan ook bas spelen, een beetje keyboard. Maar ja, grotendeels is natuurlijk alles op de gitaar. En het maakt niet uit als het 12 strings is, sitaar, akoestisch, elektrisch. En de bas, hij is een beetje alleskunner.
0: Ja, en, mooi, mooi. Prachtig. Kijk, laat eens even de luisteraars vertellen waarom je hier bent. Want binnenkort ga je een eigen programma maken. En ik weet niet, heb je al een naam voor zo'n?
1: Nou, ik heb zeker een naam. Ik sta op Facebook, zet ik het ook. Ik ben heel trots dat ik mag draaien hier bij Mart Radio. En mijn programma heet Stevie gaat vreemd.
0: Stevie gaat vreemd? Ja. Met welke vrouw?
1: Nou, geen vrouw. Oh, dat is de mooiste van het geheel. Ik hou een beetje van een...
0: Ik hou van een beetje plagen.
1: Nou, ik hou van een beetje ook triggeren dat mensen denken van Stevie gaat vreemd. Dan hoe dan? Maar ik ga vreemd natuurlijk in de muziek. Want ik ga natuurlijk ook veel van jongeren tot aan iedereen die zich jong voelt. Ik noem het geen ouderen, want het maakt niet uit als je met muziek of gezellig bezig bent. Vooral met muziek, dan is het natuurlijk dat je je jong voelt. En,
0: klopt.
1: Dus daar ga ik voor draaien met mooie gasten. En ik kan het nu hier live onthullen. Want ik heb komende donderdag tussen 8:00 s'avonds en 10:00 s'avonds heb ik een grote artiest die langskomt bij mij live in de studio. En het is niemand minder dan Jurgen Rijman.
0: Wauw.
1: Dus ik hoop dat hij tante S thuis laat. Want daar heb ik niet zoveel zin in. Maar ja, het is altijd gezellig als hij tante S ook meeneemt. Maar Jurgen Rijman komt langs. En ik heb nog eentje die langskomt. De gezelligste band van Nederland, zegt hij altijd. Satish van Sabroso. En dus die komt.
0: Is een blazer, toch?
1: Ja, hij is een trompetist. Ja. En een geweldige muzikant.
0: En heeft hij in combi gespeeld.
1: Ook, ja. Band, ja. Nee, maar hij is een grote fan van mijn vader ook. En ik ben een grote fan ook van Satish. Ja. En luister allemaal aanstaande donderdag van 8:00 tot 10:00 s'avonds. En dan ga ik proberen hier te leren. Ik dank Etienne en Norman hartstikke om mij in te werken.
0: Ja.
1: Want je hoort het een beetje soms in mijn stem. Een klein beetje nervositeit.
0: Meteen ga je een half uurtje je bewijzen.
1: Oh, bewijzen.
0: Laten ze de luisteraars ook eerlijk zeggen van je bent hier om een beetje bekend te worden met het paneel van de Radiomaat. Alle panelen zijn verschillend. En deze is volgens mij de meest eenvoudige. Dus ik hoop dat jij straks een half uurtje achter het paneel wil zitten. En dat je van me overneemt. En dan ga ik op de stoel naast jou zitten.
1: Nou, ik vind het dus, prima.
0: Je kan een beetje pokoe gaan zoeken. Want ik heb er al een hele leuke voor jou gezet. En dat komt uit Nikeri. Waarom heb ik niet voor Nikeri gekozen? Ja, zelf kwam mijn familie uit Nikeri. En je ziet daar de voorstraat met die prachtige ladies en een prachtige dame. En ik weet dat jij ook van Hindustaanse bloeden bent.
1: Ik ben Moximiti natuurlijk.
0: Je bent Moximiti natuurlijk.
1: Hindustaans gemixt, Kriool en Nederlands.
0: Vandaar
1: en,
0: dat ik dus voor dit liedje heb gekozen. Als hij komt, dan gaan we lekker een prachtig nummer hoor. Luistert u maar naar Nikeri Hamar Dilmein. The Heart of Nikeri. En dat is waar. De grootste en mooiste, het mooiste district van Suriname.

Ja, ik was een beetje te laat, maar het geeft niet. Dat is natuurlijk de Heart of Nikeri. En One Heart, die komt er daarna. Maar het is een geweldig nummer. Maar ik wil lekker doorgaan met een half uurtje. Wat ik op de donderdag ga doen hier bij Mart Radio. En mijn naam is Steve Biervliet. Voor de mensen die dat niet weten. Ik ga donderdag, aanstaande donderdag, beginnen met een radioprogramma. Stevie gaat vreemd bij Mart Radio. En ik ga gewoon een lekker leuk programma maken. En ik ga nu een beetje een voorbeeldje doen hoe ik mijn opening ga doen. En mijn opening, dat gaan jullie gewoon zien met Mart Radio. En...

Ja, dat is al vast voor volgende, zeg maar, niet volgende week, maar aanstaande, zeg maar, aanstaande donderdag. Dan komen wij gezellig hier bij Mart Radio. En ja, ik moet een beetje nog wennen, links, rechts, dus neem me niet kwalijk. Ik ben aan het inwerken nu bij Mart Radio, maar het komt allemaal goed. Mart Radio, Steve Bierviet bij hier lekker op de middag. Ik ben voor de leeuwen gegooid, maar ik speel even nu lekker met de knopjes. Dus wil je bellen naar de studio, dat kan altijd natuurlijk. Volgens mij is dat 020.

4-7-1-4-2-9-2. En ja, bel gewoon gerust als je wil praten live in de ether. Dan kan ik lekker oefenen. En we gaan gewoon lekker door met Stevie Eitja Plezierie.

0: We hebben de beller, hoor ik. Welkom, wie heb ik aan de lijn?
1: Ik wil weten als Lucia Vanenburg vanmiddag ook dat programma heeft.
0: Volgende week is ze er weer. Ik mocht hier invallen om een beetje te oefenen.
1: Heel veel sterkte en ik luister graag naar u.
0: Oké, dankjewel. En officieel ga ik donderdag starten. En ik zou zeggen, blijft u lekker luisteren naar Mart. En dan gaan we lekker los.
1: Ik luister, dank u wel.
0: Dank u wel. Ja.

0: Ja, altijd gezellig hier bij de Mart. En ja, een van de grote mannen komt binnen. Dat is mijn grote vriend Norman. Welkom in jouw eigen studio, onze studio. Dus het is hier lekker inwerken met Etienne, die ook zelf zijn programma heeft. Etienne, op welke dag zit jij normaal?
1: Nee, ik heb nu geen vast programma. Ik zit hier meer voor de techniek.
0: Oh, hij is
1: Ik mag invallen, ik mag bijstaan in programma's.
0: Oké.
1: Als technicus.
0: Nou, je doet het geweldig in ieder geval. Je hebt mij heel snel, binnen 10 minuten volgens mij heb je me dit geleerd. Ik ben wel een beetje nog de zenuwen.
1: Je
0: maar,
1: komt helemaal los.
0: Het komt allemaal goed. Maar we gaan lekker verder. Lekker bij Mart Radio hier. Met een lekkere swingende nummer. En mijn vader heeft deze ook geschreven. En Boegroe heeft dat gezongen in Travasi. Maar dit is in de nieuwe stijl. Let maar op.

0: Zegt u het maar. We hebben weer iemand om beller.
1: Meneer Biefkamp, welkom.
0: Oh, dank u wel. U bent?
1: Ik ben Lilian Beekman.
0: Lilian Beekman. Nou, welkom bij Mart Radio. Het is mijn eerste proefuitzending, want officieel ben ik op de donderdag. Maar ja. Leuk dat u even belt en mijn succes wens.
1: Ja, zeker weten. Maar ik heb nog een opmerking. U wordt ingewerkt door wie?
0: Door Etienne. Die is...
1: Etienne?
0: Ja.
1: Je bent geen goede leermeester.
0: Etienne die gooit me gewoon voor de leeuwen. Maar ja. Hij laat me wel zien hoe ik de knoppen moet bedienen. En officieel...
1: Dat, maar hij moet je ook het goede telefoonnummer geven.
0: Oh, oké, dat zei hij.
1: Daarom gaat niemand bellen.
0: Oké, is het geen...
1: De nieuwe mensen.
0: Oké, maar was het geen 020 4714291?
1: Ja, nu pas zeg je het goed. Ja, gezegd 92.
0: Oh, sorry. Sorry mevrouw Lilian. Nou, goed dat u mij corrigeert hier bij Mart Radio. Maar
1: ja,
0: ik zal het...
1: veel mensen, nieuwe mensen bellen.
0: Ja.
1: Want het eindigt op 1 en niet op de 2.
0: Oké, nou, geweldig. 020-471-4291, mevrouw Lilian.
1: Perfect, je mag blijven.
0: Oké, dankjewel. Nou, Norman zit ook te lachen. Die is ook in de studio gekomen. En ik vind het geweldig om hier te mogen draaien. En mijn zenuwen gaan langzaam weg. Dus ook mede dank u, mevrouw Lilian, dat u even belt. Want dan kan
1: zeker,
0: ik...
1: zeker. Je stem klinkt ook als Harold, maar in elk geval.
0: Oh.
1: Ben je zoon van hem?
0: Ja, ik ben een van de zonen van Harold.
1: Oh, nou, mooi. Welkom, welkom.
0: Oké. Okay. Nou, ik kan ook een klein stukje voor u zingen. Dan hoort u helemaal Harold Biervliet.
1: Oké, okay, zing voor me.
0: Oké. Okay. Bromtje... Nee, oké. Okay. Bromchi fumi jari, luku, luku fayu moi. Alobi die chari, bing grontapu moi. Ik ga hem een keertje, ik ga hem echt een keertje helemaal opnemen weer. En we zijn bezig ook met Ed Rust, die deze heel graag wil zingen, Bromchief Mijari.
1: Mooi.
0: En ik ben ook met andere artiesten bezig, waaronder Sabroso tot aan de jongeren als Brace, Replay.
1: Mooi.
0: We willen een tribuut...
1: Ik ben benieuwd, want ik luister altijd.
0: Oké, we willen een tribuutalbum maken. Dus ja. Voor, zeg maar, Harold Biervliet. Dus,
1: oké. Okay. Come back, yes.
0: Oké, okay, nou, dank u wel, vriendelijk voor het bellen.
1: En... Graag gedaan, en blijf je best doen.
0: Ik ga zeker mijn best doen, en dan ga ik een speciaal nummer straks voor u draaien. In plaats van Gudu Marian, ga ik er maken Gudu Lilian.
1: Hè? Dank u wel. Okay, dank u wel.
0: Komt allemaal goed. Dank u voor het belletje, we hebben een tweede beller. Oké, dank u wel. Doei, doei. Wie hebben we aan de lijn?
2: Ja, dag, met Jan Rampjesson.
0: Hi.
2: Leuk te horen dat u in de sporen van een bekende zanger, muzikus, gitarist, Harold Biervliet.
0: Jazeker, ik ben...
2: Zoon van Ben.
0: Ja, ik ben een van zijn zonen en de andere speelt in Diamonds 2000. En die speelt op bas. En wij willen mijn vader op deze manier ook mede hier door Mart, bij Mart door laten leven.
2: Hij is bekend geweest bij Mart, dus dat is...
0: Ja, zeker. Hij heeft het altijd over Mart.
2: Hij is internationaal bekend van Surinamers en niet Surinamers, want hij heeft niet alleen... Nederlands en Surinaamse liedjes ook.
0: In Spaans, bolero's.
2: Ja,
0: Nederlands talig.
2: Ik weet niet of je het weet. Wie zult het weten? Hij heeft in der tijd, in de jaren 60 in Suriname, Trio La India gehad.
0: Ja, ja, dat klopt. Dat weet ik. We hebben thuis een heleboel foto's nog van Trio.
2: Heb je nummers van die periode van hem?
0: We hebben ze wel op cassetteband. We gaan ze nog een beetje in de studio filteren en dat ze wat beter klinken. En dan ga ik ze zeker hier bij Mart Radio draaien.
2: Nou, dat is een mooie wens van mij natuurlijk.
0: Oké. Okay.
2: Die bandjes heb en een keertje laten horen.
0: Dat ga ik zeker doen.
2: Ik ben bijna 80 nu, dus ik ken...

0: Chilling is one my father in a music in the music sang in Suriname.
1: Yeah.
0: He had ook een combo, hè?
1: Ja.
0: En die jongens die speelden voor de deur elke middag in de Zwarte Hovenbroekstraat voor die muziekwinkel.
1: Nee, dat klopt. Trio della India. Er werd later ging mijn vader door met de Cosmo Beach.
0: Cosmo Beach, ja.
1: Ja, en dan...
0: Elke middag kon je naar Zwarte Hovenbroekstraat. Er werd druk bezocht, want dan traden ze buiten de winkel.
1: Nou, dat is mooi. Mooi dat ik dat over mijn vader mag horen. En ik ben blij dat u dat vertelt, want alles wat ik van mijn vader hoor.
0: Ja, als jongens of jonge jongens, maar in daar staan luisteren.
1: Ja.
0: Ik kon een paar winkels verder, was er een zaak waar je heel gewoon melk kon drinken.
1: Oh, lekker.
0: En de muziek luisteren van die Cosmo.
1: Ja, want ik...
0: Dat is heel mooi. Maar gelukkig dat je er bent en het voor zet.
1: Ah, ja.
0: En wat ik ook vind, ik heb vaak optredens van hem gezien in Nederland, bij Vereniging van Suriname, in de jaren 80. Met Happy Boys, Brandon, Stan Lokin.
1: Klopt, Blue en Boogaroo kwam er later bij. Geweldig.
0: Boogaroo was later.
1: Ja.
0: Simonson.
1: Simonson.
0: Lieve Hugo.
1: En mijn oompie op de drum, Iwan. Ja. Iwan op de drum, de broertje van mijn vader. Ja, dat waren leuke tijden. Toen was ik een teenager.
0: Ja.
1: En af en toe mocht ik mee.
0: Ik ben daar actief geweest. Bijna meer dan 40 jaar in de vereniging. Dus ik ken het.
1: Nou, geweldig.
0: Die tijden waren leuke tijden. Maar succes met je programma.
1: Nou, dank u voor het bellen. En blijf luisteren. Ik ben iedere donderdag van 8 uur 's avonds tot 10 uur. En ik ga zeker een keertje de Trio della India en de geschiedenis van mijn vader draaien. Okay. En het moet allemaal eerst mooi gemaakt worden.
0: Ja, ja. Nee, maar dat zou mooi zijn om die liedjes weer dan vast te leggen. En ook bij Bumra Stemra, dat mensen niet ermee kunnen weggaan, dat het hun nummers zijn.
1: Ja, nee, zeker. We gaan het zeker deponeren en beveiligen. En de rechthebbenden, dat komt allemaal weer goed, meneer.
0: Dus, oké, succes.
1: Nou, dankjewel voor het bellen en dan gaan we lekker door met
0: een groet aan de twee heren daar.
1: Dat ga ik zeker doen, aan Etienne en Norman. Ze lachen al de groetjes terug namens Mart en mij, Steve Biervliet. En gegroetjes. Nou, dat was geweldig, twee mensen gesproken. En het is voor mij ook natuurlijk nieuw. Hier bij Mart Radio. Maar dat komt allemaal goed. We gaan door met ons evenmiddag oefensessieprogramma.

Sani. Ja, Gudu Marian was deze, de 2.0 uitvoering. Ook door Boegroe gezongen in Travassie, maar nu door mij. Altijd gezellig hier bij Mart Radio. Het is bijna 3:15. En je bent hier met Steve Biervliet, Stevie uit Japresiri. Een klein half uurtje om van mij te trainen. Om straks donderdag lekker los te gaan van 8:00 s'avonds tot 10:00 s'avonds. En ga zeker luisteren, want we hebben een hele grote gast in de show bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Jurgen Rijman komt langs. Satish van Sabroso komt langs. Jezus, ik ben nu al zenuwachtig. Ja, als je wilt bellen, mag je altijd bellen naar de studio 020-471-4292. Dus radio 020 in de studio 471-4291. Dus ik moet het nog even memorizen. Maar we gaan gewoon lekker door bij Mart Radio hier op de maandagmiddag met onze lekkere pokoes. Want dit zijn lekkere pokoes, geschreven door Harold Junior. En het heet geen poko poko, maar poko poko.

Hoku Poku, liever bij Mart Radio met Steve Biervliet. En Norman en Etienne zijn lekker aan het dansen. Jullie moeten dat allemaal zien. Jammer dat er geen camcorders hier zijn. Maar Etienne en Norman zijn lekker aan het swingen op Poku Poku.

0: Sugerijman is een van de bekendste en meest veelzijdige Surinaams-Nederlandse entertainer.
1: Ja, die komt straks. Aanstaande donderdag Jurgen Rijman bij mij.
0: Acteur en entertainer heeft hij door de jaren heen een bijzondere plek veroverd in de harten van het publiek.
1: Die bewaren we natuurlijk voor als Jurgen hier komt. Deze heb ik speciaal voor hem gemaakt. Een introductie wat hij allemaal heeft gedaan in zijn leven. Jurgen heeft veel gedaan. En dat ga je allemaal horen donderdagavond hier bij Marten Radio. Op de donderdagavond van 8 tot 10 uur met Steve Biervliet gaat vreemd. Dus we gaan lekker door met wat rustige muziek. Ik weet niet of jullie deze gaan herkennen. En het is van de beginperiode van Ravasi, waar mijn vader Harold Biervliet bekend was als de bolero-zanger in Ravasi. Maar zijn nummers zijn we nu allemaal opnieuw aan het opnemen. En dat wordt in een tributealbum gemaakt. En dit is één van ze. Dat is een nummer die mijn pa in Ravasi zong. En dat was toen de tijd, vond ik, de geweldigste formatie toen van Ravasi met Harold Biervliet, Leslie Leeflang, Ricardo Chonacon en Iwan, mijn broer, de broertje van mijn vader Harold, op de drums. Luister maar hier bij Mart Radio. Dit is Harold Biervliet Junior.

Ja, lekker wegzwijmelen hier bij Mart Radio. Met Harold Bierveld Junior, Steve Bierveld. Met Van. En ja, dit ga je een beetje krijgen bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. En mensen die in de ether willen luisteren naar Mart Radio. In de ether zijn we op 107.9. Dus luister geweldig lekker naar Mart Radio.

Geweldig, mijn grote vriendin Cynthia Menckenberg zit lekker in de auto te luisteren op 107.9. Cynthia, dan is deze speciaal voor jou.

Zo moeten we allemaal leven bij Mart Radio. We gaan zo naar de reclame en naar lekker naar het nieuws. En dit was mijn oefensessie. En ik zal zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En tot de volgende keer. Donderdag kan je live naar mij luisteren. En ik ga hem even afsluiten, als het nog kan, met mijn afsluitjingle.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Radio Markt. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. Met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Ik heb het niet gedaan.

Ja. Lobby Teranga, maar Jarusum Warogri. Ja, dat zeg ik. Jan Wicks, heb overgenomen van de Bierfleet. En natuurlijk bent u afgestemd op uw favoriete radiostation, Mad Radio. 9 minuten over de klok van 3 en ik ga tot 4 met u door. Daarna neemt de heer Van Gommert van mijn over. Dus wilt u met wat nieuws komen in het participatieuurtje? Heel graag. Wij verwachten uw telefoontje en dan gaan we verder praten.

0: Ja, dit is ma van pa van de... Wat hoor ik nou? Sankova. Mevrouw Mary, dit Blokland fiet Rivona en Sankova. En ik weet niet wie de beller was. Welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, Nikker Jan.
0: Jan, feide, feide, feitang.
1: Meneer, heet er een pok of Nikkeri?
0: Yes, yes, yes. Het mooiste district.
1: Ik ben een stiefkind van Nikkeri.
0: Ja, dat weet ik, Jan. Wageningen, toch?
1: Ja.
0: Maar niet in Nieuw-Nikkeri.
1: Nou ja, Nieuw-Nikkeri heb ik vaak gelogeerd om de 3 maanden, 2 weken.
0: Ja, dus je kent de voorstraat en de achterstraat en de bovenstraat.
1: Ja, en de Wikstraat ken ik ook.
0: De Wikstraat bestaat ook, ja.
1: Dat is van uw grootvader.
0: Ja, Bedover.
1: Naar uw grootvader genoemd.
0: Bedover.
1: Bedover. Maar goed, rijke familie in Nieuw-Nikkeri.
0: Ja, dat waren ze. Maar wij waren de arme tak, toch?
1: Ik weet niet of een deel van die rijkdom bij jou terug is gekomen.
0: Nee. Mijn ouders waren van de arme tak.
1: Arme tak.
0: Ah, dat is een apart verhaal. Dat ga ik niet over de raam. Ja.
1: Maar goed, ik zag 2 berichten uit Nikkeri.
0: Ja.
1: 1, de president. En 3, hoe heet ze daar?
0: Vicepresident, voorzitter...
1: De voorzitter en 2 leden van NDP.
0: Ja.
1: Dus een overheid delegatie aangevuld met 3 NDP-leden, mm-hmm. Kamerleden of DNA-leden, zijn daar gaan strooien met tassen voor de schoolkinderen.
0: Oh, oké.
1: Okay. Kijk, en dan is dat verdacht, want als de president ergens gaat, dan moet je met een brede... gezelschap gaan en geen politieke issue van maken.
0: Nee, maar dat heeft mevrouw Ednel ook vaak gedaan. Wijlen mevrouw Ednel, moet ik zeggen.
1: Ja, maar dat is niet goed.
0: Nou,
1: want
0: waarom niet?
1: Je gaat naar Nieuw-Nikkeri, je gaat de kinderen daar. En volgens sommigen, want dat is het rijkste district van Suriname, tassen uitdelen. Dan roept dat vraagteken.
0: Nou, am tje odo je koti.
1: Mene koto do. En dan tegelijkertijd heb ik een bericht uit Nieuw-Nikkeri Wageningen gehad.
0: Ja.
1: Van een oude scholieren, medescholieren van mij.
0: Ja.
1: En die schreef, in dat bericht lees ik, dat Nieuw-Nikkeri en Nikkeri, als men praat over Nieuw-Nikkeri, dan zegt men Nikkeri.
0: Ja.
1: Maar de veiligheid en criminaliteit daar met name toegenomen is. Dus ik dacht, ja,
0: dat klopt,
1: is het omdat de president daar is geweest?
0: Nee, maar het is al een tijdje zo hoor, Jan.
1: Dat
0: veel
1: de criminaliteit daar toegenomen is. Want ik ken Nikkeri als een rustige nieuw Nikkeri.
0: Ja.
1: En mooi Nikkeri.
0: Ja, mooi Nikkeri met al die ladies. Nou, als je die clip van die dame kijkt, die muziek die ik net gedraaid heb,
1: ja.
0: dan zie je die, dan zie je nog die mooie ladies.
1: Dan zie je die kanaal, Oost-West kanaal
0: ja,
1: noemen ze dat.
0: Klopt.
1: Ja, dan heb je, dat is een mooie kanaal.
0: Winkel John.
1: En daar heb je een...
0: Antelien, allemaal Elisabeth.
1: Ja, je hebt daar nu ook een nieuw, van vorige week zag ik, een nieuw gerechtsgebouw.
0: Oh, ja, dat weet ik niet.
1: Ja, dus dat is pas nog niet helemaal opgeleverd. Maar je weet, in Suriname willen ze snel zijn. Het werk is niet afgerond.
0: Hmm.
1: En dan wil men snel zijn om dat publiciteit aan te geven. Ja, goed.
0: Ja, ik heb nog iemand onder de knop.
1: Dus iedereen wil Nikkeri promoten met een nieuw gerechtsgebouw.
0: Ja, ik begrijp het. Maar het was nodig. Het was nodig hoor, Jan.
1: Wat?
0: Dat gerechtsgebouw, want die oude, dat zag er niet uit.
1: Ja, ik ken die oude. Ik ken het commissariaat daar.
0: Commissariaat is ook al een beetje opgeknapt.
1: Het stroomcentrale. En vroeger had je CCN daar naast.
0: Ja.
1: Ik heb daar een keertje opgetreden met een groep uit Wageningen.
0: Okay.
1: Met een toneelgroep.
0: Ja, dat deed je ook dus.
1: Ja, ik ben van alle markten thuis.
0: Maar Jan, ik heb nog iemand onder de knoppen.
1: Oké, okay, maar goed.
0: Misschien hoor ik je straks wel weer.
1: Misschien straks. Nee, ik heb nog een laatste bel. Die bewaar ik voor de heer Norman.
0: Ja, die komt zo, ja.
1: Ja, oké, okay, tot volgende week.
0: Die van het vorig uurtje tellen toch niet? Dat was een proef.
1: Oh, dat was
0: een
1: proef.
0: Try-out.
1: Oké, okay, yes. Dan heb ik twee bellenronden nog.
0: Oké, okay, Jan, bedankt doei, doei. Voor het bellen. Doei, doei.
1: Dag.
0: Goeiedag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag,
0: dag,
2: meneer Lor.
0: Dag meneer Jogi. Meneer Lurie.
2: Ik heb wat nieuws gehoord. Is dat van het laatste nieuws?
0: Nee.
2: Amerika heeft niet genoeg munitie om Iran te bevechten.
0: Ik heb niet genoeg munitie.
2: Nee, niet genoeg.
0: Maar Iran heeft wel genoeg.
2: Poetin had gelijk. Hij zei, een nieuwe wereldorde. En nu zie ik het, of hoor ik het, gelijk in.
0: Maar heeft Poetin genoeg dan? Heeft Poetin genoeg?
2: Munitie.
0: Ja.
2: Ik weet het niet.
0: Hij gaat toch ook lenen bij Noord-Korea?
2: Die lenen op Cuba.
0: Ja, nou.
2: Want hij ruilt daarvoor olie.
0: Ja, oké, okay, ja, ja. Ja, oké, okay, doe niet.
2: Dat wil niet zeggen dat je leent, je koopt.
0: Je koopt, ja. Oh, je hebt gelijk. Ik weet niet.
2: Mm-hmm.
0: Ik weet niet.
2: En Amerika vaart helemaal. Ze hebben geen munitie genoeg om Iran te bestrijden.
0: Oké. Okay. We wachten het af.
2: Dat hoor ik opnieuw.
0: Mooi, Tori. Mooi, Tori. Slechte Tori, want je kan zo een wereldoorlog nou gaan krijgen. Maar dat moet je niet hebben.
2: Ik ga geen oorlog meer voeren, want ze hebben niet genoeg munitie.
0: Oh, dat denk jij?
2: Dat weet ik zeker, want ze trekken heel veel soldaten uit Duitsland en zo weg.
0: Oké. Okay. Abong, Britta en Josephie, dankjewel.
2: Hey,
0: psalms idee, Lodi.
2: Hey.
0: Doei. Ja, dat was de heer Lodi. En we gaan luisteren naar Danny Frank. En dat is een Spaans nummertje wat ik heel leuk vind. Zon de la Luma. Vele van u zullen het nog kennen vanuit de oude versie. En dit is de nieuwe versie gemaakt door Danny Frank. MUZIEK

0: Right on, daar was hij weer. Parlementariërs. Ja, ik heb een telefoontje, zullen we die even pakken. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Ja, dank u wel.
0: Meneer Jan.
1: Ja, ik zie hier Incenten. Komt om het leven bij ongeval op Afobakkaweg.
0: Wie is dat?
1: Ik weet niet, er is vaak daar. Met elke week een aanrijding of botsing. Ja. En, dat, goed, het verkeer, of het nou in Paramaribo of boy buiten Paramaribo. Het is een frivol of verkeer. Men houdt zich niet aan de regels. De politie of verkeersbrigadier is er nooit aanwezig. Dat zie je niet. En dan zie ik ook meneer Menke. Mijn beste, mijn beste informant.
0: Oh ja.
1: Offshore olie en oliedomheid. Suriname op pad naar schijnwelvaart. Het is een derde artikel. Ik vind dat we moeten stoppen met olie.
0: En
1: ik zag ook een ander bericht vandaag. Mevrouw de president zei dat de Mennonieten niet in het binnenland, maar hier zie ik een artikel vandaag, lees ik, dat zijn Tibiti en Washabo zijn.
0: Ja, ja, klopt.
1: Dat vraag ik me af.
0: Sommigen hebben niet eens papieren, geen vergunning, niets.
1: Nee, ze hebben papieren.
0: Nee, niet allemaal, dat heeft de president zelf gezegd.
1: Kijk, meneer, ik had het vorige week al gezegd, 43.000 illegale zit in Suriname.
0: Zo.
1: En meneer, dat heeft de minister gezegd van Arbeid.
0: Oké.
1: En Volksgezondheid, meneer Mishikaba.
0: Ja, ja.
1: Mishikaba.
0: Ja, maar hij is echt een Mishikaba, hè? Hij mist wel eens wat.
1: Ja, meneer Todo zegt, Mishikaba was 5 jaar ondergedoken.
0: Ja.
1: En nu is hij president.
0: Ja, dat kennen we wel. Hè?
1: En de president was ook ondergedoken. En allemaal hebben nu minister en president en vice-president, wat je wil. Maar wat ik nu wil weten, wat gaat de president doen? Want Washabo en Tibiti is geen kuststrook. De Mennonieten mogen alleen in het kuststrook en de kuststrook landbouwactiviteiten uitoefenen. Dus mijn vraag is, wie is de baas in Suriname?
0: Ja, misschien krijg je antwoord. Ik weet het niet. Er zullen wel bellers zijn die luisteren.
1: Of de Mennonieten?
0: Dat moeten we...
1: Of meneer Souverein en die... Nee, want de meneer Souverein zegt... die Gramang of Kapting, die delen het gebied met hem.
0: Mm-hmm.
1: Om de Mennonieten daar landbouw te laten oefenen.
0: Ja.
1: Het laatste nu wat ik wil zeggen is... hoe heet het? We kunnen verwachten tot 6 uur moet er een begroting van volgend jaar hier ingediend worden.
0: Ja, het is heel spannend, hè?
1: Bij de Raad van State.
0: Klopt.
1: Ik heb het idee, ze dienen het begroting van volgend jaar.
0: Mm-hmm.
1: En morgen hoor je dat het kabinet gevallen is.
0: Ja, dat hopen we niet, maar het zit er wel dik in, hoor, dat het kabinet valt.

0: bevolking door links en rechts uitgebuit voor de verkiezingen.
1: Ja, ja, het moet ook eerst door de Kamer.
0: Nee, de Raad van State moet het.
1: Maar die moet het goedkeuren. Die moet
0: het van het kabinet heeft niks te maken met.
1: Nee, maar ik bedoel, de begroting is ook niet nog door het parlement besproken.
0: Nee,
1: dat moet ook nog gebeuren.
0: Ja, maar goed. Dus als ze het ingediend hebben, dan maakt het niet uit of je dimensionair bent.
1: Nee, dat weet ik niet hoor, dus zo ver ben ik niet in de politiek.
0: Ja, nee, dat weet ik. Je bent daarna, want Schoof heeft ook al dus de demissionaire premier, voordat hij wegging, een begroting ingediend.
1: Ja, dat klopt wel, ja. Je hebt gelijk.
0: Ja, ja. Maar wat ik hoorde een meneer zeggen, dat Rusland heeft nu Iran en Noord-Korea nodig. Met wapens, want China is voorzichtig.
1: Ja, ze hebben wel meerdere landen nodig, hoor.
0: Ja, nee, want zelf en ze hebben niet alleen wapens nodig van Noord-Korea, maar militaire.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, vrouwelijke militaire en mannenmilitaire.
1: En ze sterven allemaal als ratten. Maar Jan, ik moet naar de volgende bellen, want ik heb hem al twee keer weg laten gaan.
0: Dank je wel.
1: Ik spreek je. Dag, doei. Doei, doei. Goeiedag, welkom in de uitzending. Hallo?
2: Hallo?
1: Ja, ik luister naar... Nee, die is weg. Dat gaan we niet meer doen. We gaan luisteren naar een... Laat me zeggen, het is 3 minuten voor de klok van 3:30. En we gaan luisteren naar een oude gauw, zoals u mij kent. Clark McPadder, en die zingt... Without love. Kunt u leven zonder liefde? Laten we luisteren wat Clyde daarover zegt. Uit 1957.

prachtig in het rood. Alleen als ik naar die single kijk, dan ben ik al helemaal in mijn zas. Want dat was zo mooi op die draaitafel, weet je, met zo'n groene label. En fantastische dingen waren dat om naar te kijken. En dan luister je met volle aandacht naar die muziek. Want veel hadden we toen niet. Want er ging mobiele telefoon en al die gekke dingen. AI vandaag de dag. We dus ook keken rustig naar hoe dat plaatje ronddraaide. En ja, zo mag ik weer lekker dansen. Gelijk met Peter Song. Without love, there's nothing. En daar geloof ik ook heilig in, hoor. Als je geen liefde hebt voor je omgeving, voor je vrouw, voor je kinderen, ja, dan is er niets meer in de wereld. Dus keep your love tightly. En ga door met het leven. Ik ga eens even wat vertellen. Ja, wat ga ik u vertellen? Een stukje uit Hotspot News. En dan moet u even goed luisteren, want misschien bent u het ook eens met deze mevrouw. Parlementariërs die grondzaken moeten regelen. Afonsoa weigert mee te doen. De NDP-parlementariër Sylvana Afonsoa heeft de Nationale Assemblée fel uitgehaald naar de burgers, naar de manier waarop burgers soms via parlementariërs proberen hun grondzaken geregeld te krijgen. Volgens Afonsoa wonen sommige Surinamers al 30 tot 40 jaar op een stuk grond, terwijl zij ondanks aanvragen en bewijsstukken nog steeds geen grondpapieren hebben. Sommige van deze mensen zijn inmiddels 80 jaar oud, hebben dan hun huis gebouwd en zien kinderen en kleinkinderen op hetzelfde stuk grond geboren worden. Toch blijven de grondpapieren uit. Dus mevrouw Abunza die zegt dan, dan weiger ik te tekenen. Om mee te werken aan een systeem waarbij parlementariërs selectief mensen aan een stuk grond moeten helpen, daar doe ik dan niet mee. Wij parlementariërs zijn geen administratie van geen enkel ministerie. Nog schepper volgens de politica zouden nu bepaalde personen haar zelfs geld hebben aangeboden om grondzaken voor hen in orde te laten maken. Zij waarschuwen dat dergelijke werkwijzen corruptie in de hand kunnen werken. Afonsoa roept minister Stanley Zurabiahwa van Grondbeleid en Bosbeheer op om deze gevallen structureel aan te pakken. Voordat de mensen doodgaan, laten we ze dat stukje grond geven waarop ze al zoveel jaar wonen. Wat vindt u ervan? Wat moeten mensen die tientallen jaren aan toe waarop het stuk grond wonen eindelijk rechtstreeks geholpen worden? Vertelt u ons bij Radio Maart. Want ik denk dat het wel een noodzakelijk iets is. Geef ze het recht als ze zo lang op het stukje grond. Suriname heeft geen tekort aan grond, als je het mij vraagt. We gaan naar de Nigeriaans liedje weer luisteren. En dit keer ook weer in het Hindustaans. En als het mee zit, dan gaat Jan het een beetje voor ons vertalen. Hoop ik. Dus Jan, luister goed en vertel ons straks waarover dat liedje gaat.

0: Goeiedag, welkom in de uitzending.
1: Ik hoor mijn naam door u genoemd.
0: Ja, Jan. Ik draai wel een leuk in de staansnietje, wel twee, maar ik...
1: Ik versta er geen moer van.
0: Nou, de ritme is ook belangrijk.
1: Nou, ritme,
0: als je naar de instrumenten luistert, dan hoor je ook alleen maar ritme.
1: Nee, maar kijk, die in de Spaanse nummers in Suriname, Caribisch gebied, is ook gemoderniseerd met westelijke invloeden en harmonieën.
0: Dat klopt, dat klopt.
1: Zoals volgens mij als leek, mag ik dat zeggen?
0: Ja, ja, ja, nee, maar dat klopt helemaal. Heb je een idee waarover dat liedje ging van die kerel?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vertel eens even snel, want de tijd vliegt.
1: Ze zijn verliefd in het geheim en dat doet haar pijn en daarom moet ze huilen, want het mag niet bekend worden dat ze elkaar lief hebben.
0: Ja, ja.
1: Deal. Tjoepke, want zeggen in het geheim.
0: In het geheim. Okay.
1: Ik stuur die rekening voor jou.
0: De tolk.
1: De tolk.
0: Dan nog de Pocomoro.
1: Nee, maar het is leuk.
0: Oké, okay. Jan, bedankt bij deze.
1: Ik zag net, heb ik voor u gestuurd.
0: Ja. Oh, ik heb nog niet in mijn app gekeken.
1: Een dame die overleden is.
0: En nou?
1: Nee, in Amerika.
0: Oh, Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
0: Ja, je hebt een paar voor me gestuurd.
1: Ja, ik heb net eentje gestuurd.
0: Ah, boom. Ga kijken of ik hem kan draaien.
1: Het Zuid-Afrikaanse volkslied voor Mandela.
0: Oké, okay. Ik ga kijken. Ik ga zo kijken, ja?
1: Oké, okay. Ik heb nog een de belte goed, hoor.
0: Ja, dat is straks met mij, maar dat komt helemaal goed, joh.
1: Ja, als jij maar roept, dan ben ik in dienst van jou. Oké, okay, ik hoop
0: okay,
1: dat. Ik heb het vrij snel vertaald, maar essentie is daarvan. In het geheim twee geliefden.
0: Ja, toen met de del.
1: En daarom helpt ze.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Oké, okay, bedankt Jan. En nogmaals een veel mooie dag. En dit zijn onze inheemse broeders. Waar ik ook niet veel van versta. Maar ik heb wel een kennis die kan bellen eventjes. Als ze opneemt tenminste. En die kan ons wel vertellen waarover het is.

prachtig tagame tamanua. Een prachtige drumbeat. En daar kan ik ook van genieten. Ja, we gaan even naar een bijzonder nummer luisteren. Die ik van Jan net toegestuurd heb gekregen. En dat is van Dolly Parton. En ze zingt voor de South African National Anthem. Anthem, moet ik zeggen. Met op de voorgrond een beeld van Wijlend Mandela. Laten we luisteren. Het prachtig nummer. Dolly Parton, African. En daarna ga ik een African song zoeken.

0: En de bedoeling is prachtig, dat merk ik ook, maar het geluid is wat minder. Het is in een volle zaal, je hoort de mensen dan op de grond meezingen. En het is eigenlijk een beetje onverstandbaar. Misschien kunnen we er een duidelijke versie van vinden. Ondervinding naar dit, mi et tango. En dat zingt wie? Minotabi. Dat is op zijn mij zingen. Maar Tjen.
1: Ziet niet alleen maar vermaakt, maar ze brengt een boodschap. Een boodschap van kracht, een boodschap van hoop, een boodschap van verbondenheid. Samen met een getalenteerd...
0: Dit is toneelman, nu krijg je een pok op. Hey, ik zocht een andere ondervinding en dat gaan we nu zoeken. Naomi Sastra, papa, ik ondervinding, playing with five. Dan moeten we deze hebben. Als het goed is...

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele...
1: Ja, dan komt de reclame natuurlijk ertussen. Dat is een van de meest irritante dingen. Maar goed, we moeten doorgaan. Dat zegt Sabaku altijd, hè. We moeten gewoon doorgaan. En wat heb ik nog voor u op de draaitafel? Doordat ik ook iemand mis opleiden vandaag, is het programma een beetje gewijzigd. We doen ons best om het weer op de rail te krijgen, want zometeen ga ik eruit. Het is 11 minuten voor de klok van 4 en dan wordt het tijd voor mij om afscheid van u te nemen en een ander libie te gaan zoeken. Misschien gaan we gaan koken. En misschien volgende week, mocht er de tijd zijn, dan gaan we weer eens een keertje praten over het interview van die meneer Abori met u neemt. Maar dat moeten we nog even bekijken. Of hij zin heeft om weer naar de studio te komen. En dan gaat hij u bellen en dan gaat hij u bepaalde vragen stellen. Meneer Abori. Ja, we gaan verder kijken naar... Wat mooie muziek. En die heb ik niet echt gepland. Dus ik ben aan het zoeken. En zoeken. En ik wilde eigenlijk toch naar de soul weer gaan. De oude soul. Maar ook die kan ik niet vinden. En dan wordt het een beetje lastig. Dan wordt het heel moeilijk. Dan gaan we maar naar het Spaans nummer. Oké, we gaan hier kijken wat deze betreft. Want minimaal finale en poco toe is al iets jaren, dan moet ik echt even zoeken. En met een beetje geklets hou ik u dan bij. En misschien wilt u bellen, dan kunt u mij ook bijhouden. Ja toch? Dan doen we het samen. Maar als u niet belt, ja, dan moet ik naar de poco's gaan zoeken. En weet al, het love die heb ik al gedraaid en dan ga ik niet meer draaien. Gelijk mijn petten wordt. Ja, het is een van mijn favoriete zangers. Moet ik u eerlijk vertellen, gelijk mijn petten. Die maakt van die speciale nummers altijd. En ik zie misschien een mogelijkheid om eentje van hem nog te draaien. Maar die komt ook niet op mijn lijstje. Dus moet ik het maar met iets anders gaan doen. Ik mag geen stilte op de radio hebben. Dus belt u maar eventjes en dan gaan we weer een beetje babbelen. Nee, ook die niet. En ik zie alleen maar nummers die mij niet bekend zijn. Ja, dan moet ik maar iets anders gaan doen. Spaanse nummers heb ik genoeg. En dan doen we maar deze van Kiki Valera.

Nee, dat bevalt me totaal niet. Laat eens dan liever naar een tjan-tjan gaan luisteren. Daar heb ik gisteravond nog uitgebreid naar het verhaal van deze oude mannetjes geluisterd. Want die Ferrer, die was een vrij arme man. In armoede opgegroeid. En ja, tot aan het eind van zijn leven heeft hij de familie heel goed kunnen bijstaan. Het was een bijzonder verhaal. Je kunt het op YouTube bekijken. Heel interessant om te lezen hoe deze mannetjes bij elkaar kwamen in de goede tijd van Cuba. Er gaat iets niet goed en dan weet ik niet wat het is. Er is ergens iets aan het spelen op de achtergrond. Oh, dat zie ik al. Ja, nu heb ik hem. En dan gaan we nou naar die echte Chan. Dit is niet de echte Chan Chan. Maar we doen nou wat.

Chang Chang, en bij deze mooie woorden groet ik u. De band bestaat niet meer, ze zijn allemaal overleden. Maar ze hebben hun best gedaan in de wereld. Wereldpopulair geweest. Ik zie ze nog op Schiphol lopen met felle witte kleding. Mooie witte kleding moet ik zeggen. En een grote sombrero op. Of hoe je het ook mag noemen, die Cubana. Cubanas. Het. Zoals je ze ook op de flyers ziet. Ik groet u en ik wens u een hele fijne dag. Tot de volgende keer. Mijn naam is Eetje Wix en ik verzorg dit programma. Participeren. Right on. Odi, odi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van

0: Het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaïre-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Macht. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Zaterdag 3 oktober, Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

0: Pichu ready na.
1: Desde here, Nax Cabina, El Caseco Loco, de Piro Pro. Een muzikale treinreis door Nederland, van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Muze Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey luisteraars, goedemiddag, welkom. Dit is Maat Radio, participatie, improvisatie. Norman hier. En ik ben er tot 5 uur. Nee, ik ze grap tot 6 uur. En daarna neemt de heer Dalvoer het van mij over. Oké, we gaan met u bezig zijn. En u met ons. U met mij, in dit geval. We zien wel hoe ver we komen. We gaan proberen u te veraangenamen op allerlei tories, nieuws, informatie en misschien ook gezelligheid. Misschien. Dat weten we nog niet. Tijd geworden voor een pokoe eventjes om te kijken of alles hier goed loopt. Want tegenwoordig moet je voordat je begint even rekening houden met lastige situaties. Programmamakers zijn lop, draai zijn zomaar. Zo is de nap verstaan, maar dat draait nog. Te veel knopjes misschien, maar we gaan eraan werken.

Prachtig. Mooie pogoe. Leuk op deze bijna regenachtige donderdag of maandagmiddag. We hebben een beetje salsa in uw huiskamer, in de auto, op het werk, waar u zich mag bevinden, gebracht. En ik denk dat u bent opgevrolijkt. In Cuba hebben ze het niet gemakkelijk. Alleen sancties voor Amerika en nog een paar andere zaken. Het land is systematisch achtergehouden door Amerika, die een vieze rol speelt in andere landen ook, hoor. We zien wat er daar is gebeurd in Irak, nog een paar andere. Dape Yeshiva toch. De konderen op te leiden nu, Venezuela en nog een paar andere. Amerika beïnvloedt gewoon en Mekdesma, zolang dan het dit.

0: angry of pina. We weten het, in Cuba zijn ze ook inventief. Oru wagi rijdt en wette dapper en de Oru Tewang. Ze doen het nog goed daar. Maar vooruitgang, ja, ze lopen achter in ontwikkeling. Weliswaar zijn ze sterk op andere gebieden, medische zorg en zo. De Njan de Dringi, maar het kan beter, veel beter. Eerste nieuwsbericht is binnengekomen. Dat is een trouwe luisteraar. Die heeft aangegeven dat minister, voormalig minister Elko Brinkman is heen gegaan vrij plotseling. Dat kan. Familieleden wensen we heel veel sterkte toe. 78 jaar is gezegd. Elko Brinkman heeft mooi werk gedaan. Neem bij Bari, hij was dagelijks in het nieuws. Ik herinner hem nog in de jaren 80, 84, 86, volgens mij. En Timmy Beer aan dat Brinkman, meer dan gewoon traumatisch mee, toch bij Firi Feri. Want Brinkman was toen minister van, we zouden zeggen hier in Suriname, zouden we zeggen TCT, telecommunicatie en alle andere zaken. Minister zat morgen van minister Post dat bij de. Maar hij was de bedenker van een systeem om radiopiraterij stop te zetten. En we waren niet blij met zijn bevindingen toen. Dezezelfde Brinkman, onder leiding van zijn ambtenaren dus, die hadden een systeem bedacht om de piraterij, jongens die bezig waren en vrouwen bezig waren met piraterij, die hebben ze gecriminaliseerd. Dan dacht ik, nou, die jongens die bezig zijn met piraterij zijn geen gemakkelijke boys. En dat komt grote krantenkoppen in de kranten. Van ja, het zijn drugsdealers, allerlei zwart, wat, witwasserij vinden plaats daarbij. Dus we moeten niet de piraten aanpakken, de radiopiraten, de eigenaren. We moeten de sponsors van hen aanpakken, de radiosponsors, die bedrijven die hun in leven houden. Krantenkoppen, Bombigi. Ja, hoe soort een bedrijf zijn sponsor de radiopiraten. We leerden een les. En toen hadden we dat probleem, ja. Dat is een slimme set. Want niemand wil geassocieerd worden met criminelen. Nog een bedrijf. Nog een mekening. Chaporning. Dat ja, je ondersteunt de ondergromang. En alle soort sani. Dus we gaan jullie aanpakken. Dus de sponsors die trokken zich terug. Dan dacht ik, no, lees dat krantje maar. Nee, we kunnen niet meer adverteren bij jullie. Sorry hoor, het is niet allemaal alleen Exotica. Hè, want toen hadden we Exotica Radio. Maar nog een paar andere. Wallo trouwens, Disco Action, wallo. DBD. Dan, de adverteerders trekken deze recht terug. Uit angst voor represailles. Met als gevolg dat inderdaad, er staan bloeden dood. Maar het was een leugen. Want het waren gewoon hobbyisten. We vonden het leuk en deden ons ding. Maar wie heeft zich hier aangemeld? Wees welkom in de uitzending.
1: Ja, meneer Norman Jan.
0: Meneer Jan, welkom.
1: Nou, dat was een leuke tijd, hè, piraterij.
0: Ja, we hebben leuke dingen
1: weet
0: gedaan.
1: Nog, vaak werd meneer, hoe heet die, Botai gepakt.
0: Ja, Botai, Roy Ries, die was ook één.
1: En dan werd hij opgeleid, dan kwam hij naar mij op het werk. Janine zat Timmika rechter Samim Taki. Ja. Met de hele tijd rechter Taki, Juna Pokumang en Tede Vrij. Nee, van je Arki Singi voor ik pokken voor Al Singi Mang. Maar hij werd vaak opgepakt.
0: Klopt.
1: Maar goed, hij heeft het toen overleefd. En jullie allemaal, en toen kwam. Aanleiding van het Brinkman-effect Salto.
0: Ja, toen kwam Salto en toen hebben ze daar
1: negatief.

0: Ja,
1: maar
0: dat is niet goed.
1: Nu ben je via Salto zo lang het
0: ja.
1: En ik begrijp nu eindelijk dat de probleem bij Salto opgelost is.
0: Ze zijn opgelost?
1: Nou ja, ik heb een bericht gezien dat Jamorica vanaf 2 of 3 september begint.
0: Mooi.
1: Uit te zenden na al die tijd.
0: Ja.
1: Een aantal waren al bezig. Maar hun ontvangst op radio is heel slecht.
0: Mm.
1: Dus dat is wel wat vervelend. Mensen die geen internet hebben, of televisie weet ik niet. Want je kan het ook via televisie ontvangen. Maar op radio is het heel slecht.
0: Oké.
1: Maar je had het over Cuba.
0: Ja, Cuba.
1: En nou ja, dat is een geschiedenis van je welste. De omwenteling in Cuba vond plaats in 59, dacht ik. Toen Castro de boel overnam.
0: Mm-hmm.
1: En Batista moest vluchten. En dan heeft Amerika weer geprobeerd, maar het lukte niet. En ze hebben wel een deel tot nu toe Guantanamo in hun bezet. Bezet dan. Of bezet. Dus kijk, Cuba krijgt wel steun van een aantal landen, Caribische landen. Mexico en noem maar op. De links georiënteerde Zuid-Amerikaanse en Midden-Amerikaanse landen, daar krijgen ze wel steun van.
0: Mm.
1: De laatste tijd lees ik dat die blokkade voor olie uit Rusland, dat men Verenigde Staten dat ook lijken toelaat.
0: Oh.
1: Ze zijn er wel. Er is een blokkade, maar de schepen mogen langs varen. Dus laten we hopen dat het weer anders wordt voor Cuba.
0: Ja.
1: Want 59, dat is meer dan 60 jaar, denk
0: man,
1: ik.
0: Man, langer dan zo'n boycott.
1: Ja. Maar goed, ik weet nog, we waren op een Milo-school in Wageningen. Toen volgden we dit soort berichten. En dan als je jonge aankomende jongeman, dan interesseerde je. Maar het mooie is, toen was iedereen voor Verenigde Staten in Suriname. Door die Amerikaanse invloed.
0: Mm.
1: Maar een klein deel later was pro-Cuba. Dat was PNR. Van
0: Eddie Bruma.
1: Meneer Bruma.
0: Ja.
1: Maar de rest was pro-Amerika. Maar mijn naam en ik zie een bericht hier. Summer Festival onderscheiden voor bijdrage aan Surinaams cultureel erfgoed.
0: Oh.
1: Milan kreeg een oorkonde van de Surinaamse president. Uitgereikt door de ambassadeur in Nederland. Meneer Panka was het.
0: Oké.
1: Afgelopen weekend.
0: En wat is er precies gebeurd?
1: Nou, Milan valt in augustus en in Suriname, en onder de Surinamers in het buitenland, is augustus benoemd tot Heritage Month.
0: Ja.
1: Vorige week was u toch bij.
0: Ja, ik was bij de opening, ja.
1: Ja, in Amstelveen, dacht ik. Hè?
0: Klopt.
1: En nu hebben ze, dus Milan is al 43 jaar in Den Haag, dacht ik.
0: Oh, Milan Festival.
1: Ja?
0: Milan Festival, no?
1: Ja, ze hebben een oorkonde gehad.
0: Oké, mooi.
1: Maar wat ik zo mooi vind, ik heb beelden gezien bij Radio Sarnami, dat je 4 of 5 huishoudens, een Maron huishouding, en Hindustan, Javaans en Chinees, dacht ik. En zeg maar. En toen moest ik denken, het is een soort tentoonstelling van hoe Surinaamse keuken en samenleving is van die etnische groepen. En ik las net een boek van mevrouw Hamad Mukrim.

0: Die schrijft in zijn boek in de jaren 90, vorige eeuw, waren hier tentoonstelling van Surinamers in Amsterdam. Dan mocht je met de Surinamers een hut gebouwd en weer, kon je daar gaan kijken. En dan moest je betalen. Dus dat is niet bij Milan geweest, denk ik. Maar dat het idee toen was om de mensen hier te laten zien hoe, in navolging van België en andere landen, die ook zo'n expositie hadden van hun koloniën en mensen. Dus Milan heeft dat voorgezet, kun je zeggen.
1: Ja.
0: Van toen.
1: Oké.
0: Zijn we Maron al huis met alle, vooral hun keuken, hè, hoe netjes ingericht en zo.
1: Mm-hmm.
0: En de drakendans van de Chinezen. Dat was wat ik toch een beetje wilde doorgeven.
1: Mooi.
0: En,
1: okay. En laten we naar de volgende beller gaan, want die wacht ook al een tijdje.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, dan hoor ik
0: morgen.
1: Ja, oké. Okay. Tot morgen.
0: Oké.
1: Oké. Okay. Dag, dan heeft u al drie keer gebeld, meneer Jan. Even weer tot morgen, want dat geeft u spontaan aan. U houdt zich aan de regel, dat is mooi. Wie is hier weer zo lang gewacht, geduldig?
2: Ja, goedemiddag met mij, Lodi.
1: Ja, dus meneer Lodi is terug van weg geweest.
2: Goed nieuws. Ik heb het gehoord op televisie, op Surinaamse televisie.
1: Ja, ja, wat is...
2: De president gaat eindelijk iets goed doen. Ze gaan VAB AWO vervolgen.
1: Oh.
2: Ja, zeker. Wegens corruptie.
1: Zo.
2: Ja, zeker.
1: Dat
2: en die zijn alleen niet naar echte Tory.
1: Nee, we hoop dat je zorg moet die valse berichten op haar radio. Dus maar PR, PVN aan jongens, hoe die zien?
2: Dit is echte nieuws.
1: Echte nieuws. Waar heb je het vandaan? Sociale bron.
2: Gewoon op Surinaamse TV.
1: Oké.
2: Ze gaan AWOP en CAP vervolgen wegens corruptie.
1: Zo. En je lacht wie lobato, die is breed.
2: Natuurlijk, want CAP wel corrupt. Breed corrupt.
1: Oké.
2: Want de man staat ook gewoon 1,6 miljard. Na corruptie toch?
1: Hoe many?
2: 1,6 miljard. Natuurlijk, na corruptie toch?
1: Ja.
2: Ik kon een apte voor money, maar ik kwam als om een moon. Klopt toch niet?
1: Goed, Lodi, je tjana, jongens, hoe die contra onderzoek lukken, of ik klop dat hoor, hier, hè?
2: Wacht, ze mogen onderzoeken.
1: Okay.
2: Ik heb dat nieuws gehoord.
1: Prima. Heel goed, Lodi.
2: Ik zeg dat ik lieg.
1: Nee. Dankjewel voor je bijdrage, hoor.
2: Dankjewel.
1: Tamboe, dat is Lodi. Je weet dat Lodi een tijdje uit de running was, wegens andere zaken. Hij bracht ons in discrediet. Met soms wat vervelende opmerkingen. Zijn er bij Fano Boom. En toen moest ik optreden, want dat het Chara Station kon in gevaar. Maar Lodi wil geven aan dat hij horen rustig naar in verbod. En dan door Bakatabafeld en hij heeft nieuws. Weer, hè? Dus wie zegt dat het goed nieuws is, breedt die naar nieuws, die is ook toe. Die kan natuurlijk ingaan of. Maar Lodi heeft zijn bron. In dit geval. Maar het is een toegangspoort. Weet je, occasie. En je zang het jaar aan jongens. Je moet rekenen dat altijd ons maar de zaken corrigeren. Zaken looken, fat checking. En dan krijgen we andere informatie. Even de van nodig. Oké. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, luisteraars? U bent op de hoogte. U bent soms beter dan Mart op de hoogte van ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij. Heeft u iets meegemaakt? Want Tori zei, vindt dat grotapomusabi. Dan bent u welkom in participatie, improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld. En dan bespreken we dat op de radio. We houden van breaking news ook, hè. Zoals er iets dringends moet worden bekendgemaakt. Dan bent u onze man of vrouw direct in te springen. Als u zegt van nee, ik heb een vraag. Want ik ben op zoek naar iets dat me ja, me beter kan laten voelen. Dresi, zo lees je dat, Osso Dresi Serefi. Dan maken we het ook bekend via Mart. We helpen zoeken naar oplossingen voor soms mooie, maar soms ook dramatische situaties. Oh, ik heb ook een bekendmaking te maken, hè, want waar heb ik het weer opgeschreven? Dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Zoals Sanemi Tunu. Soms moeten we mensen verwelkomen en soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Lili. Ja. Oké. Dat is inderdaad het geval dat na langer dan 20 jaar trouwendienst heeft dokter Greb te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn tweewekelijkse programma Dat Ramiwa Actie Uwasani. Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zal dokter Greb de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Greb voor zijn fantastische, jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens Mart en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Greb, die heeft Mart jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft de druk, praktijk, en dat is waar, allerlei huisartsen, die hebben het moeilijk, werken soms door in het weekend vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen, huiswerk, via elkaar administratie, dat soort zaken. Maar sporadisch, even amang, even juru de tijd, oppo, daar kom in. Maar regelmaat van twee wekelijks, dat moeten we voorlopig vergeten. Dat er een grep. Nomang, moro, tenode, oroko, furu. Nou, dat is een verlies voor velen, want het was goed beluisterd. En een steun en toeverlaat voor second opinion-achtige situaties. Hè? Want de judatra tegen judici, dat we hebben dat rabak aan het tracees. Nee, no dringi, wacht even. Hoor patiëntie. Maar kom, ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma. Natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen. Hè? Want dokter Greb kon het brengen. Paratenkennis had hij ook. Ik verteer je, want dat is aan niet dat dat toch. Je moest dan goed door scoren. Maar de ontwikkeling in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in het veld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus als je een gascore in een volgcursus bent, op de hoogte van de ontwikkelingen, van nieuwe technieken, ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven. Met nadelige gevolgen. Ja, ik kan het niet stoppen. Ik kan het niet blijven herhalen. Dat one day, een huisarts tegen me, dat ik meneer Van Gom, sorry hoor, maar in onze vakblad Sade Abi, is naar voren gekomen. Onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft hiervoor om een jaar ik tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dus, dat wisten we niet. Dus hoe ben je dringend zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken. Even een lookboer nog erbij. Want je dringend was aan het zien. Zijn nou op effect. Tapa. Problemen. Medische aandoening dat hij. Ja, hij heeft het eerlijk gezegd. Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor.

0: misschien langer zelfs. Maar Drees is aan de beschrijf onvoorlijk blakamang. Dat is een test op witmang. Maar dat blakasma aan no ben roko. Nou, drie heeft zo. Met dat, drie heeft zo. Ja, ik kan dat zo. Maar dan zijn we wat hier is, maar toe, trouwens. Veroorzaak kom ook zien aan het adres. Ik denk, hé, kijk wat er nu is gebeurd. Ik ben blak, hij niet ziek, weet hij. Of je weet die fadongwe. Huh? Stress, naki, vanwege een mengelmoes. Voor een drink, een drink, zijn we drink. Zijn we bij af van nodig, elkaar en zo. Dus dat zijn altijd situaties waarmee je rekening moet houden, hoor. Dus daarom waren we blij met dokter Greb. Die ging ook altijd kijken naar een andere mogelijkheid. En soms gaf hij toe van nee, je moet luisteren naar uw eigen huisarts. Nee, mevrouw, je moet geen osso-dressie zomaar gaan drinken bovenop die dingen die we u al geven. Of meneer, houdt u rekening mee. De Sanne match solutie. En volgens mij was Greb vanwege zijn opleiding. Allebei, hier wordt osso-dressie. Dat hier osso-dressie. Ik zie direct, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoeveel milligram moet je innemen voor asansang je tak me osso-dressie nap? Hoeveel? Wat is de dosis wat je moet innemen? Ja, maar dat kan. Als arts kan je niet op de radio gaan zeggen van luister, hij drinkt zo mijn osso-dressie Iwani. Dat kan niet. Maar programma dat wel lees voor dat ra. Kijk, dokter Komproe zalig. Dokter Komproe, die was anders opgeleid, zei ze steeds vaker. Die nam nog een risico. Ja, die ging ook mee. Maar die had ook problemen met de huidige wetenschappers. Dan werd ik, nee, die mevrouw is niet doorgegaan in haar opleiding, dus is niet actueel. Maar goed, dat was een sideline, luisteraars. Ik hou u bezig en u mij ook. Ik ga ervan uit dat u luistert en u heeft ook dringende vragen. Dan hoor ik u graag. 020-471-4291. Sana Junyonsu, Sana Dentori, zei Mek mee, zei Wantaki. Naar Uno, zei we spreken naar Uno. Zot ze u kan go. In de tori, mim draai poku. Continu, me koeken niet. Dat die, kan de. Je pipje zo toet zo door. Maar, mino de jaf dat die. Ben hier om te kijken wat er zich afspeelt binnen de samenleving. Zijn er de jongens, zijn er de feiten. Zijn er de sanso moest sabi. Waar moeten we op letten? Te we njan, te we dringi. Oh ja, vanochtend heb ik mevrouw Patricia Sweet gehoord in de uitzending. Weliswaar op internet, maar het wordt tijd dat we haar inderdaad uitnodigt. Want ze heeft iets nieuws bedacht om ons... trouwens, het is een mooie... Olodapé ook toe zaken voeren, te satra, tapa presif dadra grep. Maar ze is wetenschapper, als Guascor, als Leri. En ze noemt het mofo. Ze heeft het over de voeding, zou het Chago in noemen, mofo. Wat veroorzaakt het? Waarop moeten we letten? Lisa Bedeja, de laatste keer dat ik hem hier heb gesproken, heb ik haar gesproken hier in de studio van Mart. Toen heeft ze me een paar dingen verteld. Van kijk, hoe wij eten. De wenjang of we met een soep. Dopot agouteren goeie. Moxie na een soot met die. De sixie bouillon blok. Na eten we een toetrasan erbij. Na aardappelen. Moxie kawang. Dan is het een overdosis aan een bepaald stof. Die ons lichaam te veel voedseert. En je toen si voeren. Vitamine komt voorzichtig. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we eten en drinken. Via Sam Jones heeft hij me gezegd, ze is bezig met moffo. Dus let erop, nodig haar uit, maar meer in die maand en toevallig naar Brada Julio Donghor. En ze heeft daar ook het een en ander verteld over Mofo. Mofo bedoelt ze, zei je potgoini Mofo. Ze is een specialist, vooral op het gebied van tandheelkunde, Tifi. Dus aan dat naar een specialiteit. Ze hebben alles aan over Mofo, Tifi, de bacteriën die daarin zitten. Die zorgen soms voor, ja, dat zegt ze, aan een mitakje, aan een meano datra. Meano wetenschapper, maar ze heeft gezegd, weet je hoeveel mensen doodgaan aan hartaanval. En haar oorzaak naar een Mofo. Een gebit. Ik play een rol daarbij ook toe. Heeft ze gezegd. En hij wil dat en trouwens dat en toe. Dat omdat hoe hoor rekening naar een gebit. Met als gevolg dat bacteriën die zij sluipen gewoon nakt in hij had die brop. Weg bij je. Ja, dan ben ik grap hè, naar een gebit. Soms mij verwaarloosd hoor je dat hij. Maar het kan gevolgen hebben. Parodontitis, alles soort dingen. Vader Misrefi, dat betekent niet dat meneer Van Gom, u moet eens een keer komen, want dit wordt een ernstige slag die we u gaan slaan. U kunt alvast gaan sparen. Spaar je monico, want die kost die zeker. Om 1500 te veel ook moeten doen zoen. Voor zit alles aan kompot, maar ga mooi netjes. Leg me uit. Dat ja, want dan mogen we dat ook toe. En jouw alles wat zijn straat is een, sabi. Dus kom. Tegen die tijd ga sparen alvast. Door Lukukomorofara. Hier want to bacteriën. Ook toe. Zit alles aan combo. Ik maak er een grap van, maar het is vrij ernstig. Dus ik ben nu aan het sparen, inderdaad. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Goeiedag met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
1: Ja, ik wil hier op dingen door gaan. Ja, dat heb ik al eerder gezegd ook bij Radio Mart.
0: Mm-hmm.
1: Het is dus namelijk zo, als je dus je gebit niet onderhoudt, net wat u vertelt, dan gaan er dus bacteriën in de bloedstroom. En die gaan dus naar het hart en naar de hersenen.
0: Zo.
1: Dus je kunt ook een hersen, een dingen beroerte krijgen, geloof ik. En hartstilstand en die dingen.
0: Vanwege een slecht gebit.
1: Ja, bacteriën. Ja, precies. Maar dan begrijp ik dit niet eigenlijk, want ik snap het niet. Kijk, de oudere mensen zijn dus eigenlijk een kassa voor de gezondheid, een kassa voor de farmaceutische industrie. Zeker de dementerende, want het lijkt heel moeilijk, of het is moeilijk, om zo'n dementerende te laten meewerken om het gebit te onderhouden. Ja, dus die mensen krijgen allerlei ontstekingen. En ze kunnen niet praten, ze kunnen niet vertellen hoeveel pijn ze hebben en alles. En dat levert weer extra medicijnen op. Dus ik zie het gewoon als een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Deze oudere, kwetsbare mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Zo zie ik het. Ja, het leven is niet oneindig, zeg ik. En kwaliteit is voor mij wel belangrijk. Dat is mijn persoonlijke mening, ja. Dus dat zou ik voor mezelf in principe niet willen. En ik zie ook veel mensen met overgewicht, hè, van Marokkanen ook vooral, en Turken, Turkse vrouwen.
0: Hmm.
1: Nou kijk, als ze dus liggen in het... Nu zie ik wel af en toe ook Marokkaanse verpleegsters. Dus die kunnen wel tolken. Maar ja, andere bevolkingsgroepen, of als je dus niet het geluk hebt als Marokkaan bijvoorbeeld, patiënt, bejaarde, om zo'n verpleegster ook te hebben, dan heb je een probleem, want je kent de taal ook niet. En dat kost extra moeite voor verpleegsters ook om geduld op te brengen. Dus het wordt een probleem. En een deel van die mensen heeft ook zware borsten. En dan gaat het ook broeien daaronder. Die

0: die huid daaronder, die borst, die krijgt alleen vocht en zo, zweet. Soms liggen ze ook onder een zwaar dekbed of zo, met hoge verwarming in de kamer. En dan krijg je alleen maar, want ik heb het bij iemand gezien, die krijg je alleen maar de huid gaat helemaal kapot. Dus dat geeft ook nog pijn, denk ik. Het gaat natuurlijk branden, hè. Dus het is allemaal niet best. En de mensen nemen dus gewoon hun verantwoording niet. Want ze hebben ook in hun omgeving gezien van anderen hoe het hen is vergaan. Maar het voorbeeld is daar gewoon niet. Ik kom laatst, loop ik bij OLVG, hè. En u gaat niet willen geloven. Ik zie twee patiënten, links en rechts. Die zitten in een rolstoel. Met allerlei apparatuur bij zich. En slangen en noem maar op. En ze roken gewoon alsof er niks aan de hand is. Hebben ze sigaret in hun mond. Nou, sorry hoor, maar ik snap dat niet. En daar heb ik zoiets. Want ik heb vaker gehoord dat deskundigen op de televisie vertellen van, ja, wij moeten kijken naar een leefstijl. Maar ik vind dat niet terecht. Je moet gewoon kijken, als je wil bezuinigen op de zorg, moet je volgens mij kijken naar leefstijl. Dat is eerlijker. En niet of iemand al oud is. Want het is toch belachelijk voor woorden. Je geeft anderen gewoon een schop achter de kont, die hun verantwoording nemen. En los of ze nou al bejaard zijn of niet. En degene die erop losleven, drugs en weet ik drank en de hele dag voor zover het kan, die niet werken ook nog, die geeft jou een lekker fiat. Nou, de deur gaat voor ze open te krijgen. Ze worden groots ontvangen. Ze krijgen alle hulp. Het is gewoon niet eerlijk en realistisch. Ja. Dus ik denk dat het niet verkeerd is wat ik nu zeg. Even doorgeven dan.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Nou, er is aandachtig naar u geluisterd, hoor, Anne.
0: Ja. Want ja. Ik denk goed over dingen na, hè. Mm. En ik praat graag over feiten en niet over van dit en dat gehoord of zo.
1: Mm.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus het is een aandachtspunt voor de mensen.
1: Prima. Dank u hartelijk voor uw bijdrage.
0: Ja. Ja. Oké,
1: ja. Dag. Ja, dag. Nou, dat is Anne. U bent het met mij eens dat ze geen nonsens vertelt. Sane van het hiernet. Er zijn realistische theories die voorkomen, ja. Ja, het verhaal van vrouwen die misschien niet kunnen helpen wegens omstandigheden met grote, zware borsten. Ja, je ziet ze jeuken, hè, daaronder, hè, van jeuken, het zweet transpireert. Ik weet niet of ze moeten gaan doen aan borstverkleining, in een dedapel en een mitaki. Maar ik weet het niet. Hoe moet je met zo'n situatie omgaan? Wat te doen? Ook, natuurlijk hebben mannen ook hun stoornissen, hinderlijke zaken die zich kunnen voordoen, medisch. Solicina Mayepi, maar overgewicht is iets dat, ja, tegenwoordig helpen ze je met allerlei middelen. Maar ano, alles aan jou rokken, ik van moest rokken. Maar laat mij deze beller in laten. U bent erin, wees welkom, dit is Mart.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman.
1: Goedemiddag.
2: Meneer Eugène.
1: Dag meneer Eugène.
2: Ik wil meneer Norman over gebed.
1: Ja, gebeurt.
2: En vorige week ben ik met tandarts geweest. En ik heb het uitstekend gedaan.
1: Trajaar is zo lang?
2: Ja, 6 maanden ongeveer.
1: Goed hoor.
2: Ja, 6 maanden, ik doe mijn best. En het is mijn tandarts is, ja.
1: Maar dat wil zeggen, dat ik onderhoud voor jou is goed?
2: Ja.
1: Hmm.
2: En samen met mijn huisarts over het eten. Even kijken, wat het over magie blokken. Magie bouillon blok. Ik mag me niet in mijn groenten verwerken. Alleen een beetje zout, weet je.
1: Mm.
2: Weet je. Dus mijn gebruik magie bouillon
1: blok. Maar waarom niet? Zei je dat mag gebruiken magie
2: bouillon blok? Nee, over. Het is te zout, weet je.
1: Mm.
2: Bebloed

0: bloeddruk en al die soort.
1: Ja.
0: Dus mijn eigen vrijheid. En mijn bloeddruk ook toen, mijn suiker ook toen.
1: Zo.
0: 89 jaar.
1: Ja, nee, dat nou een gezegend hè, dat is na ja, ja. Zegen ik is hier voor Basragado.
0: Nou, of, met dat voor mij schrijven, voor mij
1: ja. Voor je ja, ja. En, kan.
0: Die potje schrijven van feestjes. Ja. Alles aan hem met de voor mij schrijven.
1: Mooi, mooi, mooi.
0: Ja. Tijk ook goed naar Basragado, tijk ook slecht naar. Maar dat, moest maar alleen maar zo naar dat je was aan hem go, in potje ja, feestjes.
1: Zo, dat true. Dat true.
0: In een potje... Zij bereikt potato op tweede plaats.
1: Ja.
0: Dat was het
1: ook. Ja, dat is een wijze les. Zo, oh, hier, ja. Dat is toe. Dankjewel, Grand Tangi.
0: Oké.
1: Dag, meneer Eugène. 89 jaar, Takjana Ono. Jij nu, Stevie, Egwanga Langa. Perfecto. Hou zo. 020-471-4291, Jeroen de Moro, Foucault, in de uitzending, tenzij je hebt een korte mededeling, dat kan het wel, want Luca Juru, 3 minuten voor tijd, daar betreft ik op die Latina-Amerikaan op de achtergrond, Juno, kies er even, maar beller die stak, nou, maar hoor een chatou. Wees welkom, beller. Wie bent u?
2: Ja, met Anne.
1: Mm-hmm.
2: Ik wil even nog bij zeggen van door het gebruik van medicijnen, een heleboel medicijnen, wordt de mond ook droog, hè? Waardoor het vatbaar is weer. Dan heb je dus die beschermende bacteriën die eigenlijk teniet gedaan worden. Waardoor je meer dingen krijgt, zeg maar... infectie en al die dingen van een parodontist en zo.
1: Mm-hmm.
2: Dus die hele cocktail van medicijnen, die droogt de mond uit.
1: Mm.
2: Dus dat wil ik zeggen. Ik zelf ga 1 keer per jaar naar de tandarts, hoor. En de laatste jaren heb ik ook niks, geen gaatje, niks.
1: Zo.
2: Ja, ja, ik maak geen gebruik van de gezondheidszorg. Ik ben preventief bezig.
1: Mooi, mooi.
2: Wat vitamine die ik gebruik en verder niet. Let Food Biomedicine, ja?
1: Zo.
2: Oké.
1: All right.
2: Ja, oké.
1: We, we hear that. Okay.
2: Ja, good night.
1: Dag, good night.
2: Bye.
1: Dag, Anne heeft gezegd, let Food Biomedicine. Good food. Wie, oh wie? Nee, dat kan niet meer. Straks, na 5 uur, ben ik terug. En dan kunnen we verder praten. Ja? Tot die tijd gaan we terug naar Cuba. Hola siempre. Música latina.
3: Como el abuelo que yo vi. Sonero por siempre. En 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS.

0: met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimam er grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foi ating sobun suma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: 30 jaar Nas Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem, Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: dat die lezing.
1: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Oké, luisteraars, we zijn terug. Laatste uur van mij. Tweede ronde. Wees welkom, indien u net bent ingeschakeld. Dit is Mart, Marticipatie. Ik ben er tot 5 uur. En daarna word ik opgevolgd door de heer Raymond Dalvoer. We kunnen alle kanten op. U bent aan het woord. Ik luister graag naar u. En als er iets is waar we dieper op zaken kunnen ingaan, dan doe dit toe. We zijn van alle markten thuis. Afgelopen vrijdag was ik de gast samen met DJ Sensation en met Sabaku in Rhône. Ja, het was een mooie evening. Grote zaal, te groot voor zo'n evenement op de vrijdag. Maar desondanks was de sfeer goed. Edges Promotion Events had het georganiseerd. Dat was een tweede keer. En het was goed. Natuurlijk had het voller gekund, maar de sfeer was goed. En de mensen hebben genoten. De aanwezigen, de dans soul en de dans casico. Ze waren aardig op de dansvloer. En volgens mij zijn er een paar mensen daar verliefd op elkaar geworden, ja. En dat na risico. Vooral wanneer Norman actief is, samen met Sensation in dit geval. Maar Michi, en met Loco Boom, wegens mijn ervaring, ik kan een deskundigheid ook toe. Dan kan ik direct zien van hé, hier is een lont aangestoken. Wat lobby lont. En Michi, aan toe, dames. En mannen ook natuurlijk zijn gelukkig naar huis gegaan na afloop. Hey, thank you, R. DJ. Thank you, jongen. Je put me, jongen. Zuiver, R. Je zit me die, man. Complimenten. Dat was goed. Dat was goed om weer sommige soul brothers en sisters in actie te zien. Op een gegeven moment was het nog niet wat het wezen moest. Dan was ik bezig met uptempo's, een beetje losjes. Disco-achtige cadans, Frans poko. Maar dat kon niet meer, man. Dat keer er nog. Mijn abyssin is maar. Is dat 3 fos maar die naar pressie? Maar mijn naam is vrouw. Hoe kon je voor dat zo lang aan jou? Ballets. Dus wat mij betreft kunt u starten, want toen bij kon ik bij een COD. Hij bracht het mooi. En op een gegeven moment, ik dacht, oké, hier red ik bij. Maar ik dacht, ja, hier red ik. Mijn hele koe, met die smaak naar precies. Ik ben bij. Maar vrouw stond aan tafel. En ja hoor, ik heb hem de hele avond zien dansen. Ja, man, ik ben comfort dansen. En dan, ik won. Tapafloer in het begin. En later, je ziet ook naar man dat opa dansen. Hij is komen vragen van, luister, ik ben al een tijdje binnen. Maar ik ben van plan voor door wacht aan massa. Begin zin kon, zei ik kon doen, ja. Dus begin got up je specialiteit. Laat dat niet kon. Ik heb het gedaan en na einde zo. Laat ik, ik dacht, ja man, boom, boom, boom, boom. Ik dacht, ja werkelijk, je bent lid. Je bent lukus maar. Je begint alvast. En dat was leuk. Zo zijn er ook andere zaken. Maar goed, we gaan er niet dieper op in. Luisteraars, wat is er in uw omgeving gebeurd? Welk nieuwsfeit? Zod nieuwsu abi aandacht nono? Wat is het probleem die u misschien graag wil bespreken?

0: spreken en op zoek gaan naar een oplossing. De gelegenheid die zijn ekjes in Aladé, want Mart is een open zender waar we ook met de andere luisteraars op zoek gaan naar oplossingen. Dus mocht het zo zijn dat u een vraagstuk hebt, iets waarvan u denkt van, moet ik het bespreken? Dan kan dat. Altijd. Nou, Uno. Net hebben we het gehad over uw gezondheid, uw gebit. U weet het, Suriname. Ik vergelijk ja. Nangadape. Dan de standaard die u kan draaien voor Wani. Maar mijn sabi, if Suriname heeft mijn lukwaan toemat, heeft mijn vrienden en vriendinnen in Suriname, brada langassa. Dat is mijn lukwaan gebedvoeding. Dat heeft nou werkelijk zo lekker van, den tak luister. Heeft je gebed niet onderhoud regelmatig, je neemt go genoeg naar tandarts, go lukwaan sa. Dan je kan je hartstilstand of herseninfarct. Het kan zijn dat het gebeurt in Suriname. Maar ik zie ook genoeg mensen in Suriname met een beroerd gebit. Ook daar, hè? Ook in Holland. Met ik Suriname als voorbeeld. Omdat misdaad dat er een mogelijkheid zodanig voor go regelmatig naar tandarts. En daarbij, je kan ook in allerlei kronden toe herinneren. Mijn elkaar in derde wereldlanden, maar de landen die een beetje aan de andere kant zijn, Cuba, dan gaan we toe trouwen. Nou, misschien is Cuba beter, wat dat betreft gezondheids, medische zorg, daarbij de neplei. Ze zijn goed op de hoogte, maar soms is het zo'n kondre. Dat je ziet dat tandarts dat in een jaar op tijd, voor ook of ding, leid dat heeft doen. In de kondre, dus man, go regelmatig, go check-up. Dat je ook op een tandsteen en een soort zand dat die nee. Denk dat nou aber een luxe dat die zou ono abidja via je ziekenfonds pakket. Dat je kan onderhouden. En sommige mensen hebben moeite mee voor gewoon een tandarts. Gewoon ze vinden het niet leuk om te doen. Alla die de paai. Denk je go, verwaarlozing. Maar u bent nogmaals voor de zoveelste keer misschien op het hart gedrukt om tijdelijk of tijdig te gaan onderzoeken. Luku, Fafa Gebitsa en Ja Alassani zo. U gaat het horen wanneer we weer een afspraak hebben gemaakt met mevrouw Patricia. Sweet. Daarover Teru vrij uitgebreid over haar actievoering. Ze noemt het MOFO. Dan gaat ze vrij uitgebreid vertellen waarom ze het doet. Dan, je ook toe begin tegen dat go, loko. Je vaak gebeurt wie nog langer. Wat u net heeft gehoord, sommige mensen gaan om het half jaar worden ze opgeroepen. Trouwens, naar 3 maandelijks. En als u hoort, tot volgend jaar kunt u weer komen kijken of er een gaatje is. Nou, dat wil zeggen dat het goed gaat daar bij u. Ja, maar de tandartsen die willen graag werken. Ze hebben het druk hoor, vooral de dat die tandartsen. Ze hebben het bijzonder druk. Zo, die maken afspraken, dan kan je wamo to mona visie. Hier in Nederland, omdat mensen regelmatig hier gaan onderhouden en checken. Kinderen ook. Ze worden vroegtijdig aanherinnerd van ja, je snoept te veel. Je moet naar de tandarts, van de school ook, hè, scores refit stimuleren aan dat. Prima, dan hebben we dat ook besproken hier. Zoetigheid. Zoet, hè, want de konemekking. Moro erger liksa ade. Maar wij weten inmiddels dat suiker verslavend is. Sukru. Diezelfde Patricia Sweet heeft mij gezegd een keer dat het erger is qua verslaving dan heroïne. Sukru. Samengayu en ja herdi. en on trouve nos moro chocolat ya snoop d'ape à la lait sans sauce mais pot sucre c'est goin na nyang be wijze van spreken allerlei zoetigheden kinderen die kunnen soms niet zonder plotseling een schaapje begin jompo jompo in dat ook zo hij vier voor ferie tegen ons snoep hij komt tot rust waar gebeurt daarbij dat de andere kinderen mogen het niet hebben zelfs zoetigheid want dan worden ze hyperactief ja soms willen ouders niet dat je een kind van hun een snoep geeft, want ze kennen het effect. Lastig. Maar eens is het me gezegd. Eens is het mij gezegd, en ik denk van, weet je, volgens mij zit daar de clue. Als je een baby eenmaal in zijn of haar pap suiker hebt gezet, sukru, haar eerste lesie, zei je potty, go. Een baby dat die verslaafd ik ba na papa. En dan drink bos melk moro. En dan wanneer? En gwent dat sukkel ook nou. En dan bos melk. Nee. Hij creëert die. Je verdwing. Maar je hoort een vol. Dan je nog mega drink. Sukkel in na papa of wat dan ook wat je voor de maakt voor het kindje. Dan hoor aan gezondheid dat hij van moedermelk. Maar soms gaan we over tot andere zaken. Pap met suiker erin. Hup, maar roeren voor baby. Baby drinken, maar baby stil. Tamara, probeer geen pap zonder suiker. En Tamara vindt, als je dat baby wat doet. Baby is stoot, baby is spiet. Zandpoer, poep. We zien jouw fopper is. Poets, niet dat heel fopper gwe. At die bron, baby, no one trust and no one suiker. Zo verslavend is sukru. En bij Biggie Sma ook. Dat draaibaarde, dat juist er mevrouw, wees we op neer, wees zuinig, geen suiker, want u heeft al suikerziekte en dat soort dingen. Zoetigheid is niet goed voor uw lichaam, ook niet goed voor uw ogen of wat dan ook. Alla sotsani, weer. Maar verslaving, of je lomp zijn aan een chocolade of een Zwitserland, met takken zo'n fiado, een boyo, wat dan ook. Koek. Als je een sap hebt, dan heb je een plaats voor sukru. Toch een snabbel. En zo lees ik een snabbel, dat is waar. Maar vis nabel tum si fur ya boro boro tum si fur en ya sukuru wanga langa ondanks si saptak dat rabariu op een gegeven moment hij door een amputatie er terapie wego wang futu tu futu hij begin aan een pink kon finga de videnka her fute gwe gebeurt aan een leetori wat ak ja na ervaringsdeskundige kan komen bevestigd zijn wat ak ja no no wie bent u? Welkom in de uitzending, goeiedag.
1: Goedemiddag met Anne voor de derde laatste.
0: Mooi zo. Ja. Goed zo. Okay. Welkom. Ja,
1: ik wil even hier aanhaken. Het is een artikel in Nu van Linda van Beest, nieuwsredacteur. Die stelt dat de peuters die weinig suiker eten, hebben daar later als bejaarden nog profijt van. Ja. Dus mensen die als peuter weinig tot geen suiker hebben gegeten, lopen minder risico om later in hun leven verschillende soorten kanker te krijgen. En dat peuterdieet zegt nog meer over de gezondheid van 70'ers, blijkt uit groot onderzoek. Mensen die in hun eerste levensjaren minder suiker hebben gegeten, hebben veel minder kans om later in hun leven verschillende soorten kanker te ontwikkelen. Dat blijkt uit grootschalig Brits onderzoek onder 64.000 mensen die tussen 1951 en 1956 in het Verenigd Koninkrijk zijn geboren. Vlak na de Tweede Wereldoorlog.

0: einde van de suikerrantsoenering zichtbaar geworden. Ook veroudering van cellen afgeremd. Niet snoepen als peuter heeft nog meer voordelen, schrijven de onderzoekers. Zo wordt de veroudering van cellen en het immuunsysteem afgeremd. Wetenschappers hebben dat afgemeten aan de lengte van telomeren. Dat zijn structuren aan het einde van de chromosomen die korter worden naarmate cellen ouder worden. Mensen die hun peutertijd weinig tot geen suiker hebben gegeten, hebben langere telomeren dan mensen die dat wel hebben gedaan. Dat scheelt ongeveer 2,2 jaar aan biologische veroudering. Dus mensen die beperkt suiker hebben gegeten, hebben minder eiwitten die gerelateerd zijn aan de activatie van het immuunsysteem. Dat is volgens onderzoekers nog een teken van een langzamere veroudering op cellulair niveau. Gezonder dieet op latere leeftijd. De suikerrantsoenering is ook teruggezien in het dieet op latere leeftijd. De mensen die voor hun tweede verjaardag weinig tot geen suiker hebben gegeten, eten ook op latere leeftijd minder suiker. Daarbij eten ze gevarieerd en gezonder. Aan de ene kant blijkt dat het peuterdieet invloed heeft op ontwikkeling van de stofwisseling, de organen en het immuunsysteem. Aan de andere kant wordt dan een voorkeur voor zoetigheid ontwikkeld of juist niet. Uit gerelateerde onderzoeken blijkt dat deze groep mensen minder risico op dementie, hart- en vaatziekten en beroertes loopt. De wetenschappers benadrukken dat hun boodschap niet is dat kleine kinderen totaal geen suiker zouden moeten eten. Dat is niet wenselijk, zegt een onderzoeker. Maar flink minderen heeft mogelijk grote gezondheidsvoordelen op latere leeftijd. Nou, ik denk dat de mensen hier een voordeel mee moeten nemen. Ja.
1: Prachtig. Ja. Hartelijk dank voor je bijdrage.
0: Ja, graag gedaan. Anna,
1: mooi zo. Ja. Ja. Luisteraars, dit is typisch smart. Hiervoor is Maarten in het leven geroepen om u te informeren. Soms over goede, leuke, interessante, gezellige, maar ook ernstige zaken. Dit is eentje. Die de bagan nou de bezig. Na omroepersrevisans doen, ja, bagan microfoon ook, ja, meneer Norman. Die houdt zich ook niet aan de regels, hè. Ook flink gesnoept in zijn jongere jaren. Nu wat ietsje minder. Maar zoetigheid, en het wordt van generatie op generatie overgedragen, want ik weet het, mijn vader was niet zo'n danige snoeper, nooit meer jammer dat jouw chocola. Maar is hier mijn moeder, die was een snoeper. Loopt ze croissant en allerlei gebakken en allerlei Zwitserland moro, karkon. Je kent ze, via de boyo, allemaal, ik zie koekoek, allemaal. Was een snoeper. En inderdaad, op een gegeven moment is ze overleden aan een suikerziekte, alle die dat erbij waren en toe. Maar aan de ene kant moet ik toegeven dat ze niet is geamputeerd, nooit. Maar haar ogen werden een probleem na verloop van tijd. En Sukru greep in. En ook van de andere familieleden, hoor, vrienden, kennissen. Suiker, die gaan gewoon door. Wie is dat er tegen? En dan hey, de snoep gewoon al langer. Agir moro den ja, moro snoep bakken. Omdat het verslavend is ook aan de ene kant. Net als die sigarettenrokers. Je kan baarden 10, wat Anne net heeft verteld, dat ze litvisa atos of zo. Links en rechts zitten mensen met allerlei slangen in de lichaam of medische apparatuur. Toch. Nee, dat is dan een tras, maar zij kon. Dus mogen gewoon. De hele goede dag. Wacht even. Je bent u niet ziek. Maar verslaving slaat zodanig toe. Dat de wakak mop aan alle apparaten. Gweet naar lef. Saka gwa grong. Goes mogen strati. En het is geen gezicht natuurlijk. Maar zeg iets nog. Doe pikie. Die tegen je dat luister, meneer. Maar waarom komt u hier voor de deur roken? U bent toch al ziek? Durf het te zeggen aan Eva.

0: dan krijg je de wind van voren. Misschien ook uit alle hoeken. Verslaving, in Rokodati. Snoep, zoetgoed, zoetige dingen. Werkt inderdaad verslavend. Sommige mensen drinken koffie zwart, thee zonder suiker. Na lang oefenen. De mamoro thee pot sukrugoini, hefding, gwind, drinken zonder suiker. Maar het is een gewenning weer. Hoe? Hoe verbrug je dat? Zoetigheid is. Meer in zo'n restaurant. En ook de Afrikaanse gemeenschap. Denk dat loopt abami, te abami, sukur sukuruptje en zo. Het moet zoetigheid erin zijn. Sukuru. Dat loopt abami moro. En nog een paar andere mensen hoor. Met Afrikanen, maar ik weet het in die club waar ik vroeger heb gewerkt. Nou, dames hebben boorrappers, die ken ik goed. En die zei het. Van, hé, ik heb een probleem hier, jongen. Wat is het probleem? Ze even zeggen, die Afrikanen, die vinden die bami te zout. En die Surinamers vinden het goed. Maar die Afrikanen zeggen, nou, give me a little bit sugar, sugar. Dat is pot op bami. En ja, men, daarvoor is de lobby zo. Op sukru. Verslaving. Zo denk Gwenty, van kleins af. Toen. Ik weet niet of ze nu inmiddels het anders doen. Maar ik geef u dit alleen maar door, zodat u ook kunt nagaan of u werkelijk zonder suiker kan. En ik ga die Patricia nogmaals, het is haar specialiteit, uitnodigen om u te vertellen hoe en wat suiker allemaal doet met ons lichaam. En ik zeg hier niet, hè, anders ben ik een awari domri. Anders ben ik één, ja. Dat u het helemaal niet meer moet gebruiken. Dat minotaki. Want minawang. Maar het kan minder. Het zorgt ook voor overgewicht. Dat hoef ik u ook niet te zeggen. Frisdrank. Alle soort dingen zou je drinken. Sap. Let dat hè. Aan verslaving. Soms sta je midden in de nacht op hoor. In die biddy. Ik wil drinken een glaasje frisdrank. Kisis refi na een lichaam eist dat hij als king wan sukru een verslaving in Europa zo dat hij hem opogen drinken aan sukru of njauwan san sukru bij kisis ref baka. En het is bekend dat diabetes, mensen met diabetes, wanneer ze een hypo krijgen no? Of een aanval, dan een glaasje cola zoete sukrute. En ik denk is deze refbaka. Als kind congruent zodanig toe. Dat je eis. Dat je drinkt. Jongens, moet ik je vader. Je flow. Sukru. Kom op. Drinken. Zo. Luister als ik heb je bezig gehouden. Lijkt op een soort adier story, anansi story. Zomaar lafel lafel. Als u geen last hebt van niets. Maar de mensen die weten waarover ik praat nu. Degenen die zijn gewaarschuwd. Door hun arts of door familieleden. Die nu lijden aan overgewicht en andere zaken. Vanwege zoetigheid. Die ze weten waarover ik het heb. En hij is gearriveerd. De man die mij gaat opvolgen. U hoort het gelach al op de achtergrond. Hij is blij om weer in de studio te zijn. Om u te veraangenamen straks. Met allerlei nieuwsoe. Israël Antongo en nog een paar andere tori. Wat hij ook op straat heeft meegemaakt.
1: Ben ik benieuwd.
0: En neemt u direct plaats achter de microfoon. Meneer Dalvoer, welkom. We zijn blij dat u weer zich aanmeldt.
1: Jawel.
0: Ja. Ik heb het vandaag over suiker, verslaving. Medische vraagstukken. U weet het ook. U heeft het misschien al gehoord. Dat suiker ontzettend verslavend kan zijn. Zoals Mano Mamoro zondering. Maar goed, u heeft andere informatie voor ons. Straks Gaan we het horen. Maar wat heeft u meegemaakt? Weekend, mooi weekend gehad.
2: Ja.
0: Ik heb u laatst uitgenodigd voor een soulparty. Ik dacht, nee, ik ben een vroege slaper. Nee, sorry, Ilati. Nee, sliep ik daar bijna. Ja, vertel.
2: Goedemiddag, luisteraars van Radio Mart. Ja, ik... al jaren ga ik heel vroeg naar bed toe.
0: Ja?
2: Ja. Ja,
0: wat is vroeg? Wat is vroeg?
2: Nou,
0: zat er dan niet in het weekend, ik bedoel?
2: Ook in het weekend.
0: Oh.
2: Ja, mijn lichaam heeft gewoon slaap nodig. En, als ik minder dan 8 uur heb geslapen...
0: Ja, dan merk je het.
2: Ja, dan merk ik het. Dan ben ik de volgende dag niet in mijn doen.
0: Ja, dat moet ik toegeven. Hè?
2: Ja.
0: Wat u hier zegt is waarheid. Dus daarom draai ik niet zo graag meer op feestjes. Hè?
2: Nee.
0: De volgende dag ben ik kwijt. Hè?
2: Ja, zeker.
0: De staat, dus ik ben vrijdag gegaan.
2: Ja.
0: Satram, ben je helemaal wiki mee, Satra? Pas zo tegen 6 uur middags. Mekkies misref bagatak. Oh ja, je was gisteravond die brokkodee.
2: Ja.
0: Is niet goed, hè?
2: Nee.
0: Takelt je af. Dus daarom zeg ik tegen sommige mensen, waaronder Modo is één. Modo, dat is niet kon aan mij, maar je gaat naar Draman. Je draait niet Draman, maar je draait niet.
2: Ja, dat zegt hij vaak.
0: Met dat keer naar Solisa's Tienoman aan een One Moro. En het kost. En van bedrag, zijn we kiezen zo lief, zijn gaasje.
2: Ja.
0: Dat we normaal last van hier traden, bagaden, dat je hier neemt, schrijven we door. En als je met iemand samenwoont of je huisgenoot, die hebben geen niks aan jou.
2: Nee.
0: Je slaapt de hele dag, je moet niet meer gaan.
2: Ja, dan krijg je allerlei toestanden thuis. Toch?
0: Ja, als. Maar gelukkig kan doorslapen. Maar het is niet gemakkelijk, want tussendoor word ik ook gebeld door maatmedewerkers. Die zeggen van, ik kan niet naar binnen, sleutel werkt niet.
2: Ja.
0: Is de jongen al geactiveerd?
2: Nou, ik heb een e-mail gekregen dat ze het hebben ontvangen. Het is geactiveerd.
0: Oké.
2: Alleen hebben ze me nog geen code gegeven.
0: Dan moet je het straks proberen, want laat net heb ik iemand de weg gewezen en het werkt.
2: Ja.
0: Dus ik wil testen even naar jou. Je app, dat je telefoon.
2: Oh ja, die app moet ik nog downloaden. Ik heb me wel aangemeld.
0: Ja, maar als je aanmeldt, dan sturen ze je ook een app volgens mij die je moet downloaden.
2: Oh,
0: check het. Je moet checken.
2: Dan mag ik het checken.
0: Check
2: het
0: straks. Ai, maar ik had je gevraagd van hoe het is met jou, want je ziet er brinkje uit, maar ik denk naar Vroekus Ribi. Met mijn chile rempels neven zitten.
2: Ondanks haar leeftijd.
0: Juist, je schreef op tijd dus.
2: Mijn schreef op tijd, ja.
0: Wanneer we praten over vroeg, wat is vroeg voor
2: nou,
0: jou?
2: Nou, rond 10 uur ga ik al richting kamer.
0: Weekend?
2: Ja, ook weekend, ja.
0: Maar af en toe je dan, Borgaal?
2: Ja, af en toe, even wat zand even doen. Weet je, komende zaterdag geloof ik nog. 5 september, ik weet niet wat voor dag het is.
0: Ja.
2: Ik denk het zaterdag. Oh my god, Vissena in de buurt van Zandam, waar oude collega van Jari.
0: Oké, daar hebben we ook een wel.
2: Nee, het is tot 1 uur.
0: Tot 1 uur, oké. Okay. Dat kan nog.
2: Dat kan nog, ja.
0: Oké.
2: Maar Brokodee, en als Mimoro.
0: Mijn carne, maar onze collega's deden aan maar daar. Mijn carne, hè?
2: Nee.
0: De man dat broken.
2: Ja, met de man dat deed. Ja, zolang je het kan, niet doen.
0: Ja.
2: Je mag doen.
0: Je mag doen, ja.
2: Je mag doen.
0: Ja.
2: Maar ik kies meer, mijn atrobaan, niet bij die.
0: Oké. Mooi te horen. Nee, dat is goed om te horen. Wat zijn de nieuwsfeiten? Is er iets waarvan je zegt, van dat kan ik eventjes een trailer... van geven, later moeten ze verder luisteren.
2: Nou, je hebt al 2 items benoemd. Die van hier in Nederland, die van Brinkman.
0: Oké.
2: En volgens mij, hoe zit het met die van Suriname weer? Wat was het weer?
0: Maar je hebt het allemaal op je...
2: Die heb ik op mijn tablet.
0: Ja, oké. Mooi.
2: En het ging over een kwestie van dat... die ik weet niet of hij nog militair is, maar een meneer Cairo was commando. Ze hadden hem thuis opgehaald toen, een tijdje terug, en de zaak is tot naar de rechter gegaan. En toen had je nog mevrouw Daniels als hoofd van een speciale eenheid. Veira geloof ik, mevrouw Veira, dacht ik, of Daniels, ik weet niet meer. Maar ja, dezelfde meneer Cairo heeft verklaard dat staatsgeheimen, hij heeft het over staatsgeheimen, maar hij kan niet eens één benoemen. Dat zegt dan... meneer Bront Somohardjo, dat de kazerne in, op Zanderij, dus achter Zanderij, Ayoko kazerne, als die kazerne er helemaal verloederd uitziet, dat heeft met staatsgeheimen niets te maken. Dat, de bedoeling is dan dat je dat gaat opknappen.

0: En dat je zorgt dat die kazerne weer volop tot stand komt zoals we dat kennen of hebben gekend.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat heeft met staatsgeheimen niets te maken. Dus ik weet niet wat met die meneer Cairo aan de hand is. Ja, hij moet maar zorgen dat hij rustig naar zijn pensioen toewerkt. maar ja, misschien is hij nog verbitterd.
1: Ja.
0: Ja. De mantaki, soms heb ik me hier mijn spreekwoorden. De mantaki per smokko de faya moes voeden.
1: Zo, dat is zo net tak.
0: Dat is zo net tak. Maar hoe is afgelopen met, dat ben ik ook vergeten, want niet bij Karmetak met Konja zei, want we zijn door de
1: voor. Oh, dat na Aston Futu Day voor Radio Apinti.
0: Apinti, ja.
1: Ja, georganiseerd door de heer Julio Dongar. Dongar,
0: ja.
1: Die was leuk. Met aan de fans voor Radio Apinti. De Stomfutu, zo worden ze genoemd.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan nemen ze allerlei leuke dingen mee. Gerechten, versnaperingen, zoetigheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar minder je ook toe. En ik was te gast. Etienne was er ook.
0: Ja.
1: En we zijn verwend met wat hapjes.
0: Okay.
1: En meeneem bakjes. Dus mijn voorraadboom, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat was leuk, gezellig. Ze maken dan contact of maken opnames van hoe ze bij elkaar zijn. Miss Dekati, Miss Dizzy, Miss Oproeru. Allerlei in de AB, maar ze zijn bekend bij Radio Apinti. En dan maken ze opnames en dan wordt het in deze dagen uitgezonden. Misschien vandaag wanneer Harold Gessel er is.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat is een groep van Harold Gessel in samenwerking met Jules Dongor.
0: Ja.
1: Leuk hoor, het is iets dat zeker Mart ook kan doen, net omgekeerd. Maar als we een fanclub hebben in Suriname,
0: ja.
1: En die mensen bellen en zeggen van ja, ik luister ook naar jullie. De gezelligheid.
0: Ja, precies.
1: Puur gezelligheid.
0: Ja, ja, ja.
1: Mooi hoor, het is, het is goed voor een organisatie, Fushitaki Abi, Stomfutu, zang, breed in een organisatie.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja,
1: Mart, nou, op dat die vroeger hebben we wat betere dingen gedaan, maar het is langzaam gaan weg-appen. Drukte, het leven hier is anders.
0: Nee.
1: Maar misschien moeten we het, iemand moet het een injectie geven.
0: Ja, ja.
1: Trekker moet
0: je.
1: Ja, wat trekker.
0: Juist.
1: Ja. En zo zijn er ook wat suggesties om bijvoorbeeld Henk Saruku een dag met hem te organiseren, weet je wel, die Loplem, Henk Saruku. Maar we gaan een tribute voor hem organiseren. Met Akonja, met de fans, en met Sinteno eten.
0: Precies.
1: Koluken, Koshi, Takodi, Luku zei kan Chakonjeng of ja, Arki, Saab te vertellen. Zo ook voor Sonny Summerboy.
0: Sonny Summerboy, ja.
1: Die is er ook nog in leven. Want meestal willen we dingen doen tegen de demoro. En soms moeten we vroegtijdig ingrijpen. En zo goed dat ik denk, Kisa Grani, Sa denk Kisi. Via Mart Radio hebben ze sommige mensen aardig geïnformeerd. Verheerlijkt ook. Die hebben mooie informatie, mooi sweet poko. Maar nu, Sole Siki Ekong. Dan zijn ze snel in een vergeethoek. Een pot dengawa zee.
0: Ja.
1: Johan niet in de demoro.
0: Nee, in die internetdalibi.
1: Zo. Dat ding. Dus we moesten ook hoe zouden we doen. Collega's eentje. Jompo op dat knee wat weng. Zo snel mogelijk met meer datum. Dan pakken op.
0: Juist.
1: Ja. Zo ook andere ideeën hoor. Luisteraars, als u suggesties hebt om de organisatie ook te vitaliseren, contact en zo, met elkaar en zo, je vitaliteit.
0: Ja.
1: Dan je kan kon, altijd kan je een idee voor iets, meet and greet, met de Stomfutu's, vooral die vertrouwelingen ook, vooral voor het gebouw is nog niet afgesloten, luisteraars. Ik wil een lange campagne, ook een injectie, betrekking van alles, maar ook Godoro, omdat we zien dat er behoefte dat dit en nou het is. En het zal altijd blijven. Hè? Dat we moeten op een locatie. En met nadruk op. Dat ze ons mij denkt dat nee, nou een danspressie weer zoeken. Want dansen nou, een soul party. Nee, nou een multifunctioneel gebouw waaronder ook een onderdeel kan nemen. Dat precies.
0: Maakt het daar deel van uit?
1: Ja, moet kunnen. Maar het is ook een score. Onderwijs, ontwikkeling, de dialoog, discussie. Trainingen, workshops, alles gebeurt erin, ook radio en televisie. Stressig gebouw dat hij. Dus vergeet u het niet, u heeft al een bijdrage geleverd. Maar denk dat ik agwe, a defensief TV, wat die loo, ik go gestaagd. En dan nakwanslag, bam, hij hoeft in wang. Wat ik eng. Klaar, dat bent u. Een van de mensen die een bijdrage heeft geleverd met dat kon. Maar John injectie bakken, want we zien dat kon. Hij tante op een niveau, aan negro.
0: Aan negro.
1: Dat is mooi. Hoe breed hij van binnen een korte tijd alleen op de radio gedaan, dan is je een stabiliteit. Oké. Oh, een bedrag die is er binnen. Wow, het kan meer. Want morgen luisteraars de en wat toen nog sabi. Dus nu luisteraars komen in die tussentijd. En soms moet je meegaan met de tijd en nog niet komen voor zijn ding.
0: Nee.
1: Dat is ook belangrijk. Soms man om aan die matamara de maar wel. Mm-hmm. Of tramatamara. Dus we zijn bezig. We looken voor je op ching injectie. Ja,
0: juist.
1: Mooi zo. Wat is er nog meer gebeurd in de samenleving? Sami Kantakwa van belang. Is dat bij het programma Kruderi, bij Jason Pis Pokoman, bij Apokofu, Esseboom, Vetivisi, Skriefman van Apokus Revi, Paul
0: van Dalen.
1: Ja, Fenta Kampchiswansani, Olibi, Chimoni Musko uit haar succes voor Vetivisi, want Esseboom heeft het gemaakt tot een. En kokaren van wereldhit, een Surinaamse wereldhit. Trouwens zingen over, alles mee zingen. Maar als een schrijving of zijn kisaboskopen voor Konangapoko dat via een sa. En dan vind ik de royalties, ik ga naar Wansé no more. Maar ik vind ik na al die jaren, ik vind op Chili mee toe. En dan ben ik in een studio, ja, laatste takatori, eerst met Sabebel mee toe. En dan denk je van oké. Er zit wat in, maar dan moet het misschien zo opgelost worden. Want ik vind dat ik de toeman dat nu. Gos dona tafra. Daar heb ik gewoon een nieuwe versie per de verteris en inhoud van Poku. Jongen, even een look bij terug nummer 1.
0: Ja, maar het moet ook vastgesteld worden. Zomaar bij Poku Trutru.
1: Poku Trutru naar voor Amansa Beja. Vandaar dat Iwan niet ontken. Iwan ontken. Attacking, voor mij, Gelentake is dit toe. Het begin voor Apoku, en met actie promissie. Promissie, maar karamaning.
0: Ja.
1: Dat kan maar zien Apoku, maar traman vindt dat nee, maar bij je een cassetteband voor go arki Apoku. Maar dan ontwikkelen en controleren wat het.
0: Ja.
1: Dus hij voelt van een no, orina aanspraak, maar je hebt gezien.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn oplossingen. Oplossingsmodellen zat. Dan ga je Jugu DC, Kokaren zo, zogenaamd Jugu, kunnen die twee verstandig met elkaar omgaan. Luku tak ego game op chi injectie, we maken een nieuwe versie. We jing, want dusdanige boost dat dat tronga hit.
0: Juist.
1: Zodanig dat we alle toe kan javing en we alle toe worden er beter van.
0: Ja, want hij had Amasrecht bij verklaard, hoe heet hij wel? Meneer Esseboom bij verklaard, dat hij heeft helemaal geen op internet niet bij lezing. Hij gaat gewoon door één deur met meneer Paul de man op Trobi.
1: Nee, de man op Trobi. Maar alleen aan mannen die eens dan een verklaring samen met Guy voor Apokus regie.
0: Ja.
1: Maar vindt dat aan Apokus niks te maken dan een slavernij. Apokus een boskopo over visie of wat dan ook. Maar Iwan Harengo Moxikong in Boto Sabe Konteku Chagua dat ze slavernij. John Tradraai. En dat Raman, een schriftman, dus eigenaar, elkaar en zo. Nooit eens aan een verklaring. En ik kan me voorstellen dat Solisi Cayero, want ze zei het ook. Nou, dat nabedoeling voor Maat Radio. Maat Radio, nee, die seksles, bijvoorbeeld. En hij past naar UNO. We doen trasani, maar dit is niet.
0: Ja.
1: Ik kan dat ook rekenen aan Apis dat we doen andere zaken dan dat is een tekst. Dat pook ook maar uit in verband. Een bedoeling. Maar goed, Ik denk dat ze eruit kunnen komen, hoor. Ja, sowieso.
0: Sowieso, dat moest krakadins review, want ja. Zodra je een buitenwereld ziet dat gewoon een conflict, ja, daar zit men juist op te wachten.
1: Juist.
0: En onom die aangelegenheid dat die.
1: En tegenwoordig, als aan die zet pleit, royalties.

0: Logo, a poco fu Dolly Parton, Sangue Lads, I Will Always Love You. Whitney Houston, me que encontró en Iggy Sani. Dolly Parton was Blay. Want a kiss libidape. Alas ma no besap tak na e aba poco. Ma dankzij Whitney Houston heeft ze aardig wat aan overgehouden ook.
1: Zeker.
0: En zo zijn er nog meer hoor. Artiesten. Die zingen een pokoe, want er kwam zingen Moromoy.
1: Moromoy, ja.
0: In een nieuw jasje, traggeneratie ook nog. Dan tegenwoordig, de meegel ook een keer, want zo maar naar basis, pa basis wat pokoe.
1: Precies.
0: En diegene komt in aanmerking voor soms aardige bedragen hoor.
1: Ja, want voor zijn manchara pokoe, a koffer, maar moest met. Neem contact op dan aan die abapoku.
0: Zo lees de Nedwing.
1: Zo lees de Nedwing, dat zijn eigenlijk wat kruto bakra.
0: Dat me ken gewoon, maar aan mijn zin schrijf aan poku ze revi. En wacht die rustig met katron nummer 1. Want je neem ik daar niet direct toch?
1: Nee. Je timer.
0: Je liep rustig.
1: Rustig.
0: Ik wacht die grie. Je loeru. Je wacht die, je loeku de lijsten, de hitlijsten, de verkoopcijfers.
1: Precies.
0: Je hoort in de gaten. Dat is het, dat ja, die Sarmi. De econoten voorschijn, dat maar hier en meneer Norman. Apoku die je draait op. Zij zingen alle lees dat podium, alle lees je verdient money. Maar meer aber. Voordoe, dan kunnen we overeenkomen.
1: Precies.
0: En het is veel gebeurd dat de rechter moest komen. Loku klopt het wel, na troeien, joku, ano juabing, na trama abing. Dan op een gegeven moment de meiko overeen. En dan ben je trouwens na 10 miljoen, dat ik hoor je maar voor je gewoon 10 miljoen, ja jongens, die dingen gebeuren. Ja, dat komt, ja. Dat gebeurt ook. Goed, mijn naam meneer is weer op een afspraak, dus adoro. Dus dan kan ik een uitzending ook voor jou. Dan mijn naam het gaat door, dat ik de laatste 6 minuutjes. Ja. Luister, als ik heb bezoek, volgens afspraak.
1: Onbekend.
0: Dus, nee, het is een Antilliaanse meneer hoor.
1: Oh, ja.
0: Hij heeft wat leuke spullen hier in het gebouw die hij niet meer gebruikt. Nou, Takatori, Holuku. Of Mim Serdenjeng. Spot goedkoop.
1: Ja, toch?
0: Abu.
1: Ja, man.
0: Luister, als ik vond het fijn om bij u te zijn. Ik heb u bezig gehouden en u mij ook. We hebben u gewezen op vraagstukken, medische vraagstukken, gezondheid, Lokomovie Srefi en hoorrekening Nangaju Srefi. Teontralis Baga, Tamboe.

0: Ja, goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Maart. De directeur van Radio Maart, die heeft zijn tijd op zitten. En de bedoeling is dat ik na de klok van 6 uur zal ik dan de uitzending voortzetten. En dan zal het zo zijn dat ik dan tot de klok van 8 uur bij u zal zijn in de huiskamer. En daarna, na 8 uur, krijgen we dan het programma van de heren van Stam. En die wordt u gebracht door de heer Gordon Kruden en de heer Vito Boerne. Nou, fijn dat u nog steeds bent afgestemd op deze zender. De familiezender natuurlijk. En over 2 minuten zullen wij zeg maar onderbroken worden door het nieuws en de reclameblok. En
1: 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig, dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster, ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer. Geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa londu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020 68 33840. Arki Arki. Epa som foi a teng sobun soma no so December. Esi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: This is your captain.

0: Eres Mart. Alangata
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Een goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Ik ben u dankbaar dat u heeft besloten om nog steeds afgestemd te blijven op uw favoriete, maar vooral familiezender Radio Maart. Fijn dat u afgestemd bent gebleven en wij danken u hartelijk daarvoor. U bent van allen harte welkom. Mijn naam is Raymond Delvoer en de bedoeling is dat ik uw gast zal zijn hier in de studio tot de klok van 8 uur. En na 8 uur krijg je dan het programma van de heren van stand. En dat wordt voortgezeten door de heren Gordon Cruden en Vito Boerne. En die gaan met u die gaan samen met u praten over voetbalzaken. Niet alleen, maar zo nu.

En dan hebben ze het ook over de politiek. Maar goed, u bent nu beland in het programma Markt Gevarieerd, waarvan ik uw gastheer ben. Nogmaals, mijn naam is Raymond Dalvoer. Radio Markt, zoals u die kent, is uw trouwe metgezel in allerlei omstandigheden. En Radio Markt is gevestigd aan de Wootrichemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. U kunt Radio Markt beluisteren via Salto. En dat is, in de vrije ether mogelijk via 107.9.0 frequentie. Dat is allemaal via Salto. Digitaal is dat ook mogelijk. Dan kunt u wereldwijd, waar u zich ook bevindt, luisteren naar www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Ik herhaal 471-4291. Van Vono, Vaudé Vautang. Mais begrijp dat je patu guafayakba, unja mooi en is apte njang en anjang waka, dat is dono, je is doni sturu of ni bangi of pe ons don, una kantak jari, want a mooi weer, voorlopig ga ik wel die boen op tjinsjo, dus dan begrijp dat ik dat in zee ons don, ik kan daardoor een zee ook toe. Maar dat is dan weer een jakti. En in de kans dan zo boor zo, want alweer een deelik van aan de takka 20, 25 en 30 graden in vier. Nou ja, zo dat je ziet dat je meer lukken met je en dat je ziet dat je door de zee naar de 19, 10 en 9 grenen. Zo boom, 19 graden, dat nou weer naar door de zee. En want je wint er waai, alleen hij spit ook toe, dus ja. Maar dat broeiende de, dat nou een tak, dat was dan kree, dan zo sari, je vierie. Nee, we gewoon door de shabby. En if it dans don't tiri, dan not nepsa ook toe. Je vierie. Tide na moende. 13 augustus. En ik voor Sabi dan alle moeder dan met moeite. Ik moest tak en zo. Met moeite. Tjouw op tien tori na jou voor ons. En atori dat dan. Atori dat nou een soort tori die we kari nieuwsu in de Sernang Tongo. In vier. Tapa fascidis dan me proberen. Tjouw op tien headline. Want to Prince Pari Tori, uno mancha alla Tori, i firi, en mi e sorgu tak mecha Tori, san kan charu kafisi, mino cha tumsi, fromu Tori kafisi, en vooral mina kan cha Tori di Tori di non asmana man fene mora wan presi, teme cha Tori kon, nanga nyunsu, i mus man, yulik di da oso, i mus man fene a nyunsu, if na tapi telefoon yo go look, if tapi computer, if na televisie yo look, if na one shot fasi, maar a mogelijkheid dat de fi kan look if a nyusu de tru, lek fa me charen kon di uru. Nyusu in Serena Tongo, lek fo sabi dan na fadakara presi, na Irene vallen naar pe water long dat de Maikaren Irene vallen. Jullie si song in Sernang dat je pe Irene vallen de. Ik ben deze otaki wan woroko be def do in de mountain en dan wan operator voor een machine zei pour doti. Aman het kon last libi. Aman smadati. Aman chiswa man cheri tumsi gevaarlijk. Aman cheri sa man chisi ben deso taki ane beman ta afetangen libi ma tefuk ba las libi. En je berekent taki fa man cheri du fen presi
A mancheri di si, fin presi, fudi, un bon, fan on tapa a graf machine, pa a mans madis ben doen woroko. En je begreep dat ik een biggie bon, fan on tapa machine, a machine kanti. En user heeft die dit tapa machine, da de soort taki. If je fan on tap jede, if wan trafasi. Dan je begrijpt dat na biggie mancher yo chisi en inator di si dan sari tori amansma di si las en libi. Na yunsufa amancheri di si fen presi na wan tenfu bijna komit half tien di manteng na wan bureau drape sa de na Bronsweg. Isabi to, te wet ak Bronsweg dan volgens mi, ef mine tak en boom. Dan jullie daar ook zo, dat is aan vertermen. Toetoe, heeft iedereen gevallen, dan denk ik Broco Pondo, en Bronsweg naar Broco Pondo. En als je kijkt, den fossie nieuws of wat, die zie je daar, Amansma, die zie je, ben je bezig met een tapagraafmachine en Wroco, en die, na ten dat die, met de sapfa komt, maar dan wat bon, Faron kon tapa machine pa man bens don. En di abon faron tapa machine, a machine be defu mekmoro, mit sabe fa def mekmoro, ma abon faron so dan tapa machine tak a machine mus gwa meki. Dat wan taki mandi a fustang mus kon lugu faron meka a machine dis. If I de so tak deka making dat is a making maar amoro principal ritori di si tak di abon fano tapa machine dan let drape de dan amas ma dis las en libi en natuurlijk lanti in a geval dis na sko to o ondrosuku ator di si en ook to do suku fu sabi sana neng sumana ma di si Bye bye Libby en Fanning, je begrijpt maar den toor dat die de toor dat die in de dag kringette en ook dus koto van Sabi fa ator die si fin presi fa do contact abon fa don tapo a machine te wel na safe Nikeri dat we hebben over de Nikeri, de Shita kwam Liba, dan Nikeri, de Karen Quarantain. En dan de Abra Quarantain, de Doro Guyana. En, maar if you daar Nikeri en iemand Dongo kwam Guyana, dan ja, want boto die de Kari Kana Waima. En, adesso, dat kwam herpes ten, a boto dat nobeng, a boto dat in, en dan ben de van de Karen. In ebe man teka boto tak ye gwa, ye kmo pofu Nikeri gwa Guyana nan brea boto be broko. Ma fanaf ti de, dan a boto dati, ikan dongo go in a boto, en a boto ay sorgo tak ay chari gwa Guyana. Ya, yeah, en di a boto ben broko, dan de man be karen, in wet man tongo wan far verbod ben de, fa boto dati, en no de a far verbod, de demoro, de poering. En walomang di absabi fu machine na nga fawan boto mus fare. Ada de man at luku, de lukasan go, de luken kong, de inspectera boto. En de man shita ki a boto de technis, a boto da tru, akan gwa watra baka. And so you, di wan gwa Guyana of the man Guyana, di wan kani keri, dek da de ka mek kubroiki fu a boto dati. Dat je berekent dat Sanne doen aan boto van boto kon de baka. Wel, de plaats hebben de tapa a bodem van boto, de man zorgen dat de pot moro plaat van a bodem kan moro, dat a bodem kan moro stevig. Je ziet dat. En zo, je ziet dat reizigers zo boem, maar zij gooien naar boto, dan de kan. De kan go is in a go baka in a boto zonder of ding, zonder of hoe de kan apraxeri tak a boto watrasako in a boto fa boto sa sungu, nee dat ne demoro, schrift.
Kanawaima Management Company, de Maikaren CMC. Verteri tak a technisch onderzoek voor a botodici. Etawan trong, de man looking, de man beoordeling en de man kon feni taki. Trutru a botodici kan wawatra baka. En de controle die de man doen samen aan Sabiman voor Suriname, Dry Dock and Shipbuilding Company. Also, je ziet dat nou een boem zoet, nou een boem jongens voor jaren dan. Zo je ziet dat ik kan doen zaak, ik kan go luku familie, ik kan go koiri, ik kan teka boto baka, a boto de kar kan a waima, en amarat na voor fi kangona Guyana en trafasi fu Guyana ka Nikeri ifiri en natuurlijk a maatschappij die o lugu finfini faboto etang gualiba en a maatschappij dat de kari CMC de man taki tak kring kring do lugu taki not nusa manchera boto dis mora en vooral a veiligheid na a betrouwbaarheid van boto disi dat moest da hei dat nou op chintori fu kana waima ifiri kana waima ya wa tutori me broko broko op chinso juno ifiri ya en dan tewe luku gomoro fara dan we shitaki kom luku ya wat na tap mi computer me luku den sani. En dan alles wat nieuws de Bogwa klas kriki. In die klas kriki, na een gebied die de kari misa hoi, na een principe, na een soort strand zo boem, na een shore principe, ik kan sdong, ik kan drie, ik kan archipoku, ik kan poti amaka. Maar na een presie die de kar misa hoi, na tapu, na in die klas kreeg de in Brokopondo, voor de Oroko neti, wang dedes ching, feni drape. Ja, dedes ching kon na strand, en skoutu fu Brokopondo ben kis jere fatori dis na waten fu otaki kwart voor acht na net juru en esi nga go skoutu go drape na presi fu go luku san def du fu den fosse nyunsu di skoutu kisi da dema aba bribi dat die Amandi Las Libi moest de Amandi bij Woroko drapen tap wanf den skalian dat na een bigi boto pe tang je Libi je Woroko en a boto dat suku asandi de kar go to ifiri en abribi de taki Amandi Las en Libi Amandi is bij Woroko tap wanf den skalian en teno de man sabi tru famandi sana ne famandi si skoutu e godoro na nga ondosuku fu chakrin kong oktu in ator DC dat be de atori fu on de destin di kona apresi di de man fen na pres misha hoy ini class creek ya so na mem goluku baka pembetang. En dat we zitten wel een jongens hoe de en me tori en dan solisi je ziet dat de mij pot nieuw kom bij in die tapa internet en dan jongens hoe dat als aan ego aan het tiri. If you waka go te fuk bate kon baka dan wa hecha nyung su de baka fushi ifiri en sami misi dat na fu ko luku ya asan change helemaal dus an una gwente sot sandis fu mi maar
Mijn actie voor die mensen die hier niet zo changen.

is tevukba in de sapimbloek moro. Maar natuurlijk, we gaan langer, we gaan gewoon verder. Sisa in Senang, de Shitaki in a toripe sma aisuku go to, de Shitaki presidenti Fusernang, Sisa Jennifer Simons, Chaka Kring, Taki. Asuku dide ma isuku go to de drape in Bakaf Senang. En asandat na kan de one free for all. Anakantan so. Sisa Simons takita controle mus konta ben main bou activiteit in na binnenland. En de standaard mus apuan structuru. Sisa Jennifer Simons vindt taki ome jarik ba asandi si go. En one manier looking ala mei liben so. Ma ayuru kono taki a regering di si. Wan luku kring kring. De wan luku boom fa e waka. Nanga de woroko die event prijs drape, van de woroko event prijs si, nanga ook tu sisa presidenti mevrouw Jennifer Simons verteri taki nieuw vergunning nanga verlenging ifiri voorlopig de man horen tap hold dat man taki dus do tapangen voorlopig want de man onderzoeku futru fusi suma. Sumo wango goluku godu boutu go to tori in a baga kondre fu senang and if tru na de kan woroko tapuan fasi di verantwoord tu want say she ook tu dat solis de suku go to solis de man if no wan bergi da bergi de my pot dynamit fu sta bergi opo if no trafasi de shita solisi quick serifi de my kubruik. Alleen voor een goede kansor versie in Firi. En Sisa Simons verteri taki. Door onderzoek de nieuwe aanvraag. Naar de verlenging. En ten ik bananga dati. Nefosi de sankanga. Nieuwe vergunning. Naar verlenging in Firi. Want Asan noemt de one free for all. Lek van betegu. Ook toe, boy quick naar dynamiet, dan heb ik gebruik ook toe cyanide en cyanide naar boem schrift. Je moest man jere taki, if cyanide koin watra, dan lekva ator ben vent presi na Saramaka liba, dan efa koina watra, dan de fise dede. Maar des masai tang drape ook toe, des marati, if den. Meneer Sabe, if de swing of the abbey, if dat ook de een probleem, maar. True, if you drink water at it, then minister, if you man vertering go more of fire, and cyanide and fallet ogritori, and a boom, you want in sea, for one libisma in Firi, and that been one shot tori for a go to tori in Senang. Me begrepe taki, if you look out where in Senang, there she ook to taki. Lek voor bij Apuan Tranga Somroja, Somro nog bijte. Maar ja, volgens de nieuw Sudan kan de trouwiki Asong is Asaskene, Valk Bakaja in Holland. Tata, zo boem. Maar in Senang, ik moest de mij schrijf ja taki. Boit dat alleen een fadong. Adeso ook toe, dat alweer fire. Asong fire voor true. En lek voor Sabi, de UDC september, oktober, september, nou, moempe, de one day was koro, de na ten voor vakantie, en te grokong, de septak september, altijd alweer bij fire, wreed. En even de lookboom kan de oktober schreef je dan, zo'n fire eten. En alweer bereik schreef je taki, a kan de zo'n fire taki, a temperatuur zo boom. Ama kan krengu gogo met 320 nanga 3 grani Celsius. Ifiri, mene sa pu Fahrenheit, ma ya, dem charen, dem chenchen kon pot tap Fahrenheit, ma dat dene taki. Adeso taki, aware, a temperatuur kan steeg go met 320 nanga 3 grani Celsius. En, na, a fast DC, a fast famkade,

wan langatin bagaraji akisi aleng dongdru jain Europa soliste aleng konanga dongdru da gestak hakel agar asere fai farang fu fu himelka grong ya dat na de temperatuur dat na wan tori sou betak over temperatuur en skoutu in sernang Natori sa misi komisarsi Ishita Hunter en na de vrouw voor bijzondere bestrijdingseenheid van de Karing. Een vrouw dat die Sisa Ishita Hunter en na lek van tak ik bij en na de vrouw voor bestrijding zware criminaliteit en bestrijding zware criminaliteit de Kari BZC en Chaka Fishitat Skoutu. Skoutu a bigi sorgu fa de jongwang go om nanga drugs, alcohol gebruik, kostrawang, grooming en wakananga walo falek wapen sanji jes nefi nanga ouro en an atap strati wang ma ook tut so wang ding e dongo gwa skoro dat sorgu tak nefi nanga ne sot falek san dat ding den tas ook tu en je begreep if je gwa ngane san isa skoro dat want taki ana koffie ook drinken no so op chin suitori o taki desandati aka abwa lo fasi fai kan chana to dis cafe si aka de tak kan ye frede dus ye bringen taki ye begin so gut taki ye wakanga de sani taki if ogrimiti dan ikan so gut taki smane mex potangai ma ya traman ook to di spestrutu de me wakanga de sani si fugo suku trobi nanga trawang ifiri en skoutu fenita ka todisi esi nanga go atodis muskatiri en de shitaki do chawan short group wa eenheid ka fesi sang nomo de sa luku de todisi want atodis no bunja machkape yuleki yongwang se guaskoro a lerim goleri fui kantong maina of wan frog ina machkape Ascoro na de ascoro no bon fi figo feti nanga suku trobi anga de sotranati en ma sisa hunte de vrouw voor BZC bestrijding zware criminaliteit en ze refeni taki ai wasko ook to den bigisma fu de wan de guascoro want in a kan wasko den jong wan ook guascoro maar if you want chakrin ko den to disi da ook to im gona rutu fa to disi dat want taki im mo se sorgu fu takanga de bigisma fu de jong wan dis guascoro fu make den icon kring make den luku fu tru first denk mo pa oso sare up in atas na suma de waka and fa de chaden serifi if you want Uno guenta san di so in senang. Fuya fosi, ya, bagaskori, bap faya blod, weet je, dan op chi fete fete anu. Ma, het bleef daarbij, ifiri. En ifiri, luk boom baka feti dati, yang aman di ben na kofu, de fuk ba, yue tromp bigi mati, ifiri. En, sisa hunte taki, do tangi, asandi de kari, voorlichting, do tangi voorlichting, tap skoro, en a voorlichting sa ego abra pesten kosma kandra so boom nangane tra tra tra probleem en de tak ook to do sukufu do luku if mogelijkheid de kan luku de tas fune score boy nangane score dames fu luku if sanne deining dine mag deina tas da we tak over nevi gong nanga uru nanga ala screwdriver of so boom ala so tsani ship to en dat be de atori fu taki pe skoutu a bigi sorgu fa de young one guascoro and that they wakan ala so srap sani in the tas ifiri en wogomoro fara want new shin sen tongo ya so sa do mi aptori over ogri ook to my meestal mine want jane sanati ma usaluku na PSD na burboiti skouto horwa man amana tsaide

School to her, a man gong and a man lose one shot na a gong. And I thought that he been fin presi tapu na yurufu say bura neti. And I thought this car kring na a school bureau fu Munder. I think this school to her, a man, you see, that a car kring taki a man di lose a shot. A man chasing in futu and tap safe in futu and dead bean so boom. As in a golden char and go at datra, na atoso, naturally, if one shot taking a ching. For Alefa take one biggie adder, na your last brudo. And Malaysia taki. Among the man who are among in a tour this year, and say they make the whole amount this year, they might think it like among better pratina fufuru nanga crackti, the deep style met who wealth so boom nanga ala tra straf tori. School to a look kring fadu contact ki shot fadong, and ook to school to one sabi fadu contact a man ki sa shot. Fadu kong. More of a to this is go to na up more na abiji a gemeenschap if here. And we go look uba abi for Sanikba. And Meshita ki go to up one new uniform. One temi betakator dati ook to jaina outstanding. And this man been. They never brief me. Man be better cut all the sea tax go to or just one uniform. St. Jers diff go to Fuja in Holland. Tata so boom. And at the so taki true school to up new uniform. They look at uniform. A Jers diff the man Fuja. And Edelman for school to Masra Brimasa Pinas and Befater Octo Taki and attack the my copier uniform for track under my uniform DC. I'm up one short Sandy the car, I'm up one reflector in the logo and so and that must sort of attack Bumfara. I must my sheet tax go take con no so school to the drape if he talk that naturally. And Minisabef alas machisa uniform bama in one komakandra this go to behori dan yeshita tru de man eweri a new uniform and di mangaya grokong usaptas go to bewer brain bagarati Fosi be trons tru skoutu, be weer blauw. Dat want aki, I be wa score of trons skoutu. De be slag, de be weer bruin pakki. Later de man kon weer een soort grijs pakki. En nou, a pakki na blaka, na a groen, geri. En je ziet aki a logo pe skoutu skrifi. A mai wroko lek wan reflector. En lek van pakki kbafesi. Na boomfara ikan si. Boomfara je ziet aki. School to drape of school to a kong. En we see tak ook to morotor ben de. En we gonna to rifu. Say de mekato, ja. A edeman who school to Mazra, maybe Michael Pinas, if a Mitchell Melvin. Mazra Melvin Pinas, en a edeman who school to. En mi loop ator dat hij, mi persoonlijk loop ator, sam masa Melvin Pinas en a Edes Koutman. Ataki, nou a koma kandera die bij vriend presi. En drape die attackatori dan nesei besdong komsarsi Rishi Akal na Rachel Deekman. En masa Pinas verteri tak. Man die euro gaat koutu. En de manati die de scoutman die hij doet ogri, de afrekent dat scouto a top voor scouto o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
O tap ding of no zo o beschermd ding. Nee, en dat is zo. Als koot u vindt dat je. Even die ook relax koot man. Je vier. Is je dan een go de man o suku voor tek maatregelen tegen jou. En even de trutru van nog doet dat in qua strafu. Dat je ook qua strafu. Want koot u moest krimen visie. En u sap ook toe, jullie daar ook zo. Dat je. Ja, boem boem koot u die daar minder. Maar wawang, wawang koot man. Ja. Dan mijn poren, ja, herkorps. Daar voer ik mijn praxerie, taki, naar herskoot, a herskoot korp, dus zo. Maar aan de zade, in vierit hoor. Ja, dat aan betak in een persconferentie. En een herleiding, een korpsleiding bij de aanwezig. De Nensam Bekardi Jones Nodjiu, in vierit hoor. En zo'n tron, if you do one sani, if aan de one falik sani, natuurlijk. De man kan schorsen en kan de via kolokui kan komen baka in dienst. Maar if I know a falk promotori, ik kan vergeten. De man botak ik kan figen. If he re, skoutu, wan wroko, fucha, wan new fesi. En sorgu taki, you did a strati, you like people, you like borgu. I musman vertrouw tapu skoutu, if he re. En skoutu na you, vader karen. Maar je fessie man, dat ben je op tien chatori voor scoutu. Dat je, if je doet ogri, je legt scout man of scout vrouw. Is dat probleem? Ja man. En dat ben je op tien zo, aan jou zo. Mij brok op tien zo, Juno. Moro tori de, if je hier. Maar de headline is puro. En dan mij tjaren kon Juno na fessie, if je hier. En even dat zo, dat je. Iwan change praxeri na medis ton ja in a studio dan altijd yaba okashi a okashi dat de altijd i kan karkon en a nomru fu a studio a jenjen nomru dat na noti tu noti fo zebi wan fo tu negi wan eto wan tron noti tu noti fo zebi wan fo tu negi wan. Ja, lobby Archie wana osho. Noe aso ya Archie Radio Mart. En a programma Peikon Fado Nono. De Kari Mart gevarieerd. En a man de presenta programma is na Masra Dalvoer. Raymond Dalvoer. Ja. En mi breed voor je potje si Archie. Naf di unu me duen. Me kmopa osho fuchan wapchi tori junu inyu foroisi. En mi hoop taki Atori di jere taki iloben tru en aso we mek muiti fushorgu taki ineta baka ma ye sabi saipsa spesrutu insernang ook tu nyung sudena ala kondor na ulong tu tata nanga goron tapalong tu ma moro furu mi tsukuf chatori sa efen presi ina kondre fuminanga yu a kondre sa ulob futru infiri. En we gaan een poco even, want mijn tak nog voor, dat is mijn nekje kon drie. En we gaan een poco even. En we gaan dat met down nu, we gaan.

0: Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Goedenavond meneer, ik spreek meneer Meel.
0: Dag meneer Meel.
1: Ik ben niet autorie voor SLM.
0: Ja, maar autorie lai.
1: Ik ben de passagiers stranden in Miami.
0: Ja, de tori, wat tori lai, want tori lai is habito.
1: Nee, ben ik heb contact op radio, maar ik heb het helemaal niet kunnen volgen, de radio, niet doorgegeven. Het is niet doorgegeven aan het publiek.

0: Oké.
1: Okay. Toevallig heb iemand het gestuurd via een app.
0: Ja.
1: Naar mij toe.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik één weet je wat, dan zal ik je toch bellen om te zeggen, luister, er is nog een verhaaltje om door te geven, zeg, dat mensen van SLM gestrand zijn. Ik weet hoeveel dagen hoor.
0: Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ja.
1: Mijn lees om mijn dagen.
0: Ja, merci, tak.
1: Met korte meteen, Joas, moet ik ietsje mee doen als ze naar adem ik met KLM.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt ik SLM om te kijken. Maar je krijgt geen vergoeding, soort dingen, man.
0: Zo.
1: Want in het verleden hebben de mensen al geen vergoeding gehad.
0: Ja.
1: En dat is dan een voorbeeld, vrienden, voor ik SLM.
0: Ja.
1: Dan zet ik nu voor op mijn KLM.
0: Ja.
1: En mogen we wel zijn dat ik. Dat wij dus ergens stranden,
0: mm-hmm.
1: dan krijg je toch wel in je zak toegestopt.
0: Ja. Oké.
1: Okay.
0: Mooi man. Maar zoek ik dan maar zoek of Charing Kong.
1: Ja.
0: Naar visie. Oké man. Thank you.
1: Ja.
0: Bye bye. Ja. Dat ben je wel lobby, Archiwang. Die bij Wajere, Turtu, Fawaga, Nang SLM. If me look in my tablet, dan ben je daar. SLM e woroko trutru fu sukumoro operators fu de regionale vlucht bagadi a konfitaki partner global x partner aroko makandra na global x no waka na afas di fiti and lekfa de beta contractuel ator dat no Aroko fasi na Global X no waka na fast DVT. Messi ook to tak one of them two stels for SLM PZTCX no ya so adin aman tan fasi in Guyana en opolanyi dati de musorgu esi na go taki akan free baga. En me is suku aan jongsu fu a meneer die bel nu over des ma die vlucht samus begwa Miami is hier een go mene man vinding maar dan moet suken toch dan moet trafasi ja en kan de if me ap koloku dan Mikan Fening is hij nagago. Met type 1, ja, dat is zoekterm. En dan, ja. De vergeefs. Ader, hè, misap tak ader. Ader, maar, imusha bi verrekaring. Imusha koloku Fening. Meshiwang. Ya want to sani ya want fu ayadi si fu ayadi is mine de man put same suku maar ja wanneer ik ga het uitzoeken en als ik het later heb gevonden dan ga ik dat bericht alsnog in de uitzending brengen dan neem ik waler in Ivieri dan moet je dan alsnog in uitzending en no de dan ook door naar Pokusambe draai. Well,

Dat bidden we om Tom Shimoy Poko, dat bidden we om Suri Pop Poko, Ako, Poda, Amu, of soort moeder Karen. Maar, ja, maar goed. Aku, Sinta, Padamu, Suri Pop, en Apoko respect me pona voor Suri Pop, Negi. En mij schreef Romeinse tekens, one streepje naar een kruis, dat was een taak 10 min 1, daarna 9. Ja. En we gaan even naar Tori, zeggen we een lobby, we hebben een karko naar studio en we hebben een actie. En dat we luku fato dat we gaan moro fara. En ja, meneer, ik ben Baldi Jones nu. En dan gaan we spreken met een chara Tori, zei bij Chaka Talmenti over een SLM op een langi. Die ben vast naar Miami. En mijn vriend, mijn collega, zijn in kon Jimmy. Mijn naam doe ik aan mijn vriend, mijn collega, zijn in kon Jimmy. En de Tori dat die. Mijn charen kon ook tot die Jodi daar ofzo. De man taki chaos in Miami onder SLM passagiers. En de probleem dat die chaos dat begin tapu voor de record. Toetent in een ACB voor augustus. Ja, oké. Directeur voor Radio Maart, Haradang, Gwa Ossen. A chaos die zich begint op voor de Wroko 20 CB voor augustus. En bij deze taki, maand die bij de tenminste reizigers, zo boem. Julek Yusa etekwan opolangi fu free fu one press gon ha trawan de wan di bedena opolangi de bewak mopo fu Miami fu free kon na Sernang as a lem fu NC omentron as a lem sorgutaki a flok dis ne man fin presi ma ano shogumar tak na warak as a lem e warak tap den shmama teknis problem ben de. Maar die a condition taki a opolani de mema luz fu Miami dan a condition tak wa los ma di be de sabe wan free cash nan fu Miami cash nan de man tan in de be dege de man be din onsekerheid so boom fa de besadu fa fta de be busdu de ne ba ap informatie over na yuru nan a ting fu pe musorgu sa musorgu tak de kan frigo asenang baka Frida de be kisi nyum ten di musorgu tak de kan frigo asenang en walos ma di ben frigo asenang de fentaka informasi di si kontung si lati en de

desma di bon frigwe de ben agri na ator dati frida neti no fosi desma di bon friga senang bekan trutru a opalangi bekan chadengwe moi na senang en a toestel di chadengwe be de wang fu a maatschappij Global X SLM e sorguta Global X e chasma guaden presi ef adeso tak akisif SLM serifi nomang fin presi. Maar ook tu desmadi berdeina desmadi bewang fregua senang demang taki five uur lang aan de best don aan boord. Maar die des don 5 euro aan boord, dat toch? A kisine, goeite. En a uur dat die, a 5 uur die des don in a kisi, den a kis nyang nog 3 voor a maatschappij. En nu was man een tegi den sa op samoro fara. En im sitaki in a kisi, en een bigis ma wan bede ook to ya pitani die be reizen naar de ouders in Firi. Maar te voetba de man voor Global L en de man schreefie maar abo manen voor akisi poer des ma baga 5 euro baga uit a toestel jong godse mijne in brengen tak vanaf voor de roko in de man free. Dan Freda adeso tak igoina opalangi, igoina kisi tak yo gwasen nang da ete ina mangwe. Dus na torati desma di bes doina kisi verter waterkant ifiri, waterkant nawa site sai chan yungsu in senang. Satra bagana ete desma nebeng dena kisi den ek is promisie fu frego asernang in breken voor de rogo freda satra da denes mano goite te no de in Miami no one place na ben def di den fu go in hotel of one motel no one money the best day fu den fu de kan sorgu tak de kan yang na dringi ifiri mine tak den tori di si fu voetpot SLM in wat takroep presiëren. Mee en je gewoon nieuws. Voet die wang Archie man. Wang lobby wang. Ben wang sap moro. Ifiri. Dus nog zo imchatori. En takroep met tak voor SLM. Ifiri. En abij de zo tak songs. Maar die ben vreeg was er nang. Alla die dene bij kies moni. Dene bij kies presif sribi. Na grond. De bij srip tapa op een langje presi. En natuurlijk, dus maar die moest vrij wassen dan binnen agri-negatorie. En vooral if you buy one business ticket, neem Sriba Grong. De nolobator schreef hier. Maar, mene sabi, en jongens zijn mij lees, ja, mene sabi, o ten, tru, dus maar sago, mamango vrij, wassen dan baga. En jongens voor Terry tak a vliegmaatschappij Global X moest zorgen tak trutru des ma moest mangwe isi nanga go en natuurlijk SLM moest ja ook to kring in a to disi voor tegen des ma samp sa trutru nanga wang kisif ding en fado los a probleem dat op ifiri en SLM verklaar tak voor zonde die psade dat bij de SD dan atodis moest los op maar minimaal lees je even atodis los op voor truera dat bij de wan chattori voor sami lees je voor de kara na die wan lobby wan balkon a aksimi voor atori voor SLM dan misukuf chakring kon in ator dat die alsjeblieft bogodoran apokus aan bede jawel. Nee, Apokoud is mee bedreigbaar. Maar geen getreur. Mee bedreigbaar, maar moest ik gewoon trouwen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Marta. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Grand tangi me baro no di wan tang potjes Archie na Usender Radio Mart. Minen Raymond Dalvoor en tanga yuruf aichuru me pristeri a programma di dekar Mart gevarieerd. Uba abi na yurip sade di dau baka uba abi nyungsu insenan tongo en no odore na tweede yuru. Ook aan Takang Oosjef ook toe. Tak over het een en ander. Sanju. Tori Sanju. Tori Sanju Sabi. Die wan praat naar de ONU. Viri. Nu vier me wan fasci. Ik kan praat naar de ONU. Af dat met mis donja. Viri. En if, ja, if de so taki. Baka poko di si no wans mene karkong. Da, wabif drai poko. Inferi of mim kangwang item. Dis na voor een formatie big time, vergeef me.

Lisbeth na grupu di dekari big time. En apa ku sau be sei be artis di Johnson apa ku dati kahari dekari vergeef me. Ja. Vergeef me. Vergeef me dan nou, val ik zo niet. Ja, bies maar die na moeite voor actie want trouwen pardon voor asan die adu dan a sabi if I doing sondro sabi. Ja, bies maar die de na moeite dan a pis dati. Maar ja, ook dus maar de ap moeite voor taki voor actie pardon. We mi kan tegi taki aksi pardon nawa sani inabif sheng over abra ator dati. If you do an san fout, you see your photo, I do an asabi of I do an sondro sabi, da I fiti tak ye archi ya aksi pardon na a alibisma na san I do ator dati. So bung so I kon taki dai kans dong na tafra dong kan tak taki taktori fa o bakadi di pardon fa I kan set atori fu you moro fara na ngasma di idu wasani ifiri pardon unom shen fa sanati ik ya efa de fanodo di pardon. Amoroya ji pardon, omoroya gro. Dat no one tak ala yuru imko aksi pardon. Want ablaif ye, okan de kang. Ma unolek libisma, uno deson ro foto, dos akan deson wan leisi tanki iduan san mainabi, inasabi fato dati e komit wan trawang ifiri. Wan libisma, atrawang dus en te ina de tranga dan if you talk one sound of video one sani akan sorgu ji edati ifiri en if you sorgu taki aksi pardon en inam aksi pardon na ngay mofo wang pardon e aksi na ngay mofo wang pardon e aksi na ngay ati tu na ngay ati pardon e aksi. Want even you do na arti tamara na serf sanya ju ya du baka na nga wan trawang ifiri en te edu den to disi gokong nomo dat wan taki sorgu tak inakona libisma mindri dafi afi haradang en dat man bo te haradang dat man tak haradang da is het een las minder. Een last minder, dat we gaan artsje apokoe dat voor één last minder.

0: Natei-lezing.
1: Natei-lezing. Elders, big time. En dan pook of big time doe bij Adjiji Jones dat na een neva pook dat na één las minder. En tegen Arja Poko. Tegen Arja Poko, de Jereva Amantaki. En mij zingen over van Oma no one, no one you moro. Ook toen mij zingen over man, zij libi vrouw. En tevoegba. De man aan de soort zijn is moro, dat mij zingen moro vara. Na kaba fa pogo ama fenta ki jam shawo do do pot nento di si bagadi asan kon chita ki uno manga man of na vrouw dat want tak een last minder do pot ator dat in a prole bak in viri want di dat ding is niet te koop in viri wa uma no so wa man ana na wen kriye go ye go bai wa uma no so wa man ishito Ala libisma defen serefi en wa lespeki ju serefi una lespeki wanji na chinfunu ma ala sani san detap as chinfunu ifiri lespeki mus de en not ne def seri ook tu de worokosa detap yus ching ana def seri dat wan taki niets is te koop ifiri en ten niks is te koop dat we Archie kan country etak over niets is te koop. Dat ding is niet te koop. Kan country met dat ding is niet te koop.

Dat ding is niet te koop. Asani, na daarin krijg serie. Dat na pokufu, meneer Meine, dan ga een kankan drie. Asani de serie. Ifiri. En meestal te jaren en toe, dus je asani de serie. Ja, dat we, is in een gouwe prakserie of we kon naar een strati voor de umasma. En aan deze taki, we moesten abi. Van elkaar een les peci jide uma te vukba na uma meki yu na en sorgu taki ikadoro isi gron tapu isabito umuse sorgu umuse wakana nga bumfasi inu ede te si taki asan abif te maken na nga umasma umasma delek masma Walibisma, maar die vriend die er altijd in Firi. Umasma en Rokomoro voor naar een Firi. In Firi. En dat tak tak aan na verstang, Archibong. En dat tak tak Umasma na verstang. Ah, ben verstang. Boom, boom. Kring, kring. Maar de Umasma den Walibima kan dan aan Masma. Je begrijpt, Umasma. En onderhandel je onderhandelen aan een business je doet in Walimi Makandra, man, sma, umasma, ta umasma's dona tafra nanga yu. Horekening nanga firi voor umasma. Dat want taki een gevoel in een psapis dati. Want if you go play store boy, je want play actor man, you wou deni na lasi yo lasi. Te fukba, oh langa, you kroshi je, they come. Hobble up, ik kan gue. Dus eten want trong, umasma, olibi buranga den, want te fukbana, chiwa yo me kangen. Isabi, te umek prisiri, nanga lobby, en if gado wani, dan chiwa ka, chiwa ik mopo drape ook tu, ifiri, in wan libi makandra fuan uma nanga wan masma. Dus, ik kan dus say wani, umasma, nooit na abi fadong en fator dati wa mame kwa poku umana fadong da wa gona poku dati ifiri en a poku dati a poku dati na fu de boy fu Rotterdam por foto sobung ifiri de ma elibi minu sabef alamala elibi drape minu sab mayena elibi drape no mayena elibi drape minu sab fu adrummer ifiri maar nou, een valk band in Rotterdam, die Ushabi. Je ziet ook. En dat we gaan een pokoe van man. En een pokoe dat die

En dat was de formatie Sabaku met een prachtig nummer, Uma no Abi Fadong. Ik heb in de startblokken een ander nummer en dat is eentje van Stoffy. En dat nummer is getiteld Sopropo. Daar gaan we met z'n allen naar luisteren.

Bolinha, Kipiki Bobby, Sorgo Pichin.

En dat was Stoffie naar een sopropo. Sopropo noemen sweetie. En dat ook sweetie, want dat bita. Sopropo noemen krak die groen toe. Ja, bita wiri. Sopropo. En zo je hebt moro groen toe. Dat die aan die abita. Dat. Dat in een moesman jamen. Want go song to groen to. Abita wel. Maar bonji u sting. Soms maar een soort propo. De make alle soort san ook to. De dringa. Te quinseng. Te quinseng dan. Evi quinseng. Dan een mij dringa wat rafen ook to. En. Bita wiri ook toen nog een groen toe, finjame, finja goeien dan in heel losting. Maar ook toen abi, soms maar, de queens abita wiri, mensen hebben wat truer, want man ben leg uit, op straat, dat de queens abita wiri, de ewasen goed zijn in a wiri dat die. Jullie daar ook zo even. Even jouw tra denki. Even jouw tra sabi. Voor het toosam met jouw visie. Dan. Dan wij jere jou. In vier. En. Maar. Aan de bita wil je. Zo propo. Bita. Ja. Ja. Het is wel.

0: Portugese verandering. Maar ja, dat is niet oorzaak. Maar op een sparitorie voor de citaat de groen toe. Dan krak die groen toe en dan boem je stink. Nou ja, zo. Ja, Archie, maar het gevarieerd. En Amandi, hij presenteert de Epris. Amandi, hij heeft een programma die is in jou. In jou voor ons zie dat naar Masra Raymond Dalvoer. Maar je tak bijna. Voor 20 en 3 winti kip zakba. Voor Ayuru, zo bij elkaar Ayuru. En hoe ab ete. Kotaki. Tina Sibi Wintiki, Fukondoro, Ayuru, Fu Ayuru. Ja, Archie Mat Radio, en Milop Fayetan Archie Radio, en af dat men misdoenja, Fusorgu Taki, toch wasan deni voor Oishi, Peikang, Potjesi, Archie. Wagwana Trangaruki, Wagwana Trangaruki. Trangaruki bet dong wa koroni da me wan pogu drape. Koroni moro shwiti. Trangaruki and the music lovers.
1: Koroni moro shwiti. Dao so mi pas mi kile. Ayere mi ere.

0: lekker.
1: En dat bij de Trangaruchi en de music lovers naar een mooi pokoe Koroni Moro Sweetie. Ja. Adayu. Alasma Apuansani. Sang. De loop Moro en Trasani. Ifiri. Awang mopa Koroni. Atrawang mopa Nikeri. Atrawang mopa Saramak Samaka. Atrawang mopa foto. Atrawang mopa Faregareng Marwina. Alasma Abensani. En alles maar loop in prespak mopo ifiri. En de walos maar echa grani na de presi pedek mopo ifiri. En next no fout in ator dati. Ja toch. Je moest op een presi peyuk mopo. De ene kan vergeten ook toe. Is ja moet adrape ik mopo. Voor de wan die si song in senare. Meshi taki tingwin tiki. Tingwin tike pratu nu fu ayuruf aichuru. Dus dat want tak ete tim ete tingwin tiki mos don jaina studio hucha pokuji no so chenchi prakseri ifiri me apwa ok to klar klari and that now wan fu ko lu ku suma aben ami Amas Ragaifer Gaifer nanga en live band Ama me kwam mooi poko Amsterdam medley. In apoko dat ik kisie vieren ook to asteen voor Franciscus Abori. Dan ga je de toetraman. Maar me kwam mooi archa poko.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Het is 31 augustus en rechtstreeks vanuit de Radio Mart Studio's uit Amsterdam Zuidoost hoort u de heren van stand Late Night Radio bij Radio Mart. Anno 57, ja, het is 8:10 is het op deze ja, nazomerse maandagavond. Het wordt wat frisser. Mijn truitje wordt wat dikker. Afinstere etappen aan het hier. Maar niet getreurd. Gordon Kruden en Vito Boon, u gasteert tot klokslag 10 uur. En op de achtergrond hoort u de Salsa on Sunday Band. Didon Visie. Boy, we gaan al naar het einde van die pokken, dus ik wacht rustig om Vito het woord te geven. Die man kan een beetje vertellen hoe zijn weekend was. Hè? Het einde duurt langer dan ik dacht. Maar ja, moet ik nog wat zeggen om het foto te praten? Hey boy, weet je ook wel of haar? Oké, dan. De heren van stand. Vito, ik durf het niet meer nog een keer te doen, hoor, want die pokken wil maar niet eindigen. Dus ik ga hem langzaam velen en we gaan de Salsa on Sunday Band met Didon Visie van harte bedanken voor die muzikale opening van deze editie van uw favoriete radioprogramma hier bij Radio Mart. Hey, Baja. Moet ik opstoppen, Vito? Wat moet ik nu doen? Zeg maar. Huh? Nee? Ja, we gaan naar het einde toe.
1: Ja, oh, ja, naar het einde toe.
0: Oké. Ja, dat is mank. Ja, dat is mank. Dus ja. Kijk eens aan. Kijk eens. Een beter einde konden we bijna niet bedenken. Vito, jongeman, hoe gaat het met jou?
1: Goed hoor. Ja.
0: Hoe was het weekend?
1: Nou, gewoontjes. Rustig.
0: Maar wat is een gewoon weekend voor jou? Misschien is het een bijzonder weekend voor iemand anders, hè?
1: Gewoon niet veel afspraken.
0: Niet te veel afspraken. Je bedoelt dat je thuis moest blijven,
1: gewoon,
0: of niet?
1: Gewoon rustig aan.
0: Ja, niks.
1: Je was niet in. Een beetje voetbal gekeken.
0: Oh, je was niet in Ronne?
1: Slecht weer. Nee, ik was niet in Ronne.
0: Maar wacht even, slecht weer. Hoezo? Sinds wanneer kan voor een gezonde Hollandse jongen een beetje regen afschrikken?
1: Was niet een beetje.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh,
1: maar ik had toch een flinke regen, ja. Volgens mij stond jij niet in de regen zondagochtend.
0: Zaterdagochtend. Ai.
1: Ja.
0: Ja, het is mooi.
1: Hoe voelde dat?
0: Nou, het voelde wel vertrouwd, maar tegelijkertijd dacht ik van ja, het voelt ook een beetje als een gepasseerd station. Dus het is een beetje, ik had een beetje dubbel gevoel.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, nou ja, wie weet, als kleintjes voetballen, mijn kleinzoon 6 jaar ging voetballen. En dus ze moesten 8 uur verzamelen. dus om 7:30 was ik onderweg.
1: Kende je dat nog wel?
0: Ik ken het wel. Ik ben wel eens eerder geweest. Maar ik merk toch, ja, het is toch even een uitdaging. Ik zag ook dat ik iets later had kunnen komen op eigen gelegenheid daarentegen. Hè, want de wedstrijden beginnen dan pas om 9:00.
1: Ja.
0: Trouwens, wat me opviel, hè, ze hebben wel een hele serie. Er is wel heel veel veranderd, hè, in het jeugdvoetbal. Want het toernooi begon en dan moesten alle ouders...
1: Het was ook nog een toernooi ook nog.
0: Ja, nu moest een erehaag vormen. En er werden dus dan rookbommen werden er afgestoken. Waarbij er een soort blauw of weet, in ieder geval de kleuren van de club, hè, AS80, was het volgens mij.
1: Maar misschien voor dat toernooi, hè?
0: Nee, maar dat doen ze dus. En dat is bij het begin van al die toernooien daar. Want ik was vorig jaar ook op datzelfde toernooi. En ik zag dat ze dat weer deden. Dus op die manier worden de jongens binnengehaald. En dan lopen ze voorop met de vlag van hun club.
1: Ja, maar goed. Dat is de traditie van dat toernooi. Het is niet bij elk toernooi doen ze dit.
0: Nou, ze doen wel meer leukere dingen daar.
1: Waar jij komt dus.
0: Nee, maar vroeger, heb jij ooit iets van een erehaag of iets? Dat je...
1: Nee, alleen toen we kampioen werden of zo, weet je. Of toen we eerste werden dan wel.
0: Nee,
1: maar niet voor het toernooi.
0: Bij toernooien en het viel me trouwens op. Dus heel veel ouders van kleur langs de lijn. We hebben wel eens een slechte reputatie, hè? Ten onrechte, want we geloven heel veel dingen en die zeggen we dan zomaar. Nou, maar die zie je gewoon langs de lijn staan. Was op zich wel opvallend. Veel minder autochtone ouders, omdat er ook veel minder autochtone jongetjes aan het voetballen waren.
1: Ja, dat is wel zo. Maar goed, nu staan ze wel veel langs de kant natuurlijk. En ja, dat is wel goed.
0: Het was al iets... Toen wij voetbalden waren...
1: zijn nog jong,
0: nog een enkele...
1: Je moet wachten senioren, B-junioren.
0: Ja, maar vroeger gingen die kinderen niet. Een aantal van ze gingen niet. Laat me niet voor iedereen praten.
1: Ja, maar goed.
0: Of weet je, hou op. We hebben hier een beller, denk ik. we hadden een Bellerie. Maar ja, we verschrikken die mensen af. Ja, maar hoe heb jij je periode als voetbalvader ervaren? Hoe kijk je daarop terug? Man?
1: Nou, leuk wel. Ja? Op een gegeven moment werd je wel moe naar na zo'n half. Weet je, dan is het ongeveer maart of zo. Dan denk je van, het kan nu wel ten einde. Maar het is best wel zwaar.
0: In maart ben je nog niet op de helft, toch?
1: Nou, jawel, ja, meestal eindigt
0: het ja, je bent einde seizoen. Oh ja, je hebt gelijk.
1: Op een gegeven moment denk je wel van, nou, dan is het wel zwaar. En dan toernooien, weet je, sommige toernooien zijn leuk. Maar soms is het ook een toernooi dat je denkt, nou, dit, weet je, het is echt die hele dag doorkomen.
0: Maar weet je wat ze niet hebben, wat wij wel hadden? Dat wedstrijden afgekeurd werden. Nee, dat zijn niet allemaal kunstgrasvelden. Maar ja. Je had wel eens dat je dus in de alle vroegte vertrok.
1: Ja.
0: Toch? En dan daar ter plekke moest uitvinden dat het niet doorging.
1: Ja, ja. En weet je, kinderen speelden toch wel op een hoog niveau, dus het was wel prettig om naar te kijken, want ik weet niet hoe ik zou voelen, weet je, als je in E-laag, weet je, zo gewoon, ik weet niet hoe ik me zou voelen. Ik ken mensen, ik ken een goede vriend van me, die zegt gewoon, nou, dat ga ik niet hoor.
0: Nee, wat?
1: Hoezo dan niet? Je gaat je kind steunen. Ik ga niet.
0: Recreatie?
1: Ik ga niet. Want ik weet nog, zijn dochter voetbalde daar. Hij zegt, nou, ik ga niet. En de eerste jaren ging hij ook niet.
0: Ja.
1: Tot hij hoorde dat ze wel heel goed was.
0: Okay.
1: En toen ging hij wel.
0: En toen is hij gekomen.
1: Ja, ja, ja. Maar hij zegt, nou, ik ga niet. Ik ga niet.
0: Nee.
1: Dat kan je niet doen, toch?
0: Ik vind het van niet. Steunen. Ik vind het is ook niet, hoe noem je dat, opvoedkundig verantwoord.
1: Nee, toch? Dat vind ik ook. Maar stel dat je zonen konden voetballen en zo. Maar stel, konden niet voetballen.
0: Ja.
1: En dan, weet je...
0: Moet je ook om half acht opstaan.
1: Dan ga je de D4 of zo. Nee. Weet je, zoiets.
0: Vroeger had je
1: zit altijd in de selectie.
0: Nee, D7.
1: Ja, dat soort vrienden.
0: D8.
1: Zoiets. Maar kijk, jij begint nu al te lachen.
0: Nee, ik lach niet. Ik lach op de herinnering.
1: Terwijl, op dat moment, hoe zou jij het vinden? Gewoon, dan ga je gewoon steunen terwijl je denkt van... Hey, dit gaat hem niet worden.
0: Dat is een recreatie.
1: Ja, huh? Dat je denkt van nou, een beetje schopt over de bal. Soort dingen. Kijk, jij begint nu al te lachen, maar dat kan gewoon. Maar hoe ga jij gewoon dan nog om 9 uur 's ochtends uit in Almere? Sta je daar? En daar is het altijd open, hè? Almere is altijd open.
0: Altijd.
1: En dan sta je daar en dan denk je...
0: Was niks veranderd, nee.
1: Ja, dan sta je daar en dan kijk je en dan zeg je kom op en dan... Weet je, Pietertje. Pietertje, kom er maar uit. Die reclame, kom maar uit, Pietertje.
0: Pieter kan goed schaken.
1: Ja. Nee, maar of ga je dan zeggen van nou, ik denk dat je naar een andere sport moet.
0: Nou, als jouw voetbalcarrière zich afspeelt in de D7's of iets. Ja,
1: 4, 5, gewoon geen selectie.
0: Nee, maar kijk, de belangrijkste factor zou zijn als mijn kind daar echt superveel plezier aan heeft. He, om wedstrijden te voetballen, dan leg ik me daarbij neer. Ja.
1: Ja?
0: Ja. Als ik zie die sport... Kijk, hij houdt van voetballen, maar voetballen houdt niet van hem.
1: Ja.
0: Of van haar. Dan zou ik wel gaan verkennen wat voor andere mogelijkheden, sport of bezigheden er zouden zijn.
1: Maar zou je dat dan zeggen? Dus zou je een beetje af en toe opinie geven van nou... Ja, basketbal is het niet iets, zoiets.
0: Subtiel.
1: Ja?
0: Ja. Of opvoedkundig verantwoord.
1: Dan zou je het wel zeggen, man. Want het is zwaar hoor, als je daar staat en je denkt... Luister.
0: Ik weet het.
1: Stel je hebt een zoon en die voetbalt tegen meisjes. Weet je al van? Kijk, jij begint nu al te lachen. Terwijl ik eigenlijk gewoon een serieus gesprek heb.
0: Het is serieus. Ik denk dat ik weet wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Daarom.
1: Ja. Ja. Maar dan weet je al van. Nou,
0: dat gaat hem niet worden.
1: Dat gaat hem niet worden.
0: Nee.
1: Maar je gaat ook niet daarom. Om hij moet wat worden natuurlijk. Toch? Je bent niet daarvan Ajax moet scouten en dat soort dingetjes.
0: Nee. Omdat die garantie heb je niet. Maar je hoopt toch wel dat... Dat het een beetje in een competitief
1: team dat je leuke wedstrijden ziet, weet je? Dus dat wil je zien
0: een D1
1: beetje.
0: Of een D2.
1: Ja,
0: dat je
1: selectie gewoon. Yes. Selectie.
0: Ja, ja.
1: Dat zijn meestal de eerste twee teams.
0: Ja, D2.
1: Maar dan zie je ook...
0: Behalve bij mijn oude club, hoor. Dat was een C1 en C3. Heel gek.
1: Ja?
0: Ja, dus okay. Een 3 was altijd sterker dan een... Ze zetten die tweedejaars, die zetten ze dan in de tweede.
1: Oh, dat kan ook, ja. Oké, dat zou kunnen. Maar alleen dan... dan zie je ook de leuke wedstrijden, toch?
0: Leukere
1: dan
0: wedstrijden.
1: Dan zie je gewoon, weet je, leuke tegenstanders, leuke wedstrijden. Maar dan als je dan een ander team gaat, dan zie je ervan, nou...
0: Kijk,
1: weet je, als je moet uitleggen van, nee, je staat buitenspel. Nee,
0: het is goed dat je dit aanhaalde, want ik was dus nu bij jongere spelertjes. En nee, die zie je dan. Het interessante is dat er ook verschillende clubs zijn die voetbalscholen pretenderen te hebben.
1: Oh ja.
0: Dus je komt niet zomaar in het team, hè? Je moet via de voetbalschool en dan moet je dan in het team komen. Maar ik heb er wel een paar spelertjes bij gezien.
1: Maar die voetbalscholen verdienen ze goed, hè?
0: Ja, maar ik heb
1: ik
0: wel,
1: een beetje,
0: ik heb wel een paar spelertjes erbij gezien waarvan ik denk van... die zijn door de mazen van het net ingeglipt. Hoe kan dat? Hoe streng was de voorselectie?
1: Ja, dus dat ook, ja. Dus, ja.
0: Nee, maar kijk. Waar jij het over hebt, over die ballen schieten. Een belangrijk iets, hè, voor iedereen die heeft gevoetbald en voor kinderen heeft die voetballen, meisjes of jongens, is dus het inschattingsvermogen. Dus een bal komt en vanaf de andere kant naar je toegeschoten, dan is het aan die voetballer om in te schatten ongeveer waar komt die bal dan neer, toch?
1: Ja, precies.
0: Waardoor je verder kan deelnemen aan het spel. Nou, als ze jong zijn, hebben ze misschien niet altijd de techniek om de bal te controleren. Maar ze weten, ze kunnen in ieder geval berekenen. En zeker met een hoge bal.
1: Ja.
0: Die kunnen ongeveer berekenen waar die bal komt. Dat is een bepaald teken, vind ik wel. Als je het enige... niet dat je daarmee, als je dat kan, dat je goed kan voetballen. Maar dat je toch een beetje een idee hebt van hoe het in elkaar steekt. Maar er waren echt die traditionele mannen die bijvoorbeeld rennen en dan de bal voorbij rennen, bijvoorbeeld of zo. Weet je, omdat ze dus geen inschatting kunnen maken.
1: Nee. Of als je ziet, er wordt een bal geschoten en je denkt, dat ga je niet halen.
0: Ja.
1: Gaat te hard.
0: Ja, die gaat te hard.
1: En dan gaan ze rennen en je denkt, die gaat uit. Maar soms zien ze dan niet dat die... Dat ga je gewoon niet redden. Dus je moet dat moet je gewoon zien. Ja. En wat je ook vaak ziet, oké, in bepaalde leeftijd moet je dat afleren. Als een bal hoog stuit, moet je niet met je been omhoog gaan.
0: Nee, precies.
1: Ja, dat heb je ook.
0: Dan word je bijna Bruce Lee.
1: Precies. Precies. Dat is het gevaarlijk spel. Maar dan zie je gewoon, dan stuiten die bal en dan gaat hun been omhoog. Jawel, dat kan niet.
0: Je denkt, nee, je lichaam moet omhoog.
1: Je moet koppen. Dus dat zijn van die kleine dingetjes. En dan zie je gewoon, qua op een bepaalde niveau zie je dat gewoon niet meer.
0: Nee, maar als de enige... Kijk, sommige dingen kan je leren, maar gewoon... maar ook bijvoorbeeld de bal kunnen schieten naar degene die echt vrij staat. Hè? Er waren daar wel een paar jongen die pertinente bal, eigenlijk op goed geluk, naar voren schoot. Maar ook dat schieten was niet zo. Dat was met de enkel. Er wordt met de enkel geschoten, weet je wel? Dus niet dat het allemaal perfect hoeft, maar de intentie moet in ieder geval daar zijn.
1: Precies.
0: Maar dat echt dat coördineren, om te zeggen van er komt een bal omhoog en die gaat ongeveer daar terechtkomen. Nee, dat... nee.
1: Nee, kijk, dat soort dingetjes.
0: Ik snap het niet.
1: Ik vind ook gewoon soms met trainen, soms zie je gewoon een team die gewoon aardig getraind is, of dat er zomaar een vader langs de kant staat.
0: Ja, klopt.
1: Maar soms kan er een bal komen aanstuiten en dan zie je een jongetje, je raakt hem gewoon vol.
0: Je raakt hem vol.
1: Terwijl, dat zie je ook op een training. En dan is het gewoon opnieuw, naar wie schiet je hem? Je schiet op... En weet je, dan is het gewoon, dan wordt er bijna geklapt van, hij raakt hem wel vol. Maar je gaat die bal niet zomaar...
0: Nee.
1: Weet je, hij staat lekker, hij stuitert lekker richting jou. En dan denk je, nou, ik trap hem gewoon naar voren. Weet je, dat kan gewoon.
0: Ja, maar mijn kleinzoon is wel toen, even kijken, ene oudste kleinkind, die was wel op zoek naar een voetbalclub. En hij was bij een aantal clubs geweest. Weet je, met een soort van open dagachtig ding.
1: Ja.
0: Maar ik ben bij clubs geweest. Daar staan gewoon, daar stonden geloof ik bijna 20 jongetjes met 3 ballen. En eigenlijk bestaat de training eruit om die bal even een trap te geven. En dan rent die hele wolk rent achter die bal aan. Of zo. Maar er wordt niet getraind. Er wordt niet gecorrigeerd. Er wordt niet... Wat me ook opviel bij de... Weet je, paasen trappen.
1: Ja, gewoon...
0: Paasen trappen. Gewoon de basis. Paasen trappen.
1: Ja.
0: Dat wordt niet meer gedaan.
1: Ja, dat gaan ze dan op die voetbalscholen een beetje proberen.
0: Nee, maar dat...
1: Meer uren.
0: Maar daar ben ik inmiddels ook geweest. En ik heb gewoon wel eens gekeken van... Ik merkte één ding viel mij direct op. De trainer deed weinig voor.
1: Ja?
0: Vind ik een alarmpunt. Zeg je gewoon eerlijk. Ja?
1: Dat,
0: als de trainer het niet voor gaat doen, dan je weet zelf dat het verdacht is.
1: Ja.
0: Als je en alleen een theorie trainer hebt.
1: En weet je wat ook zo is? Kijk, wij kennen dan, weet je, de voetballers en van vroeger. Maar soms hoor je namen en dan denk ik...
0: Ja.
1: Nee.
0: Diegene zou gearresteerd moeten worden.
1: Precies. Het is oplichting. Ja, want wij kennen dan van vroeger van...
0: Ja.
1: No. Weet je, ik ga ook niet...
0: Een schoppertje.
1: Nee. Ik ga ook niet zeggen dat ik... Ik ga een... een school van hoe je laminaat moet zetten. Ja. Bij wijze van, dan weet je maar, nou, als Vito dat gaat zetten, dan weet je al van, oh, mensen die me kennen dan.
0: Ik ben verschillende
1: namen, dat denk ik. Waarom?
0: Ik heb verschillende mensen ontmoet met een bloeiende voetbalschoolpraktijk. Ja.
1: Ja. En dan denk je, ik ken jou van vroeger.
0: Ja.
1: Nee. Jij mocht niet meedoen.
0: Nee, jij mocht niet meedoen.
1: Nee,
0: hoe durf je?
1: Ja, precies.
0: Zoiets, toch?
1: Ja, dat kan, ja.
0: Maar ja, je wil natuurlijk niet aan iemand zijn brood zitten.
1: Nee.
0: Toch?
1: Ja, nee, dat is het. Maar ja, als jij een kleinkind hebt, dan kun je al wel gaan zeggen tegen je zoon of dochter, no.
0: Ja, ik moet zeggen dat
1: naar die,
0: in zo. Het ene geval, maar ik bedoel, zijn vader heeft er ook kijk op, dus het was, oh, geen, okay, was geen nieuwigheid,
1: ja,
0: voor hem om dat te horen. Maar ja, je moet dan even zoeken.
1: Ja.
0: Maar nee, ik klop wel eigenlijk. Ik zie te veel mensen met voetbalscholen rondlopen waarvan ik niet eens weet waar ze gevoetbald hebben, bijvoorbeeld. Ja. Ik kan ook niet herinneren dat ze ergens meededen, toch, ja, waar ik het zag.
1: Ja. Nee, dat klopt wel. Maar goed, ja, je hebt er altijd zo'n discussie over van, ja, wat als jouw kind wel gewoon, staan ze nog steeds met z'n allen langs de lijn? Ik denk dat het gewoon op een gegeven moment steeds minder wordt.
0: Nee, maar dan moet je een persoonlijkere vraag stellen. Je hebt een kleinzoon.
1: Ja.
0: Ja?
1: Dochter.
0: Dochter, sorry. Ja, neem me niet kwalijk. Maar je kleindochter, maar stel voor dat ze zou gaan voetballen. Welke verwachting heb je daar?
1: Nou, toch wel een verwachting dat ze wel wat kan. Ja. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Dat weet je natuurlijk niet.
0: Oké, maar waar baseer je die verwachting op?
1: Weet je wat je dan gaat zeggen? Als het niet zo is, is niet mijn kant. Is niet mijn kant van de familie.
0: Maar jij hebt die verwachting dus wel.
1: Dat zeg jij ook.
0: Wat?
1: Dat zeg jij ook. Als je denkt, nou,
0: ik heb me niet hard opgezegd.
1: Nee, dat zeg je nu niet. Want je bent nu op de radio. Maar normaal gesproken zeg je, huh? Oh, dat is de andere kant.
0: Nou, kijk, in mijn geval, want ik, mijn oudste twee die voetballen daar.
1: Ja.
0: En toch wel in de selectie van de club.
1: Dat is goed.
0: Ja, precies.
1: Nou, dat is toch goed.
0: Maar je zette me wel even aan het denken. Op het moment dat ik dus aan nadenken van, of zou moeten geconfronteerd moeten worden, dat er eentje duidelijk hobby georiënteerd is.
1: Ja.
0: Ja. Maar op basis waarvan denk ik dat dan? Is dat dus met DNA of
1: kijk,
0: zo?
1: Bij mijn kinderen, die hadden altijd zoiets van, weet je, soms gingen we wel eens kijken naar anderen. Of ja, bij neefjes of bij anderen zo, weet je. Of bij kinderen, weet je, gingen we wel eens kijken. En dan was het niet best. En dan hadden mijn kinderen vaak van, vooral toen ze klein waren,
0: ja,
1: waarom vindt hij het leuk? Ja. Bij mijn kinderen was het echt zo van, als je elke keer moet je verliezen of zo.
0: Ja.
1: Dan is dat niet leuk meer.
0: Nee, maar ja, maar misschien
1: terwijl, nee, maar stel jij zit op sport en je verliest, ja, dan elke keer, weet je, 4-0, ja, of 3-0. Mijn kinderen zijn echt zo, weet je, echt, ze willen echt winnen.
0: Ze willen echt winnen, oké.
1: Okay. Ze zouden het niet leuk vinden.
0: Nee.
1: Ik zou stoppen gewoon. Ja, ze zouden echt stoppen van, nee, als ik elke week verlies, dan stop ik.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik,
1: hoe zou jij dat vinden? Gewoon jij als, gewoon, je zit op een sport.
0: Ja.
1: Weet je, en dan, weet je, of je zit bijvoorbeeld op tennis en dan sla je over die bal. Mensen, ja, sla je links, ja, rechts en dan, oké. Okay. Zou je het nog leuk vinden?

0: echt.
1: Ik
0: ga niet zaalvoetballen in elke week.
1: Maar
0: in ieder geval bij de eerste vijf zo.
1: Maar Vito, dus nu heb je toch wel een verwachting dat ze iets zou kunnen. Als ze iets gaat doen, toch? Dat ze minimaal tot de selectie gaat, gaat behoren. Wat betekent dat als dat niet het geval is? En ze zegt, nou, ik vind het heel leuk om gewoon te gaan. Dat je zegt, nou, ik zie je wel weer als je 18 bent.
0: Nee, ik niet. Ik zou wel gaan.
1: Oké, ik zou wel gaan.
0: Ik weet wel, mijn zoon zou er moeite mee hebben. Ja. Jawel, dat zegt hij ook. Ik zou gewoon zeggen van, nou, je kan liever op een andere sport. Ja. Zeg, nee, je kan het niet zo zeggen. Je moet het wel subtiel, maar je kan niet gewoon zeggen... ga op dat.
1: Maar hoe zeg je zoiets subtiel dan?
0: Dat weet ik niet. Ik heb dat nooit meegemaakt. Jij zegt zelf ook dat je het subtiel zou zeggen. Maar hoe zou je het aanpakken dan? Als jij gewoon... Stel je gewoon, ik wil op...
1: Ik zou je meenemen naar andere sporten om kennis te maken. Gewoon gaan eens kijken naar... Ik weet van mezelf. Hè. Mijn vader die nam mij mee naar basketballen vroeger. In Amstelveen, bij Kinso.
0: Ja.
1: En toevallig later kwam er een buurman wonen. Hij was een van de spelers van Kinso. Trouwens, een van de eigenaren van Café Bastille was dat trouwens.
0: Oké.
1: Maar die basketbalde daar. En ik moet zeggen, dat was echt een happening om daar naartoe te gaan, hoor. Dan had je een basketbal, Owen Wells of zo heette die man. Dat was de grote ster. En ik kende basketbal wel, maar ik had die atmosfeer nog nooit van dichtbij meegemaakt. En het was helemaal vol, hè, in die Pancrashallen en zo. Dus ik kon me wel voorstellen dat ik zo enthousiast gemaakt werd voor basketballen. Dus dat weer wel. Terwijl basketballen niet per se mijn eerste sport was. Maar tot op heden heb ik het geluk gehad, in ieder geval, dat in het geval dan van mijn zonen, die hadden een hele duidelijke voorkeur voor voetballen. Dus ik heb niet hoeven duizenden... Want ik hoor ook wel eens dat kinderen duizend sporten doen en er geen één kiezen.
0: Nee, dat klopt ook. Dat kan ook.
1: Ja, toch?
0: Alleen, het moet niet zo zijn. Kijk, jij zegt, er waren veel gekleurde ouders van alles en zo.
1: Absoluut.
0: Maar het moet niet zo zijn dus dat de weg gaat zijn... om eruit te komen uit de situatie. Dus het, weet je, er zijn andere situaties. Wat we hebben het er wel eens over gehad. Bijlesscholen of wat dan ook. Dat zie je het gewoon weer minder worden.
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens.
0: En nu lijkt het alsof dat de richting is van zo kunnen wij maatschappelijk carrière maken.
1: Kijk,
0: terwijl...
1: Maar het punt is dat het aan de ene kant wel een beetje waar is. Namelijk, snap je? Het kan dus wel. Je kan daardoor stappen maken. Je kan door je sociaal-economische positie kan je verbeteren als je kind ergens in uitblinkt. Dat kan. Alleen de kans dat...
0: Het zou gewoon...
1: Het gebeurt meer niet dan wel. Maar de mensen onthouden alleen de successtories, hè, natuurlijk.
0: Dat klopt, ja. Want het is ook maar één zin, ik weet niet hoeveel.
1: En je weet hetzelfde met voetbal. Ik bedoel, er zijn jongens die een hele jeugdcarrière bij bijvoorbeeld Ajax hebben gespeeld. Ook nog een keer in het belofteteam terechtkomen een aantal jaren en dan houdt het opeens op.
0: Nee, dat klopt.
1: Alleen je moet wel ergens op gokken.
0: Ja, nee, dat klopt. En nogmaals, ik werkte vroeger bij een bank. Nou goed, luister, in de postkamer, die op alles op voetbal, luister, daar zaten me toch een paar mensen die echt hoog hebben gevoetbald.
1: Ja.
0: Maar als je daar alleen op gaat gokken en het gaat niet, je hebt op een gegeven moment wel tijd zat.
1: Uh-huh.
0: Dus je zou en kunnen doen. Op een gegeven moment ben je 15, 16, dan wordt het moeilijk.
1: Ja.
0: Toch? Dan wordt het moeilijk.
1: Moeilijk om keuzes te maken.
0: Precies. Nee, maar dan en wordt heel moeilijk. Ja. Als je op een gegeven moment wel een talent bent.
1: Ja.
0: En je moet vertegenwoordigen de elftallen, weet je, dat soort dingen. Dan ben je op een gegeven moment op een 16. Dan wordt het moeilijk als jij heel hoog... Stel dat je op een gymnasium. Dan wordt het wel moeilijk om dat samen te doen.
1: Het is niet onmogelijk.
0: Het is niet onmogelijk, maar
1: Manchester City heeft er net eentje gekocht, toch? Dus,
0: Nou, maar je ziet het heel sporadisch.
1: Nee, klopt.
0: Dus dan kan ik me voorstellen. Maar voor die tijd zou je eigenlijk en gewoon kunnen zijn. Dus als jij ook in groep 8 zit of in de brugklas...
1: Ja.
0: En jij hebt bewijzen van bijles nodig. Of ook zou je dat gewoon moeten kunnen geven. Ook met je voetbal. Maar wat je nu ziet, dat het een beetje kantelt richting, sport.
1: Ja.
0: En vooral voetbal. Want het is niet zodanig andere sporten die... Dat zie je in Amerika heel erg. Die donkere atleten, die zitten vooral... In sporten, waar veel geld zal te verdienen.
1: Precies.
0: Ik ga niet de sport doen dat gewoon...
1: Nee, maar dat is logisch. Maar daarmee, dat gezegd, dan betekent dat die sport is a way out.
0: Ja, dat is het. Maar er zijn natuurlijk meer ways out.
1: Nee, er zijn natuurlijk meer.

0: meewezen houdt. Maar ik bedoel, ja, aan de andere kant kan je zeggen van ik ben goed in sport en ik ben in staat me op die manier op te laten klimmen in die maatschappij. Ja, dat valt ook iets voor te zeggen. Want kijk, als, je, als jouw kind nu bij een club als Ajax speelt, je hele vakanties van je gezin worden gedomineerd door je kind. Hoe laat, of nee, sorry, wanneer het kind weer moet beginnen met trainen, of wanneer de trainingen stoppen, wanneer de wedstrijden zijn. Je hele weekend is eigenlijk, ik bedoel, ik heb het nu over het feit dat ik even naar het voetbalveld ga, maar het vergt veel meer. En de afstanden zijn ook vele malen groter.
1: Dat klopt.
0: Want als jij ver weg en die kinderen spelen om 2:30, voordat je weg kom, kom je om 7:00 s'avonds kom je thuis.
1: Ja. Nee, maar het heeft er wel mee, heeft er wel mee te maken dat als je weet je, op één iets gaat richten,
0: ja,
1: het zal maar, en dan lukt het niet. Het kan ook zo door een blessure. Ja, dan valt gewoon val je ineens in een heel gat. En
0: dat snap
1: voetbal
0: ik.
1: Is in enigszins, want je hebt ook met trainer te maken, met selectie, bla. Toch niet altijd heel objectief. Terwijl als jij bijvoorbeeld goed kan leren, luister, als ik dat kan doen, dan is er heel moeilijk om mij tegen te houden, bij wijze van, als ik een tentamen, als ik het gewoon goed ken, je kan me niet zomaar onvoldoende geven, terwijl gewoon, ik kijk het na en die antwoorden kloppen, laat me het zo zeggen. Terwijl voetbal kan heel subjectief zijn. Dan kan ook de trainer kan zeggen van, nou, ik vind dat je op die positie, of ik vind hem beter, terwijl je denkt bij jezelf, hij is helemaal. Dus dat bedoel ik.
0: Ja,
1: dus
0: klopt.
1: Daar heb je dat veel meer moeite mee. Terwijl als jij gewoon goed bent in wiskunde, als jij die som kan maken tijdens een tentamen, dan kan hij moeilijk gaan zeggen, nou, ik vind, daar is niks van te vinden.
0: Ja, maar aan de andere kant zou ik dat tegenover kunnen stellen. Ik heb mensen gekend die zich gaan concentreren op bepaalde studies waarvan ik dacht, misschien toch een tandje te hoog. Maar je wil niemand demotiveren. Hè? Iedereen die een stap wil zetten, moet je proberen positief te motiveren om die stap te zetten. Maar tegelijkertijd krijg je wel eens het gevoel van, ja, je hebt al je tijd daarin gestopt. Maar uiteindelijk is het er toch niet uitgekomen. Wat natuurlijk ook kan, hè?
1: Ja.
0: Maar het is niet zozeer van dat mensen niet slim genoeg zijn of zo. Het is vaak een netwerk, toch? Een netwerk wat je om je heen hebt om je daartoe te laten komen. En mijn ogen, letterlijk en figuurlijk, werden geopend toen mijn dochter, mijn jongste dochter, op school een rapport kreeg. En dat was slecht. Hè? Nee, sorry, toen kwam een soort CITO-toets. Gewoon, in groep 6 of zo werd net ingevoerd, dacht ik. En toen bleek ze dus een jaar tot 1,5 jaar achter te lopen. En hoe weet ik dat? Omdat we haar toen mee hebben genomen naar een particulier instituut om te laten testen. En daar rolde dus uit dat ze ver achterliep. Alleen de rapporten van de school waren goed. En dat is trouwens nog wel iets voor de luisteraars om op te letten. De rapporten waren allemaal goed, goed, goed. Maar het enige wat telt is natuurlijk die CITO-toets, entreetoets en dergelijke.
1: Ja.
0: Toen bleek ze dat ze het 1,5 jaar achterliep. En toen ben ik naar een huiswerkinstituut gegaan, een huiswerkbegeleidingsinstituut. En nou, daar is ze fantastisch opgenomen. En inderdaad, het heeft ze vruchten afgeworpen. Maar het viel me natuurlijk wel op dat de hele populatie, en dat was in Apkoude in dit geval, totaal wit was.
1: Nee, maar goed. Kijk, en dat soort dingen.
0: Die daar op school zitten. Het is dus ook een financiële barrière om ergens te kunnen komen.
1: Ja, daar begin ik een beetje aan te twijfelen nu.
0: Nee, ik twijfel er niet aan. Ik ben juist ervan overtuigd geraakt.
1: Ik weet hoeveel huiswerk scholen ongeveer kosten.
0: Ja.
1: Maar ik weet ook hoeveel voetbalscholen kosten.
0: Ja.
1: En als ik ze zie nu, dat ze massaal naar voetbalscholen gaan, gaat dat geld kantelt die kant op.
0: Precies, daar ben ik wel met je eens.
1: Dus kijk. Kijk, NN wordt een moeilijke zaak, want dat is qua financiën, maar ook qua tijd wordt het moeilijk. Maar als er wel geld is voor die voetbalscholen, dat moet je gewoon zelf weten.
0: Ja.
1: Het scheelt niet zoveel als geld voor huiswerkbegeleidingsscholen en zo.
0: Maar dat ben ik met je eens.
1: Alleen als je zegt financiële, dan is het ook de keuzes die degene maakt.
0: Op dat gebied wel, maar tegelijkertijd zie je dat het niet altijd met de intelligentie te maken heeft, maar het netwerk wat je kan permitteren ter ondersteuning. Want privélessen, dat is een mooi iets, maar dat moet je ook kunnen permitteren. En of huiswerkbegeleiding kan je in de buurt thuis gaan en dan zit je met 30 kinderen in een groep.
1: Maar je kan ook gewoon,
0: of je hebt een 1-op-1 ding, weet je. Ja. Maar dat is een prijskaartje.
1: Ja, maar goed, je kan ook gewoon naar een club gaan en dan gewoon 2 keer in de week trainen. Of je gaat naar een voetbalschool.
0: Ja.
1: En dat is ook een prijskaartje. Maar als ik zie nu dat er massaal qua geld die kant op kantelt. Het gaat massaal naar voetbalscholen.
0: Ja. Maar wat zou jouw keuze geweest zijn dan?
1: school gaat voor.
0: Ja?
1: Heb ik altijd. Ik heb het ook vanaf vroeger.
0: En je bent niet iemand zeg ik gok op, op het feit dat ik het... ik heb het, ik voel dat ik het heb.
1: Nee.
0: Nee?
1: School gaat voor.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Dat is het gewoon. School gaat voor.
0: Interesting.
1: Ja.
0: Ja.
1: BVO's, dat weet je ook wel, die zeggen altijd wel, maar dat is dus gewoon niet zo.
0: Nee,
1: ze zeggen altijd: we begeleiden zo goed.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dat is gewoon niet zo.
0: Scoor je 100 doelpunten en je had allemaal onvoldoende, dus blijf je gewoon op die opleiding.
1: Precies, dus, dat is gewoon niet zo. En dat zie je nu ook in Amerika gewoon.
0: Ja.
1: Als jij gewoon goed in sport bent, nou ja, universiteit ga je gewoon door.
0: Ja.
1: Ja,
0: maar er worden ook kanttekeningen geplaatst bij de universitaire titels die ze halen.
1: Ja, precies, maar. Omdat ze diegene op die school willen houden.
0: Ja.
1: Nou ja, die BVO's, die zeggen ze wel... ja, we zijn begeleiding en we vinden school belangrijk. Ja. Als jij gewoon talent bent, ga jij gewoon door. Ze gaan je nooit zeggen van belangrijke wedstrijd... nou, jij kan vandaag niet spelen, want... nee, je gaat gewoon spelen, gewoon.
0: Ja.
1: Dus dat. Dus... bij mij was het wel echt zo van...
0: Maar jij lijkt me dan ook iemand die moeite heeft... wanneer bijvoorbeeld je kind of laat je kleinkind zeggen... Weet je, opa...
1: Je hoeft ook niet aan te komen met tussenjaar.
0: Nee, dat
1: bedoel ik. Het is een beetje nieuw.
0: Kom nou nu met die ouderwetse dingen van je.
1: Nee, het is geen ouderwetse, het is nu hip nu.
0: Nou ja, ik ben ook niet van de tussenjaren. Die discussie heb ik gehad.
1: Ja.
0: Die ik niet gewonnen heb trouwens. Hoor.
1: Nee? Dus,
0: boven een bepaalde leeftijd. Ja, dan
1: kan het niet meer.
0: Ik bedoel, je hebt geen... Die rekening komt niet eens bij jou. Je kan niet eens dreigen. Dat is het niet. Maar stel voor dat je kind, kleinkind in dit geval zegt... Ik heb een gitaar, muziek is mijn leven. En ik ga ervoor. Ik ga nu van school. En ik ga mijn passie achterna, opa.
1: No.
0: Ik ga liedjes schrijven, ik ga de wereld overtoeren, ik ga optreden in de grootste stadions ter wereld.
1: Als je school gewoon even afmaakt, dan mag je daarna gewoon gaan optreden wat je wil.
0: Maar loop je niet het risico dat ik dofs maar peer gewoon?
1: Nee. Niet. Het kan gewoon echt en.
0: Want ik vind dat wel een ding hoor. Kijk, ik bedoel, ik ben er anders over na gaan denken, maar als iemand een specifiek talent denkt te hebben en het geloof daarin hebt en heeft en daarentegen ook dus de inzet heeft. Nee, dan ga je zeggen, ga jij nou maar lekker naar school?
1: Nee, maak gewoon je school af, want ik heb er ook genoeg. Dat is het moeilijke om het zelf in te schatten. Hè? Want je kan, sommige mensen die zeggen gewoon van, jawel, ik heb... Terwijl als jij gewoon eerlijk bent en weet je houdt van je kind of van je kleinkind... Ja. Moet je zeggen, gaat hem niet lukken, gaat hem niet worden. Maar dan, weet je, is net als je bij ergens gaat eten, zegt, het smaakt er wel. Terwijl je denkt, het is moeilijk om dan te gaan zeggen... Stel dat het jouw kleinkind is, het is moeilijk om te zeggen... Je hebt niet zoveel talent.
0: Nee, maar oké.
1: Je hebt niet.
0: Maar wil je me dus zeggen, als zo'n kind wel talent heeft, echt getalenteerd is, dan zeg je go. Ik sta achter je.
1: Ja,
0: want het is moeilijk
1: te zien. Hoe heet die school? Die hoge muziek.
0: Conservatorium,
1: zo'n soort.
0: Dan
1: zou je denken...
0: Je kijkt een beetje zuinig.
1: Conservatorium,
0: vind je niet echt werk?
1: Nee. Conservatorium, dan ben je wel op een bepaald niveau... Ja? Dat je denkt van,
0: Als je zegt, opa, ik hoef niet naar het conservatorium. Daar leer ik niet. Ik moet de muziek voelen. Het zit in mijn DNA.
1: Je bent kunstenaar. Gewoon, ik wil kleien.
0: Ja.
1: Gewoon. Nee, ik wil gewoon...
0: Je niet?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Maar stel voor dat jij een enorm talent op die manier door...
1: Beeldhouwer of zo.
0: Bijvoorbeeld, ja. Omdat ze dan niet meer je steun voelen.
1: Nou, dat vind ik...
0: Vind je dat niet?
1: Nee.
0: Wat?
1: Terwijl, weet je, het is als iemand het echt wil. Je hebt wel eens van die... Ik weet nog, waar mijn zoon vroeger woonde, had je van die soort studio's beneden. Ja. En daar woonden alleen maar van die kunstenaars.
0: Ja.
1: Die worden dan... Weet je, die wonen in die soort één kamer.
0: Ja.
1: Omdat ze...
0: Atelier.
1: Zij kunnen atelier, ja. Die hebben een soort atelierwoningen en zo. Zij kunnen niet op een kantoor zitten. Dat kunnen zij niet. Hebben dan gewoon een klein woninkje en dan helemaal rommelig.
0: Ja.
1: En dat is dan hun leven.
0: Ja, maar dat zie jij niet zitten. Maar wat als diegene dat nou wel ziet zitten? Daar heb ik het over.
1: Ja, dus dat is het, ja. Eh? Ja, dat zou kunnen,
0: Hoe ver ga je dan om diegene op andere gedachten te brengen?
1: Nou, ik praat wel best veel. Ik probeer wel te beïnvloeden. Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Want ik denk zelf, je mag het dan gaan doen.
0: Ja.
1: Maar doe het liever met een diploma. Dus dan kan je altijd terugvallen. Want ik ken best wel veel mensen die... Ja, muziek en dan ga je in de muziek. En dan op een gegeven moment ben je rond de 40.
0: Ja.
1: En dan denk je, nou, ik kan wel af en toe muziek.

0: Ja. Uiteindelijk moet de huur ook betaald worden. Ja. Dus dan gaan ze een bijbaantje zoeken. Want ja.
1: Er moet wat verdiend worden.
0: Ja, kijk, als je bij je ouders woont, dan gaat het nog wel. Of als je nog een klein, maar op een gegeven moment... Ja, zo is de wereld.
1: Ja. Ja,
0: moet je op je eigen benen goed kunnen staan. En je hebt misschien een gezin. En als je dan alleen maar wacht op de grote doorbraak... Ja, dan wordt het moeilijk.
1: Nee, dat kan moeilijk worden. Maar aan de andere kant, maar dan leef je wel voor hetgeen waar je passie ligt.
0: Ja, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Nee, maar als je leeft voor waar je passie ligt, je hebt financiële problemen. Ik denk dat je leven niet leuk is.
1: Nou ja, maar misschien zie je dat. Dus het is een struggle. Dat is de prijs die je moet betalen om op dat punt te komen waar ik graag wil zijn.
0: Ja, nee. Ik denk dat je dan een...
1: Nee?
0: Nee. Nou ja, dat kan, weet je, het is een keuze, hè. Maar,
1: ja. Je kleindochter zegt, hier heb mijn gitaar en ik ga de hele wereld met die gitaar open. Het enige wat ik nodig heb is jouw steun hierbij. Dat jij in me gelooft.
0: Ja?
1: Ja? Jij moet in me geloven, want ik kijk tegen jou op en ik heb dat nodig. Hè?
0: Maar wat als jij... Kijk, jij bent dan een beetje muziekkenner.
1: Ja?
0: En zes een kleinkind van jou en jij denkt... Nee, maar jij bent niet zo'n talent. Ik heb met veel muzikanten gewerkt en dat soort dingen. En zou jij dan gewoon tegen hem of haar zeggen van... probeer meer te oefenen, want... Kijk, jij kan het beoordelen. Kijk, ik kan het niet beoordelen. Ja. Want ik hoor het en denk je van... Nou, dat klinkt wel mooi, dat bewijzen van. Hè? Ja, maar dan weet ik niet of het liefde is of dat je denkt... maar jij kan beoordelen. Maar als jij beoordeelt van... Je bent nog niet zo ver.
1: Nee.
0: Zou je dat dan gewoon zeggen? Van, nee, doe maar niet, want ik ken... 100. Dit gaat hem niet
1: ik
0: worden.
1: Zou proberen,
0: het ook niet geworden.
1: Ik zou proberen uit te leggen wat er voor nodig is om tot een bepaald punt te komen. En dan hopelijk dat diegene dan zelf de conclusie moet trekken van ben ik in staat om te leveren? Ben ik in staat dat op te brengen? Dat zou ik wel doen.
0: Jullie hebben wel eens auditie, hè? Gewoon.
1: Ja.
0: En ik weet zeker, soms komen er mensen en dan denk je, heb jij het lef om...
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar diegene, die gelooft wel in zichzelf.
1: Absoluut.
0: En die komt dan bij jullie bij auditie. Dat bedoel ik. Die komt bij auditie. Ja. En niemand heeft gezegd, nou, doe het niet. Maar omdat ze dan misschien van het kind, van hem of haar houden.
1: Ja.
0: Dan zeggen ze, het klinkt wel goed. Het klinkt wel. Terwijl ze eigenlijk gewoon eerlijk moeten zijn van, het is leuk voor in de woonkamer, maar je kan niet aangaan.
1: Maar dat gebeurt niet vaak. Hè? Kijk, en het kan op vele fronten kan het fout gaan. Het kan ook fout gaan als een kind bijvoorbeeld wel talent heeft. En... zich ontwikkelt, maar op een gegeven moment van iedereen om zich heen hoort, oh, wat ben jij geweldig.
0: Ja.
1: Oh, wat ben jij goed. Waardoor een idee kan ontstaan, ik ben er al, ik hoef niet meer dat stuk te doen. Dat fenomeen zie ik wel wat vaker. Hè? Dus die hebben talent en die horen, en zeker als je dus klein en jong bent, hè? Want dan is het schattig, toch? En dan is het bijzonder als je jong bent en je kan al bijvoorbeeld helemaal, weet je, je zingt zuiver en al die andere dingen. Dat is verbazingwekkend. Dat vind ik ook verbazingwekkend. Er is niks ontroerender dan een jong kind wat geweldig kan zingen. Maar dat voordeel houdt natuurlijk op, want je wordt ouder. En op een gegeven moment word je 18 en 19 en dan ben je opeens, behoor je tot de rest van al die, daar concurreer je mee. Dus ik zou wel proberen het zo goed mogelijk uit te leggen van wat daarvoor nodig is. En als ik zie van, hey, er ontbreekt wat in de inzet, er ontbreekt wat in de dit, dan zal ik daar absoluut op coachen. Ja. En zeggen, dat is voor mij de voorwaarde om überhaupt te kunnen zeggen, ik wil een poging gaan wagen in die sector.
0: Dat wel, maar kijk, jij kan ook zeggen van, jij zat dan in een band vroeger.
1: Ja.
0: Toen was je hoeveel, 15 of 16, zoiets?
1: Voor mij 15 of zo, zoiets. Ja.
0: Maar thuis, wat vonden ze daarvan? Als jij gewoon had gezegd van nou, ik wil stoppen met school en ik wil fulltime en ik wil gewoon met deze band, Young Sound was het toen, wil ik gewoon doorbreken en dat wil ik.
1: Nee, dat was geen item thuis geweest om te bespreken. Sterker nog, het feit dat ik in die band ging spelen, dat was al... mijn vader was er minder enthousiast over dan mijn moeder.
0: Ja?
1: Ja, absoluut.
0: En
1: door mijn moeder kon ik in die band gaan. Want er moest een soort van balans thuis komen. Maar mijn vader die was daar niet enthousiast over, nee. En nu moet ik terugkijken.
0: Als je nu terugkijkt, stel dat je wel
1: Had hij wel een punt?
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Want het is een enorme afleiding geweest. Maar aan de andere kant...
0: Maar dat bedoel ik.
1: Maar aan de andere kant, hoe zeg je dat zo mooi? Het heeft mijn leven wel rijker gemaakt.
0: Ja, maar op het moment...
1: En wat is me meer waard?
0: Ja, dat klopt. Maar hoe het nu is gegaan.
1: Ja.
0: Want als jouw vader muzikant was...

0: geweest, bij wijze van. Dan had hij wel gezegd van, nou ja, als je stopt met school, je kan gewoon, heb je meer tijd, ga maar.
1: Zou kunnen, ja. Kan. En daarom zie je ook hele muzikantenfamilies en met heel veel gaat het ook gewoon heel goed. Omdat ze eenmaal erin rollen en het netwerk natuurlijk meekrijgen en kunnen zien hoe die business werkt. Ja. Dus maar bij mij was het een beetje een split decision. Heb ik eigenlijk nooit echt goed geweten, pas achteraf hoor, heb ik dat dus gehoord. Maar ja, ik zou voor geen goud die dingen hebben willen missen die ik heb meegemaakt.
0: Maar zou je, zeg maar hoe het nu is gegaan, nu zit je nog steeds in de muziek, blablabla. Ja. Of als je vader er niet was geweest, was het waarschijnlijk, nou hoeft natuurlijk niet, dat je wat meer richting Kaseko muziek was gegaan. Dan was je misschien nu fulltime Pokémon. Dan was je het niet wat je nu doet.
1: Nou, dat denk ik niet. Want één ding was wel duidelijk. Het was in ieder geval wel duidelijk dat we niet gingen stoppen met school. Dat was wel helder.
0: Dat zou je, denk je dat zonder je vader zou je dat... Want die andere jongens waar je mee speelde, die spelen nog steeds.
1: Ja,
0: bij wijze van.
1: Absoluut. Nou,
0: dus dat zou ook kunnen. Jij zou ook gewoon nu fulltime, gewoon...
1: Nee, ja, klopt. Maar in ieder geval, het was in ieder geval al. Het pad was wel, stond wel vast van wat we zouden gaan doen daarna. Dus wat je ook doet, daarnaast gingen we naar school. Dus dat was wel helder eigenlijk. Maar het was er zo in dat het geen discussiepunt meer was. Het was gewoon een gegeven. Dus dat is niet eens meer een discussiepunt.
0: Dus dat jij gewoon sowieso door zou gaan. Dus
1: ja, en ik voelde dat zelf ook. Hè?
0: Okay.
1: Want op een gegeven moment word je ouder en je gaat een beetje om je heen kijken. En kijk, het wil niet zeggen dat iemand met een diploma slimmer is dan iemand zonder.
0: Dus het was niet je
1: dat
0: droom.
1: Dat is helemaal niet waar.
0: Het was niet je droom om een als zeg maar als 25-jarige gewoon op te treden toen.
1: Nee,
0: weet je, zoals die jongens die zijn gewoon verder gegaan, gewoon in de muziek.
1: Nee, daar heb ik helemaal niet over nagedacht als het zover zou komen. Ik wist altijd wel dat ik twee dingen naast elkaar zou doen. Maar het was ook meer omdat als je ouder wordt, kijk je een beetje om je heen van hoe de kaarten verdeeld worden. En wat ik wilde zeggen, het is, kijk, in het land dient een diploma als een bewijs van dat je iets kan. Hè? Maar vaak genoeg werken mensen ergens en dat zijn mensen met diploma's en die zijn naar de baas, maar die kunnen er helemaal niks van. Dus het zegt iets en het zegt tegelijkertijd heel weinig. Maar het is wel een soort legitimatie. En die legitimatie maakt dat je het in dit leven op sommige momenten... Het iets makkelijker kan hebben. Omdat je dat bewijs hebt geleverd van dat je een bepaald niveau zou moeten aankunnen. Nou,
0: ja.
1: Dat was voor mij de enige reden om te zeggen van oké, dat is dus van belang. Want het zal al lastig zijn om aan het werk te komen. Het zal lastig zijn om je te handhaven. Dus nou, laat me er in ieder geval voor zorgen dat ik iets kan laten zien als ik ga solliciteren. In plaats van dat ik helemaal niets heb.
0: Of je wordt fulltime muzikant.
1: Ja,
0: gedeeld, weet je. Dus
1: ja,
0: waar je
1: nee,
0: gaat
1: dat
0: daarvoor.
1: Klopt. Maar ik vond mezelf ook weer niet zo goed, hoor. Dat ik dacht dat ik fulltime muzikant zou kunnen worden.
0: Ja.
1: Dus ik herkende mijn eigen beperkingen daar wel in. Aan de andere kant zat je te denken, nou, het zou ook niet verkeerd zijn als je je leven kon slijten door te reizen en af en toe op te treden. Ja, natuurlijk. En dat romantiseer je natuurlijk. En het interessante is, om je heen groeien op met mensen. En sommigen die schieten omhoog of zo, weet je, door het een of ander. En daarmee voel je dat het eigenlijk dan weer haalbaar is. En dat is dus het interessante. Het kunnen voelen dat het haalbaar is. Maar daarentegen moet je een realistische inschatting kunnen maken van je eigen kwaliteit. Maar hoe jonger je bent, hoe ingewikkelder het is.
0: Nee, dat klopt wel. Dat klopt wel. Alleen soms is het wel handig als je, stel je bent muzikant. Maar dat je ook, stel dat je naast dat je muzikant bent ook naar school gaat.
1: Ja.
0: Want dan leer je wel makkelijker het financiële, de business een beetje.
1: Die business leer je niet op school. Wat ze op school leren is niet de business. Dat is het grote probleem. De business is totaal anders.
0: Nee, maar misschien leer je beter analyseren of sneller analyseren. Of
1: analyseren kan ik me niet bij voorstellen.
0: Sneller dingen doorzien.
1: Ja, dus kijk, daar geloof ik wel in. Maar de business, die leer je niet. Daarvan moet je op je bek gaan helaas.
0: Nee, dat niet. Maar sneller analyseren, sneller dingen doorzien, sneller wat... Sommige mensen, kijk, als jij werkt, krijg je niet precies wat jij op school, heel vaak niet.
1: Nou, helemaal niet.
0: Nee, precies. Alleen je leert wel sneller dingen analyseren, doorzien.
1: De training is wel ergens goed voor. Ik bedoel, dat zal ik niet ontkennen.
0: Want als je hoort vaak met wat je hoort vaak van muzikanten, tenminste. Kijk, als jij bijvoorbeeld een contract krijgt.
1: Ja.
0: Stel, je hebt wel op school gezeten. Hè? Je krijgt een contract.
1: Ja.
0: Je gaat natuurlijk nog.

0: nooit alles precies, nee. Maar je zou een juridisch stuk zou je een beetje kunnen nakijken en dan daarover vragen stellen en dat soort dingen.
1: Misschien wel,
0: maar
1: ja.
0: Wat je nu heel veel hoort, en daarom zie je ook vaak de rechtszaken, dat muzikanten ze tekenen en dan later denken ze, waar heb ik nou voor getekend? En dat ligt dan misschien ook aan de manager, want nu is er weer die Little Klein heeft met zijn manager.
1: Maar dat was vanwege een misgelopen deal of zo, geloof ik.
0: Maar heel veel van die muzikanten hoor je dan later, en het is ook in Amerika, hè,
1: zeker.
0: Een schering in inslag, dat ze iets doen of tekenen, terwijl ze... Ja, ze hebben eigenlijk geen kaas van gegeten. Hè. Ze tekenen gewoon en dan kom je achteraf achter van...
1: Maar je begint niet met de intentie. Je begint met de intentie omdat je graag muziek wil maken en graag een nummer uit wil brengen. Dat is altijd de intentie. Dus je, op het moment dat je dat voor de eerste keer gaat doen, ben je alleen maar blij dat de kans is geboden dat iemand anders het betaalt en het eindelijk kan gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Dat is een beetje naïviteit, want daar zou je het verstand moeten hebben van als je zelf weet van hey, die materie is te ingewikkeld voor mij, ik ga naar advocaat. En dat is waarbij je netwerk nodig hebt. En heel vaak zien we dus ook wel in dat soort kringen dat er opeens een omoe is die dan toevallig iets weet. Of een tante die ervaring had omdat ze op de bank heeft gewerkt, bij wijze van spreken.
0: Ja.
1: Dus dat heb je dan vaak. Maar ja, je moet dan ook het besef hebben dat de specialisten tot zover... Nou ja, die zijn ook niet altijd te vertrouwen. Maar je zal specialisten daarvoor moeten inhuren. En dat kost iets. Die investering. Dus het is een heel interessant iets. Dus om te kijken hoe mensen met dat soort situaties omgaan.
0: Maar wat als desbetreffende maatschappij. Want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, als je een toptalent bent, komen er bijvoorbeeld 5 clubs op je af. Maar als het 1 is, dan komt er misschien maar 1.
1: Klopt.
0: En die geeft jou zo'n kans. En dan ga jij zeggen van, nee, ik wil een hoger percentage. En dan zegt hij van, luister, dit
1: is het.
0: Nee,
1: daar houdt het op.
0: Daar houdt het op, dus dan zegt hij gewoon... Want hij neemt eigenlijk ook een gok.
1: Ja, maar aan de andere kant, Vito... een goed voorbeeld is Ruud van Nistelrooy... die best wel lang in de eerste divisie heeft gespeeld. Hè?
0: Ja, bij Den Bosch is... Ja.
1: Lang hebben we het over. En iedere keer zagen we zijn naam van het doelpunt te maken. Maar hij heeft lang daar gevoetbald.
0: Ja.
1: Dus daar ging ook iets fout. Want normaal gesproken, als je zoveel doelpunt maakt... ben je binnen nota ben je weg.
0: Ja.
1: Dus ja, waar ligt het dan aan?
0: Nee, dat klopt. Weet je, Mertens ook?
1: Ja, Dries Mertens, AGOVV. Chadli, ook AGOVV. Straks staat in 1 team.
0: En die hebben mooie carrières gehad daarna.
1: Die hebben hele mooie carrières gehad.
0: Internationaal gewoon. En dat je denkt van, kijk, hoe komen zij daar terecht zo lang? Ja. En dan ook gewoon, kijk, weet je, als je 17, 18 zou het kunnen. Maar die hebben gewoon 20ers op een gegeven moment.
1: Ja, 20ers zijn dat geweest.
0: En dan heel laat zijn ze pas echt doorgebroken.
1: En die kans bestaat er natuurlijk altijd. Hoe groot die kans is, dat is dus een ander verhaal. Maar ja, aan de andere kant wil ik ook wel ervoor waken dat we mensen niet meer te veel waarschuwingen geven dat ze niks meer durven. Want soms moet je ogen dicht doen en springen om het verschil te maken. En soms is op je bek gaan ook een leerproces. Maar als we alleen maar blijven bang zijn voor de consequenties... Ja, dan neem je geen risico. Als je geen risico neemt, dan ga je geen potten breken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar welk risico moet je dan nemen? Je kan wel vol voor van ik wil bewijzen van acteur worden. Maar als het hem niet wordt, dan wordt het hem niet.
1: Nee, dat is waar.
0: En nu heb je heel veel. Ja, je moet er echt in geloven. Je moet
1: natuurlijk. Maar dat moet je ook.
0: Maar ja, dat wel. Maar even. Kijk, soms kan je wel weten. Hè.
1: Maar jij wil zekerheid waarvoor mijn zekerheid niet bestaat.
0: Nee, dat niet.
1: Nee.
0: Maar je kan wel een soort kansberekening doen.
1: Maar
0: je kan wel een beetje nuchter denken van nou, de kans...
1: Nee, maar dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ik ga misschien een slecht voorbeeld geven, maar ik ga het toch geven. Ik had iets gezien over een Amerikaans bedrijf, wat iets met Pokémon Go, toch?
0: Ja.
1: Een programma ontwikkeld, voor een spelletje en dergelijke, toch? Maar uiteindelijk is dat bijna failliet gegaan. Ze komen met een ander idee om een Google Maps te maken, maar dan via die Pokémon Go. Dus iedereen die achter Pokémon Go aanliep, die moest dan de omgeving leren scannen. En zo is de hele wereld een beetje in kaart gebracht.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Maar het bedrijf was daarvoor bijna failliet gegaan.
0: Ja.
1: Toch? En uiteindelijk is het dan opgekocht, dat is een minder mooi stuk aan het verhaal, door de Amerikaanse leger. En dat is dus nu een soort combat software geworden, waarmee automatisch menselijke doelen en dergelijke worden geselecteerd. Het is iets wat de goede man is begonnen met een bepaalde intentie, toch?
0: Ja.
1: En bijna bankroet heeft gemaakt.
0: Ja. Maar,
1: maar uiteindelijk een lifeline. Bewandel je dat pad niet, ga je nooit weten waar het op uitkomt.
0: Dat klopt, maar kijk, en dat is wel het gevaarlijke van dit soort voorbeelden.
1: Wat dan?
0: Want er zijn er... honderdduizenden die het dachten van ik ga ook zoiets. En die gewoon dakloos zijn. Ja. Bewijzen van. Dus dat soort voorbeelden zijn wel het gevaar van. Ja, je moet erin geloven achter je door. Want een heleboel, nou honderdduizenden.
1: Okay.
0: Daar lukt het gewoon niet.
1: Hou je punt. We gaan naar
2: 107.9 Maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sim.
1: Tu chur, na wieji reisbureau Capricho Stoers. Is dat pa dit ook? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43A. Anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo.

yere te yere gronta pa luntu. Datu antaki, dema abiro komaka nga ANVR nga IATA International. Ikam sakong. Unda Albert Kuipstrati, fu set you opolani free, wa para maribo, nga kande, isa fasande, trasif gronta pa luntu. Oktu ikana kuwan konkru te 020-67-37-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricciostours.

0: Is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: En welkom aan de andere kant van 9 uur. What's going on, Marvin Gaye? En what's going on? Dat is een vraag die we ons wel meer zouden kunnen stellen, hè? Ja. Hey boy, Marvin Gaye. Amambe swing, mi pabotaki. Hè? Swing. Weet je, ik heb ooit een keer een discussie met mijn vader gehad. Hè? De Amantak van de Engelsen zeggen whisky. Met de Amma, nee. Ze zeggen whisky. Hij zegt, jong, ooit weet je.
1: Precies.
0: Ja? En weet je hoe lang het heeft geduurd, Vito? Ja. Dat ik door had dat mijn vader bij voetballen zei... Free kick.
1: Free kick.
0: Amantak, free kick.
1: Free kick.
0: En dan kom je nog vervolgens zeggen dat ik het fout had.
1: Hè? Of je hoort soms ook arbiter.
0: Arbiter. Kijk,
1: jij lacht gewoon, maar je hoort ook...
0: Arbiter, ja. Maar ja. Nee, maar kijk, in Amsterdam is het scheids. Hey, scheids. ja, de arbiter. Hè?
1: Ja.
0: Nee, maar zei je vader ook freakiek, of niet?
1: Ja. Ja.
0: Het is toch vreselijk. Ik heb er echt heel lang met hem over gediscussieerd. En hij zegt, dit is precies zoals de Engelsen het uitspreken. Ik zeg, ik heb ze nog nooit kiek horen zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, hij geloofde er altijd in. Freakiek. Ja. Hè? Ja, freaky. Ja, ik weet niet wat dat is.
1: Ja.
0: Even als het woord whisky, toch?
1: Precies.
0: Dat is whisky. Of anders gaan ze misschien vinden dat we ons aanstellen, toch? Een beetje.
1: Ja, precies.
0: We zijn weer een beetje whisky. Te Engels. We denken dat we het beter weten.
1: Ja.
0: Nou, we gaan even terug naar het voetbalweekend. Dat was niet echt super geweldig weekend, toch? Weinig verrassende dingen.
1: Nee. Ajax gewonnen. Ja. Feyenoord overruim gewonnen.
0: Ik vond niet zo soepel gaan bij Ajax.
1: Jawel.
0: Van wat ik heb gezien. Nou ja, bij Telstar uit.
1: 0-0.
0: Je verwacht toch wel een hogere stand op een sneller moment?
1: Nou, Telstar verrast wel eens, hè? Bij PSV en dat soort dingen. Ja, Telstar verrast wel eens.
0: Ja, met de andere trainer. Nu, maar die trainer is nu naar Utrecht en het gaat. Ik zie grote uitslagen.
1: Ja, het gaat niet zo goed met hem. Het
0: gaat niet lekker.
1: Nee. Hij is iets Surinaams, toch?
0: Hij is Surinaams, ja, toch? Surinaams, ja.
1: Cool. En het gaat niet...
0: Korea heet hij, toch?
1: Ja.
0: Het gaat niet lekker, nee.
1: Nee.
0: Ja. Ik had wel verwacht dat hij bij een team waar hij wat meer geld te besteden... Nou weet ik eigenlijk niet, Utrecht is niet een club die ik echt volg. Ik weet niet als ze hun sterspelers hebben verloren of zo, dat weet ik niet.
1: Ja, selectie valt wel mee. Maar goed, weet je wat het is? Bij een grotere club is het niet alleen... Er spelen meerdere dingen. Hè? Dus nu komt ook druk kijken, weet je.
0: Maar Utrecht is toch geen grote club?
1: Nee, dat niet. Maar
0: wat voor druk komt daar nou bij? Ze mogen blij zijn dat ze mee mogen doen.
1: Dat wel, maar als je uit 4 wedstrijden 1 punt hebt, dan gaat het een beetje moeilijk worden.
0: Nee, dat is moeizaam.
1: Want ja, het is niet zo dat je bij Utrecht in het rechterrijtje kan spelen.
0: Maar wat ik wel moet zeggen, dat Utrecht heeft soms wel eens een leuke voetballer, maar over het algemeen is de scouting wel matig, hoor. Want het is... Ja.

0: Het is toch zo'n club waar toch een beetje geld is.
1: He? Alleen thuis tegen Ajax zijn gaan ze volle 100%.
0: Ja, dan gaan ze volle 100%. Ja, ja, klopt.
1: En een week erna verliezen ze gewoon. Ja, gewoon dat
0: tel daaruit.
1: Maar dan zijn ze echt gewoon, als ze doen alsof het een finale is.
0: Ja, gewoon. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik denk van, wat een slechte scouting.
1: Ja, dat wel, ja. Dat klopt.
0: Want weet maar, je, er wordt dus
1: de jeugdopleiding is wel oké, hoor.
0: Ja, oké, maar misschien. Maar dat is dan niet terug te zien in het eerste elftal. Of alle goede spelers raken ze kwijt.
1: Ja.
0: Maar als ze toch iets meer geld te besteden hebben, dan zou je denken dat ze wat grotere talenten zouden kunnen aantrekken.
1: Ze hebben toch die sponsor, die hoog... Die
0: Van Seumeren, toch?
1: Van Seumeren, ja. Dus dat wel.
0: Nou, de grootste naam die uit Utrecht rangen is voortgekomen, dat is toch die Fransman, toch? Of niet?
1: Die Haller.
0: Haller, ja.
1: Denk je?
0: Nee, ja. Jij was er niet zo'n fan van. Hè? Maar het viel erop dat toen jij geen fan was, hij echt...
1: Tijdens die... Volgens mij komt Jan Wouters ook daar vandaan.
0: Jan Wouters komt daar vandaan, nou, ja. Dat klopt.
1: Heeft toch wel een leuke carrière.
0: Ja, die heeft toch wel een leuke carrière gehad. Ja. Jan Wouters was ik even vergeten. Maar heel veel Robbie Alphelens, dat soort achtige spelers komen meestal van Utrecht.
1: Ja.
0: Robbie Alphelens is voor de oudere luisteraars. Hè? Dat ze in ieder geval weten dat het is al een tijd geleden.
1: Precies.
0: Ooit een trotse Ajaxiet geweest.
1: Ja.
0: Heeft het lang volgehouden nog bij Ajax.
1: Dat klopt, ja.
0: Alphelens.
1: Ja.
0: Was een beetje traag, vond ik hem altijd. Weet je wie trouwens een miskende speler is? Felix Gasselig.
1: Felix Gasselig.
0: Ja, die was een beetje miskend.
1: Ik ben niet echt een fan van hem geweest.
0: Zijn bijnaam was de tovenaar, toch?
1: De
0: of
1: tovenaar,
0: niet?
1: Ja. Ja.
0: Nee, nou,
1: hij is niet echt toveren.
0: Maar ik dwaal af. Oké, Ajax wint dus van Telstar. PSV wint ruim. Geloof ik 6-1 of zoiets? 6-2?
1: Ja, kijk, 1-6. Je kan niet zoveel verliezen in je thuiswedstrijd. Dus het wordt moeilijk voor Korea.
0: Het wordt moeilijk. Korea gaat snel weer op...
1: Ik weet niet, de komende twee wedstrijden. Maar als dat slecht gaat, dan vrees ik dat het... Ja, dan is het over, denk ik. Dan
0: denk je dat het ook over is voor...
1: Ja, dan staan ze in je tuin.
0: Een beetje jammer, hè?
1: Ja, daar staat Bunnikszijde.
0: Nou, bij Utrecht staan ze toch niet in je tuin?
1: Nou, die Utrecht supporters zijn ook niet...
0: Ik kan me niet herinneren dat ze bestuur en zo...
1: Bunnikszijde is ook...
0: Okay.
1: Het is niet zo dat je als Amsterdammer even lekker met je sjaaltje daar kan rondlopen.
0: Jij niet, in ieder geval.
1: Nee, ik denk jij ook niet, hoor.
0: Ik als ex-commando heb geen enkel probleem.
1: Oh, ja.
0: Ik heb geen enkel probleem.
1: Ja, oké. Nou, en dan Feyenoord ook gewoon makkelijk geworden.
0: Nou, het ging niet zo makkelijk. Ze stonden volgens mij 2-0 achter op een gegeven ogenblik.
1: Wie, Feyenoord?
0: Ja.
1: Van wie hebben die, tegen wie moesten die?
0: Feyenoord heeft toch tegen Den Haag gespeeld?
1: Die hebben 2-2 gespeeld.
0: Ja, 2-2. Ja. Die stonden 2-0 achter en die zijn ten nauwe nood naar 2-2 gekomen.
1: Oh ja, die hebben gelijk gespeeld. En Den Haag is niet echt... Ik heb Den Haag verleden week gezien. Dat is niet best. Dat zij 2-2 hebben gespeeld.
0: Het is ook nooit best geweest trouwens bij Den Haag.
1: Terwijl hun jeugd ook niet heel slecht zijn.
0: Ja, ik weet het niet. Den Haag
1: maar
0: is Den Haag.
1: Die hebben 2-2 gespeeld. Maar daar speelt een jongen, daar speelt een keeper bij Den Haag. Nou, die hield alles tegen. Nikima. Uit Burkina Faso. Dat moet je even onthouden.
0: Nikima, Burkina Faso.
1: Kilian is zelf dan. Kilian Mbappé. Ja. Maar
0: hij heeft alvast een goede naam uitgekozen.
1: Kilian Nikima. Nou, hij hield alle ballen tegen.
0: Had hij een goede dag?
1: Nee, ja. Even kijken of dat...
0: Ik zit nog even naar Kilian te kijken. Dat is een... kijk, wel een beetje smooth deze man hier zo. 22 juni. Een Burkinees-Nederlandse voetballer, hè?
1: Oh, ja.
0: Is hij? Ja. Dus hij kan voor beide landen uitkomen. Hij speelde bij Voorschoten 97 en sinds 2016 speelt hij in de jeugd van ADO Den Haag.
1: Ik ga even kijken of ik er vaker wedstrijden, want wat ik de reddingen die ik zag doen, dacht ik van nou, het is wel een beetje goede reflexen, snel, weet je, goed naar de hoek. Dus ik denk bij mezelf van, nou ja.
0: Ready Panther hebben we gevonden.
1: Ja,
0: okay.
1: Nou ja. Eigenlijk die 2-2 was mede dankzij hem. Is nooit een goed teken natuurlijk.
0: Nee, dat is een goed teken.
1: Het zijn wel van die keepers die punten
0: voor je kunnen winnen inderdaad.
1: En die misschien hoger op kunnen komen.
0: Laat me even kijken. Nikima is de zoon van een Burkinese vader en een Nederlandse moeder. Zodoende speelde hij van 2017 tot 2018 voor Nederlandse vertegenwoordigende jeugdelftallen. En kon hij ook in 2019 voor het Burkinese voetbal elftal geselecteerd worden. Hij debuteerde voor Burkina Faso op 4 september 2019... in de met 1-0 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd tegen Libië. Hij begon in de basis en hield de hele wedstrijd de nul.
1: Oké. Maar dan heeft hij dus ook vertegenwoordigd, als van Nederland
0: ja,
1: gespeeld.
0: Ja, heeft hij gespeeld. Onder 16, onder 15.
1: Nou, maar dat betekent dat je al een talent bent.
0: Ja.
1: En je moet denken, hij komt bij ADO. Dus normaal gesproken zijn het keepers van de top 3, toch?
0: Ja.
1: Ja, toch bij onder de 16, 15, ja, klopt, 17 klopt, is meestal klopt. Van Ajax, Feyenoord, klopt. Soms van Twente. Maar ja, nou, van ADO is toch wel.
0: Dus
1: betekent toch wel dat hij een talent is.
0: Kylian Nkema. Nou, ik heb hem, hij is me nog niet opgevallen, maar we gaan de jongen even in de gaten houden, inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, spannend. Er zijn wat transfernieuws. Hè. Ajax die loopt flink in te grossieren onbekende spelers.
1: Amrabat.
0: Ja, maar Rabat inderdaad, daar ben je blij mee.
1: Nee, ik weet je de...
0: Hoezo niet? Waarom vind je dat nou niks?
1: Nou, het is wel een goede ballen afpakken, okay, dat wel.
0: Toch wel.
1: Maar ik hou toch meer van een Rodri. Beetje een bal, een beetje inspelen, doorpassen, linies overslaan.
0: Boy Vikere, Rodri gaat naar Ajax komen. Huh?
1: Nee, maar ik zeg je dat ik meer van dat soort types hou. Dus dat mag ik niet zeggen.
0: Dat soort type.
1: Ja,
0: dan moet je stoppen met van Ajax te houden.
1: Ja, huh? Je mag toch zeggen dat ik van dat soort types hou?
0: Ja, oké. Okay. Dat mag altijd.
1: Ja, dat mag
0: maar
1: altijd.
0: Ik beoordeel een beetje de nieuwswaarde van wat je zegt. En ik denk, ja, Rodri, ja, die komt niet.
1: Huh? Ja. Kijk, Amrabat vind ik... Ik vind het zijn stijl, vind ik. Ik vind hem een beetje...
0: Hoe beschrijf je zijn stijl?
1: Beetje robotachtig.
0: Een beetje robotachtig.
1: Ja. Het is niet mijn favoriete...
0: Niet de laatste WK, maar het WK daarvoor heeft hij fantastisch WK gespeeld.
1: Maar als stofzuiger, weet je, voor de verdediging is toch wel nuttig.
0: Maar ten koste van wie gaat hij dan? Want die gaat spelen.
1: Regeer. Ja, Regeer is al vertrokken.
0: En ja, en de vlag hangt uit bij jou of niet?
1: Jawel, maar wat ze deden was niet echt netjes. Was niet echt netjes,
0: maar gelukkig is hij weg.
1: Hij was toen jarig.
0: Ja.
1: En zijn Instagram was toen open. En dan gaan mensen zeggen, ja, ik wens je een nieuwe club toe.
0: Oh.
1: Ik wens je rust op de bank toe.
0: Oh.
1: En op een gegeven moment heeft hij zijn Instagram gesloten.
0: Dingen die hij nooit zou doen.
1: Nee. Je kan niet zeggen dat soort dingen is een beetje...
0: Dat kan niet. Ook niet anoniem.
1: Nee.
0: Oké. Goed dat ik het weet. Gewoon, dan weten de mensen ook een beetje je karakter. Hè? Want ze horen alleen je stem. Dus het is een beetje leuk om dat mensen je beter leren kennen.
1: Ja.
0: Hoe oprecht je daarin bent. Ja.
1: Nee. Nou, Real Madrid ook gewonnen.
0: Een regelmatige overwinning, hè?
1: Ja.
0: Om 9:30 speelt Barcelona tegen Rayo Vallecano. Hè? Vanavond.
1: Barcelona die een nieuwe speler, nieuwe spits heeft.
0: Jesus.
1: Ik weet het niet.
0: Er werd een beetje lacher op gereageerd. Maar
1: ik
0: moet je eerlijk zeggen dat Jesus een uitermate geschikte spits is voor Barcelona. Mits hij fit blijft. Dus de enige is het enige punt.
1: Maar dat is juist het moeilijke bij.
0: Maar je hebt het niet over het voetbaltechnische deel.
1: Nee, voetbaltechnisch. Oh, okay. We hebben het er wel eens over gehad toen Benzema wegging. Toen was hij heel goed. Hè? Toen was hij bij Arsenal. Was hij echt goed. Toen dachten we van, hij zou dat...
0: Ja.
1: Weet je, een goede meevoetballende spits. Weet je, scoort ook regel.
0: Ja.
1: Toen. Maar hij heeft toen daarna zoveel blessures gehad.
0: Ja,
1: dat je denkt
0: zelf
1: kan hij nog wel fit blijven?
0: Nou ja, dat vragen we dus af. Maar klaarblijkelijk houden ze hem toch altijd bij die grote teams. Ik kan me best wel voorstellen dat hij zelf verrast is hoor. Dat hij naar Barcelona zal gaan. Maar op zich, als ze geluk hebben en hij blijft fit.
1: Ja.
0: Dan hebben ze een hele goede spits.
1: Ja, dan wel, ja. Maar goed, wat ik je zeg, hij moet wel fit blijven.
0: Tot de benen is dat niet heel vaak gelukt, inderdaad.
1: Nee, volgens mij is hij al 3 jaar met blessures.
0: Af en aan, inderdaad, ja.
1: Dus,
0: even kijken, Barcelona in de basis staan vanavond. Garcia op doel, Koundé in de verdediging, rechts achterin Cubarsí. Christensen, de Deen is dat geloof ik, die staat in de verdediging. Speelt ook al heel lang daar trouwens.
1: Ja.
0: En X.E. Font, die staat als linksback daar opgesteld. Pedri in het midden samen met Bernal. En dan hebben we als dieptespits Rafinha. Daarachter spelen Lamine Yamal, Danny Olmo. En favoriet Gordon, hè?
1: Oh ja, die speelt ook weer.
0: Die speelt.
1: Ja, maar de naam al, hè? Dan weet je al, dat wordt geen topper.
0: En Balde zit op de bank. Dat is, ik weet niet of jullie dat opgevallen is, maar mij viel dat wel op namelijk. Balde opeens op de bank zit.
1: Oh ja.
0: Een beetje vreemd, eerlijk gezegd. Nou ja, ik ken deze andere jongen niet hoor, dus goed genoeg.
1: Ja.
0: Maar die Balde doet het volgens mij altijd wel een beetje aardig. We hoorden ook nog vandaag dat Brian Brobbey in de belangstelling staat van de club Como. Hè?
1: Ja.
0: Om eventueel een transfer te gaan maken. Leuk, toch? Ik bedoel...
1: Ja.
0: We gunnen het van harte.
1: Mooi gebied om daar te blijven daar.
0: Hij heeft zich niet klein laten krijgen. Dus ik moet zeggen, dus hulde aan Brobbie. En ik hoop dat hij een mooie transfer zou kunnen maken. Nou, Ajax, die heeft interesse in...

0: Dan La Liga stopper, 24 jaar, Braulio Vazquez is de naam van de sportief directeur van Osasuna. En hij heeft de interesse van Ajax en Enzo Boyomo bevestigd.
1: Ja.
0: En de Amsterdammers willen de negenvoudige Cameroons International. Is niet een hoog aantal trouwens, negenvoudig.
1: Nee.
0: Huren van de club uit La Liga, maar daar lijkt Vazquez niet op ze zitten wachten. Nou, kijk eens aan. Ze proberen een nieuwe stoppen.
1: Lang gaat hem ook niet worden, want die vraagt te veel. Napoli vraagt te veel.
0: Ja, en ze hadden hem ook weer opgesteld, zag ik, dit weekend. Hè?
1: Ja.
0: Nou, lang zit er niet in, inderdaad. Ja, gaat hem niet worden, hè, voor Ajax. Wordt een beetje moeilijk, hè. Dus, de opties. De scouting lijkt ook niet helemaal goed te lopen. Wat wel mooi is, dat Donja Malen, die blijft maar scoren. Hè? Wederom bij AS Roma. Nederlands elftal wilde het niet zo lukken. Krijgt ook niet helemaal de kans, hè, op zijn favoriete spitspositie. Toch?
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: Maar in de Serie A, die toch wel eigenlijk toch wel wat lager wordt aangeslagen. Hè?
1: Ja. En Gakpo gaat waarschijnlijk toch niet naar Manchester City?
0: Nee, die gaat niet naar Manchester City, nee.
1: Ze hebben er 100 miljoen voor hem.
0: Dat is wel erg veel geld voor, niet, voor iemand die niet altijd in de basis staat, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ik vind het ook heel raar. Zo, tegenwoordig loopt het een beetje uit de hand, vind ik, qua bedragen.
0: Ja, dat klopt.
1: Weet je, het is niet meer in verhoudingsgewijs als je Gordon voor 80 miljoen, Van Hekken ook 80 miljoen.
0: Nee, dat gaat helemaal nergens over, mensen.
1: Dat denk ik bij mezelf... Dat gaat gewoon niet goed.
0: Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, Real Madrid heeft gisteren gespeeld. Maar die speelden dan tegen wie speelden ze weer gisteren?
1: Was het niet Mallorca?
0: Nee, het was geen Mallorca of zo.
1: Malaga?
0: Ja, Malaga speelden ze. Maar er waren momenten bij dat Malaga uitverdedigde. Hè?
1: Ja.
0: Nou, serieus. Gewoon fantastisch. Gewoon precies als een training. Pap, pap, pap, pap. Ik mis dat toch in Engeland, hoor. Moet ik je eerlijk zeggen.
1: Ja, Mourinho heeft net een persconferentie daarna gegeven. En hij zegt gewoon La Liga. Maar goed, hij werkt nu in La Liga en niet meer in. Hij zegt gewoon, daar spelen alle toppers.
0: Als je
1: kijkt naar Lamal, als je Vinicius, Bellingham.
0: Ja.
1: Hij noemde gewoon namen op allemaal. Rodri nu ook.
0: Ja.
1: Hij noemde gewoon namen op gewoon. Hij zegt alleen in Premier League. Hij zegt alleen Haaland zou je kunnen zeggen van qua status.
0: Ja.
1: Maar hij zegt van bij Arsenal wie dan? Wie?
0: Ja.
1: Als jij nu bij Arsenal. Hij zegt wie?
0: Ben ik mee eens.
1: Hij zegt Manchester United. Wie? Hij noemt deze namen op allemaal. Weet je? En hij zegt van, nou ja, als je kijkt dus naar wat er bij Barcelona rondspeelt en wat er bij Real rondspeelt. Hij zegt dat is echt.
0: Ik vind La Liga heb ik altijd bijna al gevonden, hoor. Dat La Liga een betere competitie is dan
1: Mbappé, al die.
0: Dan de Premier League.
1: Als jij kijkt naar de Premier League, hij zegt alleen Haaland zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Dat is nu A-klasse, maar voor de rest zijn er niet echt spelers. Het zijn goede spelers, zegt hij.
0: Klopt.
1: Maar niet.
0: Nee, geen absolute top.
1: Nee.
0: Maar ik vind het voetbal van La Liga fijner.
1: Ja.
0: Dat heb ik altijd een beetje gevonden. En het Spaanse teams komen trouwens helemaal niet. Want ook die subtoppers die normaal geen schijn van kans maken om kampioen te worden. Neem een club als Sevilla. Hoe vaak die bijvoorbeeld de hoe heet het? Die Europa Cup 2, nou, of hoe die tegenwoordig heet. Heeft gewonnen. Dat is ook bijna niet voor te stellen.
1: Ja, anders dat zie je ook trouwens in de... In hoe heet het club natuurlijk, Champions League. Meestal die Spaanse clubs komen
0: wel vaak Spaanse clubs komen altijd ver.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld die Engelse clubs die het goed doen in de Engelse competitie, doen het nooit goed in Europa. Nooit.
1: Ja, maar omdat het op een gegeven moment... weet je, het is wel... Engeland lijkt me een zwaar... Het is wel een zwaardere competitie.
0: Ja, dat weet ik. Dat geloof ik ook wel. Maar mij valt altijd op dat ze dus... Bijvoorbeeld zo'n Brighton speelt bijvoorbeeld zijn moeilijke tegenstander voor iedere Premier League.
1: Ja.
0: Maar als ze in Europa komen, struggelen ze tegen de meest gekke teams.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus dat is wel iets wat me opvalt. Waarvan ik dan denk van, ja, maar hoe goed zijn ze dan? Of is dat voetbal wat ze spelen daar in het land nu zoveel anders of zo?
1: Ja.
0: Weet je, Aston Villa heeft dan wel een succesje geboekt natuurlijk. Maar ze ook weer sinds lange tijd. Want heel veel van die teams West Ham die in Europa waren, die krijgen gewoon een pak slaag. En dan werd er gezegd, ja, hun aandacht is er niet bij. Nou, geloof me, als een voetballer speelt en hij speelt de Europa Cup, dan wil hij gewoon winnen. Je kan maar niet zeggen van, je gaat met minder interesse ga je deur.
1: Maar je moet maar eens
0: kijken. Wat voor zin heeft het je om je te kwalificeren?
1: Maar je moet maar eens kijken, nou, als je kijkt naar de Europa League en de Conference

0: Maar inkomen,
1: Ja.
0: daar verdienen ze echt aan. Maar volgens mij, als jij de Europa League wint, heb je misschien 20 miljoen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Daar worden ze niet echt warm van, hoor. Kijk, hier in Nederland.
1: Nee, maar waarom zeggen ze dan, ik doe niet mee?
0: Dat kan je niet doen.
1: Maar waarom niet?
0: Ja, je zit
1: je
0: in
1: jeugdteam?
0: Ja. Zit toch in,
1: ja, maar, zit je jeugdteam?
0: Nee, maar dan komen wel spelers. Ze doen wel mee, maar dan soms zie je bijna vier reserves doen.
1: Maar als ze de finale halen, zijn ze blij.
0: Ja, dan wel, ja.
1: Ik heb je net een clip gestuurd van de afgelopen wedstrijd van de derde klasser in Italië. Met Ronaldinho. Het duurt 30 seconden. Dat is zeker de moeite waard om te kijken.
0: Okay,
1: Ronaldinho is weer gaan voetballen. En je mag hem nu kijken, hoor. Het is,
0: hij is ook vrij fit, hè?
1: Hij is vrij fit. Het is, kijk, nu, pas, dus nu kan je zien op zijn leeftijd hoe goed deze jonge man heeft kunnen voetballen. Hè?
0: Ja.
1: Maar dat is gewoon niet een klein beetje. Want derde niveau zijn ook profvoetballers. Hè? Even voor alle duidelijkheid. Hè?
0: Ja.
1: Het is weer een magistrale invalbeurt natuurlijk. Want ik denk niet dat hij hele wedstrijd kan spelen.
0: Ja.
1: Maar als je dan zo ziet. Want ik heb het verhaal niet zo goed, zo goed gevolgd. Maar hij is op een gegeven moment is hij dus weer.
0: Die pannen ging wel mooi, die sleeppannen.
1: Ja, ja, maar niet zo. Ja, maar er komt nog veel meer moois, jongen.
0: Ja, nee, maar goed. Het zou leuk zijn, hè, zoiets. Als hij dat kan.
1: Maar is het niet een beetje erg dat een man die gestopt is met voetbal en dan terugkomt?
0: Ja, maar vele mensen die met hem hebben gevoetbald,
1: ja,
0: die zeggen echt van hij was echt de beste ooit.
1: Ja, ik vond hem een van de beste spelers. Ik vond hem al een heel aantrekkelijke speler bij Paris Saint-Germain trouwens. Ja. En wat weinig mensen weten is dat hij met J.J. Okocha nog even heeft samengespeeld. Hè?
0: Oh ja.
1: Okocha
0: ja.
1: Ging weg en Ronaldinho kwam.
0: Dat was ook een voetballer, hoor.
1: Je moet de tweede doelpunt trouwens
0: zien. Ja, het afstandsschot.
1: Het is gewoon niet normaal.
0: Ja.
1: Maar het lijkt hem ook niet.
0: Hoe oud is hij nou?
1: Ja, volgens mij is hij 46.
0: Oh ja.
1: Hij speelt voor Ravenna. Hij is donderdag aangekomen in Italië als speler van Ravenna. Nou, en ze komen uit in de Serie C. En ze stunten deze zomer met de komst van de Braziliaanse voetballegende.
0: Nou ja,
1: al is het nog altijd onduidelijk wat zijn rol nu precies is en hoeveel hij gaat spelen. Maar het geeft ze wel... het zijn serieuze doelpunten die hij heeft gemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij was prachtig door de benen. En hij gaat in ieder geval spelen in de Serie C. En toen had de voorzitter nog aangekondigd dat hij niet in de competitie zou gaan spelen. En hij doet nog een marketing event voor ons, maar hij gaat niet spelen. Hij is 46. Ik dacht dat hij trouwens ouder was, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Hij speelde. Volgens mij is het de competitiewedstrijd waar we naar zitten te kijken.
0: Ja.
1: Maar het is toch wel niet een aanfluiter, maar het is toch wel vreselijk als je opeens denkt bij jezelf van Ronaldinho komt en hij speelt de pannen van het dak en Mina Jong Boy train. Is dat niet toch?
0: Het zou wel leuk zijn als je op hem staat, weet je zo.
1: Ja, maar deze man gaat niet rennen. En dat is juist. Ik heb een keer in mijn leven, niet tegen een hele grote voet, ik heb een keer tegen Johnny Rep gespeeld.
0: Oh ja?
1: In zijn nadagen.
0: En?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, Johnny Rep bakte er heel weinig van.
0: Ja.
1: In de thuiswedstrijd. En in de uitwedstrijd daarentegen bakte hij er ook niet veel van. Maar er was dus één moment dat de bal viel. Je weet dat er soms een bal valt en die wordt dan naar voren geschoten. Maar die valt dan net een beetje voor die in een gat tussen verdediging en middenveld. Dus
0: ja.
1: Die bal viel daar gewoon in. En opeens... Opeens was Johnny Rep daar.
0: Ja, ja.
1: Serieus. Opeens was hij weg. En hij maakte twee bewegingen. Voep, voep, voep. En toen dacht ik, oh ja.
0: Toch wel.
1: Ja, toch wel. Ja, toch wel. Toch wel. Er was één moment. Hij deed voor de rest niks, hoor. Want dan check hier ook. Hè. Maar er was één moment dat die bal viel. Hè,
0: ja.
1: Waar zijn handelingssnelheid, zijn aanname, waarvan je dacht van, oh, wacht eventjes.
0: Maar jij zei toch ook wel, wat heeft jou toch wel eens getraind? Rinus Israël.
1: Rinus Israël, ja. Die kon ook veel beter voetballen dan ik dacht.
0: Maar toen zei je toch ook, toch, wreeftrap.
1: Ja, verschrikkelijke wreeftrap.
0: Terwijl hij daar niet echt bekend om stond.
1: Helemaal niet, jongen. Maar Pasen, dus weet je dat die bal moest trainen, dat die bal over het gras heen scheert in een rechte lijn.
0: Maar dat deed hij voor van...
1: Ja.
0: Gewoon van, hij wreef gewoon vlak over het gras. Gewoon
1: maar hij was een beetje theater, man. En dan zegt hij, jongens, wat is dit? He?
0: Ja.
1: He? Wat is dit? Jullie kunnen wel een bal trappen. Dus vooral de eerste keer. Iedereen dacht, ja, je praatjes. Begin het maar te laten zien, toch?
0: Gaat zelf even doen.
1: Maar dat weet hij, want hij heeft natuurlijk lang genoeg een voetbal. En je kan wel een bal trappen. Weet
0: maar
1: je?
0: Hij stond het niet bekend om, natuurlijk.
1: Nee, maar dat was het. Dus waar stond het begin?
0: Dus jij zei, nou, oké, laat maar even zien.
1: En hij dacht ervan, en dan op een gegeven moment komt hij er met de woorden. Want het is ook gewoon Amsterdam. Ja, moet ik die bal dan trappen? Terwijl niemand zegt, iedereen denkt, ai, ai, ai, laat maar kijken.
0: Dan kunnen we lachen.
1: Kill. Ja?
0: Kill.
1: NS.

0: schiet die bal strak.
1: Allah Koeman.
0: Ja?
1: Allah Koeman.
0: Ja, dan was iedereen even stil. Maar dat vind ik wel, hè. Soms heb je trainers.
1: Stil. Mannen stoten elkaar aan van... hij is er in die, dat stond daar niet voor bekend. Maar ik wist helemaal niet dat hij zo'n goede trap had.
0: Maar weet je wat het is? Soms heb je wel eens trainers, hè.
1: Die het niet kunnen.
0: Die het niet kunnen gewoon. Nee. En je denkt... Weet je, het is, je weet je, soms doen ze mee met een partijtje. Ja. En dan denk je, je moet gewoon niet meedoen. Maar nee. Je verliest respect nu. Want als je als trainer meedoet met partijtje, moet Klopt. Je wel een beetje iets laten zien. Want anders, ja, vooral bij jongens, vooral als je wat ouder, ja. Weet je, vanaf de CESO, vanaf 14, 15. Als jij laat zien van, je kan het je kan haast niet mee,
1: ja.
0: dan verlies je respect hoor bij de jongens.
1: Ja, klopt. Je moet een
0: en
1: beetje
0: denken van, waarvoor moet je naar jou
1: voorzichtig
0: luisteren?
1: Zijn.
0: Nee, ja, je kan liever gewoon, maar dat moet je van jezelf weten. Maar sommigen denken, ja. Ik ga gewoon meedoen. En dan denken die jongens van...
1: Je moet een beetje kunnen zien. Dat, ja, maar ja, aan de andere kant. Maar je zeg je eigenlijk, een trainer die niet kan voetballen, kan je niks leren.
0: Dat niet.
1: Maar heel veel van die jonge Duitse trainers, onder andere, en die Spaanse trainers, hebben niet allemaal per se heel hoog gevoetbald.
0: Dat klopt. Maar dan moet je dus gewoon, toch? Qua tactiek en trainen kan je dat doen. Maar als jij meedoet met partijtje, ja. En het gaat fout.
1: Ja.
0: Dat gaat niet leuk zijn. Want wat je dan gaat doen, dan komen mensen op je af. Dan krijg je een panna of zo.
1: Ja.
0: Weet je dat? Nee. Je verliest wel respect gewoon.
1: Hoezo dat? Waarom?
0: Want als jij zegt van, ja, die bal moet openen. Dan denk ik, weet je, je bent kwaad. Hè? Ja. Dan denk jij bij jezelf, jij kan je mond houden. Want jij kan het zelf ook niet openen naar rechts, bij wijze van.
1: Oh, dus daarmee verlies je het respect.
0: Heb jij dat niet?
1: Ja, helaas wel. Ja. Dat moet ik wel toegeven. Want daarom is dat ding van Rinus is er allemaal bijgebleven.
0: Ja.
1: Want ik dacht van, ik dacht dat hij alleen maar een smerige speler was. Maar kijk, hij is een smerige speler omdat hij met allemaal goede allemaal spelers die ergens de beste waren spelen. En daar is hij dan wat minder in. Maar daarmee is hij nog altijd vele malen beter dan heel veel van de mensen die bij mijn club voetballen.
0: Ja.
1: Maar hij gaf echt die bal. Dat was echt een schoolvoorbeeld, hoor, Vito.
0: Ja.
1: Ja, dat was strak, hard met de wreef. En ik heb het niet over een balletje over een paar meter, hè.
0: Ja.
1: Ik heb het ongeveer vanaf het midden naar de zijlijn. Maar gewoon strak. En ook precies gewoon in... Maar die bal was hard, maar eentje die heerlijk is om aan te nemen. Weet je, die bal... Ja, nee, man. Hij heeft de boel wel stilgekregen daar.
0: Nou,
1: hij deed trouwens wel iets leuks bij de partijtjes. Hij deed altijd... Vaste partijen. Dus je behoorde tot een vast team. En iedere keer als een partijtje werd gespeeld.
0: Ja.
1: Werd er een. Speelden die teams dan tegen elkaar.
0: Oké.
1: En waardoor iedere wedstrijd toch een beetje een competitietje leek of zo.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment. Ja, er werd er echt gekeken over 5 trainingen. Ja, het staat nu 3-1. Want we hebben er 3 gewonnen. Weet je, en dat ging wel een dingetje worden. Maar dat vond ik wel een hele interessante. Is er nog wat interessant te zien op dit ogenblik live of niet?
0: Nou ja, Jong Ajax speelt tegen Jong PSV.
1: Oh, nou ja, is niet spannend. Heel veel talent komt
0: Komende
1: er niet
0: zaterdag PSV Ajax.
1: Ja.
0: Ja, wordt moeilijk. Ajax is nog niet ingespeeld.
1: Oh,
0: dus
1: maar gaan ze ingespeeld raken?
0: Nee, er moeten nog voor 2 september 12 uur 's nachts moeten er nog een linksbuiten komen.
1: Ja. Nou ja, ik heb
0: een rechtercentrale verdediger.
1: Ja, dat is niet deze man nu geworden, begrijp ik hier een beetje uit. Dus die wordt het niet, hè?
0: Nou ja, misschien iemand anders dan. Daar kijken ze nog naar. Want ze hebben 2 rechtercentrale verdedigers weggedaan. Dus nu moet er nog iemand komen. De trainer zei al een beetje Bouwman speelstijl als onze Virgil van Dijk.
1: Oh, ja.
0: Dat heb ik al een keer gezegd. Hij heeft wel een stijl. Weet je wat het is met... En hij is nog jong, hè? Volgens mij is hij 18, 19, Virgil van Dijk. Was hij al doorgebroken bij Groningen toen?
1: Ja.
0: Dan misschien niet. Of
1: ik ken hem niet hoor. Hij heeft nog iets te weinig rust in zijn lijf. Dat moet ik wel zeggen.
0: Hij heeft ook de lengte. En het is niet een verdediger die... Weet je, slijdingsduel. Zoals De Ligt. Hè? Die ging er gewoon fel in. Dat heeft hij niet.
1: De Ligt was snel uitgebrand. Opgebrand.
0: Ja, nu nog steeds. Ja, ja. Rugblessure. Half jaar ligt hij eruit of zo.
1: Klopt.
0: Maar hij is meer op een technische manier verdedigd.
1: Ja.
0: En soms kan het heel flegmatiek lijken. Of weet je, als jij alleen...
1: Ik hoor dat alleen in Nederland. Ik denk dat zelf Baresi te flegmatiek zou gevonden worden in Nederland.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Want Baresi was er alles. Hij was te klein. Niks klopte aan hem.
0: Het punt is, als jij veel op inzicht verdedigt... als jij jong bent, heb jij dat inzicht gewoon nog niet.
1: Nee.
0: Normaal gesproken. Kijk, jij hebt wel eens jonge spelers, die lijken wel eigenlijk bijvoorbeeld een Timber.
1: Ja.

0: Timber was vrij jong. En ik weet nog dat hij bij Nels Elftal kwam. Toen zei Virgil, hij lijkt alsof hij een routinier verdedigen, qua doen en laten.
1: Zeker.
0: Dus je hebt altijd uitzonderingen, maar normaal gesproken... Je zag het ook in het begin toen Rijkaard kwam, toen Frank de Boer kwam. Ze maken vaak fouten.
1: Zeedorf kwam ook. Die heeft ook een bepaalde rijpheid in zijn spel. Die, precies. Waar we verrast door waren. Zeker de eerste keer.
0: Zeedorf had het wel, ja.
1: Ja. Absoluut. We hebben de uitspraken trouwens gezien van Andy van der Meijden over Zeedorf. Want Johan Derksen vond het weer eens nodig om hem aan te vallen, toch?
0: Ja.
1: Over dat ze hem allemaal een zeikert vonden en et cetera. Toen zei Andy van der Meijden, wacht even, het is de meest succesvolle Nederlandse voetballer aller tijden. Als hij wit was geweest, zou er anders over hem gesproken worden.
0: Ja, dat zei hij. Hij zei, in het buitenland gaan echt alle deuren open, alles en zo. En hier is er bijna alleen maar...
1: alleen maar gezeik, hè, inderdaad. Ja. En het is waar, hè?
0: Ja.
1: Dat is een beetje trieste, toch? Of niet?
0: Ja, nee, dat klopt. Ik vond het altijd mooi van André Ooyer. Die speelde ook in de jeugd met hem, hè?
1: Klopt, ja.
0: En dat ze altijd na afloop gingen hun dan een beetje weg. Soms met busjes werden ze gebracht. En dan was hij gewoon voor zichzelf bezig.
1: Vrij trappen aan het nemen.
0: Beetje vrij trappen. Hij was voor zichzelf aan het dribbelen. En iedereen was een beetje lachen. Hij was nog steeds bezig.
1: Heb je hem weer, ja.
0: En nou ja, je ziet wat er is geworden gewoon van hem.
1: Ja, nou ja, het is quite interesting hoe dat zich altijd verhoudt. En in Nederland lukt het niet. Hij heeft nu een functie bij de KNVB. Want dat was volgens mij ook de aanleiding, hè, om hem onder vuur te stellen. Ik vond Nigel de Jong niet even sterk in de persconferentie trouwens, hoor. Naar aanleiding van het aanstellen van een nieuwe bondscoach.
0: Ja, ze vroegen natuurlijk ook een beetje van Reiziger.
1: Maar daar had hij zich op moeten voorbereiden.
0: Ja.
1: Dat moet er vlotter uitkomen.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, vind ik wel.
0: Wat vond jij minder dan...
1: Nou, het komt me niet zo dat ik denk van... Ja, je moet gewoon zeggen, ik ben de directeur, ik heb een beslissing. En we hebben afgewogen en we hebben een aantal opties. En dit is onze beste optie.
0: Ja.
1: Wat vind je van de bondscoach trouwens, de nieuwe bondscoach?
0: Nou ja, hij moet het nog maar...
1: Wat vind je ervan?
0: Ik vind het wel een leuke, goede keuze. Ik vind het een verrassende keuze.
1: Ik vond het een hele sterke keuze.
0: Ja. Verrassend, sterk. Alleen... Ja, dat zie je ook wel eens bij die huidige trainer van Ajax, ook een Spanjaard. Dus ze hebben een beetje Ajax een beetje gevolgd.
1: Ja.
0: Maar ja, Ajax is vaak een trendsetter geweest.
1: Nou, dus, ik hoop niet dat ze de trend overnemen nu in ieder geval. Want,
0: Nou ja, Ajax gaat tot nu toe wel redelijk. Maar
1: het is waar je blij mee bent tegenwoordig. Maar okay. Je hebt er wel bijgesteld naar beneden.
0: Nou ja, ze gaan voor het kampioenschap nu. Dat is het belangrijkste.
1: Okay. Ja.
0: Maar zij... Het passen en trappen en het positiespel, dat zit er zo ingegoten bij die Spanjaarden. Daar gaat hij wel achter komen dat Nederland dat het gewoon...
1: Dat niet heeft.
0: Nee. En dat gaat wel eens lastig. Dat zie je nu ook wel eens bij Ajax. Hè? Daar spelen ze en dan komen ze rond het strafschopgebied. En dan gaan bepaalde combinaties die gewoon goed moeten gaan. En die gaan op dat moment niet goed. Ja, en dat wordt wel lastig.
1: Maar ja, kijk, op een bepaald ogenblik is het bij voetbal natuurlijk wel dat... Als een, hoe noemen ze dat tegenwoordig, het lage blok. Hè? Heel veel teams die tegen veronderstelde sterke teams spelen met dat lage blok. Dus je ontkomt niet aan de individuele actie.
0: Yeah.
1: En als die individuele actie er niet is, en je kan niet een man uitspelen, je kan ook niet op snelheid rondspelen, dan heb je een hele taaie, moeilijke middag.
0: Yeah.
1: En ik vind dat bij Ajax dat het wel, dat ik denk van, nou, dat is gewoon niet best. Gewoon.
0: Nee, daarom zoeken ze nu een speler linksbuiten die nog een beetje diep kan gaan. Die kan passeren.
1: Ja,
0: kijk, Gods was ook niet een wereldwonder. Maar
1: nou, blijkbaar wel. Dat vonden ze in Frankrijk blijkbaar wel.
0: Hij kon wel mannen passeren.
1: Ja.
0: Hier in Nederland dan. Hè. Ik vind het eigenlijk een wonder.
1: Twee goede wedstrijden gespeeld, toch? Bij Paris Saint-Germain.
0: Ja, maar het is eigenlijk een wonder dat een speler met Ajax vijfde is geworden.
1: Ja.
0: Nou, Europees helemaal niets heeft gedaan. Dat ze voor 55 miljoen hebben gekocht.
1: Misschien, maar want kijk, als misschien je kijkt naar, iets wat wij niet zien. Hè?
0: Als je kijkt naar Saibari.
1: Ja.
0: Zelfde bedrag.
1: Ja.
0: Nou, beste voetballer van Nederland.
1: Klopt.
0: Champions League ook. Speelde hij ook goed.
1: Ja.
0: WK speelde hij goed.
1: Ja.
0: En dan ga je voor hetzelfde bedrag weg.
1: En goed gestart nu bij Bayern München ook nog een keer. Dus
0: het bedrag die ze hebben betaald.
1: Nee, maar het klopt niet. Het is een heel gek bedrag.
0: Terwijl Saibari heeft zich echt bewezen.
1: Ja.
0: En eigenlijk heeft God zich nog niet echt bewezen.
1: Nou ja, maar Barcola gaat voor 123 miljoen naar Liverpool. En ik ben een grote fan van Barcola, zoals je weet.
0: Ja.
1: Maar hij is wel de reservespeler bij Paris Saint-Germain.
0: Ja, maar hij heeft ook wel een WK. Daar was hij vaak wel basis.
1: Jawel.
0: Dus dat is wel zijn geluk
1: een beetje. Maar we hebben het over een reservespeler bij Paris Saint-Germain. Die kost 123 miljoen.
0: Ja, nou ja, dat klopt.

0: ja.
1: Ik weet het niet. Ik vind dat ik, ja, je mag best wel wat geld voor hem betalen. Maar 123 miljoen, die teken, dat doe je bij een grote ster.
2: Ja, dat klopt.
1: Lijkt mij tenminste hoor. Maar ik snap ook niet waar het op gebaseerd wordt. Dat is een beetje wat de gek ervoor geeft, hè?
2: Ja.
1: En ik zag trouwens een interessant ding voorbij komen over de voetbalbusiness. En het ging dus over, hoe heet die spits nou? Morero, Spaans. Hij heeft ooit voor Real Madrid gespeeld. Ze hebben zijn transfergeschiedenis doorgelicht. En het opvallende daarbij is dat hij overal niet langer dan een jaar blijft.
2: Ja?
1: Ja. Morata. Morata. Oh, Morata. Is Morata. Ja. En toen hebben ze dus... En hij maakt dus hele interessante transfers, die Morata. Ik heb het eigenlijk nooit zo gevolgd. En toen zei die man dus eigenlijk van... Er is maar één seizoen geweest dat hij dus meer dan 10 doelpunten heeft gemaakt. Feitelijk.
2: En toch...
1: Ja, hoe heet hij weer van zijn voornaam, die Morata?
2: Ja, ik weet wie. Maar bij Juventus ook gespeeld.
1: Alvaro ja. Morata, ja. En ze hebben dus erbij gehaald waar de man allemaal gespeeld had. En het interessante is dus, even kijken, hoe oud is hij nu? Hij is geboren in 92, dus dat maakt hem, hij is al in de 33, 34 volgens mij uit mijn hoofd. Hij is dus, even kijken, hij heeft gespeeld bij Real Madrid B, toch? Mm-hmm. Toen is hij naar Real Madrid gegaan, logisch misschien. Toen is hij van 2010 tot 2014 speelde hij bij Real Madrid.
2: Yeah.
1: Van 2014 tot 2016 ging hij dus naar... Juventus, waar hij 15 doelpunten maakte. Toen van 2016-2017 speelde hij bij Real Madrid, waar hij 15 doelpunten maakte. En van 2017 tot 2020 speelde hij bij Chelsea. Van 2019 en 20, want daar was het tussentijd nog uitgeleend aan Atletico Madrid. Steeds één seizoen. Toen is hij van 2020 tot 2024 heeft hij een vierjarig contract getekend bij Atletico Madrid. En daarbij is hij uitgeleend aan Juventus voor 2 jaar. En vervolgens is hij naar AC Milan gegaan. Van 24 tot 26. En in 25 hebben ze hem uitgeleend aan Galatasaray. En nu is de goede man uitgeleend aan Como. En hij heeft nu een contract getekend bij Como. Dat is eigenlijk heel gek voor een bijna niet scorende spits.
2: Ja, hè?
1: 5 doelpunten. Bij Juventus had hij een goed seizoen. Hè? In het seizoen 2022 heeft hij 20 doelpunten gemaakt.
2: Ja.
1: Maar het is niet een speler die gewoon constant overal doelpunten maakt de hele tijd.
2: En toch krijgt hij grote clubs.
1: Ja, en toen moest ik weer denken aan onze Vinicius.
2: Die bij PSV speelt.
1: Die Vinicius, die verdachte Vinicius waar we het over hebben, toch?
2: Ja.
1: En de goede man, want er zijn te veel Vinicius tegenwoordig, dus het is wat moeilijker.
2: Ja.
1: Oh ja, Carlos Vinicius, hier heb ik hem voor me. Laten we eerlijk zijn, ook daar hebben we eerder van opgemerkt dat we dachten van... het is best wel vreemd dat hij toch best wel veel clubs uiteindelijk weer terecht kan. En hij heeft ook zo'n soort rare cv, want hij is dus van de Braziliaanse ploeg is hij dus gegaan naar Napoli voor 1 seizoen. Maar in dat seizoen werd hij uitgeleend aan een Portugees team, Rio Ave. En hij is uitgeleend aan AS Monaco. Dus hij is 2 keer in het seizoen uitgeleend. Toen heeft hij van 2019 tot 2022 bij Benfica gespeeld. Het enige seizoen dat hij 18 doelpunten heeft gemaakt. In de seizoenen daarvoor scoorde hij dus 0 bij Napoli. 8 bij Rio Ave en 2 bij Monaco. En toen kwam hij dus bij Benfica van 2019 tot 2022. En toen scoorde hij 18 doelpunten in 34 wedstrijden. Let wel, is ook de enige keer, hè, tot op heden. Toen is hij bij Benfica daarna werd hij uitgeleend aan Tottenham. Daar heeft hij dus 9 wedstrijden gespeeld en 1 doelpunt gemaakt. Bij PSV heeft hij 24 wedstrijden gespeeld en 6 doelpunten gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat hij maar 6 doelpunten heeft gemaakt, maar oké.
2: Nee.
1: Daarna ging hij naar Fulham. Van PSV naar Fulham.
2: Ja, Fulham, ja.
1: Je scoort 6 doelpunten.
2: En dan ga je naar Fulham.
1: En daar teken je dan vervolgens voor 3 jaar. Daar speelt hij 44 wedstrijden en maakt 7 doelpunten. Ja, en bij Fulham die leent hij dan vervolgens uit aan Galatasaray, waar hij 10 wedstrijden speelt en 1 doelpunt. En nu speelt hij bij Grêmio, Porto Alegre en daar in Brazilië, waar heeft hij 17 wedstrijden gespeeld en 16 doelpunten gemaakt. Dus hij heeft niet meer dan 10 doelpunten gemaakt sinds het seizoen 2000... even kijken. Bij Benfica en bij Tottenham en bij PSV.
2: Ja.
1: Alles bij elkaar opgeteld. Ik vind dat gewoon een hele vreemde zaak, toch? Of niet?
2: En toch komt hij altijd weer aan.
1: Iedere keer komt hij aan de bak. Het zijn nooit de kleinste clubs.

0: we hebben toch enkel geen spatje voetbal in de man kunnen ontdekken, toch?
1: Hij wilde toen de tijd, ik wil veel scoren, want ik wil in het Braziliaans elftal. Ja. Sao had die ambitie.
0: Ja, ik vond, je moet je schamen, jongen, als je zulke dingen durft te zeggen.
1: En als je als spits bij PSV... 6 doelpunten is niet veel, hoor.
0: Is niet veel.
1: Als spits zijn, hè, PSV.
0: Ik kan me herinneren dat hij een doelpunt had gemaakt... dat hij zo blij was dat hij heel hard tegen de paal aantrapt, hoor. Ja. Kan je dat nog herinneren? Of,
1: Dat
0: was een beetje typisch, hè?
1: Maar hij wel het postuur, ze alles...
0: Hij had alles mee, maar...
1: Alles mee, dus...
0: Hij kon niet voetballen.
1: Nou, niet voetballen.
0: Niet?
1: Viel wel mee. Niet voetballen is ook weer een groot begrip.
0: Oh, maar wat dan?
1: Nee, ja, hij had niet echt iets specifieks dat je denkt, nou...
0: Oh, hoe zeg jij dat?
1: Maar niet voetballen is
0: niet
1: beetje...
0: specifiek. Nee, maar die man kon niet voetballen, hij kon niet rennen, hij had geen techniek, helemaal niks.
1: Ja.
0: Het, laten we eerlijk zijn, ik kan me herinneren dat jij het toen nog met me eens was. Maar oké, we zijn op de radio, misschien is het anders.
1: Nee, maar niet voetballen is een beetje, is een beetje denigreren.
0: Oké, nou vertel me dan even de mooiste actie van de Vinicius die jou bijstaat.
1: Dat weet ik niet.
0: Wat is op je netvlies blijven branden dat je denkt van...
1: Dat is op de paal schopte.
0: Ja, die bijvoorbeeld, kom op.
1: Ja.
0: Nee, dat was niet best. Opvallend bericht trouwens, in een Thaise badplaats sluiten tientallen sekswerkers... die worden opgesloten vanwege de komst van een oorlogsschip van de Verenigde Staten.
1: Okay.
0: Na een lange missie in het Midden-Oosten meert een Amerikaans vliegtuigschip deze week aan in de Thaise badplaats Pattaya. Inwoners hopen op een economische impuls, terwijl de politie zich voorbereidt door onder meer tientallen sekswerkers op te sluiten. Okay. Ja, de USS Abraham Lincoln. Vandaag horen we weer aan de andere kant dat er toch weer... of was het vandaag? Ja, vannacht heeft de Amerikanen weer Iran aangevallen.
1: Ja, en misschien kan je de luisteraars, want wij zijn, de uitzending altijd wat er in Afrika gebeurt.
0: Ja, dat klopt inderdaad,
1: Misschien kan je de luisteraars weer vertellen wat er in
0: Niger belangrijk. Niger, even voor de context, is een van de landen die maakt uit van de federatie van Sahelstaten. Daarin zitten naast Niger, zit Burkina Faso... zitten daar in Mali. Heel belangrijk nieuws. Ze hebben nu ook een gemeenschappelijk parlement hebben ze opgericht. Ze hebben een investeringsbank opgericht, et cetera, et cetera. Niger staat eigenlijk aan de vooravond van een enorme verandering. Nou, wat is die verandering dan? Er is olie gevonden. Er wordt een oliepijplijn aangelegd die via Algerije naar de Algerijnse havens weggaat. Er komt een oliepijpleiding. Ze hebben het uranium, dat hebben ze dus heronderhandeld. En ze hebben het ook genationaliseerd. Dat betekent dat ze nu ook daadwerkelijk echte inkomsten vergaren aan de hand van hun uranium. Dus van alles en nog wat aan de hand. En wat gebeurt er? Er is dus een opstand van militairen van het leger van Niger. En waarvan wordt gezegd dat Frankrijk er achter zit... want ze proberen natuurlijk de boel te verstoren daar. Hè? Want Frankrijk was daar heer en meester in alle drie de landen eigenlijk. Maar nu op dit ogenblik zijn ze uit heel veel landen weggejaagd. Wat zoveel wil zeggen dat ze die machtspositie kwijt zijn. En hiervoor waren er al opstanden van zogenaamde jihadisten. Hè? Islamitische extremisten die al die landen van die Sahel-federatie proberen af te knijpen. Er waren simultane aanvallen in meerdere steden in Niger. En dit keer hebben dus eigen militairen zijn in opstand gekomen. En nu ik me wat nader heb laten informeren... is dat deze militairen allemaal afkomstig waren uit grensgebieden... waar echt een constante oorlog aan de gang is. En dat er heel veel klachten waren. Maar de berichten zullen ons binnenkort nog wel meer details geven. Meer klachten waren dat er weinig gerouleerd werd... weinig backup, verouderde wapens, et cetera, et cetera, et cetera. En men zegt dat het conflict er zo eentje was. Nou, we zullen in de komende dagen zullen we dat zien. Maar blijf het vooral volgen. Want in Burkina Faso en Niger en Mali... die hebben echt in een aantal... In minder dan een jaar hebben ze instituten opgericht. Waarvan de Afrikaanse Unie en zeker ECOWAS... dat is een andere soort Unie van West-Afrikaanse landen... er maar niet toe zijn gekomen om zulke stappen te gaan maken. En het is zeer, zeer ernstig wat er daar aan de hand is. Want de ene opstand naar de andere breekt daar dus uit... om dat regime te destabiliseren. Want de laatste jihadistenaanval ging eigenlijk over een grote partij uranium... die op het vliegveld namelijk opgeslagen liggen.
1: Men denkt dat Frankrijk steeds daarachter zit.
0: Frankrijk is vooral de partij waarvan men zegt dat hij bezig is met stoken. Want ja, Frankrijk heeft enorm economisch verlies geleden. Met hun uraniumbedrijf, wat echt voor een habbekrats het allemaal kon opkopen. En geloof ik 1/3 van de totale stroombehoefte van Frankrijk wordt opgewekt met uranium uit Niger. En ze kregen daar een habbekrats voor.
1: Dus ja. Daar denk je steeds, want dat zie je ook wel eens met die wat er gebeurt in die Sahellanden, dat ja. Frankrijk altijd of een coup of
0: het is Frankrijk, Amerikanen zijn er natuurlijk ook nog in actief.
1: En wat heeft Rusland nou? Want je hoort steeds verhalen dat Rusland ook actief is daar.
0: Nou, Rusland is zeer actief daar. Rusland zat dan met de zogenaamde Wagner-groep, die niet meer bestaan. Dat heet tegenwoordig het Afrika-korps. Die hebben een veiligheidsverdragen gesloten waarbij zij dus militaire ondersteuning geven bij het bestrijden van de jihadisten. En in Burkina Faso vormen Russen voor een deel ook de lijfwacht van Ibrahim hoe heet hij nou weer? Geen Toré.
1: Traoré,
0: jeetje mina, ik zei Toré, inderdaad, ja. Dus Rusland is daar heel erg in actief en op het gebied van mijn handel, nucleaire energie, hebben ze dus verdragen gesloten tot samenwerking. En Rusland is daar de voornaamste speler in.
1: Dus Rusland is eigenlijk positief bezig? Tenminste, voor de
0: zwarte regeringen. Het wordt positiever beoordeeld dan de Fransen. Kijk, die Russen hebben natuurlijk niet een koloniaal verleden in Afrika. Weet je, dus ze hebben niet met die wetenschap te maken. En aan de andere kant, Rusland is geen Amerika, geen China. Dus ik denk dat je veel meer gelijkwaardige afspraken kan maken met de Russen. Omdat ze dus een vaste voet aan de grond willen krijgen. En dat betekent dat je onderhandelingspositie hebt. Maar er is een satellietprogramma opgestart in Burkina Faso.
1: Ja.
0: Het leger heeft toch wel veel nieuwe militaire apparatuur weten te kopen, te bemachtigen.
1: Mm-hmm.
0: En op het gebied van defensie en met name dus landbouw en al die andere dingen hebben ze grote verdragen gesloten. En hopelijk komt dat Burkina Faso ten goede.
1: Oké.
0: Okay. Nou. Maar in Niger, ik bedoel, tegen Ibrahim Traoré zijn er al meer dan 30 moordaanslagen gepleegd. Om even een beetje een idee te krijgen van waar we het over hebben. En het mooie is dat het schaamteloos kan gebeuren, toch?
1: Ja, want men weet ook dat het was niet echt zijn voorganger, maar volgens mij is het al 20 jaar terug.
0: Ja, Sankara. Thomas Sankara, ja.
1: Sankara.
0: Ja, Sankara is het Sankara. Eigenlijk. Ja.
1: Men weet dat hij ook is vermoord door met opdracht van Frankrijk.
0: Ja, zijn beste vriend Blaise heeft hem toen vermoord en in ruil daarvoor is hij geloof ik 30 jaar of zo president geworden om het land naar de vernieling te brengen.
1: En toen samengewerkt met Frankrijk.
0: Met Frankrijk, dus dankzij Frankrijk zit hij kwam hij in de zetel en is er helemaal niks gebeurd met het land. En dat is een beetje jammer.
1: Ja, dus dat is heel jammer.
0: Maar blijf dat in de gaten houden. De AES noemen ze zichzelf. Dus dat zijn drie landen die een federatie vormen. En die enorme stappen aan het maken zijn op het gebied van instituties. In ieder geval, kijk, die instituties hebben nog geen plek en geen plaats. En dat moet nog groeien. Heel veel dingen gemeenschappelijk. Ze hebben een gemeenschappelijk leger nu van geloof ik 5 tot 10.000 man of zo.
1: Ze zijn uit het internationaal strafhof
0: gestapt. Zijn ze gegaan, inderdaad, ja. Dus ze zijn hele ferme stappen aan het nemen. Maar vooral alles wat ze hebben qua grondstoffen, daar willen ze aan verdienen. Want de nieuwe gesprekken die gaan erom dat die grondstoffen niet alleen maar uit de grond komen, maar ook voor een deel verwerkt worden in die landen. Nou ja, dan kan het een hele positieve spin-off krijgen.
1: Ja, nou ja, laten we hopen dus dat het goed blijft gaan. Want ze blijven jihadistische groepen op ze afsturen en aanslagen plegen.
0: Ja.
1: En zogenaamd is het jihadistisch, in naam van de islam. Maar ze worden gestuurd en gesponsord.
0: Dat zijn gewoon gangsters, ja. En ze hebben dus nu bijvoorbeeld de JNM is een van die bekende partijen. Die heeft iets van 50 miljoen euro verdiend.
1: En Boko Haram toch ook?
0: Boko Haram zit meer in Nigeria. Maar al die landen eromheen hebben te maken met die jihadisten. Togo heeft er last van.
1: Ja.
0: Ghana wordt nu in ieder geval ook bedreigd. Nigeria, dat weten we. Nou, Mali heeft er al jaren last van. Burkina Faso ook. Niger ook. Het is wat dat betreft is het niet makkelijk voor de heren daar.
1: Ja.
0: Oké, we gaan u bedanken voor het luisteren. Onze collega Marijke.
2: 7.9 Marie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maart Radio en De New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

stappen, half vier is middags, af wat 5 uur is middags, terugkomst 10 uur 's avonds. 4:14 achter Amsterdam Centraal Station. Entree prijs €50 per persoon. Kaartverkooplocaties Amsterdam.

0: flyslm.com. Oddi, oddi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzetten aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Catriel y Paco Amoroso!

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.